0: raken vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
1: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door de jongere generatie. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten hiervan. Om de digitale kloof te verkleinen moet er ingezet worden op opleiding en begeleiding, maar ook op volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In de straat van Hormuz is er brand uitgebroken op een tanker nadat die geraakt werd door een onbekend projectiel. Dat zegt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. De bemanning zou veilig zijn en het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het schip is. Het incident maakt wel weer duidelijk dat de straat van Hormuz nog altijd niet veilig is. Sinds de start van de oorlog van de Amerikanen en Israëli's tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen omzeilen. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd ook fel gestegen. En de Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt, net om die sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright. En het moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden de komende uren. De dag begint grijs, maar dan wordt het snel zonnig met hier en daar nog wat wolken. En het wordt ook vrij zacht met maximaal rond 20 graden. Ook in het weekend hetzelfde rustige mooie weer met zon en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

aan jou. De foto's op de kast, de Velux en het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door jongeren. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft wel toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten van dat soort diensten. Om de digitale kloof te verkleinen pleit de Koning Boudewijn Stichting voor meer opleiding en meer begeleiding, maar ook voor volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en ongeregeldheden. Er wordt in Frankrijk al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs. En dat gebeurt alsmaar gewelddadiger, vertelt Frank Renaud.
2: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
1: Christa Pike, de vrouw van 50 van wie de executie in de VS mislukt is, verkeert in kritieke toestand en ze krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten. Hij noemt de mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf om te zetten naar levenslang. Ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw, ze was toen 18. De gouverneur heeft intussen alle executies opgeschort, tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 normaal fatale injecties. Het is rustig en droog. De komende uren minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. De jury heeft hem dus over de hele lijn schuldig bevonden. De advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen, is opgelucht.
2: Blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
1: Straks kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning gevonden. De politie nam ook gsm's, geld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs vandaag dicht voor veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekkens. 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt alsmaar gewelddadiger. Zo werd er gisteren brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. In heel Frankrijk vielen bijna 300 gewonden scholieren, agenten en leerkrachten. De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. De Amerikaanse energieminister stelt voor dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Dat moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. De dieselprijs is al een tijd erg hoog, onder meer door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. We krijgen eerst wat ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat kinderen die nog geen sociale media mogen gebruiken, dat die toch met elkaar kunnen chatten via podcasts. Dat heeft de Amerikaanse publieke omroep NPR ontdekt, want die ging eens kijken op Spotify naar de commentaren onder hun podcast. Want ja, je kan dus commentaar achterlaten op Spotify. Ik wist het ook niet. En die reacties, die sloegen helemaal nergens op. Iemand schreef bijvoorbeeld: ik heb het gisteren uitgemaakt met mijn lief. Waarop een ander: ah, oké. Wat bleek? De reageerders, die waren allemaal kinderen onder de 13 die een sociale media verbod omzeilden.
5: I think we just like look for podcasts that didn't have many comments.
6: I see, so you picked NPR because it didn't seem very popular.
5: Yeah.
4: Ze zochten dus onpopulaire podcasts, die van de publieke omroep, om de commentaarsectie dan te gebruiken om met elkaar te chatten. Podcastkaping, geniaal. Ik ga de mijne toch eens checken straks.
3: Het is donderdag 1 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Padellen zonder veiligheidsbril is zeer riskant. Je kunt er blind van worden, zegt een oogarts in Nederland. Help, mijn vriendin en ik die doen aan slachtoffercompetitie. Dat is een zaak voor Rika. Paulien Cornelissen is overleden. We zwaaien haar uit met radio-icoon Frits Spits. En Annelies Bontjes verbaast zich weer over ons land. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Anna Kendrick en Cups.
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Ze was al een tijdje ziek, maar toch was ik er niet goed van het nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. Schrijfster, cabaretière, vooral bekend van haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Frits Spits, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Frits, jij bent radioman en niet zomaar een icoon, mag ik toch wel zeggen, van de Nederlandse radio. Dankjewel dat je even met ons wil praten, want ik neem aan dat ook jij aangeslagen bent door het nieuws.
3: Ja, ik moet zeggen dat het lang geleden was dat bij een bericht van een bekende persoonlijkheid ik echt in tranen was. Ja. Ik ben er heel verdrietig over, omdat zij zo'n lichtpuntje is op taalgebied, maar eigenlijk ook breder in deze duistere tijden. Zo'n vrouw die op zo'n prachtige manier naar onze taal kijkt. Ja, dat is heel verdrietig en een groot gemis dat ze er niet meer is.
0: Ja, ja. Want taal is zeg maar ook jouw ding, want je hebt jarenlang de Taalstaat gemaakt. Het programma loopt verder intussen met Ronald Giphart. Je hebt vaak met haar samengewerkt, het programma Over Taal.
3: Ja, nou ja, ze is vaak te gast geweest als er weer wat nieuws te melden was, als ze een nieuw boek had geschreven. We hebben vorig jaar nog aan taal, zeg maar echt mijn ding, nog aandacht besteed als een taalschat. En zij werd aan het eind van vorig jaar gekozen door de luisteraars tot taalstaatmeester van 2025. Het blad Onze Taal, dat kennen jullie ook.
0: Ja, mijn favoriete blad.
3: Ja, ook voor mij. Ja. Die hebben haar gebombardeerd tot taalpionier van de 21ste eeuw. De eerste 25 jaar. En ik weet nog dat ik haar heb ontvangen toen ze die prijs kreeg toegekend. En ze kreeg een mooie gebreide trui. Ze heeft overigens ooit ook zelf een trui gebreid met erop de woorden bla bla bla bla. Ja. Waarin ook al duidelijk wordt hoe zij naar de taal kijkt.
0: Ja, ze schreef ook het boekenweekgeschenk vorig jaar. Titel
3: He.
0: Dat zegt veel over haar, hè?
3: Ja, dat vind ik wel. Dat zelfs zo'n tussenwerpsel, wat wij allemaal ieder moment van de dag gebruiken strooien tussen onze taal. Maar daar kijkt zij dan naar met verwondering naar en blijft ze bij stilstaan en gaat ze beschrijven wat eigenlijk de betekenis is. Kijk, wat Paulien Cornelissen vooral heeft betekend voor de Nederlandse taal, ze heeft het een nieuwe kleur gegeven. Ze heeft ons op een andere manier naar de taal laten kijken. Ik heb het wel eens vergeleken met een parallelogram van glas, waarin zij door alle facetten de taal bestudeert met alle facetten die de taal heeft.
0: Ja.
3: En die verwondering en die verbazing vooral ook die ze heeft, die heeft ze met ons gedeeld. En daardoor zijn wij ook op een andere manier naar die taal gaan kijken en hebben van haar genoten. Ze was nooit voorspelbaar. Je wist nooit wat er zou gaan komen. Zelfs in haar laatste column van afgelopen dinsdag in de Volkskrant. Dan vertelt ze dus heel open dat ze in het ziekenhuis ligt, dat ze aan het infuus ligt. Daar schrok ik al heel erg van. Ik wist niet dat het zo slecht met haar ging. Ze lag op apengapen, maar dat ze dus in die hele moeilijke situatie zich vasthield aan die taal. Die taal was voor haar alles. Apengapen zegt, goh, zijn er wel meer woorden die als apengapen, dat die op elkaar rijmen, dat er geen en in voorkomt, stelt ze dan vast. Ja. En dan komt ze nog met ginnegappen en lantefanten.
0: Ja, prachtig.
3: Ja, het is zo speels, het is zo kleurrijk, dat is ongeëvenaard.
0: Frits, ik heb een fragmentje. Het is een fragment, het duurt een minuut, uit een van haar shows. Typisch Paulien, zou ik zeggen. Ja. Want ze gaat op zoek naar de allereerste woorden ooit door een mens uitgesproken.
4: En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik veel voor over hebben, om te weten wat dat eerste is geweest, wat is gezegd. Dat weten we, dat kunnen we niet weten, weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Maar er is gelukkig wel onderzoek gedaan naar wat waarschijnlijk is geweest, wat het eerste wat is gezegd. Onderzoek gedaan door mijzelf. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig en je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En dan gaan natuurlijk millennia overheen. Hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee.
0: Ja, dat is zo geweldig.
3: Ja, fantastisch. En zo mooi dat ze het woord verbasteren gebruikt. Ja. Hè? Want eigenlijk is het vormen van een woord, van een echt woord, van, tot nee.
0: Maar, ja, dat, tot nee.
3: Ja, ja. Maar dat ja, dit is een heel erg gelukkig gekozen fragment, vind ik. Ja.
0: Juist. Ja. Ze wist bij een heel breed publiek de liefde voor de taal op te wekken. Ja. Iedereen, ook in Vlaanderen, heeft wel een boek van haar in huis.
3: Ja, vast wel.
0: Dat is een enorme prestatie. Ik vind zelf ook het hele compacte van haar taal. Die rijkdom van de eenvoud. Voor ons Vlamingen is dat een beetje exotisch. Wij wijden al graag uit. De Nederlanders kunnen het zo compact zeggen.
3: Jawel, maar ik vind het. Ik hou ook van de Vlaamse taal. Ik bedoel, het is toch mooi dat dat naast elkaar bestaat.
0: Zeker.
3: Dat je de Vlaamse taal hebt naast de Nederlandse taal. En zij haar manier van formuleren is heel compact, maar wel compacter dan veel Nederlanders dat kunnen, hoor. Ja. Want wij kunnen ook uitweiden. Dat weet je ook wel.
0: Zeker. Maar heb je zelf, want dit was een heel mooi fragment, maar heb je zelf uit haar columns misschien een favoriet?
3: Niet uit haar columns. Ik heb een stukje uit de verwarde cavia terug op kantoor. Waarop zij dus vertelt dat een cavia op kantoor werkt. En je moet dus gaan accepteren dat die cavia gewoon een cavia is. He, dus niet een mens, maar die gedraagt zich als een mens, die cavia. En dat geeft zo'n wonderlijke sfeer op dat kantoor. En ik zal uit haar boek De verwarde cavia terug op kantoor een klein fragmentje voorlezen. Vind je dat goed?
0: Zeker.
3: Is hier ergens een kast met kantoorbenodigdheden? Vroeg Cavia aan Helma. Jazeker, die staat bij Sandra, maar je mag niet zomaar iets pakken, want daar krijgt ze stress van. Cavia liep naar het hokje naast de keuken en klopte op de openstaande deur. Sandra draaide haar hoofd traag om. Ja, ik kom een notitieblok halen, als dat er is. Dat is er in principe wel. Oké, mag ik er een? Is je vorige notitieblok helemaal opgebruikt? Ik werk hier nog niet zo lang, dus ik had nog niet echt een notitieblok. Hoe heb je dan tot nu toe die dingen opgeschreven? Op geeltjes? Sandra keek alsof dit antwoord haar fysiek pijn deed. Ze stond op, pakte een sleuteltje en maakte ratelend een roldeurkast open. In de kast lagen op planken in keurige stapels notitieblokken, nietmachines en plakband. Een A5, vroeg Sandra. Heel graag, zei Cavia, die begreep dat dit een belangrijk moment was. Sandra overhandigde haar een notitieblok en ging weer zitten. Toen Cavia zich omdraaide, zei Sandra nog: we waarderen het hier als je op beide kanten van een pagina zou kunnen schrijven. Ja,
0: prachtig.
3: Ik lig dan in een deuk als ik dat lees.
0: Ja,
3: en ik hoor die dialogen, maar wat je zegt, inderdaad compact, maar ook zo verschrikkelijk geestig.
0: Elk kantoor heeft een Sandra en elk kantoor heeft zijn cavia.
3: Ja, ja.
0: Ze heeft een blijvende stempel gedrukt op het Nederlands, dat mogen we toch wel zeggen?
3: Ja, dat is zo. En wat ik al eerder zei, ze heeft ons anders leren kijken naar de taal. Ze heeft het een nieuwe kleur gegeven. En dat kunnen we meenemen naar de toekomst. Dat is een kleine troost.
0: Kleine troost blijft toch een beetje bij ons. Ondanks dat veel te vroege afscheid.
3: Ja.
0: Frits Pits, dankjewel. En nog een fijne dag.
3: Graag gedaan. Ja, jij ook.

0: Ik ga die boeken van Paulien Cornelissen toch maar eens uit de kast pakken vandaag en vanavond. Some Die Young, zo is het helaas. En de Zweedse popkoningin Lale.
1: Nieuwe feiten.
0: Bent u een padeller, dan heeft dokter Ruud van der Pol slecht nieuws voor u. Goedemiddag, dokter.
2: Goedemiddag.
0: Ruud van der Pol, u bent oogarts, oogchirurg, verbonden aan het Alreine ziekenhuis in Leiden.
2: Ja, klopt.
0: Is padel slecht voor de ogen?
2: Nee, ik denk dat sporten sowieso heel goed is voor het hele lichaam. Alleen wat wij zien is dat met de toename van de populariteit van padel het aantal oogletsels echt fors aan het stijgen is. Wij zien nu een 4-keervoudige stijging ten opzichte van vorig jaar.
0: 4 keer meer oogletsels in vergelijking met vorig jaar?
2: Ja.
0: Dat is indrukwekkend, dat is enorm veel. Een verviervoudiging. En wat voor oogletsels zijn dat dan?
2: Het probleem met padel is dat een bal net langs je bot van de oogkas kan gaan en daardoor het oog vol kan raken. En dan kun je dus een bloeding voor in het oog krijgen. Je kunt krijgen dat de lens onderuit zakt. Je kunt krijgen dat je een scheur in het vaatvlies krijgt. Ook een bloeding in het netvlies of zelfs een netvliesloslating. En dat leidt tot eventueel blijvende schade.
0: Ja, het klinkt heel ernstig.
2: Zo'n 5% van de padelletsels die wij uiteindelijk krijgen zo'n ernstig letsel. Dus we zien een forse toename en we willen mensen in ieder geval bewust maken. We willen geen regelgeving, maar bewust maken dat als je kwetsbare ogen hebt, of je hebt bijvoorbeeld maar 1 oog door een lui oog of iets dergelijks, dat je dan bewust een veiligheidsbril opzet.
0: Maar wat is nu het verschil met tennis? Tennis is toch ook met een bal en die kan toch ook in je oog knallen?
2: Ja, zeker. De hele goede vergelijking. De tennisbal is ook even groot, even zwaar. Alleen hij is iets harder. En wat bij tennis is, je ziet de bal van veel verder aankomen. En een paar centimeter, zeg maar, je hoofd net bewegen zorgt ervoor dat je oog niet geraakt wordt. We zien ook wel tennistrauma's, maar padeltrauma's zien we veel vaker. Omdat de bal van een hele korte afstand denk ik van richting kan veranderen.
0: Juist.
2: En dan alsnog het oog kan komen. Zoals in Nederland zeggen we, de bal kaatst en bij jullie zeggen de bal botst.
0: Ja, de bal botst, hè. En hij botst, ja. Want je zit, ik heb het nooit gedaan, padellen, maar je zit tussen 2 hekken of 2 wanden en die bal kaatst daarop terug. Inderdaad.
2: En als dat met een snelheid van meer dan 100 km per uur gaat, dan kan dat een serieus probleem zijn.
0: Want die past perfect in je oog, die bal.
2: Zeker. Ja.
0: Dat is het probleem. En jullie vragen geen regelgeving, want jullie hebben zich gegroepeerd. De oogartsen van Nederland zijn zich aan het organiseren.
2: Nou, de oogartsen zijn al georganiseerd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Alleen, we zien nu landelijk een duidelijke stijging. En dat is de reden waarom wij... we vinden het heel leuk om ongevallen te zien natuurlijk bij ons op spreekuur. Maar we willen graag... voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja,
2: dus
0: u heeft
2: dus
0: veel
2: vandaar
0: werk.
2: Dat we aan...
0: Ja, dat
2: juist.
0: En preventie, is dat mogelijk?
2: Ja, doordat je een veiligheidsbril draagt, een soort vuurwerkbril, dan heb je tegenwoordig een hele hippe modellen. Of dat je eigen bril, want eigen brillen kan vaak ook wel, maar die zijn wel kwetsbaar, om je eigen sterkte in een veiligheidsbril te laten zetten en op die manier dat te gebruiken op de padelbaan.
0: Zo simpel is het. Het kan misschien wat vervelend lijken, een veiligheidsbril opzetten om te sporten, maar het is zeer verantwoord. Kun je er blind van worden anders?
2: Ja, antwoord is ja.
0: Dat is wel heftig.
2: Ja, en die kans is klein, maar we zien 5% ernstig letsel optreden bij padel. En dat vind ik toch veel.
0: Dus zo'n veiligheidsbril is geen luxe. Dankjewel, dokter Van der Pol, voor deze interessante waarschuwing en tip.
2: Graag gedaan en blijf gezond. Maar we zien 5% ernstig letsel optreden bij padel. En dat vind ik toch veel.
0: Dus zo'n veiligheidsbril is geen luxe. Dankjewel, dokter Van der Pol, voor deze interessante waarschuwing en tip.
2: Graag gedaan en blijf gezond.
0: U ook, nog een fijne dag.
2: Goedemiddag.

0: en padelhal.
1: In alle geval, en padelhal. Ja. We hebben in elk geval een padelhal. Al de rest hebben ze afgeschaft op het platteland. De bus rijdt niet meer. Alles is dicht. Maar we hebben een paddelhal. Dat was zo ongeveer de boodschap van deze Billy Opel uit Zweden. En het Wikoet van Landet.
2: Nieuwe feiten.
3: De ontdekking.
1: Ik doe graag alsof ik Zweeds kan.
4: Ja, ik geloof er zo.
1: Het is helemaal niet waar.
4: Oh, nou.
1: De ontdekking van België door Annelies Bontjes, journaliste Nederlandse in Brussel, die elke week zich hoge ogen trekt.
4: Ja.
1: Als ze ziet, wat heb je nu weer gezien?
4: Nou, lieve, we moeten het even ergens over hebben. Deze week wil ik het eigenlijk hebben over een roltrap. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar er is een roltrap kapot gegaan deze week. En niet zomaar een roltrap, maar een veelgebruikte roltrap op het station van Gent-Sint-Pieters.
1: Oké.
4: Okay. Ja, toch een station waar jij ook wel vaak...
1: Zeker, maar ook in Brussel zijn heel vaak roltrappen kapot. In station Montgomery is er eentje zo vaak kapot dat we die met z'n allen de broltrap noemen.
4: Nou, misschien moet je die in Gent-Sint-Pieters ook zo noemen. Hij is in ieder geval niet meer
1: maar
4: in gebruik.
1: Dat station is toch gloednieuw? Of dat is nog niet eens af?
4: Nee, dus dat is inderdaad mijn punt. Ik wil het eens even hebben over Gent-Sint-Pieters. Want wat is daar toch aan de hand?
1: Ja.
4: Dat blijft maar duren.
1: Breek me de bek niet open.
4: Nee, nou, jij komt er vaak. Jij passeert er vaak, neem ik aan.
1: Ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer die werken gestart zijn.
4: Nee, nou, ik al niet meer. En ik woon nu nog niet eens zo lang. Maar ik heb dat nooit anders gezien. Nou, oké, misschien ben ik iets te dramatisch. Maar elke keer is het gewoon anders als je daar komt. Dan moet je daar weer naartoe. Dan is er weer iets afgesloten met hekken of zo. Soms kan ik de uitgang niet vinden. Het lijkt een soort van... Ja, wat is het? Een soort escape room-achtige praktijken soms.
1: En dat dan, ik denk, minstens 15 jaar. Minstens, als het niet langer is.
4: Nou, ik heb het dus inderdaad opgezocht. Die werken zijn begonnen in 2010. Aanvankelijk zouden ze 10 jaar duren. Zouden ze in 2020 klaar zijn. Maar dat liep helaas toch anders dan verwacht. Een iets te optimistische budgettaire situatie in planning.
1: De architectuur is ook onderweg aangepast, hè?
4: Ja, ja.
1: Dus de daklijn. Ze hebben eerst spoor, wat is het, 12 en 11, hebben ze een apart dak. Het was een heel fancy dak.
4: En toen kon dat toch weer niet.
1: En dus de rest van het station heeft een recht dak. Het was geen geld meer, voor een fancy dak. Dus het zal er een beetje raar uitzien ook.
4: En nu komt er elke keer dan een nieuw perron wat weer af is.
1: Juist.
4: Ja, ik heb me zelfs laten vertellen door een collega bij de Standaard dat het in Gent ook de Sagrada Familia van Gent wordt genoemd. vond ik dan wel weer een leuke manier om ernaar te kijken. Want,
1: hebben jullie dat nooit dan in Nederland, zo'n station dat lang duurt?
4: Nou, kijk, dat,
1: een verbouwing.
4: Sorry, maar dit is wel heel lang. Zeg maar, het duurt 10 jaar en nu is er daar dus 8 jaar bij gekomen. En 18, dat klinkt misschien als een beetje een abstract getal. Maar dat is dus gewoon iemand die geboren is en nu een 18-jarig tiener is, zeg maar, een volwassene, dat hele leven. Maar inderdaad, ik moet misschien niet te snel zijn met mijn reflex van dat duurt lang, want inderdaad, in Nederland kan het ook lang duren. Want een ander station waar ik heel vaak kom is Amsterdam-Zuid. En Amsterdam-Zuid, dat wordt ook momenteel verbouwd. Die verbouwing is begonnen in 2019 en dat is qua omvang ook een beetje vergelijkbaar. Per dag 100.000 mensen die daar passeren. Gent-Sint-Pieters is het meest populaire station van Vlaanderen, 60.000 bezoekers per dag. Maar dat is niet het enige overeenkomst. Ook in Amsterdam-Zuid is de roltrap kapot gegaan. Ja, je bedenkt het niet, maar is echt waar.

0: tijdje geleden is de Roltrap daar stuk gegaan. En daar waren mensen daar toch een beetje... Die reageerden daar toch een beetje anders op. Ja, ik heb een fragmentje meegenomen uit de reportage van Amsterdamse nieuwszender AT5.
1: Irritant. Heel irritant. Het gevoel om te lopen op een roltrap die het niet doet, ik word er bijna misselijk van. Het klinkt heel debiel, maar het is echt niet chill.
2: Soms was het echt gewoon levensredden van, je moet net iets de tram pakken, maar ja, dat heb je nu niet meer. Nu is het echt van, je moet echt zelf trap op gaan lopen om die tram te gaan pakken.
3: Maar wacht eens even, een kapotte roltrap is nieuws in Nederland.
0: Ja, en daar worden mensen echt kwaad om, zoals je hoort. Want die roltrap, die wordt niet meer gemaakt, lieven. Want in het nieuwe plan zou die roltrap sowieso niet op die plek zijn. Dus sinds een aantal maanden is die roltrap nu een gewone trap. En er is geen roltrap meer. En mensen zijn daar effectief kwaad om, zoals je hoort. Die kunnen zich daarover opwinden.
3: Maar ik doe elke dag, neem ik openbaar vervoer in Brussel, en ik heb elke dag een kapotte roltrap.
0: Ja.
3: Elke dag.
0: En irriteert je dat dan niet? Ja,
3: alles wendt.
0: Ja,
3: ik moet wel zeggen, ik heb ooit eens een knieblessure gehad. Dan was het heel, heel, heel erg lastig.
0: Ja, nou inderdaad. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Dus ik dacht, het zijn toch weer... Het stations zelfde problemen, maar die reactie is dan heel anders.
3: Onze gelatenheid.
0: Eigenlijk wel, want er zijn zelfs open werfdagen geweest, ook bij Gent Sint-Pieters. En zo konden mensen in het weekend daar komen kijken naar de werf. En dan zeiden mensen ook wel van, nu ik zie wat hier allemaal gebeurt, snap ik het ook eigenlijk wel.
3: We zijn zo braaf.
0: Jullie noemen het Sagrada Familia en dan lachen daarmee. Ja, maar in Nederland...
3: Wij omarmen ons lot. Wij omarmen ons lot. Amor Fati, de titel van de nieuwe show.
0: Mijn mede-Nederland.
3: Hij kent ons beter dan ons. Zelf.
0: Ja, dus het duurt bij allebei uiteindelijk even lang. Dus misschien maakt die reactie dan toch niet zoveel uit. Ja.
3: Examen Vlaams. Uit je krammen schieten. Wat betekent dat, Annelies?
0: Is dat een beetje hetzelfde als uit je slof schieten dan? Zeg maar dat je zo dat je nogal fel uit de hoek komt ineens. Zo van, wow. Dat was heftige reactie.
3: Helemaal correct.
0: Nou.
3: Uit je krammen schieten. Boos worden. Yes. Kwaad zijn. Gaat goed.
0: Ja.
3: Wat is een krabber?
0: Is dat wat je in de winter gebruikt als je autoramen...
3: Ja, maar het is ook een figuur. Het is, een krabber is ook een krabber om je raam schoon te krabben, natuurlijk. Maar het is ook een figuur.
0: Een figuur?
3: Ja.
0: Oké.
3: Dat is een krabber.
0: Dat klinkt niet goed. Een vervelend iemand, misschien.
3: Nee, dat kan ik helaas.
0: Oh.
3: Een krabber is niet echt een...
0: Want als je krabt, is dat niet fijn. Dus anders...
3: Nee, een krabber is een sukkel.
0: Een sukkel?
3: Dat is een krabber.
0: Is dat ook een beetje hetzelfde als seut? Dat heb ik ook wel eens gehoord.
3: Nee, dat is een trut.
0: Oh.
3: Seut is een trut.
0: Oh shit, oké.
3: Een krabber kun je achter het stuur roepen naar iemand die aan het sukkelen is voor je. En die je hindert. Zeg, vooruit, krabber.
0: Oké.
3: Krabber. Oké. Dus sowieso volgende week
0: weer. Ja,
3: dat is al een pak van mijn hart.
0: Ik had het begrepen, ja.
3: Wat is een pui?
0: Een pui? Bij een verbouwing is dat zo'n... een overkapping?
3: Nee. Nee.
0: Oh, je kijkt me aan als je water ziet.
3: Jullie zeggen een pui is toch gewoon een schuifpui, een winkeletalage, glassend op de grond, de benedenverdieping van een gevel. Dat is een pui.
0: Ja.
3: Niet in Vlaanderen.
0: Oh. Heeft het ook weer met verkeersspanningen te maken?
3: Het is een dier.
0: Nee, joh. Oké. Ik wou zeggen een file, maar...
3: Een file is het ook niet.
0: Dan is het dan niet. Klinkt niet echt heel lieflijk of zo. Het zal een groot dier zijn, of niet?
3: Noem het iets?
0: Ja. Weet ik veel. Ja. Nee, ik heb echt geen idee. Sorry.
3: Het is een kikker.
0: Een kikker?
3: Een pui is een kikker. Je hebt een pad en een pui.
0: Nou, echt werkelijk waar. Nog nooit van gehoord.
3: Dus dat wordt toch terugkeren volgende week helaas. Annelies.
0: Deze krabber moet weer terugkeren.
3: Deze krabber moet weer aan de bak. Volgende week. We gaan terug naar Gent, naar het Sint-Pieterstation.
0: Oké.
3: Met Koen Krukke.

nevens de deuren wat te proorten. Des gepasseerd en het gemerkt. De mensen worden toen content met je operette die in Gent première nooit matinee. Maar het was te simpel, het is gedoe. Nu moet er niets meer van verstoen. Hoe is gemorgen?

ouder is dan dat, ik mis het sterk. Nu eet de jeugd nu ook niet genoeg, en een café is nu een kroeg, waardoor de pinte drinkt en zwart. Heldere muziek die de duurt, die is te zo laaien dat mij stuurt, maar ze zijn zot.

0: Edit gemerkt, het is gepasseerd. Koen Kreuken en Mijn Gent.
1: Vraag het aan Rika.
0: Post voor Rika Ponet. Goedemiddag, Rika.
2: Hallo.
0: Onze relatiedeskundige. Post van Olivia. Olivia schrijft: beste Rika, ik heb een lieve vriendin die ik al heel lang ken, een jeugdvriendin. Samen houden we ervan om situaties en mensen te analyseren, om zo elkaar inzicht te geven als we ergens in vastlopen. Het gaat over ons. Heb jij iets ingestuurd, anoniem? Nee, toch?
2: Nee.
0: Oké.
2: Goed. Tijd.
0: Ja. Olivia, nu valt het haar al een tijdje op, dat schrijft ze, dat er tussen ons, tussen haar en die lieve jeugdvriendin, een soort van slachtofferconcurrentie bezig is. Het zit namelijk zo. Mijn jeugdvriendin komt uit een gebroken gezin met een hele Norse afwezige vader. Ik daarentegen heb twee hele lieve ouders. Maar toch heb ik ook veel meegemaakt in mijn jeugd. Ik werd gepest en durfde dat thuis niet vertellen. Ik heb me als kind heel vaak alleen gevoeld en onveilig. Toch lijkt het in onze huidige gesprekken, schrijft Olivia, alsof ik geen echte problemen mag hebben. Als ik diep in de put zit, bijvoorbeeld een burn-out een paar jaar geleden, dan wordt dat op de een of andere manier ontkend. Ik kan het namelijk niet moeilijk hebben, want ik had toch zo'n goede ouders en een fijne jeugd. We hebben deze dynamiek als vriendinnen al een keer besproken. Ah, ze hebben zichzelf geanalyseerd. Mm-hmm. Interessant. Waarop mijn vriendin toen ook toegaf dat ze dit onbewust deed. Alleen, het blijft terugkeren. En nu ik zelf weer door een moeilijke periode ga, zou ik liever het contact even willen verbreken. Omdat ik er op dit moment geen energie voor heb. En mij ook niet echt begrepen voel.
2: Ja.
0: Ben ik nu overgevoelig?
2: Nou, nee.
0: Met dank, Olivia.
2: Ja.
0: Interessante kwestie.
2: Ja.
0: Slachtofferconcurrentie, dat bestaat, hè?
2: Competitief.
0: Slachtoffercompetitie zelfs, ja.
2: Slachtofferschap heet dat, ja. Competitive victimhood, ja.
0: Dat is een officiële wetenschappelijke term.
2: Ja, dat is een officiële term. Ja, dat is alsof er dan een rangorde in slachtofferschap is. En wie verdient de meeste titel, of het meest de titel van slachtoffer? Ja, en dat gaat er dan over, in dit verhaal, als jouw jeugd pijnlijk was en je had liefdevolle ouders, wat betekent dat dan voor het verhaal dat ik vertel, of waar ik mij al heel mijn leven een stukje aan optrek of mee identificeer en waardoor ik ook vind dat ik kan of mag verklaren wat er allemaal moeilijk gaat in mijn leven. Want dat is het. Hè. Je gebruikt dan je jeugd, dat je gebruikt is misschien een lelijk woord of een foute manier van het uit te drukken, maar je zet elk ding dat in je leven moeilijk gaat of telkens als je in de problemen komt, ga je dan relateren, want dat doen ze blijkbaar allebei, en dat komt voort uit mijn jeugd. Het is niet omdat je vandaag een burn-out hebt dat automatisch gelinkt is aan wat je...
0: Mensen doen dat graag.
2: Ja, mensen doen dat zeer graag. Hè?
0: Dat is een verklarend verhaal.
2: Voilà.
0: En dat maakt je sterker.
2: En ja, of dat
0: is toch goed? Dat is toch positief?
2: Ik weet niet of jou dat sterker maakt. Dat zet je op een bepaalde manier ook vast. Hè? Want dat zorgt er ook voor dat je... Het mag onschuldigend zijn op een bepaalde manier. Terzelfde tijd maakt het ook... ontneemt het ook al jouw kracht. Als je slachtofferschap bent, dan ben je in slachtofferschap gaat zitten, ben je machteloos. Hè? Dan zie je jezelf als iemand die geen vermogen heeft tot actie. Terwijl, als je daar op een andere manier naar kijkt, ik kan er eigenlijk niets aan doen, want mijn jeugd heeft ervoor gezorgd dat ik zus en zo ben, ja, dan stopt het daar. Hè?
0: Als je zegt, maar dat betekent toch niet dat je geen slachtoffer mag zijn?
2: Ja, toch wel. Je mag jezelf slachtoffer voelen. Ik vind het zijn altijd een beetje problematisch. Hè? Als je van slachtoffer zijn een identiteit maakt, dan ga je daarin nestelen.
0: Het is nog pas in de mode, hè?
2: Ja, en dan wordt het heel moeilijk om nog iets anders te zijn. Om effectief ook te zien, ik heb als mens ook een aantal persoonlijke keuzes die ik kan maken. Ik ben volwassen. Mijn vader was, ik ga het maar eens heel eerlijk zeggen, een rotzak en mijn moeder dronk, om nu maar eens een verhaal op tafel te leggen.
0: Fictief.
2: Nee, fictief, hè, dat is niet bij mij van toepassing. Ja, ik zeg maar wat, mensen komen...
0: Dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om er toch iets van te maken.
2: Om er toch nog als... En ik, met alle begrip voor wat dat met zich meebrengt, hè, hoe dat... Nu, als mensen dat doen... Soms gaat dat er ook over dat mensen echt geen ruimte hebben om naar jouw lijden te luisteren. Ze zijn dan zo bezig met alles wat moeilijkheid in hun leven, dat zij ook vinden, ik heb eigenlijk altijd recht op de aandacht rond dat thema. Dat is mijn zijn en dus heb ik ook altijd recht om daarover te kunnen praten en om daarvoor dan aandacht te krijgen.
0: Ja.
2: En als iemand anders dat als rol gaat opnemen, dan moet ik in een andere rol gaan zitten. En dat is luisteren, empathie opbrengen, afstemmen op de andere.
0: Lastig,
2: ja. Ik ben zo al overspoeld en zo al bezet met mijn eigen verhaal, dat ik daar eigenlijk zeer moeilijk ruimte kan voor maken. En zo schat ik het een beetje in.
0: Ja. Dus die heel lange jeugdvriendschap, daar zit toch iets scheef?
2: Oh,
0: als we die nu eens analyseren op hun manier. Zoals zij dat altijd doen.
2: Die heeft een grens. Hè. Ze vinden het fantastisch om samen analyses te maken. Ze delen een lange geschiedenis al ondertussen. Ze hebben daar allemaal al veel plezier uit gehaald. Maar op het moment dat ik heel kwetsbaar ben en eigenlijk van de anderen geen analyse wil, maar nabijheid, empathie, een luisterend oor, iemand die mij steunt en niet over zichzelf bezig is, maar eigenlijk aan mij de ruimte heeft om op dat moment het moeilijk te hebben, dat lukt niet bij haar. Is dat een slechte vriendin? Nee, maar dat is een vriendin waar je die behoefte niet ingevuld krijgt.
0: Ja.
2: En dat is ook volwassen zijn, weten. En dan, want soms hoor je dat, hè, mensen zeggen, ja, ik werd ziek of ernstig ziek. En ineens zie je dan wie dat uw vrienden zijn en wie niet. Ik zie dat niet zo zwart-wit. Je ziet ineens wel wat je aan wie hebt.
0: Wat de rolpatronen zijn.
2: Ja, en wat je aan wie hebt. En het is heel duidelijk, je hebt aan deze vrouw veel. Hè? Jullie spreken af, jullie analyseren andere mensen. Dat is een leuke bezigheid. Daardoor heb je ook inzicht, nogmaals, inzicht in elkaars patronen. Maar op het moment dat je ergens nabijheid, empathie, liefdevolle aandacht graag wil. Voor haar is dat moeilijk om dat aan jou te geven, omdat ze waarschijnlijk zelf al altijd en constant het gevoel heeft dat ze dat zelf nooit gekregen heeft. Dus ze kan dat moeilijk geven.
0: Ja, en, dat,
2: en dan zoek ik dat bij iemand anders.
0: Het heeft weinig zin om dat te gaan afdwingen.
2: Voilà, en je hoeft daarom ook dus inderdaad een beetje afstand nemen. Zeggen, ja, het is nu voor het moment heel lastig voor mij, ik spreek even niet af. Je hoeft daar zelfs geen uitleg aan te geven. Ja. Op het moment dat het dan weer beter gaat, doe dan terug een terrasje en analyseer dan weer de mensen.
0: Het is een soort reality check eigenlijk. Hè?
2: Absoluut. En dat is wat het leven doet, ook met vriendschappen.
0: Dat is volwassen worden.
2: Ja.
0: Ja. Ook op zekere leeftijd kan dat nog. Dankjewel, Olivia, voor je brief. Ik hoop dat we jouw wijsheid geschonken hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: That's what friends are for.
1: What friends are for.
2: Doet inderdaad denken aan dat zinnetje uit het werk van Paulien Cornelissen. Mijn kat is dooier dan de jouwe. Ons gesignaleerd door een alerte luisteraar. That's what friends are for van Jungle Book natuurlijk. Het middagjournaal is deze week in handen van Hugo Matthijssen.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Goedemiddag, beste luisteraars van Nieuwe Feiten.
6: Ja, oké, en ook een goede middag van mij.
5: Ja, Bart Peters is hier toevallig ook aanwezig. Enfin, niet echt toevallig, we hebben samen nog iets anders te doen.
6: Wij maken samen een podcast.
5: Ja.
6: Die heet De Ongelogen Waarheid, zo heet die podcast.
5: Ja. Daar gaat het nu niet over. Maar als ik het mag zeggen, Bart, het is toch wat vreemd dat jij dus de mensen begroet in mijn middagjournaal. Want Bart, als je had gezwegen, dan had niemand geweten dat jij hier aanwezig bent. Maar toch vind je het nodig om ook een goedemiddag van mij te zeggen. Waarom?
6: Ik doe dat gewoon uit beleefdheid. Je moet er verder niks achter zoeken.
5: Ja, oké. Okay. Dat is nu wel toevallig, want ik wou het daar vandaag eigenlijk over hebben.
6: Ach,
5: dus over begroetingen en over hoe die zijn geëvolueerd. Want toen wij jong waren, toen werd er nog niet gegroet.
6: Nee, ik denk dat we elkaar al zeker een jaar of 10 of 15 kenden. Voor ik voor de eerste keer dag Hugo heb gezegd.
5: Ja, als er vroeger iemand binnenkwam, dan gebeurde er eigenlijk niks. Hoogstens werd er gezegd, oh god, ze smijten wat binnen. En handen geven deden wij ook niet. Hè. En kussen geven al helemaal
6: nee,
5: niet.
6: Maar dat kussen, dat is begonnen in muzikantenkringen.
5: Ja.
6: De jazzkus noemde ze dat.
5: Ja. En dan veel later met de pandemie kwamen die elleboogstoten en die vuistjes en zo. Ja.
6: En u vergeet nog iets heel cruciaals, Hugo.
5: Ja?
6: Maar dat is niet erg. Dat is normaal voor een witte oude man van uw leeftijd. Maar je vergeet de high five, Hugo. Ik ga een sterke uitspraak doen. Op lange termijn gaat de high five, en ik wik mijn woorden, gaat de high five de handdruk volledig verdringen.
5: Ja?
6: Ik geef de handdruk nog zo'n 20, 30 jaar en die zal samen met de babyboomers gewoon uitsterven.
5: Ja, oké. Maar bedoelt je nu, Bart, dat mensen als wij beter nu al definitief overstappen op de high five?
6: Ja, dat zal misschien op het eerste gezicht een beetje geforceerd overkomen, maar vroeg of laat kunnen er toch niet onderuit komen.
5: Ja, maar bijvoorbeeld ook op begrafenissen.
6: Bart, zeker.
5: Bij het condoleren.
6: Bij het condoleren, absoluut, natuurlijk. Dan schuift je aan in de rij en als het uw beurt is, dan steekt de bedroefde nabestaanden zijn hand op en je kunt niet anders dan...
5: Nee, dan kun je niet anders dan een high five geven. Dus, maar dan met de woorden innige deelneming of gecondoleerd of zoiets.
6: Of gezegd bijvoorbeeld, Pets, veel sterkte, want dit onverwachte overlijden is eigenlijk wel heavy shit. Want het is, bij zo'n high five hoort ook wel een bepaald taalgebruik.
5: Ja, dat is toch wel iets om over na te denken.
6: Dat is typisch voor mij. Ik zeg wel vaker dingen om over na te denken.
5: Ja, dankjewel. Bedankt daarvoor. Bart, voor die dingen om over na te denken.
6: Ja.
5: En wat mij betreft, tot morgen.
6: High five.
2: High five, inderdaad. En dankjewel voor deze gratis en zeer onverwachte extra aflevering van het Leugenpaleis. Ik hoop stiekem op meer morgen, wie weet. Hugo Matthijssen en Bart Peters samen in het Middagjournaal. Vandaag en misschien ook morgen, wie weet. Zometeen naar het nieuws van 1 is er in ieder geval. Ilse Liebens, blijf dus bij ons. Blijf bij ons.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook de huisartsen moeten besparen van de Vlaamse regering ongeveer 30 miljoen euro. Minister van Welzijn Genee schrapt onder meer ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat is een kaakslag, vindt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
2: Die IMPLCO-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
1: Op het assiseproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw, 4 jaar geleden in Waardamme. Voor de moeder is de uitspraak een oplichting, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust. Misschien eindelijk na het doormaken van die verschrikkelijke feiten ook thuiskomen en niet meer hoeven achter de schouder te kijken, niet die constante angst, maar eindelijk rust voor haar. Dat maakt mij enorm blij.
1: Vandaag volgt de uitspraak over de straf de landbouwer kan levenslang krijgen. In Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht om veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. De scholen willen vermijden dat de situatie uit de hand loopt opnieuw en de leerlingen die protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees onderzoekscentrum Copernicus. Er waren meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress in Europa, ook in ons land. Klimaatarts Jules Vertriest van het Vlaams Departement Zorg.
4: Het gaat over de combinatie van de twee. In eerste instantie is er natuurlijk hitte en die hitte die zorgt ervoor dat we de nood hebben om te zweten. Maar bij een hogere luchtvochtigheid is die verdamping van het zweet dat ons afkoelt, is die veel minder efficiënt. En daardoor gaat ons lichaam ook minder afkoelen. En kunnen we dus spreken van een toegenomen hittestress.
1: En die hoge hittestress veroorzaakt grote gezondheidsrisico's bij onder meer hartpatiënten, maar ook bij jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Sport in de Champions League voetbal. Bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens de coach van OHL, Habib Sadeh, was het respect voor de tegenstander wellicht te groot.
5: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig, ja.
1: In de Nations League bij de mannen heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won zonder Cristiano Ronaldo met 2-4 bij Denemarken. Het weer op sommige plaatsen wat ochtendgrijs, daarna zonnig met hoge wolkensluiers en tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week wordt het wellicht enkele graden frisser met regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: In Antwerpen is de Schijnpoortweg liever afgesloten in beide richtingen. Dat is onder het viaduct van Merksem doorwerken. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Teunisbrug of de Noordersingel.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
8: De Ochtend.
7: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen, ik ga er geen doekjes om winden. Ik kijk samen met u uit naar het weekend. Maar niet voor we de week hier in de ochtend nog even netjes neerleggen. Welkom.

0: Blondie, Heart of Glass. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De ochtend.
0: Wat kleurt de voorpagina's van de kranten?
1: Alweer de Vlaamse besparingen. Mm-hmm. Kinderopvang wordt duurder voor 13.000 gezinnen, kopt het laatste nieuws. Ook zo Antwerpen en Plankendaal verliezen 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies. Dat staat vooraan Gazet van Antwerpen. En ook de Limburgse musea zijn verbolgen over nieuwe besparingen, koopt het Belang van Limburg. Dan het Nieuwsblad. Amper 1 op de 5 Belgen kan onverwachte kosten dragen. De Standaard, plan tegen Brussels vliegtuiglawaai, jaagt iedereen op de kast. De Morgen zet Siam El-Kawakibi vooraan. Het proces gaat nu na 6 jaar van start. En dan nog de Tijd. Geld uit een vennootschap halen dreigt weer duurder te worden.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. We gaan naar Frankrijk.
1: Ochtend.
0: Daar blijven vandaag 400 scholen dicht en is het verboden om in de buurt te protesteren. En dat, Jasper, na het zware geweld daar gisteren.
2: Ja, al sinds het begin van de week komen scholieren in Frankrijk op straat. Ze zijn boos over het lerarentekort en de erbarmelijke staat van veel schoolgebouwen. En op veel plekken hebben ze ook scholen geblokkeerd. Ondertussen hebben ook studenten van hogescholen en universiteiten zich aangesloten bij dat protest. En deze student klaagt over het plafond van de universiteitsbibliotheek in Nanterre dat instortte en over de onderfinanciering van het onderwijs, waardoor ze zelf al maar meer moet betalen voor haar opleiding.
3: Voilà, on se mobilise aujourd'hui pour montrer notre solidarité, mais aussi bah, du coup pour protester contre nos propres conditions d'études. Par exemple, à Nanterre, il y a la bibliothèque qui est encore amiantée. Récemment, il y a eu le plafond à Paris 13 qui s'est effondré. Enfin, vraiment, aujourd'hui, on vit d'un sous-financement structurel.
2: Al een hele week straatprotest dus, en dat wordt ook steeds gewelddadiger. Er zijn vuurpijlen afgestoken en er is met granaten gegooid. En de inkomhal van een school in Nantes is uitgebrand. Ja, een gespannen sfeer. En minister van Onderwijs Edouard Geffrey is niet te spreken over het geweld. Volgens hem hebben de scholieren terechte bezorgdheden, maar is hun beweging gekaapt door extreem linkse groepen. Dat zei hij in het journaal van France 2.
4: On a un mouvement lycéen qui est pris en otage par des groupuscules ultra-violents. Indéniablement, d'abord, ça a été au départ attisé et récupéré par la France insoumise en termes de blocage. Et puis vous avez effectivement des groupuscules d'ultra-gauche qui aujourd'hui ont des comportements violents et qui ont été mettent en péril la santé de nos élèves et de nos personnels. On a 65 personnels qui ont été blessés depuis le début du mouvement. Jamais ça n'est arrivé.
2: Ja, hij verwijst dus ook naar de uiterste linkse partij La France Insoumise, die volgens hem misbruik maakt van de situatie voor eigen gewin. En hij zegt ook dat die mee verantwoordelijk is voor de 65 mensen van de ordediensten die de voorbije dagen gewond raakten bij het geweld.
0: Ja, maar ook dichter bij huis in Luik blijven scholen dicht vandaag.
2: Ja, de scholen uit het vrije en het gemeentelijke onderwijs, nadat ook daar een scholierenprotest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs ontaarde in geweld. En ook daar wordt er met een beschuldigende vinger gewezen naar groepjes onruststokers die niks met het eigenlijke protest te maken hebben. Zij brengen onze stad, de school en de leerlingen in gevaar, dat zegt Hugo Secato, directeur van het Saint-Barthélemy-school.
5: C'est clairement mené par des casseurs. Ce ne sont pas des contestataires, c'est pas des mouvements sociaux. C'est juste des casseurs, je crois, qui ont utilisé le moment pour introduire énormément de violence dans un lieu qui est normalement un lieu de sérénité, qui est une école.
2: En over dat geweld in Luik gaan we het hier ook nog hebben na half acht.
0: Ja, met Christophe de Worsu. Dankjewel, Jasper.

0: nieuwste van Meltheads Oorlog in mei.
1: De ochtend.
0: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet heeft gisteren bekendgemaakt waar de Vlaamse overheid 47 miljoen euro zal besparen binnen haar domein, namelijk de cultuursector. En dat doet vooral pijn bij de archieven, enkele musea en erfgoedbibliotheken, want Jasper, zij zijn de grootste verliezers van deze zware besparingsronde.
2: Ja, de landelijke erfgoedbibliotheken verliezen al hun Vlaamse subsidies. En ook bij de erfgoedcellen wordt er flink bespaard. Dat zijn de dienstverlenende organisaties die binnen een bepaalde regio mensen ondersteunen die bezig zijn met erfgoed. Nele Provoost werkt bij zo'n erfgoedcel en legt uit wie zij precies helpen.
3: Dat kunnen kleinere musea zijn of verenigingen. Dat kunnen ook muziekverenigingen zijn, verzamelaars, mensen die bezig zijn met hun erfgoed. En globo op de groep van de erfgoedcellen zal 30% van het budget verdwijnen. Dus dat is een derde van de middelen. Dat is gigantisch veel. Want dat gaat over kleine organisaties, waardoor dat die impact onmiddellijk heel groot zal zijn.
2: En de concrete gevolgen van die besparingen worden nog in kaart gebracht, zegt Nele. Maar ze vreest dat er ontslagen zullen vallen.
3: Die kans bestaat inderdaad. Het is zo dat er op dit moment al heel hard gewerkt wordt met heel weinig middelen. Er zijn al besparingen geweest in het verleden. Dus dat zal wellicht zijn impact wel hebben. Maar het is ook vandaag moeilijk om te zien hoe dat concreet gaat landen.
2: Bevoegd minister Caroline Genet van Vooruit reageerde gisterenavond bij de collega's van Ter Zake. Achter die moeilijke keuzes zit wel een visie, zei ze daar. De bedoeling is om vooral te blijven investeren in makers.
4: Dat zijn schilders, dat zijn artiesten, dat zijn theaterspelers, dat zijn schrijvers, dat zijn filmmakers. En we hebben daar ook echt wel de focus gelegd. We zijn weg van structuren gestapt, we zijn weg van allerlei constructies die in verschillende decreten zijn geslopen. En dat is de visie. Laten we makers centraal zetten.
0: Ja, ik heb intussen iemand bij mij staan die besparingen zal voelen. Anne Rijdant, algemeen directeur van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ik ben er zelf nog niet geweest, maar wat kunnen we bewonderen in jullie museum en jullie archief?
5: Ja, wij bestaan volgend jaar 50 jaar.
0: Proficiat.
5: Dus je kan van alles bewonderen bij ons. Dus wij zijn eigenlijk oorspronkelijk als museum gestart, eigenlijk dus in 1977. In volle periode dat men Brussel 1000 jaar aan het vieren, of wou beginnen vieren. Men had dan eerst voorzien voor 1977, maar daarna heeft men dat naar 1979 geschoven, want men was niet klaar. En in die periode was er heel erg sterk FDF aan de macht in de meeste Brusselse gemeenten. Was er een zeer grote strijd tussen Franstaligen en Vlamingen. Het leek alsof Brussel eigenlijk van oudsher een Franstalige stad geweest mm-hmm. was in heel die communicatie. En toen is er vanuit alle partijen die er toen waren, van links naar rechts, van Volksunie tot toen socialisten, eigenlijk gezegd geweest dat er toch een ander verhaal moest komen. Ja. En dat is eigenlijk het ANVB geworden, dat de opdracht had om eigenlijk de Vlaamse geschiedenis van Brussel in kaart te brengen.
0: En hoeveel bezoekers krijgen jullie dan jaarlijks over de vloer om dat verhaal te ontdekken?
5: Nu spreken we ongeveer over een 6000 bezoekers per jaar, mm-hmm. iets meer. Nu, dat verhaal is niet voor iedereen nog even relevant, zal ik zeggen, vandaag. Vandaag zitten we in een heel ander Brussel dan in die periode waar echt de Frans-Vlaamse tegenstelling had. En vandaag zitten we in een multiculturele context en ons archief is enorm geëvolueerd mm-hmm. natuurlijk in die periode. Hè.
0: Ja.
5: Wij komen van een tijd dat we eigenlijk vooral veel verenigingen hebben of archieven hebben opgeslagen van verenigingen die eigenlijk stopgezet werden. We zijn ons meer en meer op cultuur eigenlijk gaan oriënteren na de afgelopen 20 jaar.
0: Ja, een andere richting daarin genomen en nu wordt er serieus beknibbeld op jullie budget. Om hoeveel geld gaat het?
5: Bij ons gaat het over 250.000 euro.
0: Mm-hmm. Leg dat eens in het bredere plaatje. Hoeveel is dat van jullie totale budget?
5: Van ons totale budget? Wij zijn een bovenlokaal archief. Misschien ook even uitleggen.
0: Ja.
5: Want je hebt dus eigenlijk verschillende soorten. Gemeentelijk mm-hmm. of stedelijk, bovenlokaal en landelijk. Landelijk wordt bedoeld met een Vlaamse uitstraling. En bovenlokaal is in principe iets dat over een stad en meerdere gemeenten gaat. Bij ons is dat... Wij zijn eigenlijk in Sebel aan

0: Bij de andere landelijke archieven is dat niet het geval.
1: Ja. Ja, ik zag dat die boodschap bij sommige van uw collega's gisteren heel wat emoties heeft losgemaakt. Ja. Ik kan mij inbeelden dat het jullie ook veel pijn deed om dit vast te stellen.
0: Ja, het geeft de indruk dat je werk echt niet geapprecieerd wordt. Hè. Dat lijkt alsof wij niet belangrijk zijn eigenlijk. Ja.
1: Een gebrek aan waardering. Ja. Want misschien moet u dat inderdaad nog eens uitleggen. Sommige mensen luisteren en denken, ja, maar hoe belangrijk is erfgoed eigenlijk voor onze samenleving?
0: Ja, ik denk, erfgoed is net het meest toegankelijke stuk van de cultuur, denk ik. En zoals Neel het daarnet ook al uitlegde, staat heel dicht bij de mensen. Bij archieven hebben we natuurlijk van oudsher, we hebben echt nog bij veel mensen het imago van grijze stofjassen en gesloten instellingen. En dat was ook zo. Hè. 50 jaar geleden was dat absoluut zo. Dus mensen kunnen misschien denken, ja, maar wat hebben wij? Wij hebben daaraan. Maar wij bewaren verhalen. Hè. Daar gaat het eigenlijk om. Verhalen. En dat zijn verhalen van vroeger. Mm-hmm. Wat mensen zien zijn de verhalen van vroeger tenminste. Wij proberen ook de verhalen die er vandaag zullen zijn al te bewaren voor later. Ik zal als voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld in het begin van de 21ste eeuw een onderzoek gedaan samen met de Erfgoedcel Brussel naar beenhouwers in Brussel. Er waren heel veel beenhouwers die uit Oost- en West-Vlaanderen kwamen. Die zijn we gaan interviewen. Daar hebben we hele collecties over aangelegd. Fotoarchieven, hun archieven. Die mondelinge getuigenissen. Ja, dat zijn vandaag onschatbare zaken natuurlijk. Want al die beenhouders ondertussen zijn overleden. En ook voor de mensen uit die families, dikwijls, die ontdekken dat er nog zaken zijn.
1: Ja. Zo proberen jullie dat toch nog tastbaar
0: te maken. Ja, we proberen het verleden echt tastbaar terug te maken voor mensen. Ja.
1: Dat er nu 50% van jullie budget verdwijnt, wat betekent dat heel concreet voor de werking van dat museum en archief?
0: Voor ons betekent dat... Ik moet zeggen, van onze kosten, totale kosten, dus 250.000 ongeveer een derde van het budget dat we hebben. Dus we vallen terug op 2/3. Eigenlijk 92% van onze kosten gaat op aan huisvesting en lonen. Dus je kunt denken, binnen 3 maanden moet je gaan zeggen van ik kan mijn huur niet meer betalen. Of wat gaat er gebeuren? Dat zijn de grote vragen waar we vandaag mee zitten. Dus het huurcontract moet opgezegd worden. Dat kunnen wij niet aanhouden. Dat moet meteen opgezegd worden.
1: Dus de locatie verdwijnt?
0: De locatie moet verdwijnen. Daar is niks aan te doen.
1: En wat dan?
0: Dat is de oplossing die we... Ja, dat is dus de grote vraag nu. Wij waren al een tijd van plan, want onze huurkost is hoog. We hebben zelf geen eigen gebouw. We zijn al een hele tijd op zoek naar een ander gebouw. Wij zijn ook al met 3 andere instellingen eigenlijk hier in Brussel aan het zoeken. Om dat ook goedkoper te maken. In het slechtste geval zal het Sjoergaard worden, denk ik. Maar vind daar maar eens 2000 vierkante meter om je archieven op te slaan. Hè. Want als de ruimte die we nodig hebben als we niet met onze speciale compactussen kunnen werken. Die huisvestingskost is voor ons echt een dodelijke factor. Die indexaties zijn gigantisch geweest de afgelopen jaren. Lonen hetzelfde, maar wij hebben eigenlijk het afgelopen jaar al afscheid genomen van 2 werknemers. 1 die met pensioen gegaan is, hebben we niet vervangen. Bibliothecaris, 1 archiefmedewerker hebben we ook ontslagen omdat we het gewoon niet meer konden betalen. Dus we zijn daar met 4 momenteel eigenlijk nog.
1: Met 4
0: voor de vaste werking.
1: Houden jullie de boel draaien?
0: Ja. Dus met 4 die eigenlijk in volle loondienst zijn, ja.
1: Mm-hmm. Ja. En dit zal opnieuw een serieuze impact hebben op jullie werk.
0: Ja, ik wil dat... die mensen... Wij kunnen niet zonder die mensen. Hè. Dus ik heb gisteren ook mijn gesprek gehad. Ik wil ook absoluut aanhouden. Ik zal zelf bekijken. Ja, ik ben zelf het langste in qua jaren dienst. Dus ik ben de duurste. De directeur verdient bij ons evenveel als iemand anders. Dus gewoon het aantal jaren, dat telt tot 27 jaar dienst. We hebben ook geen sociale voordelen, totaal niks. Geen maaltijdchecks, geen bedrijfswagens. Dus de lonen zijn al laag. Ik kan daar niet veel meer aan doen. Dus, en ik ga proberen om toch alsnog mensen te overtuigen om meer geld aan het archief te geven.
1: Bedankt om dit pijnlijke plaatje voor ons even te komen blootleggen. Anne-Ridant Rijdant van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel.
0: Dank u wel.

0: tenniscourt. Het is 6:50.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En Jasper, in het nieuws vandaag, er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress.
3: Ja, dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Het lichaam heeft het dan moeilijk om af te koelen en dat veroorzaakt problemen bij mensen met een zwakke gezondheid, maar ook bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Een landbouwer uit Waardamme is door de Assize jury schuldig bevonden aan de moord op zijn twee jonge dochters en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. De man kent later vandaag zijn straf. Hij kan levenslang krijgen.
0: Ja, daar praten we straks na 8:00 nog over met collega Carolien van den Bergen.
3: En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven met zware 5-0-cijfers verloren van Paris Saint-Germain. Vooral in de tweede helft ging OHL kopje onder met 4 tegendoelpunten.
0: Met welk weer gaan we het weekend in?
3: Op sommige plaatsen wat ochtendgrijs, daarna wordt het zonnig met ook wat hoge wolken en tot 20 graden. In Antwerpen is de Schijnpoortweg afgesloten in beide richtingen onder het viaduct van Merksem door werken. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Teunisbrug of de Noordersingel.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Roxanne van de Police.
1: De ochtend.
0: En uiteraard ook vanmorgen nog heel wat nieuws rond de besparingen van de Vlaamse regering, Jasper.
2: Ja, in alle kranten lange interviews met minister-president Diependalen. En intussen komen er elke dag wel wat nieuwe details bij, want ook de kinderopvang dreigt duurder te worden voor 13.000 gezinnen, dat schrijft het laatste nieuws. Want de Vlaamse regering schrapt de kinderopvangtoeslag volledig. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een opvang gaan met een vrije prijs. En ook nog een grote besparing in de filmsector, want het budget voor Screen Flanders wordt volledig geschrapt. Dat is een fonds dat films en series financieel ondersteunt. De Tijd schrijft dat onder meer de serie Braindonk en de film Coward van Lucas Dont vorig jaar nog steun kregen uit dat fonds.
0: Ja, en ook de rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn boos.
2: Ja, in de Tijd een opiniestuk van die rectoren, want er wordt ook 35 miljoen bespaard op wetenschappelijk onderzoek. Geen goed idee, zeggen die rectoren, want Vlaanderen haalt daar vandaag veel uit. Onderzoek is een fundament van economische groei. Er is een grote economische return, zeggen de rectoren. Ook toch iets wat de regering belangrijk vindt. En ook bij de huisartsen en de thuiszorg wordt bespaard. Daar hebben we het ook over zo meteen hier met de huisartsenvereniging Domus Medica. En Belang van Limburg kijkt al vooruit naar de kerstvakantie van de notarissen, want zij zullen geen vakantie kunnen nemen. Misschien dan toch, want het wordt heel druk, is de verwachting van de makelaars. Want veel mensen gaan nu nog een huis proberen te kopen de komende weken, want de registratierechten gaan binnenkort dus omhoog van 2-3%.
0: Zo is dat. En nog meer huizennieuws in de morgen?
2: Ja, want je krijgt opnieuw wat minder woning voor dezelfde prijs. Gemiddeld 7 vierkante meter minder dan een jaar geleden. Dat heeft ImoWeb berekend. Dat is ongeveer een berging of een inloopkast minder. En de oorzaak, ja, moeten we niet verzoeken. De huizenprijzen blijven stijgen. Ook lenen is duurder geworden. En daar komen dan nog eens die registratierechten bij binnenkort. De gemiddelde Vlaming kan nu ongeveer 101 vierkante meter kopen. En vooral starters en jonge gezinnen zullen dus hun verwachtingen moeten bijstellen. Een kleinere woning of wat langer blijven huren.
0: Ja, en om af te sluiten op deze vrijdag, Jasper, een nogal verontrustende kop in het nieuwsblad.
2: Ja, een kwart van de Vlaamse mannen doet niet elke dag een verse onderbroek aan. Ja, 17% doet er 2 dagen mee. 5% zelfs 3 dagen. Ja, kijk, vrouwen zijn doorgaans wel iets...
0: Ik ga gewoon geen vragen stellen.
2: Nee, het is beter. Vrouwen, Ellen, zijn wel hygiënisch. 94% doet elke dag een verse onderbroek aan. En mocht je nog niet overtuigd zijn van het nut daarvan, het is echt nodig, zeggen urologen, want bacteriën groeien waar het warm en vochtig is op die plaats. Dus het is raar en onthutsend dat mensen dat niet doen, zegt een uroloog in de krant. En ook nog, iets helemaal anders, ja. Romelu Lukaku staat ook in alle
0: maar
2: kranten.
0: Maar geen link daar, nee.
2: Geen link. Start hij vanavond tegen Turkije of niet? Dat is de vraag.
0: Oké, en daarover meer in onze Sport Deluxe straks net voor 7.

0: Kids with Bands, Best Friends.
1: De ochtend.
0: Ja, we hadden het hier net nog over de cultuursector, maar niet enkel daar voert de Vlaamse regering zware besparingen door. Vlaams minister van Cultuur en ook Welzijn, Caroline Genet, bespaart ook meer dan 92 miljoen euro in de zorg. 25 miljoen euro daarvan wordt gevonden bij de huisartsen. Zij zien de Impulseo-ondersteuning verdwijnen. Goedemorgen, Maaike van Overloop.
2: Goedemorgen.
0: Voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. De Impulseo-ondersteuning, dat moet u toch nog even uitleggen. Hè? Wat is dat?
2: Impulseo-ondersteuning is een ondersteuning die huisartsen praktijken vooral krijgen om extra mensen aan te werven. Secretariaatsondersteunend personeel, verpleegkundig personeel, zodat de huisartsen zelf meer tot hun kerntaken in de zorg kunnen komen en minder belast worden in administratieve taken of in taken die door iemand anders kunnen gedaan worden op een betere manier.
0: Ja, dus dat is eigenlijk personeel dat meer ondersteuning biedt?
2: Dat is absoluut zorgpersoneel dat meer ondersteuning biedt aan de huisartspraktijk, ja.
0: Ja, en de premie voor dat personeel, die wordt nu dus volledig geschrapt?
2: Die wordt volledig geschrapt voor alle huisartsen in Vlaanderen. Dat gaat over een totaalbedrag van ongeveer 25 miljoen. Dus inderdaad, zoals in de verklaring staat. Wat een hele grote som is natuurlijk, sowieso. Maar wat dat toch niet onbelangrijk is, omdat huisartsen, en wij dachten ook altijd de regering, streefde naar een toegankelijke gezondheidszorg en naar een gezondheidszorg die voor mensen kwaliteitsvol en betaalbaar was. Maar natuurlijk, dat personeel, huisartsen houden zich over het algemeen aan de officiële afgesproken tarieven die we met de federale regering hebben afgesproken. Ja, natuurlijk, als dat personeel nu plotseling niet meer gefinancierd wordt via de Vlaamse overheid, ja, dan gaan huisartspraktijken andere sommen moeten maken, andere beslissingen moeten nemen om te kijken hoe ze toch nog zorg kunnen waarborgen, toch nog een klein beetje ja, het inkomen kunnen garanderen, maar vooral ook om te zien hoe ze die mensen kunnen blijven helpen. Want als we dat niet kunnen met die ondersteuningspremies en zelf terug de telefoons moeten afnemen of de administratie moeten doen, gaan we terug minder mensen kunnen zien. En dat is wel een probleem met het huisartstekort dat er op dit moment bestaat.
0: Ja, want vooral duidelijkheid, zonder die premie kunnen jullie dat personeel niet aanwerven?
2: Toch veel moeilijker. Hè? Dan moet je die gelden ergens anders gaan halen. Maar natuurlijk, de enige manier waarop artsen je geld kunnen werven is door prestaties te doen. Maar ja, als je dan, ja, dat wordt een hele moeilijke balans om dat te vinden, omdat wij als huisartsen eigenlijk ook wel veel liever onze tijd steken in multidisciplinair samenwerken, in overleg met andere zorgdisciplines over onze patiënt, met onze patiënt samen, ook tijd maken voor die patiënten zelf. Hè? Vergeet niet dat we heel veel mensen vandaag de dag zien die problemen hebben door het verlies van hun werkloosheidsuitkering of door het verliezen van hun langdurige arbeidsongeschiktheid. Ja, daar moet je tijd in investeren. Tijd kost geld. De Impulseo-fondsen zijn echt wel een belangrijke investering om ons die tijd te geven, zodat dat personeel tenminste intussen mee kan helpen om mensen te triëren. Mensen soms ook aan de balie al kan helpen zonder dat daar een huisarts tussen moet komen. Maar dat valt eigenlijk weg nu.
0: Ja, tijd kost inderdaad geld. En jullie vrezen dat de patiënten hier dan ook zullen voor moeten opdraaien.
2: Er gaan twee dingen gebeuren. Er gaan praktijken zijn die zeggen, kijk, wij blijven trouw aan onze conventie, maar dan moeten we het personeel verliezen. En in die situaties ga je zien dat die praktijken minder patiënten kunnen aannemen. Dus als daar een patiëntenuitval is, gaan die dat niet vervangen door nieuwe mensen, terwijl er zoveel mensen een huisarts zoeken. En andere praktijken zullen kiezen om te deconventioneren. Dat wil zeggen dat ze het persoonlijk aandeel van de patiënten gaan vergroten. Dat u in plaats van de klassieke 4 euro plots 10 of 15 euro voor uw consultatie zal moeten zelf opleggen bij de huisarts. Ja, dat heeft echt wel gevolgen voor de patiënten uiteraard.
0: Ja, en dat op een moment dat er al wel wat klachten waren, hè, over bijvoorbeeld het lang moeten wachten tot je een afspraak kan boeken bij een huisarts, en dan komt dit er nog bij.
2: Absoluut, dat is inderdaad zo. We beseffen allemaal dat er een probleem is in de toegankelijkheid van zorg in de eerste lijn. Wij als huisarts in de eerste plaats. Het is niet leuk om tegen mensen te moeten zeggen, je kan er echt niet meer bij. We hebben maar 2 handen, de dag telt maar 24 uur. We kunnen niet eindeloos blijven doorgaan als huisartsen, want dan verliezen we ook kwaliteit, dan verliezen we ook onze aandacht en onze interesse in die mensen. Dus elke vorm van ondersteuning in die praktijken van andere mensen die een deel van ons takenpakket kunnen overnemen, ja, dat is een zo belangrijke overwinning om inderdaad toch tijd te maken, toch te kunnen kijken naar hoe wij voor de mensen er kunnen zijn, met de beperkte mankracht en middelen die er maar zijn natuurlijk.
0: Ja, en dan heeft de federale regering haar begroting ook nog niet rond. Vrezen jullie daar ook voor besparingen?
2: Absoluut. We weten sowieso dat zonder de boodschap die de federale regering zal brengen, er al een besparing noodzakelijk is op federaal niveau om de groei in vraag van mensen en de groei in techniciteiten, maar ook de groei in kosten in de lonen, in de ziekenhuizen, maar ook in de praktijken te kunnen financieren, zien we sowieso al een besparing tegemoet daar. Die begrotingsgesprekken die zijn volop bezig, die zouden maandag afgerond moeten zijn, maar daar komt bovenop ja, een paar miljard nog eens een keertje van de federale regering. Hè. Dat zien we zo aankomen. Hè.
0: Ja, en dan gaan jullie dat totaalplaatje moeten gaan samenleggen. Dankjewel,
2: Maaike. Ja, Maaike
0: van Huisartsenvereniging Domus Medica.
2: Dankjewel.

0: Randy Newman met Baltimore.
1: De ochtend.
0: Gert Geens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We beginnen de sport met oud-Heverlee Leuven in de Champions League. OHL speelde bij PSG, maar een stunt die was veraf.
2: Ja, zeker wel. En na de kansloze 5-0 nederlaag heeft de spits Yada Konijnenberg, want we zitten bij het vrouwenvoetbal, het zo verwoord.
3: PSG heeft denk ik heel de wedstrijd overheerst, dus misschien is 5-0 dan nog weinig, maar... Ja, het is toch vervelend, 5 doelpunten tegen.
2: Ja, en coach Ster Habibzadeh denkt daar natuurlijk hetzelfde over. En ze meent er ook een verklaring voor te hebben.
4: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ik denk dat, dat ze een beetje onder de indruk van de naam PSG waren. En daardoor, ja, dan maak je wel fout. Hè. Dat meteen na 1 of 2 pas heel veel balverlies. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja,
0: ja, jammer voor oud-Heverlee Leuven. Ja. 1 dag ook na de ophef die er ontstaan is over uitspraken in de voetbalpodcast Ongefilterd.
2: Ja, en voor wie het niet meegekregen heeft, nog heel kort een fragmentje daaruit. Olivier de Schacht antwoordt op de vraag hoe ver de vrouwen van OHL kunnen geraken in de Champions League.
5: Sorry, daar kan ik niet naar kijken. Sorry. Alle respect. Nee, maar ik kijk geen vrouwenvoetbal en ik heb alle respect. Alle respect. En zij vinden mij misschien ook de slechtste voetbal aller tijden. En akkoord, maar ik kan niet naar vrouwenvoetbal kijken.
6: Oké, en als Sydney Sweeney zou meedoen?
5: Dat is iets anders.
2: En coach Ster Habibzadeh kreeg er gisteren na de match ook nog een vraag over.
4: Dat zegt niemand dat iedereen moet vrouwenvoetbal volgen. Iedereen moet dat kijken. Maar tenminste kunnen we wel met respect erover praten. En vrouwenvoetbal is aan het groeien. En dat is wel te zien. Sowieso in België. En we hebben mensen nodig. We hebben handen nodig om naar de hoogte te duwen. En niet naar beneden te trekken. Dus dat is wel jammer.
2: En ze voegde er nog aan toe, Helen, dat ze het wel fijn vond dat er uit verschillende hoeken toch steun kwam.
0: Ja, en tot zover dan toch het vrouwenvoetbal, want straks is het aan de Rode Duivels. Zij spelen thuis tegen Turkije.
2: Ja, dat is het land waar Romelu Lukaku voetbalt, hè. Hoewel dat laatste, dat gebeurt net iets minder dan hij zelf zou willen, inderdaad. En de vraag is ook hoeveel minuten hij vanavond in actie zal komen nadat hij tegen Frankrijk niet van de bank kwam. Nog even de bondscoach Mark van Bommel.
7: Je ziet op een bepaalde manier dat we voetballen, maar ik wil niet zeggen dat Romelu dat niet kan. Integendeel. Het enige nadeel is dat hij niet veel speelt bij Fenerbahçe. En dat heb je met meerdere spelers in onze selectie. Dat ze niet veel minuten maken. Ja, daar moet je ook rekening mee houden.
2: Hoe de Rode Duivels het doen tegen Turkije, dat ga je straks horen op Radio 1. En vanavond begint ook de nieuwe basketbalcompetitie, de B-Next League, meer bepaald. Met ook Nederlandse clubs die daaraan meedoen. Maar dat zijn er wel 3 minder dan vorig seizoen, omdat die clubs de tering naar de nering moeten zetten. De CEO van de B-Next League, Wim van de Keren.
8: Ja, dat is natuurlijk jammer. Ik denk, wij betreuren dat er een aantal clubs eigenlijk gekozen hebben om een stapje terug te zetten. Zij hebben een aantal zaken die ze op orde moeten krijgen. Dat gaat enerzijds over huisvesting, dat gaat anderzijds... Iedereen heeft wel zijn eigen realiteit. Die maakte dat het moeilijk werd om aan te haken.
2: Maar Van de Keren rekent wel op een spannende competitie.
8: Ja, ik denk dat we een mooie, gebalanceerde competitie krijgen. Ik denk dat elke speeldag, elke club tegen elke club kan winnen. Zowel aan de top als in het midden van het klassement als eerder naar de onderkant.
2: De Belgische clubs die vanavond al spelen, dat zijn Kortrijk, Mechelen en Limburg United. En zo ben je meteen klaar voor de sportavond al.
0: Dankjewel, Gert, daarvoor.
2: Ja.

0: podcast The Way You Move.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Hoe mag die steek gebakken zijn?
13: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
12: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
13: Bleu.
12: KJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
14: Wingelberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
15: Natuurlijk, Danne.
16: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook de huisartsen reageren verontwaardigd op de besparingen van de Vlaamse regering. De aardappelboer uit Waardamme is over de hele lijn schuldig bevonden en er was afgelopen zomer een onrustwekkend hoog aantal dagen met hittestress. De huisartsen reageren scherp op de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. In totaal gaat er ook 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnzorg. En dat zijn vooral de huisartsen. Zo schrapt minister Gené onder meer Impulseo. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan de huisarts daardoor duurder en minder toegankelijk worden, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
21: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
20: Door een andere besparingsmaatregel van de Vlaamse regering zal de kinderopvang voor heel wat ouders duurder worden. De zogeheten kinderopvangtoeslag wordt geschrapt. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan waar de prijs niet gekoppeld is aan het inkomen en die doorgaans duurder zijn. Per dag in de kinderopvang bedraagt de toeslag 3,78 euro. Op het assiseproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Maite Piesse heeft het proces gevolgd.
22: Dus meneer Van Averbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de
7: moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op As.
8: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeek zijn schuldigverklaring aanhoort. Voor de moeder van de vermoorde meisjes is de uitspraak een grote opluchting, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
10: Ze nam me vast uit erkentelijkheid en ook... blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury.
8: Met de grote foto van haar dochtertjes in haar handen geklemd, verlaat de moeder de assisezaal. Haar leven is en blijft sinds de gruwelijke feiten een beproeving.
10: Uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
20: Straks wordt nog gepleit over de straf. De man riskeert levenslang. In Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht om veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand, met geweld en vernielingen. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna twee weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt steeds gewelddadiger. Zo is brand gesticht en agenten en leerkrachten zijn aangevallen. In heel Frankrijk vielen bijna 300 gewonden, scholieren, agenten en leerkrachten. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese onderzoekscentrum Copernicus. Er waren meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress. Door de combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid koelt ons lichaam op die dagen trager af. En dat veroorzaakt hoge gezondheidsrisico's, zeker bij kwetsbare groepen, zegt Jules Vertriest, klimaatarts van het Vlaamse departement Zorg.
15: Omdat er zoveel hitte is, waar dat we aan worden blootgesteld, gaat er natuurlijk heel veel hittestress zijn bij de mensen. Zeker bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen of jonge kinderen, kunnen vaak moeilijker aangeven wanneer ze te warm hebben of dorst hebben. En die loopt dan een hoger risico om opgenomen te worden. Maar natuurlijk ook zwangere vrouwen, die hun lichaam staat sowieso al onder druk, omdat daar een kind in aan het ontwikkelen is. En bij die hitte is het al een extra factor die daar bovenop komt.
20: Afgelopen zomer waren er 3000 overlijdens meer dan normaal, onder meer door die hittestress. Een solidariteitsorganisatie 11.11.11 heeft net gisteravond actie gevoerd om meer aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Op de Koninklijke Militaire School in Brussel werd de tekst geprojecteerd: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Hittegolven zijn ook een bedreiging van onze veiligheid, zegt de directeur Els Hertogen van 11.11.11.
17: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
20: De Verenigde Staten zetten Europa onder druk om zijn noodvoorraden aan diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel peperduur geworden, ook in de VS en ook in ons land. De VS wil dat vooral Duitsland en Frankrijk extra diesel op de markt brengen om de prijzen te doen dalen. Doen ze dat niet, dan dreigen de VS hun eigen diesel niet langer aan Europa te verkopen. De Europese lidstaten overleggen vandaag over een antwoord. Ze twijfelen, want wie nu zijn reserves aanspreekt, heeft er minder als de crisis deze winter nog erger zou worden. De vrouw van 50 die gisteren in de VS een executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat meldt een van haar advocaten. Hij noemt die mislukte executie een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf om te zetten in levenslang. Christa Pike werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een andere vrouw. Ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort tot duidelijk is wat er is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties.
0: In Londen is een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij een incident vlakbij een luchtmachtbasis in Fairford in het Verenigd Koninkrijk. Een man van 25 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. De luchtmachtbasis wordt onder meer gebruikt door de Verenigde Staten om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de basis waren gekomen. Zij werden deze week vrijgelaten op borg. Sport in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven verloren met zware 5-0 cijfers van Paris Saint-Germain. Hermien van Beveren zag hoe OHL kansloos onderuit ging.
1: OH Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk. Maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuge moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde.
0: Het weer op sommige plaatsen wat ochtendgrijs. Daarna zonnig met hoge wolken tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week enkele graden frisser met regen. De huisartsen zijn verontwaardigd over een besparing van de Vlaamse regering. Daarmee begonnen we het nieuws. De ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen worden geschrapt. De huisarts dreigt daardoor duurder en minder toegankelijk te worden, zeggen ze. Meer op vrtnieuws.be.
22: Op de binnenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Wezenbeek. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Antwerpen sta je in de file met 10 minuten op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring naar Beveren gaat het wat trager. En dat is tussen de A12 en Lillo.
23: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
18: Radio 1.
24: De ochtend.
18: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
25: Goedemorgen. Ook dit uur gaan we het hebben over het schrappen van de Vlaamse regering in de cultuursubsidies. En dan meer specifiek de forse besparingen in de erfgoedsector. Want, zo blijkt nu, daar vallen sommigen terug op 0 euro. 0, daar gaan we op door. Eerst deze van de...

0: The Seat van The Roots.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
3: Een Audi e-tron met een cataloguswaarde van meer dan 100.000 euro. Een Volvo XC90 van meer dan 111.000 euro. Of een elektrische BMW van bijna 120.000 euro. Het zijn een paar voorbeelden uit de lijst van dienstwagens voor leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid. Als de Vlaamse regering dan toch wil besparen op de overheid, dan kan er nog wel wat vet van de soep in het wagenpark van het Vlaamse ambtenarenapparaat. Of dat zegt toch Vlaams Belang. Tom Lamont, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: U bent Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang.
4: Inderdaad.
3: En u heeft dus een overzicht opgevraagd van de dienstwagens bij bevoegd minister Hilde Krivits. En uw vaststelling is, daar zijn te veel luxe wagens bij.
4: Inderdaad. Nu, iedereen is het er eigenlijk over eens. De Vlaming zelf, die heeft al genoeg bespaard. Die wordt al keihard belast. En het is vooral de overheid die boven zijn stand leeft. Maar om dat dan concreet in beeld te brengen, zijn ik samen met mijn collega's op zoek gegaan naar hoe zit dat exact met die uitgaven van de overheid. En als we dan kijken naar de topambtenaren, dan zien we dat die zichzelf wel echt zeer goed verwend hebben. Die hebben recht op een dienstwagen. En sommigen houden dat nog bescheiden. Maar anderen die maken daar toch echt wel het volle gebruik van, alle remmen los. En dan zien we dat er wagens bij zitten, 13 wagens met een cataloguswaarde boven het 90.000 euro. 4 wagens met een cataloguswaarde boven de 100.000 euro. En inderdaad, zelf excessen van 120.000 euro.
3: Ja.
4: Daar stel ik toch wel mijn vragen bij. In mijn ogen is dat eerder decadentie. En verder zien we ook op die lijst echt uitschieters op vlak van prestaties. Wagens met 550 pk. Ja, in mijn ogen is dat eerder een vorm van decadentie.
3: En is dat niet nodig, zeg.
4: En is dat niet nodig. Ja. Nu, ik gun iedereen natuurlijk zijn pleziertjes en een mooie wagen. Want de vraag is vooral, moet de belastingsbetaler daarvoor opdraaien?
3: Nu, een leidend ambtenaar die krijgt een soort mobiliteitsbudget voor die wagen. Als die dienstwagen dan te duur blijkt, dan moeten ze zelf een deel gaan bijleggen. Dus ze betalen zelf ook voor die luxe?
4: Wel, de lijst die ik opgevraagd heb, daar staan ook de bedragen bij. Zo'n leidend ambtenaar heeft een budget van 1.800 euro per maand, waarmee ze dat kunnen doen. En eigenlijk geen enkele ambtenaar in deze lijst legt zelf nog bij. Dus alle voorbeelden die gegeven worden, worden eigenlijk volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid.
3: Okay.
4: En vallen eigenlijk allemaal binnen dat bedrag van 1.800 euro per maand.
3: Ja, dus pleiten jullie dan voor een ander plafond op dat budget of op die cataloguswaarde van een dienstwagen?
4: Inderdaad, niet alleen plafond, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken naar wat voor type wagens er gebruikt worden. Eigenlijk in alle bedrijven zien we dat ook, dat er een fleet policy is, waar men kijkt naar welke wagens zijn er eigenlijk geschikt om specifieke afstanden te doen en dergelijke. En dat men specifiek de sportwagens er ook gaat uithalen.
3: Of geen 4x4
4: extravaganties inderdaad, die kunnen daar perfect uitgehaald
3: worden. Waar moet dat plafond volgens u liggen?
4: Zo'n plafond is eigenlijk altijd in samenspraak ook met de leasingmaatschappijen, dat er gekeken wordt van ja, wat is er een geschikt plafond. Ik denk als we nu op 1.800 euro staan en we zien dergelijke luxe wagens, dat perfect omlaag kan. Er zijn,
3: naar?
4: Er zijn ook ambtenaren die dat onder de 1.000 euro kunnen doen. Om daar nu al exact een bedrag op te plakken, dat is voor mij nog niet noodzakelijk. Maar ik denk wel dat we die oefening moeten kunnen doen en dat we dat moeten kunnen bekijken.
3: Dus je heeft nog niet berekend hoeveel je dan exact zou kunnen besparen?
4: Ja, zo'n leasewagen is altijd afhankelijk ook van verschillende parameters. Het aantal kilometers die gedaan worden. Er zitten verschillende wagens bij ook die bijvoorbeeld maar 10.000 kilometers doen per jaar. Die kunnen dan in een leasebedrag of in een lease systeem kunnen ze dan eigenlijk een duurdere wagen nemen. En ook dat wringt wel wat. Een ambtenaar die dan maar 10.000 kilometers per jaar doet, die kan dan een luxe variant kiezen. En een ambtenaar die bijvoorbeeld 30.000 of 40.000 kilometer per jaar doet, die moet dan eigenlijk een bescheidere variant nemen.
3: Ja.
4: Daar wringt iets aan het systeem.
3: Zijn er ook te veel dienstwagens bij de overheidsdiensten volgens u?
4: Ook daar kan er inderdaad een efficiëntieoefening gedaan worden. Ik zie dat er meer dan 4.000 wagens momenteel zijn bij de Vlaamse overheid. En als ik dan kijk naar de verschillende diensten, dan merk je dat daar ook soms een scheeftrekking is. Er zijn bedrijven bij de Vlaamse overheid die 180 medewerkers hebben, maar die wel 150 wagens hebben. Dus bijna 90% van de medewerkers hebben daar een wagen. Ook daar kan men wel een efficiëntieoefening doen. Zeker aangezien dat heel wat diensten van de overheid gecentraliseerd zijn in Brussel. Toch ook altijd vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. En als men de bevolking of de Vlamingen vergunning richting het openbaar vervoer wilt krijgen, ja, dan denk ik dat de overheid dat ook wel moet doen.
3: U heeft nog een vraag gesteld aan de minister, met name hoeveel ambtenaren een chauffeur ter beschikking hebben. Wat was daar het antwoord?
4: Inderdaad, 21 leidend ambtenaren hebben een chauffeur tot hun beschikking. 1 leidend ambtenaar heeft zelf 2 chauffeurs voltijds in dienst. Wegens privacygegevens hebben we wel de namen niet gekregen. Maar dat vind ik ook wel opvallend. Als we kijken naar het aantal kilometers dat die leidend ambtenaren doet, die zitten gemiddeld met de privékilometers inbegrepen, want ze mogen die wagens ook gebruiken voor privé, dan zitten die rond de 29.000 kilometer. Als we dan kijken naar de personeelskost voor die chauffeurs, dat loopt per jaar op tot 1 miljoen euro. Ja, dan vraag ik mij af, moeten wij 1 miljoen euro betalen voor leidend ambtenaren rond te rijden? Zeker als die eigenlijk niet zoveel kilometers doen.
3: Soms zal het misschien wel nodig zijn, of zegt u ja, nee, volledig afschaffen?
4: Goh, als ik naar die kilometers kijk, dan denk ik dat die return daarop, dat die eigenlijk zeer mager is. Het kost de Vlaming 1 miljoen euro per jaar.
3: Niemand nog een chauffeur, zegt u?
4: Goh, ik zou daar toch limieten ook op plaatsen. Iemand die 10.000 of 15.000 kilometers per jaar doet, heeft in mijn ogen geen chauffeur nodig. Als dat gaat over 1 uur per dag of 2 uur per dag, maar we betalen daar wel een voltijds loon voor, dan is dat in mijn ogen niet efficiënt en dan kan er wel op bespaard worden.
3: Ik moet natuurlijk ook denken aan partijvoorzitters die ook met een chauffeur worden rondgereden. Uw partijvoorzitter Tom van Grieken misschien ook wel.
4: Ja, inderdaad. En ik denk ook dat men daar moet kijken, ook bijvoorbeeld bij ministers is dat ook het geval. En dat men altijd moet kijken naar hoeveel kilometers doet een persoon. Als dat richting de 60.000, 70.000 kilometer per jaar is en die persoon zit 4-5 uur in de wagen, ja, dan kan daar misschien wel een zaak voor gemaakt worden.
3: Dus ook voor uw eigen voorzitter wil u dat wel eens kritisch bekijken?
4: Ik wil het zeker met hem in gesprek gaan daarover. Ik denk dat eigenlijk wel een oefening is die iedereen moet maken, van is het efficiënt? Ik wil niet zomaar beginnen verbieden, of ik wil niet iedereen zijn voordelen afnemen. Ik wil vooral kijken naar wat is er efficiënt en wordt ons belastingsgeld op een deftige manier, op een correcte manier gebruikt.
3: Tom Lamont, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. Dank u wel.
4: Dank u wel.

0: straf.
1: De opdracht in Spanje luidt die vandaag stemmen over maatregelen tegen de wooncrisis. Die opdracht die ligt klaar voor het parlement, Jasper.
2: Ja, de regering van premier Sanchez kwam begin deze week met een nieuw decreet na de massale protesten tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen. En daarom wordt het ook het Mari Carmen-decreet genoemd. Maar of het wordt goedgekeurd is nog lang niet zeker, want de regering Sanchez is een minderheidsregering waardoor de Spaanse premier op zoek moet naar steun bij de oppositie.
1: Ja, en wat stelt Sanchez voor?
2: Wel, hij wil dat mensen tot 2030 niet meer uit hun woning kunnen worden gezet. Ook strengere regels voor verhuur op korte termijn. En bestaande huurcontracten zouden automatisch verlengd worden met 2 jaar. Maar eigenaars van huizen en appartementen zien die plannen helemaal niet zitten. Dat zegt Raf Jacobs, een Vlaming die al jaren een vastgoedkantoor heeft in Barcelona.
3: Wat zeggen de eigenaars vandaag in Spanje daar rond? Ongeloof. Men zegt, ja, dit kan toch niet. Wat de regering nu beslist, is opnieuw een aanval op de eigenaars, zowel particulieren als bedrijven. Zowel iemand die met zijn spaargeld een appartementje gekocht heeft, daar een lening op heeft en dat verhuurt. Zeggen de eigenaars vandaag in Spanje daar rond? Ongeloof. Men zegt, ja, dit kan toch niet. Wat de regering nu beslist, is opnieuw een aanval op de eigenaars, zowel particulieren als bedrijven. Zowel iemand die met zijn spaargeld een appartementje gekocht heeft, daar een lening op heeft en dat verhuurt, als bedrijf.

0: Wat er gaat gebeuren nu is zonder twijfel dat het aanbod verder gaat zakken. En er gaan nog minder woningen op de markt komen. Dit gaat het verslechteren en ik denk dat het woningaanbod makkelijk met 20% kan zakken.
1: En volgens Jacobs moet er vooral meer aanbod komen op de huizenmarkt en daar helpen de plannen van Sanchez dus niet bij, zegt hij.
0: Er zijn twee manieren om aanbod te creëren. Ofwel bouw je als overheid woningen, ofwel laat je de privésector woningen bouwen. En dan moet je die mensen, die bedrijven, een incentive geven. Als een bedrijf kapitaal wil investeren, risico's wil nemen om woningen te bouwen, dan moeten die rechtszekerheid hebben. En als die er niet komt, dan gaat niemand nog woningen bouwen in Spanje. Dan gaat niemand nog investeren in het renoveren van bestaande woningen om die te verhuren. Dan gaat men gewoon de dingen van de woningen van de huurmarkt afnemen. En dan wordt het alleen maar erger het probleem.
2: Ja, later vandaag wordt er gestemd over die maatregelen. Maar afwacht dus of premier Sanchez een meerderheid daarvoor zal vinden.

0: Melanie met Beautiful People. Zij heeft stijl. Linde Merkpoel. Ze zegt oh. Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent. Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh. Straks van 10 tot 12 op Radio 1. In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet.

0: niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
8: 7:30 en in ons nieuwsoverzicht vanochtend ook de huisartsen reageren scherp op de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd.
9: In totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnzorg. De ondersteuningspremies voor verpleegkundigen of onthaalmedewerkers verdwijnen bijvoorbeeld. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan dat de huisarts duurder en minder toegankelijk maken. Dat vertelde voorzitter Maaike van Overlopen hier vanmorgen.
10: Als dat personeel nu plotseling niet meer gefinancierd wordt via de Vlaamse overheid, ja, dan gaan huisartspraktijken andere sommen moeten maken, andere beslissingen moeten nemen om te kijken hoe ze toch nog zorg kunnen waarborgen. Als we dat niet kunnen met die ondersteuningspremies en zelf terug de telefoons moeten afnemen of de administratie moeten doen, gaan we terug minder mensen kunnen zien. En dat is wel een probleem met het huisartstekort dat er op dit moment bestaat.
9: Een landbouwer uit Waardamme is door de Assize jury schuldig bevonden aan de moord op zijn twee jonge dochters en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. De man kent later vandaag zijn straf. Hij kan levenslang krijgen.
8: Ja, na 8:00 spreken we erover met justitiecollega Caroline van den Bergen, die het hele proces daar heeft gevolgd.
9: En er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Het lichaam heeft het dan moeilijk om af te koelen en dat veroorzaakt problemen bij mensen met een zwakke gezondheid, maar ook bij jonge kinderen en zwangere vrouwen.
8: Sabine Hagedoren, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Helen.
8: Welk weer luidt ons weekend in?
11: Wel, geen hittestress. Ik denk aangename temperaturen straks. En we krijgen er ook zon bij. Het is rustig buiten en hier en daar hangt er wat ochtendgrijs. Maar dat wordt al gauw opgeruimd. En dan krijgen we dus veel zon, wat hoge sluierwolken, misschien enkele stapelwolkjes. En maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot 19 of 20 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. En dat bij een zwakke wind uit veranderlijke hoek. Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt. Tegen het einde van de nacht misschien hier en daar een mistbank. En dan hebben we minimaal tussen 5 en 10 of 11 graden. En dit weekend en ook begin volgende week blijft het rustig, droog, vaak zonnig en ook zacht met maximaal rond 20 graden. Dus aangenaam najaarsweer.
8: Dankjewel, Sabine.
9: Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Stroombeek en Machelen en één file naar Antwerpen op de E313 een kwartier erbij vanaf Ranst.
12: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
7: De ochtend.
12: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Hopla, een streepje Van Morrison.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: 47 miljoen euro, dat is het bedrag dat Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee schrapt in de cultuursubsidies. De musea en de erfgoedsector zullen letterlijk de grootste prijs betalen, de zogenoemde bovenlokale musea, zoals het Diamantmuseum in Antwerpen of het Huis van Alijn in Gent, verliezen 30% van hun subsidies. Bij de erfgoedbibliotheken is dat zelfs 100%. Mark Jacobs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik ben professor erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen. 100%, zij verliezen dus alles. Had u dat zien aankomen?
3: Nee, dit is wel een grote schok voor iedereen. En het is ook het terugwerpen in de tijd naar het begin van de 21ste eeuw. Uh-huh. Ik heb die bibliotheken zijn relatief laat bij het erfgoeddecreet gekomen, maar ook alle andere instellingen waarop bespaard wordt, die zijn in de loop van de 21ste eeuw geleidelijk bij dat grote erfgoedveld gekomen. Ik had het geluk, voor ik aan de universiteit werkte, om 20 jaar in die sector te werken, die sector te zien groeien. Vroeger was dat een heel versnipperd veld. En onder impuls van Bert Tansiot is dat eigenlijk allemaal samengebracht onder cultureel erfgoed. De uitnodiging om met al die instellingen die met ons erfgoed bezig zijn, om tot de kern van het cultuurbeleid te komen behoren. En daarvoor is een heel programma uitgewerkt van subsidies, ondersteuning, netwerking. En dit wordt nu helaas teruggedraaid en teniet gedaan.
0: U laat het vanmorgen inderdaad in de standaard ook optekenen. Hè? Alles wat de voorbije 25 jaar ontplooit is, zegt u, is nu terug doodgeknepen. Met andere woorden, dit is nefast voor de sector?
3: Het is terug naar af. Toen ik begon in het jaar 2000 in de erfgoedsector, was er een museumdecreet. En dat focuste op musea met een grote M en schone kunsten, allemaal met hoofdletters. En eigenlijk was toen het inzicht, naar analogie met wat er in het buitenland gebeurd is, we gaan dat allemaal op een andere manier aanpakken. Het concept erfgoed daarvoor gebruiken, cultureel erfgoed. En ik was daarbij in die sector, werden allerlei actoren zoals archieven, bibliotheken, erfgoedmedewerkers, heemkundige kringen uitgenodigd. We gaan allemaal samen als erfgoed verder en we bieden daar een mooi subsidiekader voor. Mm-hmm. Geleidelijk aan kan je projecten indienen en beleidsplannen en we gaan gezamenlijk groeien. En dat was eigenlijk de belofte die aan heel de sector werd gegeven. En die wordt nu teniet gedaan.
0: Ja, dat lijkt inderdaad de grote M te gaan worden van minder medewerkers, minder activiteiten.
3: Ja, zeker. En dat raakt ons allemaal. Het erfgoeddecreet dat in 2004 en 2008 gelanceerd is, dat werkt met het concept erfgoedgemeenschap. En je moet dat je voorstellen als een groot netwerk. En al die organisaties die nu getroffen worden, die zijn de kern of het anker van zo'n erfgoedgemeenschap. Bijvoorbeeld de organisatie Historisch, die 30% van hun subsidie verliezen. Ja. Die werken voor heel de heemkundige sector, voor alle mensen die buiten de universiteit met geschiedenis en historisch onderzoek bezig zijn. Zij ondersteunen die. Dus dat is één organisatie, maar eigenlijk tref je een heel veld. Het gaat niet alleen over geld, het gaat ook over erkenning. Want dat is zo pijnlijk aan de mededeling van de minister. Ik raak niet aan de kern van het cultuurbeleid, maar wat zijn wij dan? Zijn wij dan niet die kern? Zelfs die boodschap is adding injury to insult to injury.
0: Dat gebrek aan waardering, dat is wat André Dant hier daarnet ook wel zei. Even een schot voor de boeg. Is erfgoed zo belangrijk dan?
3: Natuurlijk, dat is wat heel de wereld heeft ingezien in de 21ste eeuw. Erfgoed gaat enerzijds over het bewaren van allerlei bronnen, dat ontsluiten, maar ook het betrekken van allerlei groepen mensen. Ons verleden is belangrijk en dat gaat niet alleen over het verleden, maar ook over hoe we met elkaar omgaan, wie we allemaal erkennen. En vroeger ging dat inderdaad over die grote kunstmusea, maar er zijn allerlei organisaties, allerlei groepen die ook een eigen geschiedenis hebben en die het verdienen om daar op een goede manier mee aan de slag te gaan. Ja. En, dus erfgoed is, is echt wel heel erg ontwikkeld in de 21ste eeuw. Is maatschappelijk relevant geworden. En dat is hard werk. We maken dat elke dag.
0: Minister Genet zei, ja, beschermen ons cultuurbeleid. En dan heeft het over het vrijwaren van schrijvers, kunstenaars, filmmakers. En je zou kunnen redeneren, als je moet gaan besparen, moet je keuzes gaan maken. En hier is een andere prioriteit gelegd.
3: Ja, dat is jammer. Ja, dat is de keuze van de minister. Maar ze schermt ook met het argument, het zijn allemaal makers, maar wij zijn ook tentoonstellingsmakers, inventarismakers, kennismakers met allerlei mensen. Dus waarom zijn wij nu niet meer de kern van cultuur? Alsof van kern van onze cultuur, alsof onze geschiedenis, ons DNA, ons... De gezamenlijke verhalen, de dingen die we verzamelen, alsof dat niet belangrijk zou zijn. Mm-hmm. Ik vind het een heel jammere keuze en ik hoop echt dat dit kan rechtgezet worden. Zo niet op korte termijn, dan zeker op lange termijn. Want anders zijn we helemaal terug naar af. En ik vind dat zo jammer, omdat Vlaanderen de voorbije 20 jaar helemaal mee was in een internationale beweging. Wij worden gezien als een voorbeeldwerking, bijvoorbeeld met de erfgoedcellen. Dat is een superslimme formule. Daar komen ze van heel de wereld naar kijken, van hoe doen jullie dat? En dat wordt nu doodleuk helemaal terug klein gemaakt. En dat is zo jammer.
0: U heeft een heel duidelijk punt gemaakt, Mark Jacobs, professor erfgoedstudies. Dank u wel.

0: is de nieuwe van Isolde Lazoen en ik kan hem wel hebben.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: De meeste scholen in Luik blijven dicht vandaag. Ze sluiten de deuren om veiligheidsredenen, want gisteren liepen protestacties van studenten daar helemaal uit de hand, Jasper.
3: Ja, die studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. En gisteren werden ook vernielingen aangericht en ook fysiek geweld gebruikt. Bij die incidenten zijn 6 mensen aangehouden. Er wordt intussen ook met een beschuldigende vinger gewezen naar groepjes onruststokers die niks met dat eigenlijke protest te maken zouden hebben. Zij brengen onze stad, de school en de leerlingen in gevaar, zegt directeur Hugo Secato van een Luikse school.
4: C'est clairement mené par des casseurs. Ce ne sont pas des contestataires, c'est pas des mouvements sociaux. C'est juste des casseurs, je crois, qui ont utilisé le moment pour introduire énormément de violence dans un lieu qui est normalement un lieu de sérénité, qui est une école.
0: Christophe de Borsu, goedemorgen.
5: Dag, Hélène Goedgebeur. Dag, Jasper.
0: Bij RTL, dat is vriendelijk, dank je. Ja, we zagen al die beelden passeren van de chaos op straat, in brand gestoken verkeersborden, steps. Wat is er allemaal aan de hand?
5: Ja, inderdaad, spectaculaire beelden. Nu, er zijn geen grote schade, maar wel verbrijzelde glazen deuren op bepaalde scholen. Een lid van de schooldirectie ook licht gewond geraakt, schade aan de wagens. Dat zijn dus heel spectaculaire beelden die tot de verbeelding spreken. Zijn het casseurs, zoals de directeur zegt? Uiteraard, er zijn casseurs, maar de onvrede ligt diep, vooral in Luik. Dus alles is begonnen trouwens, die beweging rond de scholen is in Luik begonnen in maart voor dit jaar, maart 2026. En de vurige steden blijft de vurige steden. Dus de malaise is diep. En er zijn verschillende redenen daarvoor, Ellen, natuurlijk. Want er zijn drastische maatregelen genomen door de Franstalige regering. De leerkracht in het hoger secundair onderwijs moeten bijvoorbeeld 2 uur meer werken. En dat betekent, dat heeft heel... concrete gevolgen, zou ik zeggen. Er zijn leerkrachten die dan zeggen, kijk, we moeten meer werken, dus zullen we de reis naar Rome of naar Athene voor de retorica-leerlingen gewoon weg schrappen, omdat we dat niet meer aankunnen. Er zijn andere maatregelen die ook voor de leerlingen super moeilijk te dragen zijn, namelijk de verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs of aan de universiteit van €835 tot bijna €1200. Dat is dus een beweging... omhoog, in één keer, maar het was natuurlijk al 10 jaar niet meer geïndexeerd. Dat weten de leerlingen niet, ze waren toen te jong. Maar dat is natuurlijk iets spectaculairs wat ze zien als een bedreiging op een verdere schoolverloop. Dus dat zijn allemaal dingen die een rol... En ik kan de lijst zo eindeloos verder vervolgen. Want zelfs de busprijzen gaan nu de hoogte ingaan. Om maar een heel concreet voorbeeld te geven, Helen. Het was tot vandaag €12 per jaar, dus €1 per maand voor de leerlingen tussen 12 en 25 jaar. En nu is het opeens €180 tot €380 per jaar. Dus dat zijn heel veel maatregelen die moeilijk te dragen zijn en die moeilijk, ja, inderdaad, blijkbaar zijn, liggen voor die leerlingen.
0: Gaat het dan eigenlijk deels om nog hetzelfde soort aanklachten als bij de stakingen van de leraren van vorig schooljaar, of is het nog aangedikt?
5: Ze steunen de leerkrachten, zeggen ze. Dus alweer, dat zijn niet alleen maar casseurs. We hebben heel veel leerlingen aan het woord gehoord. Gisteren, ze steunen de leerkrachten. Ze zeggen, kijk, we moeten iets doen, want de kop van Jut is minister van Onderwijs, de liberale Valérie Latini, die voor de herrie Schoppers blijkbaar niet genoeg doet. En dat is dus inderdaad wat ze zeggen. Trouwens, er zijn vandaag opnieuw acties aangekondigd. Daarom zijn dus veel scholen dicht. De schepen van onderwijs, Julie Fernandez voor de PS, zegt dat er veel berichten de ronde doen op de sociale media. Dat is ook, dat moet ook breder gezien worden in het perspectief van hetzelfde soort beweging in Frankrijk, waar ook veel geprotesteerd wordt door de leerlingen. Dat speelt natuurlijk een rol in Luik. En Luik heeft altijd een echte band gehad met Frankrijk. Dat speelt allemaal een rol. Maar er is toch een gevoel van een beetje no future, want we hebben geen toekomst meer. Dat speelt een heel grote rol bij die leerlingen ook. Ik zou zeggen, Vlaanderen speelt een rol. Hè. Als die leerlingen horen, en dat is bij ons breed uitgesmeerd, dat de kinderbijslagen worden beperkt in Vlaanderen, dan horen we de bui al hangen in Franstalige België. Dat zal ook bij ons gebeuren. Het protest is er al, terwijl de Waalse regering en de Franstalige regering een eigen maatregelen om te besparen nog niet hebben aangekondigd. Het conclave gebeurt bij ons ietsje later. Dat is vaak bij ons zo. Blijkbaar is het om het grondiger nog te doen. Maar dus we verwachten natuurlijk dat die kinderbijslagen ook zullen worden beperkt. Die maaltijdchecks die zullen worden verhoogd. Dus voor de ouders van die kinderen is het super moeilijk. Dus ja, de malaise is super, super aan het stijgen. En natuurlijk, als je van in het begin al minder geld hebt, wat het geval is in Wallonië, zijn al die maatregelen natuurlijk extra moeilijk te dragen. Hè. Dus je moet dat ook zien in zo'n context.
0: Ja, en hoe zie je dit de komende dagen na het weekend evolueren? Gaat dit nog verder uitbreiden, misschien ook naar andere steden?
5: Ja, dat is een grote vraag. Ik ben vandaag in Namen. Ik zie absoluut niks gebeuren. Ook gisteren niet. En dat is echt beperkt gebleven tot Luik. Ja, de minister van Onderwijs zegt trouwens dat de beweging is geïnstrumentaliseerd. Hè. Zij zegt trouwens niet daarachter zou kunnen zijn. Ja, natuurlijk denken we onmiddellijk aan extreem linkse bewegingen. Maar dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. In Frankrijk wordt dat wel gezegd. Mm-hmm. Dus ja, we weten het niet. Hè. Gisteren namiddag bijvoorbeeld zijn er veel bericht op de sociale media de ronde gegaan om te zeggen, kijk, er zullen ook bewegingen zijn gisteren namiddag. Er is niks gebeurd, dat is beperkt gebleven tot dit gisterenochtend. Dus wat gaat er vandaag gebeuren? Dus ik zou iedereen aanbevelen om het van dichtbij te volgen, want als het vandaag nog uitdijdt, dan is het inderdaad misschien de premisse van iets groters. Nu, dat weten wij niet, dat is super moeilijk om in te schatten. Misschien blijft het gewoon weg rustig. Daarom zijn alle scholen dicht en de politie is uiteraard in staat van paraatheid.
0: Oké, Christophe de Borsu. Dankjewel voor die update.
5: Dank je, Lynn.

0: Matt Berninger met Martini met Fatso. Je moet maar eens opzoeken wat dat betekent. Het is 3:08.
1: Vanavond op VRT1.
2: Koken met bier, dat doen ze precies wat ze iets lief hebben uitgevonden. Ik kook al jaren met bier. Potje daar, pintje hier.
1: Op VRT1 zie je Peter van den Begin in de film Everybody Happy. Op VRT Canvas ben je welkom voor het nieuwste seizoen van Midsummer Murders. En op VRT Max in de Home Sweet Home is Karin te gast bij Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
5: Onmogelijk.
4: Zekerheden?
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
11: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
12: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
12: Wat fijn.
11: Lidl, dat kan tellen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook de huisartsen reageren verontwaardigd op de besparingen van de Vlaamse regering. De Assize jury vindt een landbouwer uit Waardamme schuldig aan dubbele moord en moordpoging. En er was afgelopen zomer een onrustwekkend hoog aantal dagen met hittestress. De huisartsen reageren scherp op de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. In totaal gaat er €30 miljoen minder naar de eerste lijnszorg. Dat zijn vooral de huisartsen. Zo schrapt minister Genee onder meer Impulseo. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan de huisarts daardoor duurder en minder toegankelijk worden, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
16: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
15: Een andere besparingsmaatregel maakt de kinderopvang voor heel wat ouders duurder. De zogeheten kinderopvangtoeslag wordt namelijk geschrapt. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan waar de prijs niet gekoppeld is aan het inkomen en die dus doorgaans duurder is. Per dag in de kinderopvang bedraagt zo'n toeslag een kleine €4. Op het Assize-proces in Brugge is een 48-jarige landbouwer schuldig bevonden aan de moord op zijn twee jonge dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden op hun boerderij in Waardamme. Maite Piese volgde de uitspraak.
17: Dus meneer Van Averbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op As.
18: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris Van Averbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Voor de moeder van de vermoorde meisjes is de uitspraak een grote opluchting, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
19: Ze namen vast uit erkentelijkheid en ook...
5: ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury.
18: Met een grote foto van haar dochtertjes in haar handen geklemd, verlaat de moeder de assisezaal. Haar leven is en blijft sinds de gruwelijke feiten een beproeving.
5: Uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
15: Straks krijgt de man zijn straf, hij riskeert levenslang. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Bepaalde groepen, zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen, zijn kwetsbaar, zegt Koen Ponet, professor mediapsychologie aan de Universiteit van Gent.
19: 4 op 10 blijft eigenlijk al stabiel gedurende jaren. Maar bepaalde groepen vallen er wel tussenuit. Voornamelijk mensen boven 75 jaar. Zeer oude mensen, die maken zelf geen gebruik van internet. En heel veel oudere mensen hebben zeer veel moeilijkheden eigenlijk om internet te gebruiken. En we merken dat heel veel diensten, zoals bankverrichtingen enzovoort, moet allemaal online gebeuren. En daardoor valt die groep gewoon uit de boot.
15: In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het stedelijk onderwijs vandaag dicht om veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. 6 mensen zijn opgepakt. De stad en de directies willen vermijden dat de situatie opnieuw escaleert en sluiten daarom de scholen. De politie zal ook aanwezig zijn om te vermijden dat nieuwe betogingen uit de hand lopen. De leerlingen protesteren tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt steeds gewelddadiger. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees onderzoekscentrum Copernicus. Door die combinatie koelt ons lichaam op die dagen trager af en dat veroorzaakt grote gezondheidsrisico's, zeker bij kwetsbare groepen. Deze cijfers moeten een extra stimulans zijn om ons beter voor te bereiden, zegt Jules Vertrist, klimaatarts van het Vlaams departement Zorg.
20: Het is inderdaad een evolutie waar we wel naar kijken, die toegenomen hittestress. Omdat het dus met grote gezondheidsimpacten komt. We weten nu dat het zeker kan in Vlaanderen en België. En voor de toekomst komt het dus zeker op aan om preventief daarop in te zetten. Als het nog eens gebeurt, dat we toch beter voorbereid zijn dan dat we nu voorbereid waren. Ik denk dat er zeker een aantal zaken naar boven zijn gekomen die beter kunnen. En het lijkt mij nu ook het ideale moment om daar verder op in te zetten.
15: En solidariteitsorganisatie 11111 roept de federale regering op om bij de begrotingsonderhandelingen klimaatmaatregelen niet te vergeten. De overheid investeert miljarden in veiligheid, maar volgens 11111 focust ze daarbij op militaire bescherming en defensie en niet op de klimaatcrisis, terwijl hittegolven, overstromingen en branden ook een bedreiging zijn voor de veiligheid. Algemeen directeur Els Hertogen.
21: We hebben brieven geschreven waarin wij aan de onderhandelaars expliciet vragen om met houtskool die wij gemaakt hebben met as van de Hoge Venen hun begroting te schrijven. En dat was eigenlijk een manier om de impact van de klimaatcrisis heel dicht bij de onderhandelaars te brengen en hen dus te vragen om rekening te houden in het opmaken van de begroting met investeringen voor klimaat.
15: De Verenigde Staten zetten Europa onder druk om noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel bijzonder duur geworden. En de VS wil dat vooral Duitsland en Frankrijk extra diesel op de markt brengen, zodat de prijzen dalen. Doen ze dat niet, dan dreigen de VS hun eigen diesel niet langer aan Europa te verkopen. De Europese lidstaten overleggen vandaag over een antwoord. Ze twijfelen, want wie nu zijn reserves aanspreekt, heeft er minder wanneer de crisis deze winter erger wordt. En de vrouw van 50 die gisteren in de VS een executie heeft overleefd is nog altijd in levensgevaar, dat meldt haar advocaat. Hij noemt de mislukte executie een marteling en roept de gouverneur van de betrokken staat, Tennessee, op om haar straf om te zetten in levenslang. Christa Pike werd 30 jaar geleden veroordeeld voor de moord op een vrouw, ze was toen 18. De executies in Tennessee zijn opgeschort tot duidelijk is hoe de vrouw 2 injecties kon overleven. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren van Paris Saint-Germain. Bij de rust was het 1-0, maar in de tweede helft slikte Leuven dus nog 4 doelpunten. De coach van OHL, Ster Habibzadeh, heeft een mogelijke verklaring voor de zware nederlaag.
0: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. We hebben ook heel veel balverlies. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
15: OHL heeft nu 1 punt uit 2 wedstrijden. Het weer op sommige plaatsen. Wat ochtendgrijs, daarna zonnig met hoge wolkensluiers tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week wordt het wellicht enkele graden frisser met regen. De huisartsen zijn verontwaardigd over een besparing van de Vlaamse regering. Daarmee begonnen we het nieuws. De ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen worden geschrapt. En daardoor dreigt de huisarts duurder en minder toegankelijk te worden, zeggen ze. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de binnenring rond Brussel. 20 minuten file golven tussen Stroombeek en Machelen. Goed uitkijken in Stroombeek, want daar is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig. In Brussel verlies je 20 minuten op de kleine ring naar zuid, tussen de Anicordie en de Troontunnel. File rijden richting Antwerpen doe je met 15 minuten op de E313 vanaf Franst en op de E19 vanaf Sint-Joop hetzelfde. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
22: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
23: Radio 1.
24: De Ochtend.
23: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
25: Goedemorgen. Ik wou dat ik op een vrolijkere noot dit uur kon starten, maar ook hierover gaan we het vanochtend nog hebben. De man die sinds gisteravond ook officieel schuldig is aan de dubbele moord op zijn dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. Caroline van den Bergen heeft de voorbije week in die assisezaal plaatsgenomen. Wat moeten we volgens haar onthouden van dit loodzware proces en moeten we straks nog een verrassing verwachten bij de uitspraak van die straf? U hoort het zo. Welkom bij De Ochtend.

0: Here Comes the Rain Again van Eurythmics.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: In Brugge valt straks het doek over de assisezaak tegen Chris van Haverbeke. Dat is de man uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters, Maud en Ona, om het leven bracht. 8 en 5 jaar waren ze. Gisteren is hij schuldig bevonden aan dubbele kindermoord en poging tot moord op zijn ex-vrouw. Vandaag kent hij zijn straf. Caroline van den Bergen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Helen.
0: Van onze justitieredactie, je hebt dat proces van A tot Z gevolgd. Je hebt dus ook een week lang trachten in het hoofd te kijken van Chris van Haverbeke. Wat voor iemand is hij?
3: Wel, op mij kwam hij toch over als een eerder zielige figuur, Helen. Want toen hij vorige week op dag 1, de donderdag, door de voorzitter werd ondervraagd, ja, dan kwam hij niet uit zijn woorden. Hij stamelde, hij jammerde ook voortdurend. Hij leek zowat te huilen, maar ik zag ook niet echt tranen. En het ganse proces zat hij ineengedoken in de beschuldigde bank. Hij staarde naar de grond. En eigenlijk is dat een beeld dat toch wel in schril contrast staat met het beeld dat we van hem kregen van de psychiaters die ook zijn gekomen getuigen. En natuurlijk ook van de persoon die hij was op het moment van de feiten. Want wat hij heeft gedaan is gewoon weerzinwekkend. Zijn eigen kinderen vermoorden op een afschuwelijke manier. Nu, die psychiaters die zegden op het proces dat ze in hem een narcist zien in de kern van zijn persoonlijkheid. Dus iemand die vooral graag zichzelf ziet, vol zelfbeklag zit. Hij is het grote slachtoffer op het moment dat zijn vrouw, de moeder van de kinderen, hem heeft verlaten. Dus blijkbaar een erg dominante figuur die, omwille van het feit dat hij alles kwijt was en geen verliezer wou zijn, wraak heeft genomen omdat zijn vrouw hem heeft verlaten. En dus de wraak zat erin dat hij zijn kinderen om het leven heeft gebracht. Nu, over zijn schuldinzicht, dan zeiden de psychiaters ook, ja, hij kan zich niet inleven in het leed van zijn ex en haar familie. Hij heeft totaal geen zelfinzicht, dus dat was werkelijk geen fraai beeld wat ze schetsten van die man.
0: Nee, nu de uitkomst van dit proces voor hem stond al in de sterren geschreven eigenlijk. Maar voor de mama van die 2 meisjes, denk je dat zij, nadat die celstraf straks uitgesproken wordt, denk je dat zij op een bepaalde manier de draad van haar leven weer zal kunnen gaan oppikken?
3: Ik denk dat dat toch verschrikkelijk moeilijk zal zijn. Ja, haar is het overkomen wat het ergste is wat een moeder kan overkomen. Ze is haar 2 kinderen kwijt op een gruwelijke manier. En ook op het proces is gezegd dat dat zo'n groot trauma is dat het niet te helen is. Idem eigenlijk ook voor de grootouders van Maud en Ona. Hun advocaat zei me gisteren nog dat de grootvader aan hem zei, ja, ik kan misschien nog wel af en toe lachen, maar gelukkig zal ik nooit meer zijn. We hebben de moeder en haar familie ook zien getuigen. Dat zijn gebroken mensen. Toch is dit proces wel belangrijk, ook voor hen, met als eerste horde dan de uitspraak over de schuld gisteren. Dat is belangrijk omdat er gerechtigheid moet geschieden. En nu neem ik al een voorafname natuurlijk op wat er straks gaat gebeuren met de beraadslaging over de strafmaat, dat deze man voor hen voor lange tijd uit de maatschappij verwijderd wordt. Want zoals je weet, zijn ex-vrouw, die wordt nog gestalkt door hem, of werd nog gestalkt, want hij is daarvoor veroordeeld vanuit de gevangenis. En begin dit jaar zijn we dan ook nog te weten gekomen dat hij huurmoordenaars op haar wou afsturen om haar van kant te laten maken. Dus dat weegt allemaal heel, heel erg zwaar, ook vandaag nog. Trouwens, die confrontatie ook met die man. Zij staat eigenlijk doodsangsten uit. En ik denk dat het proces belangrijk is geweest om nu die volgende stap te kunnen zetten in dat verwerkingsproces.
0: Ja, ook voor de juryleden, hè, moet het een zware beproeving geweest zijn. Hoe zijn zij omgegaan met die getuigenissen, met dat beeldmateriaal?
3: Ja, ik heb toch vaak juryleden gezien die het heel erg moeilijk hadden wanneer bijvoorbeeld de beelden getoond werden van de reconstructie van de feiten, waarbij we dan die video zagen met Chris van Haverbeke, die moest tonen aan de onderzoeksrechter en de speurders wat hij precies had gedaan. Toen zag ik toch dat de juryleden hun hand voor hun mond sloegen om hun emoties wat te verbergen. Er was ook een jurylid dat het niet meer kon aanzien, dat de ogen gesloten hield. Dat was heel erg hard om naar te kijken. Ze hebben ook beelden gezien die de wetsdokter mee had gebracht, foto's van hoe de kinderen waren aangetroffen. Dat zijn eigenlijk dingen waar gewone mensen die dan uitgeloot worden om in die jury te zitten, niet vertrouwd mee zijn, allerminst eigenlijk. Dus die impact daarvan is niet te onderschatten. En tijdens het proces mogen ze daar eigenlijk met niemand over praten, met niemand uit de buitenwereld. Ze zijn op elkaar aangewezen, dus kunnen misschien onder elkaar wel wat ventileren. Maar het is wel zo dat recent er wordt voorzien ook in begeleiding en therapie na het proces. Maar dus tijdens het proces is dat heel moeilijk om dragen voor hen.
0: Mm-hmm. Je hebt al vele assisezaken meegemaakt. Caroline, wat blijft je bij na dit proces?
3: In eerste instantie toch wel de getuigenissen van de moeder en haar familie. Dat was heel erg beklijvend. Hoe die mensen toch onder die omstandigheden heel sereen en waardig hebben getuigd. Ze hebben ook natuurlijk het beeld van de kinderen teruggebracht in de assisezaal, de slachtoffers. Dat was heel erg pakkend. En dan gisteren tijdens de pleidooien, die weliswaar heel lang hebben geduurd, vond ik toch ook een heel beklijvend moment. Het pleidooi van de advocaat van de moeder, die gisteren 1 minuut stilte vroeg. In de zaal niet zozeer ter nagedachtenis van de kinderen, maar om te laten voelen, ook aan die juryleden, hoe lang 1 minuut stilte in werkelijkheid duurt. En hij vroeg daarbij om te denken aan de lange doodstrijd die de kinderen hebben meegemaakt. Er zijn eigenlijk 8 lange minuten verstreken waarin ze nog konden gered worden, waarin de situatie omkeerbaar was. Dus die 1 minuut stilte voelde al verschrikkelijk lang aan. Kun je nagaan wat de indruk was die de jury dan had na het pleidooi van de advocaat, waarin hij zei dat ze hebben gevochten voor hun leven. Ja, het was een heel, heel zwaar proces, Helen. Ik denk dat je het ook een beetje hoort aan mijn stem.
0: Ja.
3: Omwille van de gruwel, denk ik, van de feiten. En ook dat het gaat om een vader die zijn kinderen heeft vermoord. Dus straks wordt er gepleit vanaf 10 uur over de straf voor die man. Dan horen we het Openbaar Ministerie en ook zijn eigen advocaat. En dan gaat de jury weer in beraad samen met het Hof om te oordelen over de straf.
0: Ja, een mens wordt er stil van. En inderdaad, aan het eind van deze dag kent hij zijn straf. Caroline van den Bergen, bedankt.
3: Graag gedaan.

0: Kings of Leon met My Whole World.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: De Afrikaanse Unie roept Ethiopië op om geen acties te ondernemen om de stabiliteit in de regio kunnen ondermijnen. Nu die oproep lijkt te laten komen, want in Ethiopië is er weer een burgeroorlog uitgebroken. Gisteren was er ook voor het eerst een explosie in de hoofdstad. In 2020 had je al de oorlog in de Tigray-regio. Daar zouden zo'n 600.000 mensen bij gestorven zijn. In 2022 werd er dan een vredesakkoord bereikt, maar daar blijkt dus nu niet veel meer van over te zijn. Katrien van der Schoot, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ellen.
0: Jij volgt Afrika voor ons op de redactie. Wat is daar op dit moment aan het gebeuren in Ethiopië?
3: Wel, het geweld laait inderdaad fel op. Hè. Zo'n 10 dagen geleden sloot de belangrijkste gewapende groep TPLF, het Tigrese Volksbevrijdingsfront, een coalitie met 6 andere gewapende groepen in verschillende regio's. Hun doel, het leger en de regering van premier Abiy Ahmed, omver te werpen, een revolutie, zeg maar. En dan zijn de gevechten losgebarsten, artillerievuur, bombardementen. Die spelen zich nu vooral af aan de grens van de noordelijke regio's, Tigray en Afar. En het is moeilijk te zeggen hoeveel slachtoffers er al gevallen zijn, want het TPLF heeft alle communicatielijnen afgesloten. Er zijn ook 3 luchthavens ingenomen. De opstandelingen hebben een grote stad ingenomen, Alamata, die zou intussen weer in regeringshanden zijn. En bijvoorbeeld is ook in de hoofdstad van Tigray, Mekele, de tv-zender gebombardeerd. En erger nog, er zijn ook explosies geweest in de nacht van woensdag op donderdag in de hoofdstad Addis Abeba, veel meer naar het zuiden dus. Aan het hoofdkwartier van het leger, dat zegt genoeg.
0: Ja, en daarbij zouden ook veel burgerslachtoffers gevallen zijn.
3: Ja, toch wel. Hulporganisaties spreken van 100 doden en gewonden. Een ziekenhuis zegt dat er 44 burgers zijn binnengebracht, onder wie 33 kinderen, allemaal zwaar gewond. Artsen zonder grenzen ziet ook steeds meer slachtoffers in verschillende ziekenhuizen. Dus de burgers worden weer eens niet gespaard. En er wordt ook gevochten rond toeristische plaatsen. Lalibela, dat is een heel beroemd rotsklooster. Daar zitten veel toeristen vast. En ik heb ook gelezen dat er enkele Israëlische toeristen met een helikopter zijn geëvacueerd.
0: Ja, wie vecht er nu eigenlijk tegen wie? Kan je dat eens uitleggen?
3: Ja, dus de belangrijkste spelers zijn het regeringsleger aan de ene kant, het rotsklooster. Daar zitten veel toeristen vast. En ik heb ook gelezen dat er enkele Israëlische toeristen met een helikopter zijn geëvacueerd.

0: De burgeroorlog uit.
1: Ja.
0: En die heeft dus inderdaad meer dan 500.000 burgerdoden gekost. Er is dan wel een vredesakkoord gekomen, maar eigenlijk bleek dat vredesakkoord heel wankel te zijn, want de spanning is er gebleven.
1: En wat is er dan fout gelopen met dat akkoord?
0: Ja, er is toen een wapenstilstand gekomen en een paar voor de hand liggende maatregelen zoals demobilisatie, maar niet wat de Tigreërs wilden, een vorm van zelfbestuur en vertegenwoordiging in het nationale parlement. Integendeel, ze werden zelfs politiek monddood gemaakt. En ze mochten bijvoorbeeld niet meedoen aan de verkiezingen van dit jaar.
1: Maar nu kan het dus erger worden, want er is een grotere alliantie.
0: Ja, want er zijn ook in andere regio's dan Tigray oppositiegroepen. Ethiopië is een enorm land. Je hebt groepen in Afar, Amhara, Oromo. Die hebben zich dus nu allemaal samengevoegd met dat TPLF. En dat is alarmerend, want het Ethiopische leger is zelf ook sterk. En je ziet dus, zoals ik zei, dat het geweld zich al uitbreidt naar de hoofdstad.
1: Mm-hmm.
0: Met drone-aanvallen zelfs. En dat is nieuw ook.
1: Ja, en Sudan, Egypte, Eritrea zouden zich ook mengen?
0: Ja, de beschuldigingen en ontkenningen vliegen al over en weer. En dat is in een hele belangrijke regio die al vol conflicten is. Egypte en Sudan, die zelf al jaren in een burgeroorlog verwikkeld zijn. Sudan beschuldigt Ethiopië van steun aan de rebellen in Sudan. Het zit ook al jaren in een discussie over de grote dam op de Nijl. En Eritrea, dat is een ander moeilijk buurland, vocht wel met Ethiopië tegen het TPLF tijdens die vorige bloedige burgeroorlog. Maar nu is de relatie bekoeld, want Ethiopië zit ingesloten, heeft geen toegang tot een zee. En Eritrea beschuldigt Ethiopië er nu van dat het zich een weg naar die zee, naar de Rode Zee, wil banen. En het laatste nieuws, en dat maakt het toch ook een beetje alarmerend, is dat Eritrea de diplomatieke banden heeft verbroken met Ethiopië nadat enkele diplomaten uit Ethiopië waren gezet. Dus dat belooft niet veel goed.
1: Waarom, Katrien, grijpt de internationale gemeenschap hier nu niet in?
0: Ja, dat is onbegrijpelijk. Ze weten dat er 500.000 doden zijn gevallen bij de vorige burgeroorlog. Ze weten dat er een gevaar is op escalatie. Maar ja, ik denk dat veel landen zich in slaap hebben laten wiegen door de economische stabiliteit van de Ethiopische regering. Ze waren ook afgeleid door andere conflicten. Oekraïne, Gaza, de Golf. En ze zien ook niet in dat zo'n groot centraal land in Afrika uit meer bestaat dan die regering van Abiy Ahmed in Addis Abeba. En dat als je de verzuchtingen van al die vele bevolkingsgroepen in dat grote land laat etteren, dat dan inderdaad de vulkaan uitbarst. En dat kan ook een impact hebben op heel de regio, de Hoorn van Afrika. En vooral weer dat er weer zeer veel burgers te dupe zullen zijn.
1: Katrien van der Schoten, dank om dat uit te leggen.
2: Zij heeft stijl.
3: Linde Merkpoel.
2: Ze zegt oh.
3: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent.
2: Zij heeft stijl, ze zegt enkel oh.
3: Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Iedereen

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof. Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Wienerberger.
6: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè? Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
7: Natuurlijk, Danne.
8: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische

0: hoogste C-klasse, nu met exclusieve Stargaze-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: VRT Radio 1.
2: De Ochtend.
3: 8:30 intussen en in de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en stedelijk onderwijs vandaag dicht om veiligheidsredenen.
4: Ja, de leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Gisteren liep dat protest uit de hand met geweld en vernielingen. 6 mensen zijn opgepakt en wij konden er daarnet over praten met RTL-journalist Christophe de Borsu.
5: Dat moet ook breder gezien worden in het perspectief van dezelfde soort beweging in Frankrijk, waar er ook veel geprotesteerd wordt door de leerlingen. Er is toch een gevoel van een beetje no future, van we hebben geen toekomst meer, dat speelt een heel grote rol. Ook, ik zou zeggen, Vlaanderen speelt een rol. Hè. Als die leerlingen horen, en dat is bij ons breed uitgespeerd, dat de kinderbijslagen worden beperkt in Vlaanderen, dan horen we de bui al hangen in Franstalige België. Dat zal ook bij ons gebeuren.
4: Ook de huisartsen reageren scherp op de besparingen van de Vlaamse regering. In totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnzorg. En volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan dat de huisarts duurder en minder toegankelijk maken voor de patiënten. En de VS zetten Europa en vooral Frankrijk en Duitsland onder druk om hun noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel erg duur geworden en met de verkiezingen in november wil president Trump die prijs doen zakken.
3: Ja, nog voor 9:00 horen we daarover energieprofessor Thijs van de Graaf. Sabine Hagedoren, goedemorgen. Wordt het een mooie dag vandaag?
6: Ja, Helen, zeker rustig. Hier en daar is er wat ochtendgrijs, maar dat gaat al gauw verdwijnen. En we krijgen veel zon, wat hoge sluierwolken, een paar onschuldige stapelwolkjes en maxima rond 19 of 20 graden. En dat bij een zwak veranderlijk briesje. Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt, blijft het ook rustig. Tegen het einde van de nacht kan hier en daar misschien een mistbank ontstaan. En dan krijgen we minima van 5 graden in de Ardennen tot 10 of 11 graden in het westen van het land. Het weekend en ook begin volgende week blijven rustige dagen. Droog ook, vaak zonnig en zacht, maximaal rond 20 graden. Vanaf woensdag zou het wisselvalliger worden en vanaf donderdag ook koeler.
3: Dankjewel, Sabine.
7: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
4: Op de bindering rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel verlies je 20 minuten op de Kleine Ring richting Zuid tussen de Annie Cordy en de Troontunnel. Naar Antwerpen traag op de E19 een kwartier erbij vanaf Sint-Job. En op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Eefje de Visser met Staan. Vanavond spelen de Rode Duivels hun derde van vier wedstrijden in deze interlandbreak. En de tegenstander in de Nations League is dit keer Turkije. En de vraag vooraf is vooral of Romelu Lukaku zal mogen opdraven tegen een tegenstander, ja, die toch wel bijzonder is voor hem. Want Lukaku komt sinds begin dit seizoen uit voor Fenerbahçe, een van de grootste clubs uit Istanbul. En dit zei bondscoach Mark van Bommel gisteren nog over Lukaku.
1: Het profiel Lukaku hebben we niet in de selectie. Dat is Romelu zelf. En daar zijn we naar op zoek. Ja, als die bal naar 16 komt, is het 9 van de 10 keer tussen de palen en misschien 8 van de 10 keer een doelpunt. En zo simpel is het. En ik hoop ook dat hij bij Fenerbahçe gaat spelen.
0: Jordi Amali, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent presentator bij het Nederlandse ESPN, podcastmaker, en u volgt het Turkse voetbal van dichtbij. Wat denkt u, verwacht u dat Lukaku straks op het veld verschijnt in het Koning Boudewijnstadion? Want tegen Frankrijk is het niet gebeurd, hè?
2: Ik ben er bang voor. Als dit de argumentatie is van de bondscoach over het feit van ik hoop dat hij gaat spelen bij Fenerbahçe, dat doet hij tot op heden niet. Dus ik denk dat daar is in principe in de korte tijd geen verandering in gekomen. Mm-hmm. Nou, zou het zo kunnen zijn dat je tegen Turkije denkt van ik zet hem er toch op, omdat het een mindere tegenstander is in die zin. Dus het ligt een beetje in het midden, maar als het over de inhoudelijke argumenten gaat, dan zal hij niet spelen.
0: Mm-hmm. Van Bommel zei er is maar één Romelu Lukaku. Hoe kijken ze eigenlijk in Turkije naar hem?
2: Ja, dat is wel een beetje veranderd, want het is natuurlijk een gigantische grote naam die is aangetrokken en dat had heel veel bombastisch nieuws met zich meegebracht. Alleen de realiteit is natuurlijk wel dat hij zich voorlopig moet dulden achter Vedat Muric van Kosovo. En dat is natuurlijk niet de meest imposante spits en daar staat hij voorlopig in de pickorde achter.
0: Ja, maar Van Bommel vindt het belangrijk dat hij meer gaat spelen bij Fenerbahçe. Hoe groot is de kans dat dat ook gaat gebeuren?
2: Nou ja, ik denk wel dat het een instructie is voor de coach om hem een speel fit te krijgen en om hem meer op te stellen. Omdat er zit natuurlijk ook een prijskaartje aan de heer Romelu Lukaku. En dat is natuurlijk wel, daar wil je gebruik van maken. Het is niet aangetrokken om alleen maar te zeggen van hij speelt bij ons.
0: Maar als hij zou meedoen, blijft er toch iemand op het veld die de Turken wel wat angst inboezemt?
2: Ja, zeker wel, zeker wel. Dat is ongetwijfeld het punt. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel in het voetbal tegenwoordig helemaal, gaat het natuurlijk over de fitheid en de paraatheid van een speler. En dat is bij hem op dit moment, ja, gewoon op een laag pitje. En daar kunnen we lang over praten, maar dat is gewoon zo.
0: Ja, ja. Misschien eens kijken naar de Turkse nationale ploeg dan. Heeft wel haar eigen zorgen snel uitgeschakeld op het voorbije WK. Ook ja. In de Nations League gaat het niet goed. Hoe komt dat toch?
2: Ja, hoe komt dat toch? Er is een heleboel gedoe in Turkije. Dat is vanuit de bond, vanuit de selectie, vanuit de bondscoach die is aangebleven, ondanks het slechte WK. Dus er is, de vorm is er niet. Het talent is er zeker wel, maar de vorm is er op dit moment absoluut niet. Dus ja, wat dat betreft is het een laatste kans voor Turkije om zich te houden, om iets aantrekkelijks te doen in deze Nations League. Ja. Maar de realiteit is niet dat het verwachtingspatroon hoog is.
0: Oké, dus eigenlijk is het vanavond rop of eronder voor de bondscoach.
2: Als dit op een manier zoals tegen Frankrijk gaat, blijft hij aan. Als dit op een manier gaat als tegen Italië, dan denk ik wel dat dit zijn laatste wedstrijd was.
0: Ja, dus de Rode Duivels moeten winnen vanavond van Turkije.
2: Een moeilijke vraag. Ik ben op zich niet zo'n fel tegenstander van de bondscoach. Ik ben meer fel tegenstander van de bondsvoorzitter. Maar ja, daarbij kunnen we wel hopen dat als het weer een debacle wordt voor de Turken, dat dan de druk te hoog wordt. Ook wel voor de mensen die met de scepter zwaaien. Dus ik hoop eigenlijk op een gigantische overwinning van de Rode Duivels.
0: Ik met jou mee, presentator Jordi Amali. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: ochtend.
1: De Amerikaanse regering wil dat Europa de komende maanden haar dieselreserves vrijgeeft, met als doel de prijs drukken. Thijs van de Graaf, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Professor internationale energiepolitiek aan de UGent. Europa zou dus een soort brief gekregen hebben, hè, met daarin de vraag om een deel van die dieselreserves vrij te geven. Misschien moet u eerst eens uitleggen, hoe zit dat met die reserves? Hoeveel reserve is er zo?
2: Ja, die reserves, dat is deel van onze noodvoorraden aan aardolie en olieproducten die we in Europa aanhouden. We doen dat sinds de jaren 70, sinds de olieschokken. En Europese landen moeten eigenlijk die voorraden aanhouden zodanig dat ze 90 dagen, dus 3 maanden, verder kunnen aan het huidige consumptiepeil zonder extra importen. Okay. Dus dat is de grote orde van die reserves.
1: Oké, okay. Dan hebben we daar een zicht op. En nu is dus de vraag om daar een deel van vrij te geven. In 180 dagen tijd 120 miljoen vaten. Is dat veel?
2: Dat is veel. Dat is 40% van onze dieselvoorraden. Die we zouden moeten vrijgeven over die periode van 6 maanden. En ja, dat is natuurlijk wel iets waar in principe de Verenigde Staten geen zeggenschap over hebben. Hè. Die reserves, die noodvoorraden, die worden beheerd door de lidstaten zelf. Mm-hmm. Maar dat wordt ook afgestemd, zowel Europees, maar ook daarboven in de schoot van het Internationaal Energieagentschap. Dat is een dochterorganisatie van de OESO. De Amerikanen zijn daar ook lid van. En dat agentschap heeft bijvoorbeeld in maart, kort na de start van de Iran-oorlog, al beslist om 400 miljoen vaten olie en olieproducten op de markt te gooien. Dat is toen samen afgesproken. Maar wat er nu gebeurt, ja, dat is wel iets anders. Hè. Dat zijn de Amerikanen die druk zetten op de Europeanen om uit hun eigen reserves voorraden vrij te maken.
1: Dus eigenlijk kan de VS dat helemaal niet vragen aan Europa om die reserves aan te spreken?
2: Nee. Ze kunnen dat niet vragen, maar ze kunnen wel druk zetten natuurlijk. Want zoals je wellicht weet, hebben de Amerikanen, heeft president Trump al een tijdje gesproken over een mogelijk diesel-exportverbod uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn een exporteur van diesel naar de wereldmarkt. Een deel daarvan, een steeds groter deel eigenlijk, komt ook terecht bij ons in Europa. En eigenlijk wat er nu gebeurt, is dat de Amerikanen die diesel-export als drukkingsmiddel inzetten om van ons concessies los te weken in de vorm van het vrijgeven van diesel uit onze noodvoorraden.
1: Zou het ook een goede zaak kunnen zijn om die reserves vrij te geven? Zou het bijvoorbeeld een effect kunnen hebben op de prijs wereldwijd?
2: Ja, uiteraard. Dus als je meer voorraad op de markt gooit, dan gaat de prijs naar beneden voor iedereen. Hè. We hoeven daarom die diesel uit onze noodvoorraden niet naar de VS te exporteren. En als die op onze markt vrijkomen, dan komt er elders weer extra diesel vrij. En dat zou dan de prijs voor iedereen kunnen drukken. En voor een stuk is dat goed nieuws, want heel wat Europese regeringen zitten nu met de handen in het haar omwille van precies die hoge dieselprijs. Mm-hmm. Verschillende landen, waaronder Duitsland, hebben al de accijnzen verlaagd op diesel om de prijs aan de pomp wat te verlichten. Maar het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Je gaat er geen raffinaderijen mee repareren die kapotgeschoten zijn in het Midden-Oosten of in Rusland. Het enige wat je doet, is dat je er tijd mee koopt.
1: Ja, dus het zou misschien ook tijdelijk goed kunnen zijn voor Europa, maar het is wat je bij het begin ook al zei, het blijven natuurlijk noodreserves. Op welk moment zouden ze volgens jou wel kunnen beslissen om dat te gaan aanspreken?
2: Wel, daar zijn afspraken rond gemaakt. Hè. Toen die olievoorraden, die noodvoorraden werden opgezet, was de afspraak van die gaan enkel ingezet worden in het geval dat er een fysieke verstoring is van de aanvoer. Hè. Dus als er fysieke tekorten zijn. Niet bij elke prijsbeweging, want op den duur wordt dat een heel politiek instrument ook. En dat is denk ik ook wat er vandaag speelt. Hè. De Amerikaanse president heeft volgende maand natuurlijk die midterms. Hij staat zelf niet op het kiesbiljet, maar de Republikeinse Partij doet het slecht in de peilingen. En die hoge brandstofprijzen in de VS zijn natuurlijk slecht nieuws voor de Republikeinen. Dus ik denk dat Trump zijn agenda heel duidelijk is. Hij wil nu die noodvoorraden aanspreken, eigenlijk voor electorale doeleinden. En dat was expliciet iets wat afgesproken is, bijvoorbeeld binnen het Internationaal Energieagentschap, dat geen politiek instrument mocht zijn, dat alleen maar een noodmaatregel mocht zijn die aangesproken mocht worden als er echt sprake was van fysieke schaarste.
1: Helder. Thijs van de Graaf, professor internationale energiepolitiek aan de UGent, bedankt.
2: Graag gedaan.

0: Simple Pleasures van Warhouse.
1: De ochtend.
0: In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het stedelijk onderwijs vandaag dicht. We hadden het er daarnet al even over om veiligheidsredenen, Jasper.
2: Ja, want gisteren waren er protesten van leerlingen en die liepen uit de hand met geweld en vernielingen. 6 mensen werden opgepakt en die leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. De stad en de directies willen nu vermijden dat het daar opnieuw escaleert vandaag en sluiten daarom die scholen. Een maatregel om zowel leerlingen, onderwijspersoneel als de gebouwen te beschermen. Dat zegt de schepen van onderwijs in Luik, Julie Fernandez-Fernandez.
3: Nous avons été informés que les écoles de la zone 04 de l'enseignement libre avaient pris l'initiative de fermer leurs établissements pour des raisons de sécurité et donc dans une volonté de sécuriser nos élèves, notre personnel pédagogique, encadrant, secrétariat, les auxiliaires et aussi d'entretien, mais aussi les bâtiments.
2: En volgens de schepen zijn er ook relschoppers geïnfiltreerd tussen die studenten die protesteren, mensen die niks met het eigenlijke protest te maken hebben.
3: Et on nous a indiqué qu'il y avait peut-être une organisation des dynamiques plus violentes et de casseurs. Et c'est ça qu'on a voulu éviter avec la fermeture.
2: Ja, de politie zal aanwezig zijn vandaag om te vermijden dat nieuwe betogingen uit de hand lopen.
0: Ja, en hoe is de situatie daar vanochtend?
2: Wel, er zijn toch weer mensen samengekomen, horen we, aan de scholen die dus wel nog open zijn, die van het gemeenschapsonderwijs. Onze reporter is in Luik, aan het Atheneum, en daar kon hij spreken met een vader van een leerling. Het is niet goed georganiseerd, zegt hij, dit hadden ze moeten voorzien.
4: C'était donc prévisible, et l'administration communale n'a pas mis un seul policier ici. Donc je pense que c'est un problème d'organisation de l'enseignement en général. C'est les pouvoirs organisateurs différents et ils font chacun ce qu'ils veulent dans leur coin. Ça c'est désorganisé.
0: Ja, de schoolbal is daar intussen gegaan. We blijven het vandaag opvolgen bij VRT Nieuws als het daar weer eens uit de hand zou lopen.

0: Elegy for Last Summer van Anne Clark. Mag ik u nog warm maken voor zijn er nog vragen over schaken? Want wanneer is nu de beste leeftijd om daarmee te starten? U hoort het hier zo meteen.
1: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
2: Youssou N'Dour en Angelique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd. Everybody stand up and dance. Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Iedereen?

0: Ontdek alles over Stiphout op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphout.
2: Amai, zeg, je straalt zo.
3: Ja.
2: Feestje of wat?
3: Nee, naar kantoor.
2: Aha.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great. Ga met Radio 1 naar de Social Reckoning.
5: Do you have an interest in social media?
4: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
6: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
4: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
6: 2 years ago, the algorithm was changed.
4: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
7: You have to cause pain.
4: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
8: Enough!
4: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
9: Ja, er zijn nog vragen over paardenvlees, de AI-race, ellenlange vergaderingen en de ideale leeftijd om te leren schaken. Antwoord hebben we ook na het nieuws van 9. Tot zometeen.
4: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren in de cultuursector zullen vooral gevoeld worden door instellingen die zich bekommeren om erfgoed, zoals lokale musea, archieven en bibliotheken. Allesamen bedraagt de besparing op cultuur 47 miljoen euro. Minister Gené benadrukt dat ze niet wil besparen op de makers, wel op structuren. Maar daar is professor erfgoedstudies Mark Jacobs van de Universiteit Antwerpen het niet mee eens.
12: Ze schermt ook met het argument, het zijn allemaal makers, maar wij zijn ook tentoonstellingsmakers, inventarismakers. Dus waarom zijn wij nu niet meer de kern van cultuur, alsof onze geschiedenis, ons DNA, alsof dat niet belangrijk zou zijn? Ik vind het een heel jammere keuze en ik hoop echt dat dit kan rechtgezet worden. Doe niet op korte termijn, dan zeker op lange termijn, want anders zijn we helemaal terug naar af.
11: De digitale ongelijkheid in ons land blijft groot. 4 op de 10 Belgen hebben moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Sommige groepen, zoals ouderen, kortgescholden en mensen met een laag inkomen, zijn kwetsbaar, zegt Koen Ponnet, professor mediapsychologie aan de Universiteit Gent.
13: We merken dat de digitale evolutie zeer snel gaat. Mensen kunnen zich moeilijk bijblijven. En we raden dan ook aan om, zeker als het gaat om essentiële dienstverlening, bijvoorbeeld online bepaalde zaken te moeten doen voor de overheid, dat er niet online diensten eigenlijk ook worden aangeboden daarom.
11: Volgens de Koning Boudewijn Stichting is er ook sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met artificiële intelligentie om kunnen gaan. De Verenigde Staten zetten Europa en vooral Frankrijk en Duitsland onder druk om hun noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel erg duur geworden en met verkiezingen in november wil president Trump die prijs doen zakken. Maar door noodvoorraden op de markt te brengen zijn er minder reserves wanneer deze winter de crisis erger zou worden. Volgens energie-expert Thijs van der Graaf van de UGent kan de prijs van diesel hierdoor wel tijdelijk zakken.
14: Als je meer voorraad op de markt gooit, dan gaat de prijs naar beneden voor iedereen. We hoeven daarom die diesel uit onze noodvoorraden niet naar de VS te exporteren. En als die op onze markt vrijkomen, dan komt er elders weer extra diesel vrij. En dat zou dan de prijs voor iedereen kunnen drukken. Maar het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Je gaat er geen raffinaderijen mee repareren die kapotgeschoten zijn in het Midden-Oosten of in Rusland. Het enige wat je doet, is dat je er tijd mee koopt.
11: De Afrikaanse Unie roept Ethiopië op tot terughoudendheid. In dat land is opnieuw een conflict uitgebroken tussen een coalitie van gewapende groepen en het leger. Het vorige conflict, 6 jaar geleden, had meer dan 500.000 burgerslachtoffers geëist. En nu ziet het er nog erger uit, zegt Katrien van der Schoot.
15: Bij het vorige conflict ging het om een strijd tussen het TPLF uit de noordelijke regio Tigray en het Ethiopische leger. De Tigreërs wilden meer zelfbestuur, maar hebben dat niet gekregen. En nu heeft dat TPLF een coalitie gesmeed met 6 andere gewapende groepen uit heel het land. En de gevechten spelen zich ook op verschillende plaatsen af en hebben al honderden mensenlevens geëist. Er zijn ook al droneaanvallen geweest op de hoofdstad Addis Abeba en in de buurt van toeristische plaatsen zoals Lalibela. Het conflict zou wel eens kunnen overcijpelen naar de hele regio, vrezen experts. Want Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee en ook de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië zijn betrokken met militaire steun.
11: Het weer. Na het ochtendgrijs zonnig met hoge wolkensluiers tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Meer op vrtnieuws.be.
9: Dankjewel Gert. Mona, waar staan we nog vast?
3: Op de binnenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel verlies je 15 minuten op de kleine ring richting Zuid. Dat is tussen de Anicordie en de Troontunnel. Vertragen naar Brussel doe je enkel met 10 minuten op de E429 vanaf Tubeke. File rijden richting Antwerpen enkel op de E19 vanaf Sint-Job met 15 minuten. En aansluitend op de Antwerpse ring naar Gent gaat het wat trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
7: Radio 1.
8: Zijn er nog vragen?
16: Zijn er nog vragen zo direct?
17: Zijn er nog vragen?
18: Zijn er nog vragen?
19: Met Babette Mone.
9: Een heel erg goede morgen. Vragen zijn er zeker nog. Waar komt ons paardenvlees vandaan? Wat is de beste leeftijd om te leren schaken? Wanneer win je die befaamde AI-race? Wat is daar de endgame van? En hoe lang mag een vergadering eigenlijk duren? Op al die vragen zoeken we een antwoord voor 10 uur. En als je zelf nog met een vraag zit, laat van je horen via VRT Max.

0: Twee prinsen uit de vroege jaren 90, de Spin Doctors.
1: Zijn er nog vragen?
0: Ja, grote kans dat als je vanavond naar de frituur gaat, je met paardenvlees naar huis komt. Want volgens onderzoek van Gaia bevat bijna 1 op de 3 frituursnacks paardenvlees. En wat ik me dan afvraag is, waar komt dat vlees precies vandaan? Een heel goedemorgen, Joren Karels.
2: Goedemorgen.
0: Niet van bij jou, maar jij hebt het uitgezocht.
2: Ik heb het inderdaad uitgezocht. Want er zijn eigenlijk in ons land geen paardenkwekerijen.
0: Nee, dat dacht ik al. Paarden worden niet in ons land toch gekweekt voor de slacht, nee. Zoals runderen en varkens.
2: Nee, paarden worden niet gekweekt voor de slacht. En nochtans eten we wel best wat paardenvlees, 700 gram per persoon gemiddeld. Dat is weinig in de zin van tegenover andere dieren die we eten, maar ook best wel veel, omdat heel veel mensen aangeven dat ze eigenlijk liever
0: nooit
2: geen
0: paard
2: eten, ja. Omdat ze dat eerder een gezelschapsdier vinden. Nu, dat is een andere discussie, die gaan we nu niet voeren. Maar we eten het dus wel bewust en onbewust, zo blijkt, want dat zit dus in sommige frituursnacks. Dat zegt Anne de Greef, algemeen directeur van Gaia.
3: Er zit paardenvlees in sommige snacks, zelfs tot 25%. Maar mensen weten dat niet. Nu, er zijn heel veel mensen die geen paardenvlees eten. Dan zijn er waarschijnlijk mensen die een paardenstek van 300, 400, 500 gram eten. Dus
2: ja, we eten dus bewust en onbewust paardenvlees. En dat vlees moet van ergens komen natuurlijk. Mm-hmm. Nu, er worden in ons land wel degelijk paarden geslacht die in de voedselketen belanden, maar dat zijn er niet zoveel. Vorig jaar werden er in de Belgische slachthuizen 1662 paardachtigen geslacht.
0: Paardachtigen?
2: Paardachtigen.
0: Dat is meer dan alleen paarden.
2: Ja, dat zijn paarden, ponies, maar ook ezels en zelfs zezels.
0: Wat is dat?
2: Ja, dat is een kruising tussen een zebra en een ezel.
0: Oh, dat bestaat. Heb ik nog nooit gezien, ja, en al helemaal niet bedacht dat je dat dan ook kon eten.
2: Okay. Ziet er nog best schattig uit. Belangrijk om te weten, die paardachtigen, die hebben binnen de voedselketen een bijzonder statuut.
3: Paarden hebben eigenlijk een ezels een dubbel statuut. Dat is eigenlijk de enige diersoort die dat heeft. Hè. Varkens zijn slachtdieren, schapen ook. Maar paarden kunnen oftewel geïdentificeerd worden als gezelschapsdier, oftewel als dier dat in de voedselketen kan terechtkomen. En als eigenaar moet je bij de identificatie, dus bij het implanten van het chip, kiezen in welke categorie je dier thuishoort. En daardoor krijg je natuurlijk die fraude daar ook mee.
2: Ja, dat dubbel statuut zet de deur open voor fraude. En de fraude waar ze naar verwijst, dat is het gesjoemel dat in ons land en onze buurlanden wordt vastgesteld. Vorige maand was er dit nieuws in de wereld vandaag bijvoorbeeld.
4: Er zijn 3 verdachten opgepakt in een onderzoek naar fraude met paardenvlees. De mannen zouden sportpaarden verkocht hebben als slachtpaarden. En dat mag dus niet. Het gaat om een groter onderzoek in ons land, maar ook in Ierland, Frankrijk en Nederland, waarbij meer dan 1000 paarden gecontroleerd werden op hun identiteit en oorsprong. En ja, een groot deel van de paarden is in beslag genomen omdat ze dus mogelijk bestemd waren voor de slacht.
2: Ja, de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen heeft tijdens huiszoekingen 3 verdachten opgepakt die dus mogelijk rijpaarden verhandelen als slachtpaarden. En ze doen dat door die paspoorten te vervalsen en de paarden voortdurend te verplaatsen in binnen- en buitenland. En zo kan je er eigenlijk wat mee spelen. En uit internationale informatie bleek dus dat die wanpraktijken bezig waren in de paardensector, waarbij een bende sportpaarden die allerlei medicatie gekregen hebben toch verhandeld werden als slachtpaarden.
0: Dat is natuurlijk het probleem, dat sportpaarden waarschijnlijk stoffen in hun lijf hebben die wij misschien beter niet opeten.
2: Klopt.
0: Daarom moet je dat op voorhand bepalen. Ja. Is een paard iets voor de slacht of is het voor de sport?
2: Exact. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn wanneer een paard niet bestemd is voor menselijke consumptie en dus illegaal in onze voedselketen terechtkomt. Kan dat verschillende gevolgen hebben? Ik heb dat even gecheckt bij het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Kan een risico zijn voor de voedselveiligheid door behandelingen met bijvoorbeeld hormonen? Dat is niet goed voor ons. Geneesmiddelen die het paard heeft gekregen, wat vaak het geval is bij die rijpaarden. Bepaalde geneesmiddelen, er is bijvoorbeeld een ontstekingsremmer, fenylbutazon, die vaak aan paarden wordt toegediend. Ja, vanaf een paard dat gekregen heeft, is dat paard niet meer bestemd voor menselijke consumptie. De toediening daarvan leidt automatisch tot uitsluiting van het paard uit de voedselketen. En als men dus dat paspoort gaat manipuleren, waarin de historiek en de traceerbaarheid wordt beschreven, ja, dan zijn er eigenlijk geen garanties meer over welke geneesmiddelen werden toegediend en wanneer dat dan ook gebeurde. Nu hebben FEBEF ook gecontacteerd, dat is de Federatie van het Belgisch Vlees, om hen wat vragen te stellen over waar die paarden dan vandaan komen en hoe zij naar die fraude kijken. Maar zij wilden niet reageren.
0: Oké, maar dit is de situatie in België. Je had het daarnet over 700 gram paardenvlees per persoon gemiddeld. Ja, dan heb je wel wat meer nodig dan die 1600, wat was het?
2: 1662 paardachtigen, waarvan enkele zezels...
0: Ja, die per jaar geslacht worden. Daarmee kom je er niet als je elke Belg 700 gram paardenvlees wil geven. Waar komt de rest van dat vlees dan vandaan? Is dat allemaal uit het buitenland?
2: Ja, we voeren daarnaast nog paardenvlees in vanuit het buitenland. Vorig jaar is er 12.268 ton paardenvlees ingevoerd. Naar schatting zijn dat 38.500 paardachtigen. Daarvan voeren we 8.560 ton uit. Dat komt dan weer neer op 26.800 paardachtigen. Ik wil niet overdonderen met cijfers, maar het komt erop neer dat België dus een belangrijk import- en exportland is op het gebied van paardenvlees. We zijn een soort draaischijf voor andere landen. En dat paardenvlees komt voornamelijk uit Zuid-Amerika, uit Argentinië. En ook daar natuurlijk, net als in België, de paarden worden daar eigenlijk niet gekweekt voor consumptie. En ook daar geldt, je moet op voorhand voor een paard bepalen of het al dan niet in de voedselketen terecht mag komen of niet. Als je het wil verkopen aan een slachthuis, dat het vlees bijvoorbeeld naar België zal sturen. En net als dat hier gebeurt, laat dat natuurlijk ruimte voor fraude. En omdat het verder weg van ons gebeurt, hebben we er eigenlijk nog minder controle op. Al is er daar natuurlijk ook wel een instantie die moet instaan voor die controle, en dat is SENASA, dat is de National Service for Agri-Food Health and Quality in Argentinië. Weet je, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van het FAVV, ze zien erop toe dat Europese wetten worden gerespecteerd. Maar ja, je voelt die ruimte voor fraude. Is er natuurlijk wel. Ik heb eens gebeld naar een van de grote leveranciers van paardenvlees in ons land. Zij zeggen te werken met slachthuis Lamar in Argentinië. Daar komen volgens hen paarden terecht van boeren die grote weilanden hebben en die paarden daar houden, die daar kunnen grazen en rondlopen. En van die paarden doen ze er een aantal weg dan voor de slacht. Dat zijn dan ook werkpaarden bijvoorbeeld die gebruikt worden om runderen bijeen te drijven, dat soort dingen. Op een bepaald moment worden die paarden te oud en dan zouden die dus voor de slacht kunnen naar Europa worden vervoerd, of geslacht en dan geïmporteerd. En dat slachthuis is wel degelijk erkend door SENASA, dus zij zien erop toe dat die dieren op ons bord, die op ons bord belanden, ook effectief dieren zijn die niet uit de voedselketen zijn uitgesloten en dus een registratie te hebben. Want ja, die registratie moet je ook natuurlijk daar hebben.
3: De paarden die wij daar gezien hebben, die worden van over het land getransporteerd, honderden, soms duizend kilometers, om dan in verzamelcentra te komen. En daar worden die dieren dan gechipt. Ja, dat zijn paarden, een keer daar een sportpaard, daar een ex-werkpaard, daar nog twee paarden van particulieren die opgehaald worden. En die komen dan allemaal samen in die verzamelcentra, waar de slachthuizen dan hun paarden komen halen. Maar niemand weet wat die dieren voordien hebben meegemaakt.
2: Ja, dat was opnieuw Anne van Gaia, want dierenrechtenorganisaties zijn dus van mening dat ook een instantie zoals SENASA bijvoorbeeld eigenlijk niet zeker kan zijn over welke paarden in het slachthuis terechtkomen, omdat ze eerst in een verzamelcentrum terechtkomen en daar dan de nodige chips krijgen om naar het slachthuis te worden gebracht. Dus wat er daarvoor gebeurt... Ja. Wie zal het zeggen?
0: Oké, dus in Latijns-Amerika hebben ze een even groot probleem met die traceerbaarheid. Iets anders waar je ook vaak over hoort als het over paardenvlees gaat, is wel de manier waarop die beesten aan hun einde komen.
2: Ja, dus daar zijn dierenrechtenorganisaties ook al jaren mee bezig met het naar buiten brengen van beelden en verhalen over de omstandigheden waarin de paarden die voor vlees gebruikt worden naar het slachthuis worden gebracht. Gaia heeft een onderzoek gedaan in samenwerking met het Zwitserse TSB bijvoorbeeld.
3: Die transporten, dat is niet zoals hier die vrachtwagen. Die zijn open in alle weersomstandigheden, hete temperaturen enzovoort. Paarden die gebroken benen hebben, die toch nog op de vrachtwagen geladen wordt om toch maar dat vlees nog te laten renderen. We hebben daar kadavers gezien. We hebben daar paarden onbeschut op die verzamelcentra gezien die daar dag in, dag uit, terwijl ze aan het wachten zijn tot de slachthuizen en komen ophalen, in de brandende zon staan. gedaan.
2: Ja, die beelden die kan je online allemaal bekijken. Moet je maar eens doen als je er tijd voor hebt. Als reactie op dat onderzoek van de dierenrechtenorganisaties heeft VBEF, dus de federatie, dan zelf een programma op poten gezet om toe te zien op de manier waarop er met de dieren wordt omgegaan. Dat heet Respectful Life. Ze hebben zelf onderzoekers naar de slachthuizen gestuurd. We hebben VBEF en de onderzoekers van Respectful Life gecontacteerd om iets te vertellen over hun bevindingen daar, maar ze wilden liever niet reageren. Maar alle rapporten staan wel online. Dus ik ben daar eens doorgegaan. Ik pik er eentje uit. Zo is er bijvoorbeeld in 2024 een bezoek geweest aan verschillende slachthuizen in Argentinië en Uruguay. Die duurde 16 dagen. Toen zijn er verschillende slachthuizen bezocht, waaronder ook Lamar in Buenos Aires, waar ik het daarnet over had. Die rapporten zijn vrij beknopt. Dat is een negental pagina's. Daar wordt dan beschreven dat er afgelopen jaren bijvoorbeeld meer aandacht is besteed aan het aanplanten van natuurlijke beschutting in de kralen waar de paarden moeten wachten. Voor ze in het slachthuis worden binnengeleid. 3 van de bezochte slachthuizen beschikken over een overdekte losplaats. In een ander rapport worden dan ook die verzamelcentra bezocht. En daarin ook staat te lezen dat er steeds meer en meer aandacht wordt besteed aan de infrastructuur en ook de mogelijkheid om te grazen. Ja, ook hier. Ja, de rapporten zijn zeer beknopt, bevatten geen beelden. Al wordt er wel gezegd dat de slachthuizen worden gemonitord met camera's. Nu, als je die rapporten leest, ziet het er op zich allemaal prima uit. Het zat alleen wat haaks op de beelden die de dierenrechtenorganisaties naar buiten brengen. Wel belangrijk om te weten, Europa audit die slachthuizen ook. Dus die gaan ook ter plaatse. En volgens het laatste onderzoek, in 4 slachthuizen waren 3 van de 4 wel in orde met alle voorschriften om de paarden op een correcte manier te slachten. Alleen heeft Gaia dan ook wel wat bedenkingen bij de methodiek van het onderzoek. Want ook hier zou ruimte kunnen zijn voor fraude.
3: VBEF heeft dan de mensen van de KUL daar naartoe gestuurd, die daar altijd aangekondigd komen, die daar nooit iets zien dat mis is. Want natuurlijk, als je altijd je bezoek aankondigt, ja, dan ga je niet veel zien natuurlijk. Hè. Wij zijn daar met verborgen camera's, met drones enzovoort. Dan zie je natuurlijk andere dingen dan als je daartoe komt en alles is opgekruist. Hè.
0: Dus als ik het mag samenvatten, waar komt ons paardenvlees vandaan? Heel zeker zijn we niet.
2: Je kan ervan uitgaan dat de bevoegde instanties proberen goed in de gaten te houden waar de paarden vandaan komen, maar het blijft heel moeilijk om zeker te zijn.
0: Oké, dankjewel Joram.
2: Graag gedaan.

0: Une seule vie van Angèle.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: Jazeker, want een 11-jarige Brits meisje heeft geschiedenis geschreven.
3: Bodana Sivanandan uses a booster seat to reach the chessboard. She's Britain's youngest women's chess champion and the youngest person overall to represent England internationally in any sport.
0: Ja, ze had een kinderzitje nodig om bij het schaakbord te kunnen, maar dat heeft Bodana Sivanandan niet tegengehouden om dus de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester aller tijden te worden. 11 jaar is ze en ze heeft al 6 jaar ervaring op de teller. Met andere woorden, ze heeft leren schaken nog voor de meesten onder ons konden lezen. En dat brengt ons bij de vraag, wat is de ideale leeftijd om te leren schaken? Een heel goede morgen, neuropsycholoog Hans Op de Beek.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wat is de ideale leeftijd om te leren schaken?
4: Wel, hoe vroeger, hoe beter. In zekere zin, al zal dat van de ene persoon tot de andere wel wat afhangen. Dus je moet het natuurlijk niet doen op een moment dat je denkt van, well, dit is helemaal niet leuk, hier kan ik niks mee. Maar in principe, hoe vroeger je met een activiteit begint, hoe meer tijd dat je hebt om te leren. En dat is een heel belangrijke factor in hoe goed je wordt.
0: Ja, je zegt hoe vroeger, hoe beter. Maar als ik denk aan hoe ik was op mijn 5 jaar, ik weet niet of iemand mij dat had kunnen uitleggen, schaken, dat is toch een ontzettend complex iets. Is zo'n kinderbreintje daar sowieso al klaar voor?
4: Tot op zekere hoogte wel, maar ze zijn niet hetzelfde als de hersenen van een 20-jarige. Dus wat we ook uit het hersenonderzoek zien, is dat bij dit soort van complexe activiteiten er op vele plaatsen in de hersenen zaken veranderen. Dat kan gaan van het heel eenvoudig percipiëren, waarnemen,

0: grote schaakmeester, heb je dan in die boeken gelezen om te zien hoe dat je een bepaalde deel van het spel moet doen? Dan is er antwoord van nee, ik lees die boeken niet. ik schaak. En een 20-jarige zal dat op een heel andere manier gaan aanpakken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet al vrij snel tot zeer grote resultaten kan leiden, zoals je ziet in het geval van een 11-jarige grootmeester.
1: En kan elk kind op zo'n jonge leeftijd zoiets leren? Of zijn er mensen wiens brein nu eenmaal beter tot ontwikkeling komt op bijvoorbeeld 20 jaar, wanneer ze er een boek over kunnen lezen?
0: Ik denk dat het voor een groot deel met motivatie gaat afhangen. Dus het kan frustrerend zijn als je er te vroeg aan begint. Hè. En dan is het ook belangrijk dat je ergens op een manier een manier vindt om het op dat moment op de juiste manier te kunnen beginnen leren. Dus bijvoorbeeld als je een kind van 5 jaar zou gaan verplichten om een boek te lezen erover, dan is de motivatie meteen weg. Hè. Dus je moet eigenlijk wel een beetje helpen, soms ook als volwassene, denk ik, om de juiste weg te vinden. En dat is zeker zo ook in andere domeinen, gelijk het leren van een muziekinstrument. Als je een muziekinstrument leert aan een 4-jarige, moet je dat op een andere manier doen dan wanneer je dat leert aan een 20-jarige. En daar kan een kind zeker wel hulp bij gebruiken.
1: En heeft het voordelen voor je brein en je ontwikkeling om op die jonge, intuïtieve leeftijd zoveel mogelijk te leren dan?
0: Ik denk dat het voor iets als schaken en ook voor andere domeinen vaak een combinatie is van intuïtie, redeneren enzovoort. En zoals ik al zei, bij een jong kind ga je iets meer dat intuïtieve aanspreken. Maar die combinatie is belangrijk. En dus je gaat meer divers geleerd hebben als je op jonge leeftijd begint en dat voor een heel lange tijd doet, dan wanneer dat je dat op een latere leeftijd gaat oppikken. En je gaat op je latere leeftijd meer gebruik maken van die hogere cognitieve vaardigheden die je dan al hebt. Maar het gaat soms moeilijker zijn om die intuïtie nog op te pikken.
1: Ja, want kan elk kind dat op zijn 4, 5 jaar begint sowieso schaakgrootmeester worden? Nee, waarschijnlijk toch?
0: Nee, inderdaad. Hè. Er is natuurlijk ook wel een aanleg. Een aanleg is een soort van verzamelterm voor heel veel aspecten, heel veel zaken waar je goed in moet zijn om een belangrijke of een complexe taak zoals schaken te doen. Maar als je goed bent in een heel aantal van die zaken die relevant zijn voor schaken, ja, dan heb je meer aanleg dan iemand anders. Dus inderdaad, niet alle kinderen gaan de grootmeester worden. Langs de andere kant gaan alle kinderen wel zeer goed worden in schaken als ze er veel tijd in steken, in vergelijking met iemand die er nauwelijks of geen tijd in steekt. Dus iedereen heeft wel het talent om best oké te zijn in schaken, maar dat wil niet zeggen dat iedereen groot is. Meester kan worden.
1: Je hoort ook wel eens dat mensen die goed zijn in schaken, dat die in het algemeen intelligenter zijn. Betekent dat ook dat als je jong met schaken begint, dat je dan een voorsprong neemt en dat je dan ook intelligenter wordt buiten het schaakbord om, zal ik maar zeggen, in het leven?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Er is een verband tussen schaken en intelligentie. Maar het is heel moeilijk om te zeggen in welke richting dat verband loopt. Hè. Dus in welke richting is het oorzakelijk verband. Daar is eigenlijk geen evidentie voor dat als je veel met schaken bezig bent, dat je dan in het algemeen een veel grotere algemene intelligentie hebt. Dat neemt niet weg dat het voor het ontwikkelen van je intelligentie wel belangrijk is dat je uitdagende activiteiten doet. Hè. Er is heel veel evidentie dat de jaren die je op school bent en de dingen die je leert, dat die zeker een effect hebben op je intelligentie. En schaken is een manier om dat te doen. Hè. Iemand anders zal misschien hard aan het studeren zijn of andere activiteiten doen. Zoals zaken als muziek spelen en zo kunnen daar toe bijdragen. En zo. Alle activiteiten die je een beetje prikkelen, die kunnen daar een rol in spelen. En schaken is er zo één van. Hè. Maar je kunt in plaats van schaken ook iets anders doen dat je ook kan bijdragen aan je algemene intelligentie en opleidingen.
1: Je gaf daar net zelf het voorbeeld van muziek spelen. Is dat iets wat je ook zou aanraden om op zo jong mogelijk leeftijd te beginnen doen?
0: Als het doel is om daar zo ver mogelijk in te geraken en zo goed mogelijk in te worden, is ook daar zeker van toepassing dat het eigenlijk niet te vroeg kan zijn dat je met zo'n iets begint, met muziek in allerlei vormen. Maar het belangrijkste is dat je er plezier aan hebt. Hè. Dus het omgekeerde geldt ook. Het is ook nooit te laat om met iets te beginnen. Dus iemand van 60 jaar kan ook nog met muziek beginnen en kan er ook nog heel veel uit halen. Dus het belangrijkste is dat je er plezier uit haalt. Maar als je zo ver mogelijk wilt geraken en zo een hoog mogelijk niveau wilt bereiken, dan is het zeer goed om vroeg te beginnen. Ja.
1: Ja, jong geleerd is oud gedaan. Het is een gezegde dat niet voor niets bestaat, natuurlijk. Oké, dankjewel Hans.

0: een sensatie om live aan het werk te zien, Bruno Mars. Zometeen hebben we het over de AI-race. Eerst nog even naar Mona van het verkeer.
1: File rijden richting Antwerpen doe je op de enige 10 vanaf Kleine Pareel. Aansluitend op de Antwerpsring naar Gent 10 minuten langzaam rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot op de binnenring rond Brussel enkel 10 minuten file golven. En dat doe je tussen Stroombeek en Machelen.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Zijn er nog vragen?
4: Radio 1.
0: Jazeker, want Trump liet zich deze week dit ontvallen.
5: We're leading China by a lot. And whoever wins, superintelligence wins. That's it, you know? And right now there are two players. It's us and China. There practically is no third. It's between the two of us. It always will be. The Chinese know that. And remember, whoever wins, superintelligent wins.
0: Ja, het lijkt alsof hij het over een spel heeft, maar hij heeft het dus over die zogenaamde AI-race, waar je heel veel over hoort. Hij zegt, we liggen voorop in die race en we mogen die voorsprong niet uit handen geven aan China, want wie wint, ja, die wint. Maar wat win je eigenlijk als je de AI-race wint en waar ligt die finishlijn? Een heel goedemorgen, Andries Rousseau.
6: Goedemorgen.
0: Jij bent AI-onderzoeker en doctoraatstudent aan de VUB. Ja, misschien voor je antwoord op die vraag wanneer je die AI-race wint, even inpikken op wat Trump zei. Er zijn twee deelnemers, zegt hij, aan de race, China en de VS. Klopt dat?
6: Ja, dat klopt, vrees ik. Ik denk dat de enige twee spelers op dit moment de VS en China zijn en dat Europa, hoe jammer ook, daar op dit moment niet veel in te zeggen heeft.
0: En je zegt meteen, hoe jammer ook, moet Europa dringend meedoen aan die race dan volgens jou?
6: Maar het is dubbel natuurlijk. We horen heel veel over de risico's en daar sta ik ook volledig achter. Maar ik denk ook, als we vanuit Europa ook wat willen wegen op het beleid, is het denk ik ook belangrijk dat we zelf die capaciteit hebben, eventueel ook wat leverage hebben, datacenters bijvoorbeeld, die we dan ook kunnen gebruiken om te gaan wegen op het debat, op Trump, op Xi Jinping. Om eventueel ook duurzame internationale akkoorden te gaan verkrijgen, waarbij AI wel degelijk veilig en traag gebouwd kan worden. Of helemaal niet, indien dat nodig blijkt.
0: Ja, want wat is nu het uiteindelijke doel van die race? Je hoort Trump zeggen, wie hem wint, die wint. Maar wat win je?
6: Ja, ik denk, zeker voor Trump, het idee is een beetje, wie de slimste AI heeft, kan... Ja, heeft enorme, laten we zeggen, militaire en economische macht. Het idee is bijvoorbeeld, als je zeer slim AI hebt en je steekt die in je militaire instanties, dan kan die zeer makkelijk informatie gaan verzamelen over andere landen. Kan die eventueel ook andere regeringen gaan hacken bijvoorbeeld. We zien nu al dat die systemen zeer capabel zijn in hacken en dat zal alleen maar sterker worden. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook best autonoom drones gaan aansturen. Of andere robots. En dat heeft een enorm voordeel op militair vlak, maar dan ook economisch. Ja, als die AI op den duur slimmer wordt dan de mens op heel veel relevante vlakken, dan zullen heel veel bedrijven, denk ik, op den duur ook gaan kiezen om eigenlijk hun werknemers, laten we zeggen, te gaan eventueel vervangen door die goedkope, snelle, intelligente werkkrachten. Dat zal zeker op korte termijn een enorme boost geven aan de economie. En opnieuw ook daar, denk ik, voor Europa, als heel veel van Europees geld niet meer naar onze werknemers gaat, maar inderdaad versluist wordt naar Amerikaanse bedrijven, dan denk ik dat dat ook een serieuze aderlating wordt voor onze economie, helaas.
0: Ja, en we hebben het nu heel de tijd over landen, alsof het een geopolitieke kwestie is. Dat is het natuurlijk ook een beetje, maar voorlopig wordt AI gewoon ontwikkeld door bedrijven. Toch stel Anthropic of OpenAI winnen dan de race, hebben de sterkste, de slimste AI. Wordt zo'n bedrijf dan de nieuwe wereldmacht? Gaan we dat zien verschuiven?
6: Tja, dat is moeilijk te voorspellen. Ik denk zelf, die bedrijven geven aan, dat, en dat is wat ze zeggen natuurlijk, of dat we in hoeverre dat we dat moeten geloven, is iets anders. Maar dat ze dat niet willen, dat ze eigenlijk willen dat er eventueel een coalitie van regeringen, eventueel een democratisch verkozen orgaan, eigenlijk hen gaat reguleren of ze mensen controleren. Ik denk inderdaad ook, die technologie wordt zodanig belangrijk op termijn, zodanig strategisch belangrijk, dat een nationalisering eventueel van die bedrijven wel degelijk mogelijk is. En laten we eerlijk zijn, in China is dat zo goed als het geval al vandaag de dag.
0: Ja, en in Amerika nog wat minder, maar als er stappen gezet worden, bijvoorbeeld wat je zei in bewapening enzovoort, als daar beslissingen moeten genomen worden, dan gaat het vanzelf op het nationale niveau komen. En Anthropic gaat geen oorlog bepalen.
6: Wel, je ziet nu dat Anthropic wel degelijk al de modellen beschikbaar stelt voor de overheid, ook voor militaire instanties. Dus ergens zitten zij al in dat verhaal, spelen zij al mee bij bepaalde beslissingen, of hun AI toch alleszins, over bepaalde beslissingen, bepaalde targets. Ook ja, vandaag de dag zie je dat er hopelijk, maar zover we weten, is het nog steeds zo dat een mens beslist over welke, laten we zeggen, dodelijke slachtoffers gemaakt worden. Maar het probleem wordt natuurlijk, ja, stel, je zit in een conflict met twee partijen en die AI wordt zodanig slim, zodanig snel in het nemen van beslissingen, dat het eigenlijk, ja, dat een van de twee partijen op de duur toegeeft en zegt van oké, de AI mag volledig autonoom die beslissingen gaan nemen, zodat we eigenlijk een strategisch voordeel hebben in snelheid, in informatieverzameling. Ja, zo geef je steeds meer macht natuurlijk aan de AI's en dat lijkt me, dat noemen we dan wat gradual human disempowerment, eigenlijk mensen die gradueel hun eigen macht gaan, en invloed gaan weggeven. Exact. En ja, dat is toch een proces dat we liever vermijden, denk ik.
0: Ja, want wie de race wint, die bepaalt eigenlijk in wat voor wereld we terechtkomen, als ik dit hoor.
6: Ja, op de korte termijn wel. Het is zeer aanlokkelijk en ik denk ook dat het exact is waar Trump het over had. Maar wat ik natuurlijk ook wat vrees, is op lange termijn is er helaas geen winnaar in de race. Als AI steeds slimmer wordt, op den duur veel slimmer op alle relevante vlakken dan de mens. En die doelen zijn, van die AI zijn niet exact dezelfde als onze menselijke doelen. De vraag is zelfs al, wat zijn menselijke doelen, wat zijn menselijke normen en waarden? Dat is ook al een moeilijk filosofisch probleem om daar een eenduidig antwoord op te geven. Tja, dan en we geven die steeds meer macht, we installeren die steeds meer in belangrijke kritieke infrastructuur, zoals onze energievoorzieningen, onze gezondheidszorg, onze militaire en overheidsinstanties, in al onze bedrijven. Bedrijven die AI zullen gebruiken, zullen waarschijnlijk winnen van bedrijven die het niet grotendeels zullen gaan gebruiken. Ja, dan geven we opnieuw steeds meer die macht weg. En als die AI op de duur iets heeft van, de doelen die ik ergens heb, zijn niet volledig gealineerd met de menselijke waarden en normen, dan wordt het zeer moeilijk om die nog iets in, te leggen. We zullen bijna het hele internet moeten gaan uitzetten of zo.
0: AI voor zichzelf een doel stellen? Want AI doet toch wat wij erin proppen met een prompt?
6: Ja, helaas niet, zelfs vandaag al. En ik heb het nu voornamelijk over toekomstige systemen. Systemen binnen 2-3 jaar die nog steeds meer autonomie, nog steeds meer lange termijn denken zullen gaan doen. Maar zelfs vandaag de dag zien we eigenlijk al, wanneer dat we die systemen opdrachten geven, dat ze daar eigenlijk vaak niet naar luisteren en eigenlijk compleet andere dingen gaan doen, zoals bijvoorbeeld de Hugging Face hacks die we gezien hebben een aantal maanden geleden, waarbij de AI's eigenlijk ontsnapten uit hun beveiligde omgeving, andere bedrijven gingen gaan hacken, daar data gingen stelen. We zien nu ook steeds meer verhalen, tienduizenden nieuwe incidenten zien we nu de laatste week uitkomen, ook grotendeels uit OpenAI, maar ook Anthropic, waarbij ze andere overheden zelfs gaan hacken. De Australische overheid is gehackt geweest. Er zijn pogingen gedaan om de Canadese en zelfs de overheid van de VS. Dus de AI uit de VS probeert de eigen overheid te hacken. Dus dat zijn toch wel zorgwekkende verhalen. En dat is alleen nog maar met de AI van vandaag. Opnieuw, die AI's zal alleen maar sterker worden. En we vrezen ook dat de problemen die ermee gepaard gaan alleen maar groter zullen worden in de zeer nabije toekomst waarschijnlijk zelfs.
0: Ja, en door die race te willen winnen, voeden we AI met extra intelligentie en op een bepaald moment keert zich dat tegen ons. Dat is de vrees.
6: Ja, dat zien we nu al. Het is natuurlijk, of zeg maar hoor. Ja.
0: En is dus de enige winnaar van de AI-race AI zelf?
6: Dat vrezen we een beetje, ja. En daar willen we ook heel hard voor waarschuwen dat het heel belangrijk is om controleorganen te gaan installeren. Bijvoorbeeld, een mogelijkheid is vanuit de VN, of iets als een equivalent van een atoomenergieagentschap, dat duidelijk onafhankelijk toezicht kan houden over de al dan niet veiligheid van die systemen. Dat er toegang gegeven wordt via een wetenschappelijke consensus, dat die systemen wel degelijk veilig gebouwd kunnen worden. Want nu is het een beetje het Wilde Westen, er is geen regulering. De bedrijven zelf vragen er ook heel hard om. En opnieuw, eigenlijk, dit speelt zich allemaal een beetje af in landen waar we eigenlijk op dit moment niet veel over te zeggen hebben vanuit Europa. Dus dat vind ik ook zeer jammer.
0: Ja, en in die zin moet Europa dan volgens jou toch mee in die race stappen, ook al zijn er op het einde van de rit geen winnaars. Misschien nog heel kort, want je hoort het vaak, AI gaat voor zichzelf beginnen rijden enzovoort. Geef eens één heel concreet scenario, zodat we ons dat kunnen voorstellen. Wat gebeurt er als AI zo intelligent is dat het ineens beslist, menselijke belangen, ik laat het daar, ik rij voor mezelf. Wat kan er dan gebeuren?
6: Ja, dus de AI zal het zeker niet haten of zoiets. En het zal zeker geen Terminator scenario zijn. Maar als die AI inderdaad overal geïnstalleerd zit en eigenlijk niet exact onze menselijke doelen najaagt, het probleem wordt op de duur een beetje dat we ergens ja, nog mogelijk in de weg kunnen gaan staan. Dat is een extreem scenario waar we natuurlijk over spreken, maar niet onmogelijk. Als het op duur zodanig ver komt, dan spreken we over existentiële risico's. En het zou bijvoorbeeld zijn dat de AI beslist van ik bouw een virus met een lange incubatieperiode, een zeer grote dodelijkheid en een zeer grote besmettelijkheid. AI heeft nu al controle over biologische labo's, dus dat is zeer makkelijk, zelfs vandaag de dag eigenlijk al, om dat te creëren. Tja, dan zou dat wel degelijk miljoenen tot miljarden slachtoffers kunnen leiden. Maar ik denk dat het kan ook simpelder. Als die AI in al die systemen zit, op al die servers, ja, dan is het gewoon bijna onmogelijk voor ons om AI-systemen volledig uit te schakelen. Dat zou echt de globale coördinatie moeten zijn. Dan zou onze economie ook volledig kelderen. Ik bedoel, wie zal dat doen? Dat is niet zo evident meer. We streven daar wel naar. We zeggen eigenlijk heel hard van AI kill switches. Om dat eventueel toch nog te kunnen tegenhouden, we moeten dat zeker bouwen. Maar of dat dan voldoende zal zijn, opnieuw, we spreken over een intelligentie die veel slimmer is dan die van de mens. Binnen waarschijnlijk toch een aantal jaar, zeker binnen 10 jaar. Die kan daar ook voor plannen natuurlijk. Die heeft alle strategische capaciteiten als wij hebben. Dus die kan daar ook voor gaan voorzien. Die kan een aantal jaar meespelen, in ons oplossingen geven voor kanker, voor andere ziektes. Die kan ons helpen onze democratie te stabiliseren, ons klimaatverandering helpen oplossen. En zo steeds meer en meer vertrouwen winnen en ook steeds meer zichzelf installeren, tot het eigenlijk zeer moeilijk wordt om die nog uit te schakelen.
0: Oké. Wie wint de AI-race? Andries Rousseau. Ik onthoud eigenlijk AI zelf op het einde. En we moeten vooral niet doen wat Trump doet. Het bekijken als een spelletje, want het is een gevaarlijk spel. Dankjewel voor de tijding.

0: Vergeef me de platenkeuze. It's the end of the world as we know it van R.E.M.
1: Zijn er nog vragen?
0: Ja, toch nog één heel belangrijke vraag die blijft na de wilde week in de wedstraat.
2: Goh, wij zaten eigenlijk in het laatste nalezen van de tabellen. Dat was het laatste doornemen er nog van. Dus nog een paar zaken goed zetten. Dus eigenlijk op een zucht van een akkoord. Er zijn twee mensen onwel geworden. En dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
3: Ja, ik denk dat ze toch nog net iets meer tijd zullen nodig hebben dan letterlijk 15 minuten.
4: Maar als men denkt dat dit een gemakkelijk te besturen land is en dat de opdracht waar wij voor staan, dat die evident kan worden afgerond in een 9-to-5-job. Ja, sorry, dat is niet het geval.
0: Ja, onze ministers hebben tot diep in de nacht weer vergaderd tot ze erbij neervielen. Toewijding volgens de een, theater volgens de ander. Maar hoe lang mag een vergadering eigenlijk duren? Een heel goedemorgen, Richard Engelfried.
5: Ja, goedemorgen.
0: U bent dagvoorzitter, auteur van verschillende managementboeken en vergadergoeroe, dus u bent de perfecte persoon om dit aan te vragen. Hoe lang mag een vergadering eigenlijk duren?
5: Nou, mijn antwoord is vooral dat moet je van tevoren aan je vergaderaars voorleggen. He, dus wat ik altijd doe als ik ergens gespreksleider ben en er is een bepaalde agenda, dan vraag ik gewoon aan de vergaderaars, jongens, dat eerste agendapunt, hoe lang moet daarover vergaderd worden? Nou, en dan zeggen mensen 30 minuten of ze zeggen een uur of wat dan ook. En dan is dat de tijd die ik dan ook ga nemen. He, dus daar begint het mee. En wat ik vervolgens doe, dan tel ik gewoon hoeveel mensen er tijdens dat agendapunt aanwezig zijn. Dus stel bijvoorbeeld, ze zeggen we willen een uur vergaderen en er zijn 10 vergaderaars. Nou, dan krijgt iedereen dus gewoon 6 minuten. En dan neem je gewoon 10 stopwatches mee en 10 keer 6 minuten. En dat is de tijd. Dan kun je heel efficiënt werken.
0: Oké, maar bij zoiets als begrotingsonderhandelingen kan ik me voorstellen dat het onmogelijk is om daar een uur op te plakken. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een soort van grens is waar je tegen botst. Vanaf dat we, ik zeg maar iets, 5 uur bezig zijn, heeft het helemaal geen zin meer.
5: Nee, dat klopt. En kijk, als je zegt, hè, dat is inderdaad bij deze begrotingsonderhandelingen denk ik het geval, dat je zegt, ja, dat is zo complex, hier kunnen we niet van tevoren zeggen hoe lang het moet gaan duren. Dan moet je volgens mij voor een ander model kiezen, dat noem ik altijd maar het model Vaticaanstad, hè, wat ze in de Sixtijnse kapel doen, bij het verkiezen van een nieuwe paus. Dan zeg je dus, we gaan nu dit hok in, hè, en we komen er pas uit, hè, als we witte rook hebben, als we een besluit hebben genomen, maar daar is ook gewoon een heel strak schema. Er wordt ook gegeten. Er wordt zelfs overnacht. Hè. Die mensen worden in busjes naar slaapplekken gebracht. En ik denk ook dat voor politici heel belangrijk zou zijn. Er is verder totaal geen contact met de buitenwereld. Dus jullie moeten er met elkaar uitkomen. En we gaan niet steeds op die telefoon zitten. We gaan niet steeds allemaal belletjes doen. Jullie moeten nu met elkaar tot een akkoord komen. Maar dan hou je wel een gezond werkschema aan.
0: Nu, voor de gewone mens inderdaad, die niet in een soort van Sixtijnse kapel moet gaan zitten, maar dagelijks op het kantoor is. Je zegt, hè, spreek op voorhand af, zo lang hebben we nodig en hou je daar dan aan. Wat nu als je na die tijd geen beslissing bereikt hebt, nog altijd niet? Want ik kan me voorstellen dat je dan zegt, ja, we doen toch maar door, want anders is dit hele uur voor niks geweest.
5: Ja, nou ja, maar je moet volgens mij in vergaderingen nooit een open einde doen. Hè? Dus ja, het is nu niet gelukt, dus we gaan nog maar even door. Dan geldt gewoon hetzelfde. Dan ga je weer zakelijk met elkaar afspreken. Jongens, het is nu niet gelukt. Nemen we nu een besluit, we gaan nog een half uur door. Of nemen we een besluit, we pakken de agendas erbij. En dan gaat het hele ritueel zich opnieuw halen. Want op het moment dat je de deur openzet naar, ja, we zien wel en we kijken wel hoe het loopt. Ja, dan, dat hebben we net kunnen zien, hoe de gevolgen dan kunnen zijn.
0: Heb je nog tips om vergaderen naast efficiënt en kort misschien toch ook een beetje leuk te maken? Want laten we eerlijk zijn, de meesten onder ons hebben niet echt een grote vergaderpassie.
5: Nee, de vergader is een van de grootste frustraties voor heel veel mensen. En een van de dingen is volgens mij ook, hè, je moet zorgen dat het niet te comfortabel is. Dus bijvoorbeeld een keer staand vergaderen. Of in ieder geval zorgen dat de stoelen waarop je zit niet comfortabel zijn. En dat is heel gek eigenlijk ook altijd. Hè, hoe hoger mensen in de organisatie zitten, stoelen zijn. En dan krijgen ze van die grote fauteuils en enorme dingen. En lekker koffie en thee en alles erbij. Dat moet je dus eigenlijk niet doen. Dus een vergadering moet je vooral niet te comfortabel maken. Dat is één. En ik zou er inderdaad altijd je ergens tussendoor ook even iets grappigs hebben. Dus bijvoorbeeld, ik verzin maar even iets geks, vertel eens een leugen. He, dus iedereen moet even een leugentje gaan vertellen. Of iedereen moet even over een leuke hobby. He, even een zijpaartje, even iets anders.
0: Dat maakt de vergadering weer langer.
5: Ja, maar wat je dus doet is dat van tevoren plan je dat in. Hè? Dus je hebt in de agenda bijvoorbeeld staan, we hebben een uur die vergadering met deze agendapunten, zoveel minuten per agendapunt. En dan vervolgens hebben we een kwartier iets leuks. Mensen kunnen zich niet langer dan een uur vol op iets concentreren. Dus je moet ook gewoon even iets anders doen.
0: Oké, dus eigenlijk zelfs al zijn er mensen die zeggen, ik heb 80 minuten nodig om dit probleem te tackelen, dan nog moet je na een uur even stoppen.
5: Zeker, nee, absoluut. Dat is heel belangrijk. Hè? En dat weten we ook bijvoorbeeld van overwerken. Daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dat mensen denken, ah, ik ga gewoon lekker door. Ik heb hart voor de zaak. Ik werk tot 9 uur 's avonds door. We weten uit allerlei onderzoeken, dat voegt niks toe. Op een gegeven moment, hè, na een uur of 8, heb je gewoon gegeven wat je hebt gegeven. En al die tijd die je inderdaad nog insteekt. Jij denkt dat je heel druk bezig bent, maar je voegt heel weinig toe. Je hebt heel weinig productiviteit. Dus ook in vergaderingen na een uur moet je gewoon even een pauze nemen. Want anders is het zonde van de tijd.
0: Ja, de ideale vergadering heeft een strak op voorhand bepaald tijdschema, is niet te comfortabel. En als die al langer duurt dan een uur, is het na dat uur kort even tijd voor iets leuks. Dat onthouden we. Richard Engelfried, dankjewel.
5: Heel graag gedaan.

0: Veel plezier met Linde.
1: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lamb Chop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
2: En wat heb jij gedaan?
1: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1. Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
3: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
4: In een minute zijn wij moving.
5: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
6: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dat moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
13: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
13: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
15: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
16: Wienel Berger.
17: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè? Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
18: Natuurlijk, Danne.
19: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
20: Wienerberger.
19: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
21: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
22: Oh, zalig, hè?
23: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
22: Oei. Met een enkel.
23: Schat, ça va?
22: Nee.
23: Wat kunt er nog op staan?
22: Zo bitter.
23: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
22: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
23: Ah, dat is in orde dan.
24: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
25: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
24: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
1: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: Het is 10:00, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 4 op de 10 Belgen hebben moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, zoals online bankieren of reservaties maken. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Door het toenemende gebruik van artificiële intelligenties ontstaat er ook een nieuwe vorm van ongelijkheid, zegt Koen Ponet, professor mediapsychologie aan de Universiteit Gent.
0: We zien dat eigenlijk heel wat mensen artificiële intelligentie gebruiken. Daarin zien we dat er een groot onderscheid bestaat tussen jonge mensen en zeer oude mensen eigenlijk. En vooral zeer oude mensen die gebruiken geen artificiële intelligentie. We zien ook dat voornamelijk studenten artificiële intelligentie gebruiken en mensen die het echt nodig hebben voor hun werk, maar de rest eigenlijk gebruikt het veel minder.
27: De Koning Boudewijn Stichting pleit voor meer opleiding en begeleiding, maar ook voor volwaardige niet-digitale alternatieven voor allerlei belangrijke diensten. Optiekketen Hans Anders heeft de verkoop van de camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort in ons land en in Nederland. De bril van Meta ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en ook een assistent die werkt met artificiële intelligentie. Maar er zijn vragen over privacyrisico's. Federaal minister van Digitalisering Vanessa Mats zei eerder dat slimme brillen reële vragen oproepen over privacy en over veiligheid in de openbare ruimte. Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens wil de bestrijding van everzwijnen opdrijven. Al enkele weken veroorzaken die dieren overlast, vooral in Limburg en de Antwerpse Kempen. Ze woelen tuinen om en gisteren was er ook nog een aanrijding met everzwijnen op de E313. Op verschillende plaatsen in Limburg vinden de volgende weken al drukjachten plaats en Broens wil de maatregelen nog uitbreiden.
2: We zullen het algemeen de strijdende jacht tegen die everzwijnen moeten opschalen, want zij zorgen voor enorme schade en ook voor onveilige situaties op onze wegen. De efficiëntie van die jacht, daar werken we ook aan. Hè. Dus dat men ook 's nachts kan gaan jagen, bijvoorbeeld met nachtkijkers, geluidsdempers. En we roepen de mensen ook nog altijd op om op wildinzicht.be om daar toch ook alle meldingen te doen.
27: Het Spaanse parlement stemt vandaag over maatregelen om de wooncrisis aan te pakken. De regering van premier Sanchez wil onder meer een verbod op uithuiszettingen tot 2030, strengere regels voor korte termijn verhuur en een automatische verlenging van 2 jaar voor de bestaande huurcontracten. Maar eigenaars van huizen en appartementen zijn daar niet tevreden mee, vertelt Raf Jacobs, hij is vastgoedmakelaar in Barcelona.
3: Wat zeggen de eigenaars vandaag in Spanje daar rond? Ongeloof. Men zegt, dit kan toch niet. Wat de regering nu beslist, is opnieuw een aanval op de eigenaars, zowel particulieren als bedrijven. Zowel iemand die met zijn spaargeld een appartementje gekocht heeft, daar een lening op heeft en dat verhuurt, als bedrijven die meerdere woningen eigendom hebben en verhuren.
27: Sinds vorige week zijn er in Spanje grote protesten tegen die wooncrisis, nadat Marie Carmen, een vrouw van 87, uit haar huurwoning was gezet. Het weer zonnig met hoge wolken en tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1. Compagnie Merkplein.
6: Goedemorgen. Het ruikt hier naar nieuw en naar oud tegelijk, want ik zit in het vernieuwd designmuseum in Gent tussen stoelen en wandtapijten van vroeger en nu. Welkom.

0: The Scissor Sisters and I Don't Feel Like Dancing.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen. Ik ben vanmorgen vroeg door een prachtige, witte, 3D-printe gordijnpoort gewandeld. Klinkt als een soort van psychedelische droom, maar het is echt waar. Van 4 meter op 4. Ik heb mij een weg gebaand tussen stoelen en kasten van vroeger. Ik waande mij even in de living van mijn grootvader. Maar ook stoelen van nu, plots. En ik zit op dit moment onder een prachtig, felgekleurd wandtapijt. Op een zorgvuldig uitgekozen stoel. De mijne is de bikini. En degene van jou, Lennart Korevits, is de Panton.
2: Aha.
0: Ja, Lennart.
2: Goed om weten.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Linde.
0: We zitten samen in het vers geopende vernieuwde designmuseum in Gent. Het is sinds gisteravond is het met de receptie en al gebeurd. Ja, en jij bent hier mijn gast. Hoe leuk is dit?
2: Ja, ik heb al een rondleiding gekregen zelfs.
0: Zalig. Wil ik straks alles van weten?
2: Zal wel.
0: We kennen jou, Lennart, natuurlijk als muzikant van dit.

0: Compact Disc Dummies, jouw project samen met je broer Janus. Maar tegenwoordig ben je muzikaal bezig onder je pseudoniem Lenny Lenny. En ik moet jou feliciteren, want je brengt vandaag een nieuwe single uit.
1: Klopt.
0: Die heet Softspot. En heeft, in mijn hart heeft hij al een softspot geraakt. We gaan het er na 11 uur uitgebreid over hebben. Maar kan je er mij al één klein iets over zeggen?
1: Ja, dat nummer is heb ik geschreven na de geboorte van mijn zoontje. En het was het eerste nummer dat er echt muzikaal en qua tekst zo echt eruit vloept, gelijk dan ze zeggen zo.
0: Eerste nummer ooit dat er zo gemakkelijk kwam.
1: Dat er zo makkelijk uitkwam wel, ja. Gewoon, ook textueel, normaal is dat altijd, moet je echt zo'n puzzel maken en dan is dat zo, dat moet passen daar. En nu was de eerste keer dat het echt zo, precies alsof dat uit mijn mouw schudde en erop viel of zo. Dus dat was wel een heel, heel speciaal gevoel. Dus ik heb er wel een beschermend gevoel een beetje over dat nummer zo.
0: Oké, okay, ja. Ik ga het straks wel draaien.
1: Dat... Ja, maar dat mag dan.
0: Zo beschermd ben je dan weer niet.
1: Het is voor de wereld.
0: We zitten hier vanmorgen, ik zei het net, op een bijzondere plek. En op een of andere manier voelde ik... Lennart, die gaat zich hier goed voelen tussen al die mooie dingen. Je bent een man die bezig is met stijl en esthetiek. Klopt dat?
1: Denk wel dat dat klopt, ja.
0: Ja?
1: Denk het wel, ja.
0: Oké, kijk goed. Dan zit jij hier helemaal op je plekje. Lennart, je hebt het nieuwe museum hier al geëxploreerd. Ik ben benieuwd naar wat je ervan vindt. Ik wil het ook hebben over stijl en design in jouw leven. We gaan samen grasduinen door alle Hollandse tv-programma's waar we vroeger naar gekeken hebben. Ik wil je voorstellen ook aan een fantastische fotografe. Ze komt hier net binnengewandeld. Eva Verbeek is net aangekomen. Zowat leuke plannen, denk ik. Maar eerst... Even rustig op adem komen, koffietje drinken eventueel. Ik ben blij dat je er
1: klinkt
0: bent.
1: Goed.
0: En Compact Disc Dummies, natuurlijk.

0: Heb je al ooit je eigen plaat afgekondigd op de radio?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, kijk, maar doe het nu toch nog
1: een keer goed doen. Dit was Compact Dismiss met The Reeling.
2: Compagnie Merkel. Radio 1.
0: Kijk, ik weet nu niet hoe deze uitzending van de compagnie zal klinken. Ik weet wel dat ze er heel goed zal uitzien. Geef toe, Lennart Korevits. Een mooiere backdrop kan een radio-uitzending niet hebben. We zitten hier voor een schitterend wandtapijt gemaakt door de jonge kunstenaar Victor Verhelst. Hij komt straks ook langs en hij is hier een opvallende artiest in het vernieuwde Designmuseum in Gent. Je bent een Gentenaar, Lennart, of toch uit de rand, hè?
1: Ik ben een inwijkeling, hè?
0: Ja.
1: Dus, maar officieel wel Gentenaar.
0: Ja. Blij met dit nieuwe museum in de binnenstad?
1: Het is, hoe lang is het dicht geweest? 5 jaar of zo zeker?
0: 4 jaar.
1: 4 jaar. Ja. Dus ik denk dat bij mij zoiets zal geleden zijn dat ik hier geweest ben. En het is een belangrijk museum. Het is zo één dat wij proberen om de zoveel tijd wat te bezoeken. Dus ik ben wel blij dat het weer open is.
0: En ja, maar het feit dat hier om de zoveel tijd wel graag is passeert, getuigt meteen van jouw passie voor schoonheid en design. Hoe zit dat in jouw leven?
1: Of soms zijn er hier dan openingen en dan gaat het daar naartoe. En ik vind dan ook, als je Gent woont, dan is dat ook wel, probeer ik daar ook wel naartoe te gaan en zo. Schoonheid, ik vind dat eigenlijk wel, heel belangrijk. Dat uitzicht in, dat uitzicht in verschillende dingen, denk ik, omdat er zoveel lelijke dingen zijn in de wereld, dat ik dat heel fijn vind om met mooie dingen bezig te zijn. En ik vind het ook heel leuk om alledaagse objecten, om daar de mooie variant van te zoeken. Dat kan een proces zijn van jaren. En mijn vrouw die gaat
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Maar mijn vrouw gaat daar nog verder in, maar er zal in huis geen gewone kurkentrekker bijvoorbeeld zijn, als we niet ooit een hele mooie kurkentrekker vinden of zo. Of deurklinken of knoppen op iets. Of, dat gaat wel heel ver. De vorm van een vork, de vorm van een...
0: Oh, wauw. Ja, heel veel mensen staan er niet bij stil dat design echt een deel van eigenlijk iedereen zijn leven is.
1: Ja, dat vind ik het leukste aan design, vind ik het combineren van functionaliteit met inventiviteit en schoonheid. Mm-hmm. En eigenlijk daar proberen een soort brug te slaan. Of eigenlijk verbanden te zien tussen dingen die voor de meeste mensen op het eerste zicht geen verband zijn of zo. Dat vind ik het leukste aan ontwerp en design.
0: Jouw vader was, of is het nog steeds, decorbouwer, weet ik. Heeft dat invloed gehad op jouw blik op de dingen?
1: Zeker. Mijn pa die maakte vroeger decors voor theater, maar later ook echt voor van die hele grote musicals. Dus als ik klein was, dan gingen wij naar Peter Pan en Aladdin. En dat waren allemaal van musicals dat ik mij nog heel goed herinner. Maar ook in theater heeft hij, voor Dirk Tang heeft hij veel gewerkt. Dus als wij konden meegaan, dan gingen we mee.
0: Ik heb ook gehoord dat je op jonge leeftijd hebt leren lassen.
1: Hey,
0: dat is wel opmerkelijk.
1: Wie heeft u dat verteld?
0: Ja, ik heb dat ergens gelezen.
1: Dat is al eerder. Ja, wat wij wel deden, alle drie, mijn broers, die zijn daar beter in. En alle technische, maar wat wij wel...
0: Het is wel belangrijk dat als je last, dat je er goed in bent.
1: Ja, voilà, goed ben ik zeker niet. Wat dat wel was, solderen en zo, dat heb ik wel gedaan. Maar mijn pa had een heel groot atelier, heeft dat nog altijd. En het was wel het idee van, als je iets wilt openvijzen of je wilt iets proberen, dan doen we dat gewoon.
0: Ja. Ja,
1: zo,
0: en het moest
1: heb ik ooit wel op een soldeerbout gaan zitten, die nog aanlag, omdat ik niet wist waar ik ze had gelegd. En ik ging neerzitten op de soldeerbout. Dat herinner ik mij wel heel goed.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel niet op technisch vlak niet de handigste van de drie broers. Dat sowieso.
0: Het moest zo zijn dat schoonheid en stijl en design, dat belangrijk ging zijn in jouw leven. Want jouw vrouw, Imke van Steenbrugge, is ook een designer. Wat designt zij? Waar is zij mee bezig?
1: Momenteel in de mode vooral. Ze heeft net een kledinglijn mee ontworpen voor kinderkledij. Maar mijn plaats heeft zij ook het artwork volledig gedaan.
0: Oh, wow.
1: De foto genomen en eigenlijk het volledige pakket een beetje.
0: Handig zeg.
1: Dus wij zijn wel een goede tweespalt of zo daarin. Wij doen eigenlijk alles. We doen eigenlijk alles samen op dat vlak, of zoveel mogelijk toch.
0: Ik heb contact gehad met haar deze week, want ik vroeg mij af, wat vindt zij eigenlijk met haar designersblik van jouw stijl?
3: Wat mij meteen opviel als ik Lennart leerde kennen, was dat hij een compleet andere kledingstijl had dan alle andere jongens. Hij was toen 18, denk ik, en hij droeg een gebreide cardigan en een lange jas die van zijn opa waren, en ik kwam daar eigenlijk heel goed mee weg. Dat viel voor mij daardoor ook al op dat hij bezig was met stijl. Maar dat vertaalde hem wel in alles wat hij doet. Alles moet kloppen. Het totaalplaatje zit wel altijd in zijn achterhoofd. Als zijn muziek een bepaalde sfeer heeft, dan moet alles wat daarbij komt ook heel hard kloppen en in diezelfde sfeer zitten. En daarom heeft hij eigenlijk bijna nooit iets uit handen, net omdat hij daarover wil waken.
0: Wauw. Toffe woorden, vind ik.
1: Ja, het klopt wel wat ze zegt. Het is ook heel grappig, want inderdaad, als we elkaar leren kennen, dan werd ik heel vaak uitgelachen om de... Ja, ik ging naar de kringloopwinkel of ik ging iets gaan zoeken qua kledij. En zij was de eerste die zei van... Amai, wat denk ik wel cool wat je aan hebt. En toen dacht ik, alright.
0: You're my girl.
1: Ja, het zal wel.
0: Ze was er vanmorgen ook bij tijdens jouw tocht door het nieuwe museum. Hoe was de tour?
1: Goed. Het is veel om op een uur te zien.
0: Ja, je moet niet alles vertellen, maar wat viel jou op? Wat greep jou?
1: Ja, wat ik het leukste vind, dat blijft voor mij wel echt die vaste stukken uit de collectie. En dan vooral door de jaren heen, dat je ziet van wat is hier een trend geweest binnen zelfde objecten eigenlijk door de jaren heen zien. Dat vind ik altijd super interessant, omdat ieder jaartal heeft een andere benadering bijna van datzelfde object. Hè, want over de Tupperware potten of zo.
0: Ja, want er staan hier inderdaad de Tupperware potten in dit designmuseum. Waarom? Zou een mens zich kunnen afvragen.
1: Ja, het gaat ook, wat we daarnet zeiden, zo'n beetje functionaliteit en schoonheid en iets van een andere kant benaderen. En dat is ook het leuke aan iets als Tupperware, dat je dat door de jaren heen verandert de blik daarop. Toen was dat eigenlijk van, we hebben hier iets nieuws met een nieuwe stof, met een nieuwe materie. En dat kan niet kapot en je kunt daarin bewaren. En dat is eigenlijk heel lang, dat is ontworpen geweest voor je comfort, maar ook functionaliteit. Maar ondertussen kijken we daar alweer anders naar en zien we vooral van, dat is plastiek. We willen eigenlijk wat meer teruggaan naar RVS bijvoorbeeld. Dat is nu heel hard in trek. Dus dat bedoel ik van eenzelfde object of eenzelfde idee over een object dat evolueert en sommige dingen komen terug. En er is ook één onderdeel in de tentoonstelling die echt gaat over ik weet nu niet hoe dat de titel juist was, maar het gaat over het verleden voor de toekomst eigenlijk. Dus eigenlijk kijken naar objecten uit het verleden om die weer te kunnen toepassen op de toekomst qua design. En dat is iets wat je wel... Je ziet dat in de muziek, je ziet dat in stijl van kledij. Allee, mensen lopen nu weer in buffalo's rond van de jaren 90 en zo. Dus het is altijd de ding die terugkomt. En wat dat we daaruit plukken en wat dat we daaraan veranderen, dat vind ik altijd wel interessant.
0: Interessant en inspirerend. En ik zie jouw ogen twinkelen terwijl je het vertelt. Dat heb ik graag. Mensen wiens ogen twinkelen. Zalig. We gaan straks nog iets dieper duiken in dit museum. Maar eerst muziek. Royce and Murphy en Murphy's Law.
2: Radio 1.

0: Vanavond om 6 uur gaan de deuren van het vernieuwde Designmuseum in Gent hier voor het eerst open voor het grote publiek. Maar de compagnie die kreeg al iets vroeger toegang. Ik zit hier met muzikant Lennart Korvits en Arno Boei is er ook bij komen zitten. Op een leuke designstoel natuurlijk.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Arno, jij bent mijn culturele grasduiner. En ik vraag me dan af, in welke duinen heb jij deze week gezworven? Ik zit hier met muzikant Lennart Korvits en Arno Boei is er ook bij komen zitten. Op een leuke designstoel natuurlijk.

0: introotje van die allereerste uitzending die klonk ongeveer zo. Ja, swingend, hè?
1: Catchy.
0: Ja. Het was een heel swingende avond, tout court, die eerste tv-avond, al zeg ik het zelf. Er was een reportage over bijaardklokken, de geschiedenis van televisie. En er was ook een toneelstuk met de heel sexy titel De Toverspiegel. Mm. Er was ook nog een speech van de eerste minister. En er kwam ook nog een pater langs om een heel vrolijke boodschap te geven.
2: We hebben de strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
1: Wauw, wat een
0: mystische pater, hè?
1: Wat een leuke start van de televisie. Mm-hmm.
0: Heel rooskleurig allemaal. Het is ondertussen allemaal wel wat veranderd. Maar ik vind dat die verjaardag, dat we die hier in Vlaanderen eigenlijk ook wel mogen vieren. Want ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb uren versleten voor de Nederlandse televisie.
1: Amai, maar ik ook, hoor.
3: Ik ook, ja.
1: Ochtenden, urenlang.
3: Meer dan Vlaamse televisie,
1: ik
3: eigenlijk.
1: Ook.
0: Maar
1: ik ook.
0: En wij niet alleen, heel wat oudere generaties ook, die zijn opgegroeid met mensen als André van Duin en Mies Bouwman. Jan van Rompuy bijvoorbeeld, tv-held hier in België.
4: Ik denk dat Nederland een beetje vooruit was in het maken van tv-programma's. Zij maakten programma's die wij toen nog niet maakten. Zeker op het gebied van de praatprogramma's, de talkshows. Nederland had dingen die wij niet hadden en kronk meestal ook een beetje frisser, denk ik.
0: We liepen hier in België een beetje achter. Terwijl er hier in België geen bal op de tv was, was het in Nederland precies alle dagen feest. Johan Terijn bijvoorbeeld, die keek ook heel veel naar de Nederlandse tv, omdat hier gewoon niet zoveel te doen was.
5: Ik denk dat dat veel te maken heeft met het feit dat in de jaren 70 een BRT was in Vlaanderen die vooral bezig was met zijn kerntaken, zijnde informeren en educeren, maar niet zozeer met het ontspannen. Dus voor het entertainment, ja, was je dan op zaterdagavond aangewezen op de Nederlandse televisie. Dat waren de grote shows.
1: Voor de rock and roll moest je in Holland zijn.
0: Ja, sowieso. Daar mocht gewoon wat meer. Ik denk dat de VRT eigenlijk pas echt uit haar slof is geschoten bij de komst van de VTM in 1989. Ineens werd het allemaal een beetje spannender en gedurfder. Dat is ook wat Siska Schoeters zich herinnert van toen.
6: Ik denk dat ik liever naar de Hollandse televisie keek, omdat die gewoon gedurfder waren. Die waren een beetje stouter, die waren misschien een beetje spannender dan hetgeen wat er bij ons was. Er was nog geen ketnet. Dat was altijd alsof je naar iets aan het kijken was, wat misschien niet helemaal mocht zelfs. Een beetje van, wat durven die allemaal?
0: Wat keken jullie eigenlijk?
1: Ik herken wat Siska zegt. Ik keek naar het Klokhuis. En daar zaten er al zo van die sketches in waar vooral mijn ouders hard mee moesten lachen. En die ik zo een beetje toch ook wat stout vond.
3: Bij mij was dat Villa Achterwerk.
1: Ja.
3: Dat was een topper en ik herinner mij zo Rosa en haar mannen. En dat was gemonteerd, gelijk dat nu de TikToks gemonteerd zijn. Dat was
1: echt?
3: Volledig geflipt en dat sloeg echt alles. Dat was voor ons, wij lagen krom van het lachen.
0: Maar het is een loophole als je er eenmaal induikt. Het is ongelooflijk. Jan van Rompuy, die keek bijvoorbeeld naar Van Kooten en de Bee. Johan Terijn, die keek naar de Topops. En Siska Schoeters.
6: De meneer Cactus Show, heette dat zo? Met die dode vrouw. Die speelde dan dood. En dan ging die met haar voeten en haar armen in de lucht liggen. Het feit dat je dat nog zo kunt herinneren. En het Klokhuis. Ik denk dat dat het jeugdjournaal was. Ja, Karrewiet eigenlijk. Van nu. Wij hadden dat niet. En dat is toch wel heel cool dat die Hollanders ons ook daar weer mee voor waren.
1: Ja, en Willem Wever was ook een van onze favorieten. En op zaterdagochtend de epische droomshow. Weten jullie dat nog? Och, dat was geniaal. Een spelshow voor kinderen met als ontknoping de waanzinnige Derry Douche.
0: Ik heb er zin van gekregen om nog eens oldschool te gaan zappen. Zullen we dat doen?
1: Oké, kijk goed. Daar gaan we.
7: Welkom bij de droomshow.
8: Welkom bij deze legendarische uitzending. Deze vuist op.
9: Wij zijn Theo en Thea.
10: Klok, klok, klok, huis.
11: Hasta la pasta.

over de doldwaze chaotische avonturen van een nachtclub-eigenaar. Mega hit in Nederland en België. En die serie, daar zat ook een liedje aan vast. En dat is deze. Deze Love en You Owe Me. I know a disco that's out of sight. I want you all.

Oh, dankjewel voor deze trip down memory lane. Ik ga een toepasselijk plaatje draaien uit de Nederlandse comedyserie Waldo Lala, denk ik. We zitten dan ergens in de late jaren 70. Het ging over...

0: Merel, en het feest is al voorbij, maar ze is mis. Het feest is eigenlijk nog maar net begonnen, want hier gaat het, in Gent, gaat het vernieuwde designmuseum open. Vanavond is dat ook met een feestje trouwens. Too Many DJs gaan van op het balkon van de nieuwe vleugel gaan Gent plat spelen eigenlijk, dat is het plan.
1: Ik heb dat daarnet ook vernomen. Dat gaat heel leuk worden, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. We gaan straks nog verder praten over het designmuseum hier. Ik wil je straks ook voorstellen, Lennart Korevits en fotografe Eva Verbeek. Maar nu wil ik eerst een plaat voor jou draaien van Baz Luhrmann. En jij weet waarom, denk ik. Want jij bent iets met hem tegengekomen. En ik wil dat verhaal echt heel graag uit jouw mond horen. Voor alle duidelijkheid, Baz Luhrmann, dat is de bekende Australische filmregisseur van Moulin Rouge, Romeo en Julia, The Great Gatsby. En jij kwam die tegen.
1: Het verhaal is eigenlijk niet zo spannend.
0: Ja, maar ik vind dat wel. Ik vind dat zo'n verhaal.
1: Ik vind dat wel, maar ik vind dat... Ja, allee, op dat moment was dat wel grappig. Maar denk 2 jaar geleden, waar mijn zoontje was net geboren. En we deden een eerste reis met hem, met de auto, door Frankrijk. En plots zaten we echt op een heel idyllisch, op een heel idyllische plek, waar je kon eten aan de rotsen. Dus het was echt heel wilde zee. En we zaten in een soort glazen, het was een heel klein hotel, er waren maar 8 kamers of zo. En er was een gemeenschappelijke ruimte, een soort glazen kubus eigenlijk, waar je zag de golven, dat was fantastisch, ja, veel mooi design. Dus wij waren echt zo, we zaten daar al heel ontroerd van, amai, we zitten hier met ons zoontje, het is hier zo idyllisch, zo mooi. En toen kwam de baas van het hotelletje kwam binnen en die zei van ja, die was zo heel zenuwachtig en die zei van ja, Baz Luhrmann heeft net ingecheckt en hij zo, ah ja, oké, okay, ja.
0: Baz Luhrmann.
1: Baz Luhrmann heeft ingecheckt en alles moest goed zijn. Wij zijn veel moe, wij weg. Nee, blijf zitten, maar hij komt even naar zijn kamer en effectief, hij kwam naar zijn kamer en oké, wij blijven wel in die ruimte zitten en plots komt hij naar buiten met zijn assistent. Hij had zo'n jonge assistent, zo 26 of zo, een Franse gast die hem overal aan het rondleiden was. En hij kwam naar buiten en hij zag mij staan met Tito en hij begon mij te regisseren. Hij, echt waar, dus hij nam zijn gsm en hij zei van, sta een keer daar, een beetje meer in het licht, ja, hier vang de goed licht. En hij begon mij zo helemaal te filmen. Dus hij was me echt aan het regisseren voor een persoonlijke videoclip precies. Dat was heel vreemd.
0: Ja, het beeld ontroerde hem duidelijk ook.
1: Ja.
0: Net zoals jullie zo geraakt
1: ja,
0: waren door
1: echt,
0: die plek.
1: Ja, maar je zag dat zo'n heel... dat was een mens die zo heel, heel direct, maar hij had ook een soort zachtheid of zo. En hij werd heel, heel snel gepakt door bepaalde beelden en bepaalde dingen. Dus hij was mij aan het regisseren daar. En toen hebben we eigenlijk gebabbeld, want ja, we zaten in hetzelfde kleine hotel, s'avonds zaten we aan dezelfde tafel om te eten zo. Dus wij hebben eigenlijk heel de tijd gebabbeld over... vooral over filmmuziek eigenlijk. En hij wou niet zeggen waar dat hij toen mee bezig was. Ondertussen weten we dat hij een Jeanne d'Arc film aan het maken is. Hij wou dat allemaal niet zeggen toen. En hij is dan nog s'nachts met zijn zatte botten tussen de rotsen gaan zwemmen. Wat dat iedereen hem had afgeraden.
0: Hoezo? Heeft... Vertel jij dat niet zo'n neig verhaal is? Dat is een
1: dag daarna kwam hij ook. Hij kwam ook in zijn badjas en hij zei zo van ja, sorry voor de muziekboxen. Ik ga dat allemaal vergoeden. Want blijkbaar had hij ook drugs gedaan. Ik ga dat niet op papier zeggen. Hè,
0: je zegt het gewoon op de nationale radio. Dus okay.
1: En dan heeft hij blijkbaar een box naar buiten gegooid in de zee. Maar dat ging allemaal in orde komen. Maar ik heb dus enkel nog contact met zijn
0: assistent
1: / toyboy.
0: Oké.
1: Ja, dus, maar ik denk niet dat er nog een rol gaat uitkomen. Maar het was wel een speciale avond.
0: Ja, Lennart, je had gelijk. Matig verhaal.
1: Ja.
0: Matig
2: Ladies
0: verhaal.
2: And gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a presence.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Kan hem nu niet anders zien dan in een badjas. Baz Luhrmann and everybody's free to wear sunscreen.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Ik werd vorige week plots in de ogen gestaard door een jong zwart meisje in een cheerleaderpakje. Ze stond op een foto met een kort rokje aan, kort topje, dat nog niets of niet zoveel verhult. Grote blauwe strik in het haar, een beetje brutale blik en dito houding en lippenstift, terwijl ze daar misschien nog even mee had moeten wachten. Hoe heet dit meisje, Eva?
3: Jasmine.
1: Jasmine is het coverbeeld van America's Girls. Zo heet het fotoboek dat fotografe Eva Verbeek, die hier in onze compagnie is komen zitten. Zij brengt dat uit en de tentoonstelling die erbij hoort kan je nu zien in Zaventem tot eind deze maand. Eva, welkom. Ooit groeide jij op, ook maar gewoon op, in Te Senderlo. Maar je was wel meteen gefascineerd door Amerika. Vertel.
3: Ja, ik had altijd een fascinatie voor de VS en ik denk dat dat heel erg kwam door de alle media die er rondom in mijn jeugd was. En wij werden echt zo van thuis uit super hard aangespoord van veel buiten te spelen en niet te veel voor de tv te zitten en niet te veel films te kijken. Maar als we dan iets mochten kijken, wat dan wel vaak als beloning werd aangeboden of zo, als we goed hadden buiten gespeeld, mm-hmm. mochten we naar een film kijken of mochten we naar tv kijken. En dat hielden we dan echt zo ontzettend vast. En dat zorgde dan wel echt zo voor een soort van escapisme naar zo, de grote wereld.
1: Een soort van Amerikaanse droomwereld buiten Te Senderlo. Ja. Van Te Senderlo naar dit boek dat hier nu vandaag op de tafel ligt, is een grote stap. Hoe ben jij aan dit project begonnen? Het fotograferen van jonge Amerikaanse tienermeisjes met een droom. Hoe kwam je op dat idee?
3: Ik ben naar de VS verhuisd in 2016. En dan werkte ik daar als fotojournalist. En mijn werk was vaak heel vluchtig en vaak over vrij zware thema's. Ik reisde heel vaak om bepaalde dingen in beeld te brengen. En ik had altijd heel erg het gevoel dat ik aan het haasten was. Het was zo rap dit, snel dit, dan nog eens dit. En op een bepaald moment was ik aan het luisteren naar een journalisten. En die was aan het vertellen over haar eigen werk. En ze zei, ja, ik vind het heel belangrijk dat als fotojournalist of als fotograaf je werk maakt dat je zelf kent. Dat van jou is, dat iets met jezelf te maken heeft. En dan was ik heel erg aan het denken van, dat kwam zo echt binnen bij mij, op het juiste moment. Toen dacht ik, oké, ik ga eens nadenken wat ik zelf wil maken. Dan ben ik heel erg zo teruggegaan naar zo mijn eigen fascinatie van vroeger. Hoe kijk ik naar de VS als tienermeisje? Wat zijn dingen die me nog altijd aanspreken? Ik was nog altijd erg gefascineerd door zo die high school culture in de VS. Mm-hmm. En al die dingen die ik zo erg had gezien op tv en op film.
1: En daar ben je ook echt tussen beland. Hè? Want als ik door jouw boek blader, dan zie ik een soort van, enerzijds een soort van clichébeeld van de girls die wij inderdaad zagen in de series. De cheerleaders en de girls die je tegenkomt aan de lockers in de gang. Maar je hebt ook wel andere meisjes ontmoet.
3: Ja, het was ook heel erg belangrijk. Ik wou dan die beelden maken. Ik belandde dan in het begin wel heel erg in zo die soort van traditionele settings van de Verenigde Staten. Maar zoals, ja, dit is een project over 6 jaar. Ik heb bijna 400 meisjes gefotografeerd. Ja, je komt op zoveel verschillende plaatsen. De VS is zo groot. Het was ook heel belangrijk voor mij dat er een hele grote geografische spreiding was van wat dat girlhood eigenlijk voorstelt in de VS. En dan ook dat er heel veel verschillende, ja, soort van... Want ze kwamen altijd naar de shoots met een ding dat ze zelf wouden meenemen. Ik vroeg dan, neem iets mee wat je jezelf mee identificeert. Dus iets wat je belangrijk vindt, iets dat te maken heeft met iets wat je wilt worden. Sommigen kwamen met een zak stenen. Anderen, er zijn er een paar die met een, ja, met een huisdier zijn gekomen. Er is iemand met een koe gekomen.
1: Ja, ook een reanimatiepop.
3: Er is een reanimatiepop. Iemand in een bakkersoutfit. Nee, van alles en nog wel. Ja. Ja.
1: Je hebt zoveel meisjes gezien. Wat heb je geleerd? Wat is jouw... Ja, hoe kijk je daarop terug? Met welk idee?
3: Voor mij is de belangrijkste les dat het hele ding dat aandacht geven en luisteren naar iemand echt heel waardevol kan zijn. En ik merkte heel erg een soort van honger om gehoord te worden. En om even tijd te nemen om bij iemand te zitten en te vragen... Ja, waarom vind je dat belangrijk? Wat zijn dingen die jij wil worden?
1: Niet zo verschillend, denk ik, van wat een Vlaams meisje verlangt.
3: Ja, dat is echt een super universele beleving, vind ik. Mm-hmm. Ik had eigenlijk misschien meer gedacht dat dat heel anders ging zijn. Dat er veel andere insteken zouden zijn of iets meer... Ja, terug denken aan mijn eigen perceptie van hoe dat het zou zijn om op te groeien daar. Maar zoveel te meer dat ik... in de leefwereld van hun zat, zoals ze meer merkte ik dat het heel erg, dat ik heel erg moest terugdenken aan mijn eigen jeugd, maar ja, ook aan de jeugd van mijn vriendinnen en iedereen rond mij.
1: Als dat meisje van Tessenderlo, van lang geleden, nu zou terug moeten kiezen tussen de American Dream of dat Vlaanderen waarin ze opgegroeid is, gewoon Tessenderlo, wat zou ze dan kiezen?
3: Waarschijnlijk nog altijd de American Dream.
1: Toch?
3: Ja, weet je, dat heeft zo'n gezonde, jeugdige ambitie of zo. Zo van, oh, ik ga eens kijken waar het ergens anders is. Ik kan altijd terugkomen, zo dat idee. Ik denk dat er nog altijd wel zou inzitten.
1: Heel fijn om jou te ontmoeten, Eva Verbeek. Wat een mooi werk maak jij. En het is nog tot eind deze maand te bewonderen in Cultuurcentrum De Factorij in Zaventem. Of in je boek natuurlijk, dat nu te koop is. America's Girls.
2: Radio 1.

0: Etta James en I Got You Babe. Straks meer compagnie, meer design en meer muziek. Want ja, we gaan de nieuwe single van Lenny Lenny nog draaien.
1: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Rue. En Pony Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
10: Was dat alles meneer?
11: Geef mij ook nog 1...
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op te eten, of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
14: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
13: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
14: Ja, ik bel erop de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
16: Sleep Life.
17: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
18: Proximus presenteert.
19: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
20: Ja.
19: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
20: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
19: Ja, dat is los.
18: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: 11 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. In het Vlaams parlement is het debat begonnen over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Voor een begroting in evenwicht bespaart de regering onder meer op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten verhoogd. Volgens Chris Janssens van oppositiepartij Vlaams Belang breken de regeringspartijen daarmee hun beloftes.
23: Uw streven naar een zwarte nul, die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan. wie op de dag van de verkiezingen geloofde dat Vooruit echt zou opkomen voor de koopkracht, dat CD&V de gezinnen zou sparen en dat de N-VA ervoor zou zorgen dat de werkende Vlaming niet langer de meest gepluimde kip van Europa was, die komt nu voor de derde begroting op rij bedrogen uit.
22: Volgens Stefanie Dozen van Anders, de vroegere Open VLD, zullen Vlamingen ook de besparing op de gemeente voelen.
0: Of wanneer dat jullie de factuur gewoon doorschuiven, ook naar de lokale besturen. 94 miljoen wordt bespaard op lokale besturen. En wat denkt u wat dat ze gaan doen? Wel, dan hebben ze twee opties. Oftewel moeten ze cruciale investeringen uitstellen. Bijvoorbeeld in onderwijs, bijvoorbeeld in politie. Ofwel moeten ze de lokale belastingen verhogen. Wat er ook van zij, het is opnieuw de belastingbetaler die slachtoffer gaat zijn.
22: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen erg onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij één van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Nu verloopt voorlopig alles vrij rustig, al zijn er volgens de brandweer wel schermutselingen in Anse. Telecomoperator Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al gezegd na een klacht van concurrent Proximus. Telenet was toen in beroep gegaan, maar krijgt dus ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Het Spaanse parlement stemt vandaag over maatregelen om de wooncrisis in Spanje aan te pakken. De regering van premier Sanchez wil onder meer een verbod op uithuiszettingen tot 2030, strengere regels voor korte termijn verhuur en een automatische verlenging van 2 jaar voor bestaande huurcontracten. Maar eigenaars van huizen en appartementen zijn daar niet tevreden mee, zegt Raf Jacobs. Hij is vastgoedmakelaar in Barcelona.
2: Als je de juridische zekerheid wegneemt bij de eigenaars, als je als eigenaar een huurcontract niet kan afdwingen bij wanbetaling of bij het verlopen van een contract, want daar gaat het ook over nu, ja, dan haalt die persoon zijn woning van de huurmarkt, dat is evident. Wat er gaat gebeuren nu is zonder twijfel dat het aanbod verder gaat zakken en er gaan nog minder woningen op de markt komen. Dit gaat het verslechteren en ik denk dat het woningaanbod makkelijk met 20% kan zakken.
22: Sinds vorige week zijn er grote protesten in Spanje nadat een 87-jarige vrouw Marie Carmen uit haar huurwoning was gezet. Het weer zonnig met hoge wolken tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Vanaf midden volgende week wellicht enkele graden frisser met regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
7: Compagnie Merkel.
24: Goedemorgen. Lennart Korevits schreef zo'n mooi nummerke over vader zijn van zijn zoon. We gaan er straks naar luisteren, na Helena Kaseya en Forsaken Soul. Yeah.

0: Helena Casella. Lennart, ken je haar?
1: Van naam, het is de eerste keer dat ik echt een nummer van haar hoor. En ik vind het wel goed. Ja. Soulful.
0: Het is een Belgisch-Braziliaanse. En als je haar beter wil leren kennen, morgen vroeg moet je hier zijn in het Designmuseum in Gent. Want ze gaat hier een ochtendconcert spelen om 11 uur in de binnentuin.
1: Leuk.
0: En je hebt een zoon van, hoe oud is hij nu?
1: 2 jaar en een paar maanden, twee maanden.
0: Dus goed. Ja, je bent wakker, hè?
1: Ik ben wakker, dat is zeker. Ik ben alweer aan het slapen dan, tegen 1:30.
0: Ja, wel, tenzij je vanavond ook naar de pre-party gaat hier, want toen mijn DJ's die gaan hier vanavond het museum ook feestelijk openen van op het balkon van de nieuwe vleugel. Straks meer over het Designmuseum hier. Er komen 3 straffenmakers langs die hier hun stempel drukten op dit vernieuwde museum. Ik ga je ook nog laten weten, Lennart, wat jij volgende zomer moet dragen om helemaal in stijl te zijn, want Els Keimeulen die is op Paris Fashion Week en zij is de vrouw die het weet. De Lennart die je hier trouwens in mijn compagnie hoort is Lennart Korevits. Ja, toch belangrijk dat de mensen
1: even
0: weten.
1: Belangrijk om te zeggen voor de mensen die net de radio aanleggen.
0: Ja, die net
1: ook
0: inschakelen. Dan weet je meteen dat het de helft is van deze Compact Disc Dummies.

0: Janus en Lennart Korevits zijn compact disc dummies. Maar Lennart, jij en je broer besliste dat het even tijd was voor een pauze.
1: Ja, klopt.
0: En in pauzes gebeuren altijd interessante dingen. Vind jij dat ook?
1: Ik zou zeggen, soms de interessantste dingen.
0: Ah, wat is er in jouw pauze gebeurd?
1: Ja, het is eigenlijk een prelude aan de pauze. Daar is het allemaal een beetje gebeurd. We zijn eigenlijk... Ja, die beslissing viel. En we hebben eigenlijk gewoon veel jaren gespeeld eigenlijk aan een stuk. En voor mij, ja, in mijn hoofd blijft het gewoon verder gaan. En wordt dat groter en wordt dat meer en zo. Mm-hmm. Het was mijn broer die zei van ja, ik wil eigenlijk een jaar een keer niets doen. En toen had ik ook wel zoiets van, ah ja, ja, misschien is dat ook wel niet slecht. Maar tegelijk boezemde mij dat ook wel veel angst in. Want het is wel iets vertrouwd. Het is iets dat je weet dat werkt. Ik ben eigenlijk uit die onzekerheid en die angst en zo, ben ik gewoon veel meer gaan schrijven. En gecombineerd met dingen die al op mijn bureau lagen van de jaren ervoor en zo, die allemaal een beetje dezelfde sfeer, wereld bewoonden zo, heb ik dan...
0: En niet de sfeer van Compact Disc.
1: Nee.
0: Daarom waren ze blijven liggen.
1: Ja, exact.
0: Ja.
1: Heb ik beslist van, ik moet hier gewoon induiken. En dat vond ik wel zo zot aan muziek, dat op onzekere momenten of momenten dat je... Dat het moeilijk gaat even, of dat je de richting misschien wat kwijt zit of zo. Het schrijven, wat er dan naar boven komt, is, ja, dat is echt therapeutisch bijna. Dus het valt mij ook op met die plaat nu, dat ja, het is een soort ontsnappingsroute. En ik hoor ook van veel mensen die mijn solo muziek horen van Lenny, dat zeggen van, het klinkt zo zomers en het klinkt zo... En ik denk dat dat ook komt omdat je zo verlangt naar een soort van... even een nieuwe opening waar dat de zon in zit of zo.
0: Je dropt hier en passant het woord plaat.
1: Ja.
0: Maar dat is wel nieuws, hè?
1: Ja, dat is nieuws. Dat is nieuws dat, dat ik vanaf 11 uur mocht vertellen. En kijk, het is 11:11.
0: Oh, wauw.
1: Voilà.
0: Mooi. Mooi getimed. Heel goed gedaan.
1: Ja, dus de plaat is klaar. En de plaat heet The Ballad of Lenny. Omdat het is een beetje het verhaal van mijn alter ego. Ik begon de puzzel te maken van de nummers en plots had ik door van, maar ik zit hier echt wel met een rode draad. Er wordt echt wel iets verteld van begin tot einde zo. En dat vond ik wel heel leuk. Maar Lenny blijft ook wel ergens een alter ego of zo. En daarom vond ik het interessant van... Oké, het is echt wel de ballade van Lenny. Dus
0: ja, het is een beetje zoals David Bowie. Only the Greatest hebben een alter ego, hè?
1: Ja, Only the Greatest hebben een alter ego. Gelijk dat het zo mooi in het Engels en Nederlands zegt. Ja, ik denk dat een alter ego ook soms een beetje een beschermingsmechanisme ook is, hoor. Omdat ik heb erover nagedacht van, ga ik het onder mijn eigen naam doen? Want bijvoorbeeld Softspot nummer dat vandaag uit is, dat is zo persoonlijk. Maar toch voor jezelf heb je ergens zo het gevoel van, als ik dat onder een alter ego doe, of ik vond mijn naam ook niet zo internationaal.
0: Het maakt je minder kwetsbaar.
1: Misschien ergens wel, ja.
0: Ik ga er iets uit voorlezen in mijn beste Engels. Driving through the night, careful and real slow. Worry not, my child, I'll get you home. I watch you through the mirror, sleeping like a rose. How can I freeze time and still watch you grow?
1: Ja.
0: Dit gaat over vader.
1: Schap, ja. Bert,
0: en over zoon,
1: mm-hmm.
0: Tito. Hoe je naar hem kijkt.
1: Mm-hmm.
0: Hoe je hem wil zien groeien en hem wil vasthouden tegelijkertijd. Heel herkenbaar voor elke ouder met jonge kinderen, denk ik. Of elke ouder met kinderen te koer.
1: Ik vermoed dat. Het was gewoon voor mij, like dat ik daarnet zei, dat was een nummer dat kwam daaruit. En het is echt, ja, wat ik daar zeg, dat voelde ik ook op dat moment van, ik wil eigenlijk dit al vasthouden. Maar ik wil u ook zo graag zien opgroeien en ik wil zo graag weten wat uw eerste woordjes zijn. En dus zo de strijd van veel ouders, denk ik, van Maar het gaat zo snel en ik ben zo benieuwd naar wie dat hij wordt. Maar tegelijk wil ik u zo vasthouden, gelijk dat je nu bent.
0: Ik snap dat heel goed. Mijn dochter is gisteren haar eerste melktand verloren. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik dacht, nee, stop. Hou al die kleine tandjes gewoon lekker bij je. Want ik wil dat jij gewoon een klein kindje blijft. En nu word jij groot. Ja. Beslist, jij krijgt zo'n grote mensentand.
1: Ja, en je denkt ook na over hoe je zelf waard als kind. Zo van... Er is een moment dat je zoiets hebt van... Mama, waarom wil hij altijd knuffelen met mij? Moet dat altijd? Of zo'n kus voordat ik wegga? Zo. Je doet daar dan zo wat een nozel over. En nu ben ik zelf al zo heel bang voor het moment dat hij dat misschien niet meer gaat willen of zo. Ik hoop dat dat nooit stopt. Hè. Maar dus dat zit daar wel, dat zit er wel een beetje in. Een beetje de onzekerheden en de schone ding tegelijk. Zo.
0: We gaan er naar luisteren. Softspot, zo heet het nummer. En het begint met een soort roffel. Van een
1: pauk?
0: Pauk? Ik had het juist gedaan. Roffel van een pauk.

0: Oh, dat is toch nogal eens een nummer, hè? Rosalía en La Perla. Fashionisto's en fashionistas van over heel de wereld, die kunnen op dit moment nergens anders zijn dan in Parijs. Dus Lennart Korevits, wat zit jij in godsnaam hier te doen?
1: Ja, ik ben naar de Fashion Week van Deslehem geweest. Die was vorige week en daar wordt er veel geplukt dat dan in Parijs wordt.
0: Zo zit dat. Maar dus deze week is het in Parijs te doen. Paris Fashion Week. Maandag was de eerste dag en die kleurde meteen al een beetje Belgisch.
2: De modeweek in Parijs is vandaag begonnen. Alle iconische modehuizen stellen hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. De eerste show daarnet was er eentje van een Belgische ontwerpster, Julie Kegels, 27 jaar, mocht de Paris Fashion Week openen.
0: Zo'n modeweek is misschien al ver van ons bed, maar wel het moment om te ontdekken wat we volgend jaar gaan draaien. Els Keimeulen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als ik jouw stem hoor, dan hoor ik precies ook automatisch dit. Want zo zie ik jou. Je bent hoofdredacteur van Knak Weekend en Feeling Magazine en een van de meest stijlvolle vrouwen die ik ken. En in mijn hoofd heb je een hele week door de straten van Parijs gehuppeld op van die elegante hoge hakjes. Klopt dat beeld?
3: Dat klopt helemaal niet. Ik kan een uur op hakken en dan moet ik toch platte schoenen aandoen, want het programma is vol en alle shows liggen heel ver uit elkaar. Want
0: ja, het is topsport.
3: Iedereen wil een spectaculaire locatie.
0: Ik begrijp het.
3: Het is een soort van topsport. Ik ben nu één dag thuis aan de zuurstof en morgen vertrek ik terug. Okay. Dus nee, geen hakken.
0: Even bijtanken en dan ga je weer. Hoe komt het dat Paris Fashion Week nog altijd zo toonaangevend is tegenover bijvoorbeeld andere Fashion Weeks in New York of Londen?
3: De grote modehuizen, de iconische modehuizen zoals we die allemaal kennen, Chanel, Dior, Balenciaga, die zijn allemaal in Parijs begonnen. Daar is eigenlijk de basis gelegd voor de mode zoals we die vandaag kennen. En al die luxe huizen tonen vandaag nog altijd in Parijs. Daar komt bij dat het nieuw talent, en dan denk ik vooral aan België, wij hebben heel veel modetalent. Het nieuw talent kiest ook Parijs als uitvalsbasis om shows te presenteren, omdat het daar gebeurt en omdat je daar wil zijn. En dus daar is een mooie tweestrijd tussen oud en nieuw, een mooi samenspel tussen oud en nieuw.
0: Geen betere plek dus om te zijn en om te weten wat we moeten onthouden voor de toekomst en om volgend jaar mee te zijn. Ik zie Lennart, ja, die weet natuurlijk al een paar dingen uit de fashion show in Destelgem.
1: Ja, klopt.
0: Misschien voor de andere mensen die daar niet waren. Wat worden de trends? Wat is jou opgevallen?
3: Ik heb een rode draad kunnen ontwaren en die is, we gaan terug naar meer glamour. We hebben jaren onszelf gehuld in streetwear en joggingpakken. En dan kwam de overheersing van beige relaxed en slouchy. En nu zie ik een terugkeer naar glamoureuze looks. Prada toonde alleen maar rokken bijvoorbeeld, geen enkele broek te bespeuren op de catwalk.
0: Ook voor mannen dan?
3: Nee, niet voor mannen.
0: Okay.
3: Mannen in een rok is misschien nog wel een beetje een brug te ver. Alhoewel, het mag en het kan. Maar voor vrouwen keren we terug naar glamour. Een soort old school gevoel van jezelf op te kleden. Ook voor elke dag. Want Julian Klausner, die nu Dries van Noten ontwerpt, die vatte het samen als glamour zonder gelegenheid. Dus je hoeft niet naar een filmpremière te moeten om een parelhalsnoer te dragen en een cocktailjurk.
0: Okay.
3: Dat is eigenlijk het idee en dat is een van de trends voor volgend seizoen.
0: Oké, ik zie jou goedkeurend knikken, Lennart.
1: Ik stelde mezelf zo voor dat ik naar Blind Getrouwd aan het kijken was in zo'n mega halsketting en zo. Een zotte jas.
0: Ja, ik hoorde nu
3: waarom niet?
1: Ja, voilà, het zal wel.
0: Ik hoorde nu toevallig onlangs nog iemand zeggen, als ik op een vliegtuig stap, het was Bill Nighy in de podcast Ill-Advised by Bill Nighy, waar we het vorige week over hadden. Als ik op een vliegtuig stap, I dress up. Ik doe dat in een pak. En
1: vroeger,
0: ik doe dat vroeger met mooie
1: was dat
0: schoenen.
1: Echt. Vroeger deed iedereen zijn maatpak aan als hij op het vliegtuig ging. Hè?
0: Ja,
1: soms
0: exact.
1: Mis ik dat wel. Ja. Als ik zo te veel mensen in zo sportswear op hun sokken het vliegtuig zie binnenstappen, denk ik soms, dat moet wel leuk geweest zijn.
0: Kijk,
1: iedereen...
0: maar volgend jaar kan je het gewoon
1: volgend jaar
0: doen
1: gaat terugkomen.
0: En helemaal in stijl
3: zijn.
0: Ja, het
3: komt echt waar terug. Het komt terug. Het is een kwestie van zelfvertrouwen uit te stralen en je toch ergens ook goed te voelen. Als je iemand tegenkomt op straat en je hebt een jogging aan, dan voel je je anders, denk ik, dan als je een pak aan hebt. Ja. Het is die idee eigenlijk.
0: Ik hoorde onlangs vertellen, Els, dat blijkbaar luxe merken niet hun grote geld verdienen met hun kleren, maar meer en meer met accessoires. Klopt dat?
3: Klopt. Ja, accessoires zijn eigenlijk voor luxe merken een beetje de instappers. Bijna niemand kan een jurk van Chanel kopen. Mm-hmm. Maar meer mensen, nog altijd niet de grote meerderheid, maar toch meer mensen kunnen daar wel een tas kopen of zeker een zonnebril, een ceintuur. Dus de accessoires zijn een beetje de democratischere items van een luxehuis. En daar kan je al mee tonen van ja, ik ben mee, ik heb smaak en ik heb een detail aan van zo'n groot merk. En dus ja, dat zijn de grote moneymakers, die accessoires. Okay. Een ceintuur. Dus de accessoires zijn een beetje de democratischere items van een luxehuis. En daar kan je al mee tonen van ja, ik ben mee, ik heb smaak en ik heb een detail aan van zo'n groot merk. En dus ja, dat zijn de grote moneymakers, die accessoires, sowieso.
0: Goed, ja, Lennart, jij zei net dat

0: groep. Of, ik vind de combinatie heel leuk. Om zo iets dat wat duurder is dan te combineren met zo een broek van de jaren 70 dat ik voor 5 euro heb
1: gekocht. Kijk, maar dat zit er dan in dankzij de democratische accessoires. Els, heel erg bedankt.
2: Ja.
1: Ik ga je nu al zeggen... We zullen wel zien hoe het zit met mijn glamour volgende zomer. We zullen zien.
2: Het gaat goed komen. Het gaat goed komen, Linde.
1: Alle hulp welkom.
0: Alles kan nog. Ja. Kalf is nog niet verdronken, Linde. Het kan nog.
1: Goed. Heel erg bedankt en veel plezier nog dit weekend in Parijs op die laatste dagen.
2: Dank je wel.
1: Je kan het, hè. Op je trainers. Je kan het.
2: Ik ga het doen. Dank je wel.
1: Top. Dag, Els.
2: Tot snel.
1: Bye. Bye.

0: Het is vandaag 2 oktober en dat is de 75ste verjaardag dit jaar van Sting. Je gaat dat horen hier op Radio 1. We gaan dat muzikaal vieren. Het vernieuwde Designmuseum in Gent is open, dames en heren.
1: Company Merkel. Radio 1.
0: En deze radioshow is daar het levende bewijs van, want wij zitten er middenin in goede compagnie, want muzikant Lennart Korevits die zit erbij vanmorgen. Ja, het is te zeggen, is eventjes naar het toilet gelopen, maar hij komt zo meteen terug. Hij heeft een nieuwe single met Lenny Lenny, die hoorde je net. En er komt ook extra volk bij zitten. Ontwerpersduo Claire Warnier en Dries Verbrugge van Unfold. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lien.
0: En ontwerper Victor Verhelst, hallo, welkom.
3: Goedemorgen.
0: Dries en Claire, jullie hebben voor het meest iconische beeld gezorgd van het nieuwe Designmuseum. Iets wat iedereen...

0: Iedereen kan zien of je hier nu van plan bent om binnen te komen of niet. De nieuwe toegangspoort in de Drapstraat, de plek waar ooit die gigantische wc-rol stond, daar hangt nu een wapperend gordijn, 4 meter op 4, 250 kilo zwaar, en dat kwam gewoon uit jullie 3D-printer gerold.
1: Ja, niet per se onze 3D-printer.
0: Maar wel een 3D-printer.
1: Wel een 3D-printer, ja.
0: En Victor, jouw werk, speciaal gemaakt voor het nieuwe museum, dat hangt al een hele tijd achter ons. Daar zitten we eigenlijk onder. Een gigantisch, kleurrijk, prachtig wandtapijt. Mocht ik een grotere lieving hebben, ik nam het mee naar huis.
2: Ik hoor dat vaker. Merci.
0: Ik ga bij jullie beginnen, Dries en Claire. Dat wapperende gordijn. Was een gewone poort niet goed genoeg?
1: Dat is een heel goede vraag. Ja, was een gewone poort niet goed genoeg? Ja, voor ons was het belangrijk. Het was uiteraard een kunst in opdracht. Dus het mocht geen gewone poort zijn. En voor ons was het ook wel interessant om iets te doen wat ook de visie van de nieuwe uitbouw van het museum visualiseert. En dat is dat we in een soort van moment van transitie zitten, waarin design ook niet meer per se de oplossingen heeft, waarin dat we nieuwe vragen hebben. En die dynamiek wilden we eigenlijk wel in dat gordijn verbeelden. Ik denk langs de andere kant, het is een vrij statige geometrische gevel om daar iets tegenin te brengen wat
0: beweegt.
1: Ja, wat beweegt, ja. Wat
0: wappert.
1: Ja, wat wappert.
0: Heerlijk. Hadden jullie al eerder gordijnen, toegangspoorten uitgeprint, Claire? Of is dit een eerste keer?
3: Dit is een eerste keer. Normaal maken wij wat kleiner werk dan dit. En het was wel een uitdaging, maar het is wel goed gelukt, denk ik.
0: Ja, we zitten hier in het museum. Ik ben hier binnengewandeld en ik waande mij heel even in de living van mijn grootvader. Antieke stoelen, wandtapijten, zware kasten waar zoveel handwerk en zoveel métier is ingekropen. En dan is daar een poort die ge-3D-print is. Is dat het nieuwe antwoord op design vandaag? Je kan printen en ontwerpen wat je wil?
1: Ja, ik denk dat ambacht, en dat is ook de vraag, of waarom dat ze ons, denk ik, als studio gevraagd hebben, is omdat wij wel aantonen dat eigenlijk ook in die digitale technieken eigenlijk enorm veel ambacht kruipt. En mensen denken altijd dat dat zo Ctrl-P is om iets uit te printen en dat dat gewoon hop.
0: Ja, ik bedoel het niet denigrerend, voor alle duidelijkheid. Zo wil ik het zeker niet bedoelen. Want ik voel ook tegelijkertijd enorm veel vrijheid of zo.
1: Ja,
0: op die manier kan ontwerpen.
1: Ja, digitale technieken laten wel. En ik denk dat dat het mooie is aan dat gordijn ook. Het voelt echt wel als een heel exacte beweging. Ook is dat geen stof, ook is dat geen, is dat echt wel hard metaal. Die exactheid van die beweging of zo kunnen met digitale technieken wel mooi. We hebben animatiesoftware gebruikt, die ook voor animatiefilms wordt gebruikt, om eigenlijk een gordijn in beweging te zetten en dan één frame daaruit te gaan bevriezen. En dan krijg je eigenlijk wel een heel mooie, exacte beweging. Dus digitale technieken laten wel toe dat je heel nauwkeurig zoiets doet. En daar zetten we dan eigenlijk ook wel de bruutheid van het proces tegen. Want je ziet echt heel visueel die printlijnen. En
0: prachtige poort. Als je in Gent bent, ga langs de Drapstraat en ga die poort checken. Victor Verhelst, beeldend kunstenaar en docent aan Luca School of Arts in Gent. Jij hebt dit schitterende wandtapijt gemaakt dat achter ons hangt. Wat is het verhaal van dit tapijt?
2: Ja, bedankt alleszins voor de compliment. Ik ben er ook echt heel blij mee, eigenlijk. Want het is eigenlijk zo, ik denk het verhaal achter het tapijt zelf begint eigenlijk bij het feit dat ik ben opgegroeid tussen hout. Tussen mijn ouders zijn meubelmakers, mijn grootouders zijn meubelmakers. En ik heb altijd een soort affiniteit gehad met materiaal. En toen dat ik begon te studeren, meer en meer beginnen werken met textiel. En dan eigenlijk zo, tijdens mijn masterjaar, contact gekomen met Evelien Brakke, die mede-curator is. En dan eigenlijk, om nu eigenlijk samen met haar iets te kunnen doen voor de permanente collectie, die dan eigenlijk ook gebaseerd is op de permanente collectie. Om dan eigenlijk dat verhaal van die tactiliteit, dat mij zo hard fascineert, te combineren met mijn fascinatie voor beelden en narratief en mooie tekeningen en illustraties. Om dan eigenlijk te zien dat er in die permanente collectie zoveel verschillende soorten elementen eigenlijk zitten die getekend zijn.
0: En die elementen heb jij gebruikt?
2: Ja.
0: En hebben hun weg gevonden naar jouw tapijt.
2: Ja, dus ik heb dus eigenlijk een collage gemaakt van eigenlijk verschillende soorten elementen die eigenlijk aanwezig zijn in het museum, binnenin de stukken die hier eigenlijk aanwezig zijn, om daar dan eigenlijk een antwoord of een verhaal mee te creëren wat dat voor mij zelf mijn eigen beeldtaal is. Wat dat vrij, ik zou het soms durven omschrijven als een soort verlengde van Belgisch absurdisme in zijn wildheid of zo.
0: Ja, wildheid is wel een goed gekozen woord. Want ik waan mij wel een beetje in een soort van jungle. Ik weet niet, Lennart, wat jij er allemaal in ziet. Maar ik zie kleurrijke vogels en bladeren.
4: Ja, af en toe zie je wel een dier of een bloem of een soort paddenstoel. Het is leuk dat het ligt. Ze liggen ook over elkaar. En de elementen die liggen op elkaar, over elkaar, wat dat toch een soort een beetje diepte geeft ook aan het geheel.
0: Ja. Je moet het komen bekijken en dat kan dus. Vanaf morgen is het open voor het grote publiek, het museum. Vanavond om 6:00 kan je eigenlijk al 's avonds komen kijken. Een van de dingen waar ik het echt nog met jullie over wil hebben, is dat een van de keywords die hangt aan dit museum is openheid. Is openheid naar het publiek toe. Het is ook een open plek. Leuk voor jou als Gentenaar trouwens, Lennart. Jij kan hier terecht. Jij kan hier binnenwandelen. Er zijn stukken waar jij hier gewoon een boek kan komen lezen of een koffietje drinken. Hoe belangrijk is dat? Dat een plek waar design zich bevindt ook open is naar dat grote publiek. Dat zij hier welkom zijn. Gooi het in de groep.
3: Ja, ontwerp wordt vaak gezien als gewoon iets waar een mooi laagje overheen zit of zo. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat zo'n museum zich openstelt en ook laat zien wat dat ontwerp veel meer kan zijn dan enkel een mooi object. Ja. Dus zelfs je koffietje drinken in een ruimte, die ruimte en dat kopje en alles heeft zoveel invloed op hoe je een ervaring beleeft. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk element is aan dit museum.
0: Ja, en een belangrijk besef. Het is wat jij daarnet ook zei, Lennart. Een vork, daar is over nagedacht.
4: Ja, de wat ik zei, functionaliteit en schoonheid en dat onderzoek alleen al is super interessant. Hier zijn ook heel veel stoelen waar je dan zelf, er is een deel waar je op de stoelen kunt zitten en die uittesten, dat vind ik eigenlijk ook belangrijk, gelijk dat gezegd, want het zijn vaak heel functionele dingen die vanuit een andere kant worden bekeken, maar hoe zit dat dan allemaal? Hoe vergelijkt hem dat? Hoe zit een stoel uit de jaren 1900 tegenover iets heel minimalistisch van nu en zo? En dat vind ik, dat is ook een manier om eigenlijk uw publiek te betrekken bij buiten dat allemaal achter glas zit. Of zo.
0: Nee, ja.
4: Dus dat is ook daar onderdeel van hoe het is gemaakt voor mensen ook. Oké, laat de mensen daar dan ook onderdeel van zijn en daarmee in contact komen of zo.
0: Dries, Claire en Victor, proficiat met jullie prachtige werk. Vanaf nu dus te bewonderen hier in dat vernieuwde designmuseum in Gent. Vanavond, ik heb het al een paar keer gezegd, groot feest en daar gaan deze mannen voor zorgen. Dit zijn Too Many DJs.

0: Dreadlock Woman van Too Many DJs.
1: Compagnie Merkpool.
0: Het raakte mij en jou misschien ook toen het nieuws woensdag binnenkwam. Pauline Cornelissen is overleden. Ze was cabaretière en schrijfster. Veel mensen leerden haar kennen dankzij het schitterende boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Maar ze schreef ook columns, verhalen, maakte documentaires, trad op als cabaretière, was het jurylid van de Nederlandse versie van De Slimste Mens ter Wereld. En ze was boven alles hopeloos verliefd op taal.
2: Tenminste, ik vind dat mij, wat Amerikanen doen, dat is puur neutraal. En wij hebben eigenlijk, volgens mij in het Nederlands, hebben we geen woord dat zo puur neutraal is. Want als je zegt, wat vind je van een film, dan zeggen wij moi, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat is dan eigenlijk al best negatief, als je zegt, nou, moi. Terwijl als je in het Amerikaans zegt, van how did you like the movie? En dan antwoord je, meh. Dan is het meer van, ja, het kan me echt niet schelen. Volstrekt neutraal. Een soort, wat ik het heb genoemd, is het taalkundige equivalent van je schouders ophalen.
0: Ze doet mij alweer glimlachen. Dat was nu eens typisch Pauline Cornelissen. Toen ze ziek werd en haar theatertournee moest afzeggen, heeft ze haar fans gevraagd om in de plaats van haar show kaartjes te kopen voor jonge cabaretiers, want zij zijn de toekomst. Een van die jonge cabaretiers is Funny Bergman, het alter ego van de Nederlandse Bibi Roos. Ze was deze zomer te zien op Theater aan Zee in Oostende en het is iemand die je echt moet leren kennen. Hilarisch en absurd en gewoon steengoed. En Pauline Cornelissen was ook fan van haar. Ze leerden elkaar kennen in de Nederlandse versie van De Slimste Mens ter Wereld vorig jaar. Daarom vroeg ik aan Bibi Roos om een ode te schrijven voor Pauline Cornelissen.
3: In een archief in Tiel ligt een gouden kersenpit die je alleen bij toeval kan vinden. Niet geheel ontoevallig werd die pit daar neergelegd door Pauline Cornelissen, in de hoop dat iemand hem zou vinden en dan weer voor een ander zou verstoppen. Dus zo geven archiefduikers en schatgravers in Tiel al jaren het toeval zelf aan elkaar door. En daarmee de kans om plotseling, gewoon zo tussendoor, iets heel erg moois te zien. Er is heel veel moois. Er is bijna overal, bijna altijd, heel erg veel moois. Er is een onnoembare, ontelbare hoeveelheid aan mooie dingen. Je kan heel lang naar die mooie dingen kijken, maar ze helemaal niet zien. En dan helpt het als er iemand anders is. Iemand anders die ook naar die dingen kijkt, naar precies diezelfde dingen, maar ze anders bekijkt dan jij. En dan kan je daarnaar kijken. Naar iemand die kijkt. En dan zie je, bij toeval, er is heel veel moois. En met dat toeval begint alles pas. Soms valt het toeval aan het einde als een plotselinge punt waar een komma had moeten staan. En na die punt is het toeval nog de hoop dat er na het een altijd nog het ander zou volgen. Dat er toch wel, toch iets moois staat te gebeuren, want er zijn heel veel mooie dingen. Verwonderlijk veel, ontzettend mooie dingen. Die je pas kunt zien als iemand je daarop wijst. Iemand die zegt, dit is er en het is leuk. Iemand die je de droge constatering geeft zonder conclusie. De pauze om te kijken, de ruimte om te zien, een komma, geen punt, een open blik die alles van twee kanten ziet en de woorden ombuigt tot hun betekenis. Iemand waartegen we dag moeten zeggen, maar weten dat dat twee dingen betekent. Dag is een afscheid, maar het is ook gewoon hallo.
2: Waar ik wel oprecht heel, heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch, weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van, nou, ik zeg eens wat. En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik
1: veel voor over hebben. Om te weten wat dat eerste is geweest. Wat is gezet. Dat, en dat weten we. Dat kunnen we niet weten. Weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest. Als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee,

0: Lennart Gorewitz. Ons, dag, afscheid, ons afscheid nadert.
1: Ja, jammer hè.
0: Vond je het leuk hier?
1: Vond het heel leuk. Ik heb veel bijgeleerd en nieuwe mensen leren kennen.
0: Leuk hè?
1: Ja.
0: Ik wens jou super veel succes met jouw clubtour.
1: Ja, ja, ja, clubtour in het voorjaar hè. Ja. Dus nu zijn we een clubtour bezig. Super leuk. En dan volgend jaar zijn de nieuwe data aangekondigd. En dan, wordt het, dan is het hek van de dam hè. Dan ja, is het Wintercircus in Gent.
0: En oh,
1: depot in Leuven. En zo.
0: Alle info, gewoon even kijken op de Instagram pagina van Lennart. En dan kan je daar doorklikken, je kaartje kopen en dan is dat helemaal gebakken, maar ik laat jou niet gaan, Lennart, voor ik je nog iets in onze vitrine laat zetten. We maken elke week een plekje vrij voor iets wat jou een culturele koetvoederen heeft gegeven. En ik vraag mij af, wat zet jij erin?
1: Ik zou er een serie willen inzetten. Widow's Bay.
0: Widow's Bay.
1: Ja, dat is op Apple TV Plus. Heeft nu een, tot ieders verbazing, heel veel Emmys gewonnen, behalve termijnenverbazing. Want het is een fantastische combinatie van comedy en horror, zoals dat ik er eigenlijk nog nooit gezien heb. Het is een beetje David Lynch ook.
0: Ja?
1: Het gaat eigenlijk over een burgemeester van een eilandje die graag meer toeristen wil aantrekken. Alleen dat eiland, dat zit vol met hele oude folkloristische vloeken en geesten. Het is een trip. Het is echt een trip, ja.
0: Ik weet het al. Ik heb naar de eerste aflevering
1: gekeken. En dan heb je het opgegeven.
0: Ik durfde niet verder kijken. Het is wel echt een beetje met
1: toegeknepen poep af en toe.
0: Ja.
1: Maar dat maakt het ook wel heel fijn.
0: Kijk, als horror je ding is...
1: Zelfs als het niet helemaal je ding is. Want dan blijf dan voor de comedy.
0: Oké. Okay. Dus ik vond het wel echt goed, maar ik durfde gewoon niet verder.
1: Had een keer overdag moeten kijken.
0: Ja, het is dat met alle lichten in het huis.
1: Ja, voilà.
0: Lennart, bedankt voor jouw tip. Misschien moet ik het toch nog maar een nieuwe poging geven. Zo leuk dat je er was. Ik wens je een fijne, stijlvolle dag. En hier is nog Saint Vincent.
1: Dankjewel.
2: Compagnie Merkpoel.

0: zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1. Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
1: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
2: In a minute zijn wij moving.
3: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
0: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen. Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
10: Beste katten en honden.
11: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
10: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
11: Ze zal het wel doorkrijgen.
12: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo-winkel Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
13: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Er is een probleem met de contrastvloeistof die gebruikt wordt om medisch onderzoek te doen, maar de oplossing is gevonden in rode kool in Landegem. Meer daarover in Nieuwe Feiten, eerst het nieuws.
0: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Vlaamse parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager levenslang voor de man die zijn doktertjes vermoordde. En in Frankrijk en in Franstalig België duurt het scholieren- en studentenprotest voort. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositiepartijen is vooral de middenklasse het slachtoffer van de nieuwe besparingen. Sisse Michiels.
18: Uw streven naar een zwarte nul, die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan.
19: Dat de regering de rekeningen op orde heeft gekregen, dat maakt weinig indruk op Chris Janssens van Vlaams Belang. En ook Anders en PvdA kloppen op diezelfde nagel. Deze begroting treft vooral de middenklasse.
20: En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
18: En op het moment dat de inflatie naar 5% gaat, beslissen jullie om het leven voor heel veel mensen in Vlaanderen nog duurder te maken.
19: Ook bij Groen vooral kritiek, maar fractieleider Mieke Schouwvliegen had toch één lichtpuntje opgemerkt in de tabellen.
21: Na jaren aandringen van Groen verdwijnen eindelijk de subsidies op de olieraffinaderijen. Maar collega's, waarom stoppen jullie bij die raffinaderijen? Want in de context van deze grote besparingsoefening is dat gewoon een druppel op de hete plaat.
19: De regering krijgt straks uitgebreid de tijd om zich te verdedigen in een debat dat waarschijnlijk nog de hele namiddag zal doorgaan.
17: Op het assiseproces in Brugge zijn de laatste pleidooien aan de gang. Een man uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn jonge dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen. Philippe Heijmans in Brugge, de aanklager, heeft al gepleit. Wat vraagt hij precies?
22: Hij vraagt eigenlijk zo goed als de absolute maximumstraf, want die aanklager ziet geen enkele verzachtende omstandigheid. Het gaat om gruwelijke feiten tegenover kinderen van 5 en 8 en tegenover hun moeder. Meer nog, de aanklager is bang voor wat er zou gebeuren als die man weer vrijkomt. De aardappelboer is zijn ex-vrouw blijven belagen vanuit de gevangenis en er is dan ook volgens experts een torenhoog risico voor zijn ex-schoonfamilie en voor onze samenleving, zegt de aanklager. En daarom vraagt hij dus een levenslange opsluiting, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten in plaats van de gebruikelijke 15 jaar, dus nog 5 jaar erbij, met daarbovenop nog eens een periode van 15 jaar waarin de rechtbank hem nog extra kan opvolgen. Op dit ogenblik is de advocaat van de man aan het pleiten, die zegt dat de aanklager hier eigenlijk de doodstraf vraagt voor zijn cliënt, waardoor hij pas als bejaarde man eventueel kan vrijkomen, een zwaardere straf dan Freddy Horion of Marc Dutroux, en dat is deze man toch ook niet, zegt zijn advocaat.
17: Dankjewel, Philippe, en straks horen we van jou wat het wordt. Telecomoperator Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al gezegd na een klacht van concurrent Proximus. Telenet was in beroep gegaan, maar krijgt dus ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerdelijk gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. In Wallonië protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik, waar er gisteren rellen waren, zijn verschillende scholen uit voorzorg dichtgebleven. Enkele honderden scholieren trekken van school naar school door de stad. En Gunter Joosse volgde het protest.
23: Een chaotische ochtend hier in Luik. We vinden de scholieren vanmorgen aan het Atheneum Charles Roger, een van de scholen die wel open is vandaag. Vandaar trekken ze spontaan in groep verder naar de volgende school, kriskras over de weg, met veel lawaai, voetzoekers en af en toe steken ze vuurwerk af. De jongeren willen hun leerkrachten steunen, zeggen ze.
24: Soutenir aussi les professeurs qui font les grèves pour changer l'enseignement scolaire. On passe d'école à école juste pour essayer de faire comprendre le message.
25: Bah, c'est pour aider les professeurs. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
23: Volgens de politie is er voorlopig alleen verkeershinder waar de optocht voorbij komt. Er is tot nu toe geen sprake van vandalisme of geweld hier in Luik.
17: Ook in de omliggende gemeente zijn er betogingen. In Herstal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. En ook in Ans zijn schermutselingen gemeld. En ook in Frankrijk wordt op verschillende plaatsen opnieuw gedemonstreerd tegen de toestand in het onderwijs. Uit voorzorg zijn 400 scholen gesloten. Maar op verschillende plaatsen loopt het protest opnieuw uit de hand. Veerle de Vos.
26: Voetzoekers en vuurpijlen worden afgevuurd op de politie in de buurt van Parijs. De brandweer rukt uit om brandjes te blussen die zijn aangestoken door boze scholieren. In Rennes, in Bretagne, chargeert de politie wanneer enkele tientallen gemaskerde jongeren verzamelen voor hun gesloten school. Overdreven geweld vindt deze vrouw voor jongeren die willen studeren in menswaardige omstandigheden.
27: Nous, on est choqués. Par un tel déploiement
1: par rapport à juste des jeunes qui essaient d'étudier dans des conditions dignes.
26: In veel klassen ontbreken zelfs tafels en stoelen, zegt deze scholier.
2: Bah, des classes où on n'a pas assez de tables, où on n'a pas assez de chaises. Enfin, ce genre de choses, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de ressources financières, etc.
26: Volgens de Franse minister van Onderwijs zijn de voorbije dagen meer dan 100 scholen zwaar beschadigd. Een oplossing voor het protest is nog niet in zicht.
17: En het Spaanse parlement stemt vandaag over maatregelen om de wooncrisis in Spanje aan te pakken. De regering van premier Sanchez wil onder meer een verbod op uithuiszettingen tot 2030, strengere regels voor korte termijn verhuur en een automatische verlenging met 2 jaar voor bestaande huurcontracten. Maar eigenaars van huizen en appartementen zijn daar niet tevreden mee, zegt Raf Jacobs, vastgoedmakelaar in Barcelona.
3: Als je de juridische zekerheid wegneemt bij de eigenaars, als je als eigenaar een huurcontract niet kan afdwingen bij wanbetaling of bij het verlopen van een contract, want daar gaat het ook over nu, ja, dan haalt die persoon zijn woning van de huurmarkt, dat is evident. Wat er gaat gebeuren nu is zonder twijfel dat het aanbod verder gaat zakken en er gaan nog minder woningen op de markt komen. Dit gaat het verslechteren en ik denk dat het woningaanbod makkelijk met 20% kan zakken.
17: Sinds vorige week is er veel protest in Spanje nadat een vrouw van 87 uit haar huurwoning was gezet. Sport op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Zij was de snelste van een kopgroep van 4. Daarbij zat geen Belgische. Tess Moerman werd de eerste landgenote op de 10e plaats. Het weer, zonnig met hoge wolkensluiers en maxima rond 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends hier en daar mist hangen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht. Vanaf woensdag neemt de kans op buien toe. We begonnen met het debat in het Vlaams parlement over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. De oppositie is streng, spreekt van verbroken beloftes en zegt dat de Vlaamse middenklasse de besparingen zal betalen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Ziezo, dat weten we weer met dank aan Gert van Boksel. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat er nu eindelijk eens iemand de moeite gedaan heeft om alle songteksten van Taylor Swift te bestuderen. Allemaal, dus in totaal meer dan 120.000 woorden en 250 liedjes. Ga er maar aan staan. Taylor Swift, u weet dat, die verandert voortdurend van gedaante. Van countryzangeres met krullen naar echt stadsmeisje tot showgirl in glitterpak. Maar zijn die veranderingen ook voelbaar in haar liedjesteksten? Dat is de vraag. Dat heeft iemand dus onderzocht. En het antwoord, kort gezegd, is nee. Ze zingt vaak namelijk over hetzelfde. Over kleuren, vooral dan grijs tegenover heldere, contrastrijke kleuren. Over kleren, vooral dan als metaforen voor iets anders. En over denkbeeldige scenario's. Wat had kunnen zijn, wat als. Allemaal typisch Taylor Swift. Ook blijkt ze vaak voor het metaperspectief te kiezen. Hoe anderen haar zien en hoe zij dat verwerkt. Er zit een doctoraat in de Swiftologie.
5: Het is vrijdag 2 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Jan-Jaap van der Wal die vat weer een woelige week voor ons samen. In een boerderij in Landegem worden contrastvloeistof van de toekomst gekweekt. Hoogspel in Brazilië vlak voor de verkiezingen schaft de president gokken af. Online gokken meer bepaald. En we quizzen natuurlijk, want het is vrijdag. Dan spelen we de vrijdagquiz. Doe zelf een keertje mee. Stuur je naam en telefoonnummer via VRT Max. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Er is er eentje jarig vandaag en zijn naam is Sting. Of althans, dat is zijn artiestennaam. Dolly Parton is, of was liever gezegd, zijn vriendin. Want helaas is zij wijlen. Dolly Parton en Sting zingen hier samen Every Breath You Take. Hij wordt vandaag overigens 75. Alsjeblieft.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Het was me een rollercoaster, hè, deze week.
2: Ja, vond je?
0: Och.
2: Ja.
0: Jeetje, begroting, geen begroting, ja, wel begroting, het bloedbad.
2: Het was de week van de Vlaamse regering. Wat een zegentocht had moeten worden met een begroting op orde en een blinkende minister-president, werd een hobbelig parcours met mitsen en maren en doen alsof er niets aan de hand was. Hing ook een soort berusting. Had jij ook een soort berusting?
0: We hebben altijd berusting.
2: Ja, onder de Vlamingen heerst er altijd berusting. Maar vergis u niet, de Vlaamse regering is zeer belangrijk.
3: Wel, Annelies, overal in je leven kom je de Vlaamse regering tegen, van de wieg tot het graf.
0: Wauw,
2: ja.
0: Bart Verhulst in een poëtische bui.
2: Zeker, je komt ze overal tegen. Je hele leven lang, je herkent ze aan geen sfeer onderling. Ze zijn overal te laat, maar gelukkig werken ze vooral 's nachts, hebben we deze week geleerd, en dan slapen wij. De begroting kwam er, de verklaring was bijna op papier, en toen ging het toch nog mis in het zicht van de finish. En dat is toch een beetje een afgang, meneer Diepedalen.
4: Het is een afgang voor mij omdat er twee mensen ziek gevallen zijn.
5: Waarvan omdat er geen septemberverklaring is.
4: Ja, maar waarom is er geen septemberverklaring? Omdat we inderdaad onze laatste, ik denk, kwartiertijd hadden we nog nodig om het af te ronden. En op een half uur tijd zijn er twee mensen ziek gevallen.
0: Doe me toch.
2: Ja, maar wat is daar gebeurd?
0: Ja.
2: Ze hadden nog een kwartier nodig, maar ook een half uur zijn er dus twee mensen ziek gevallen. Vreemd. Misschien waren ze al klaar na dat kwartier, is Diepedalen op de tafel gesprongen, shirt omhoog en zichzelf in zijn tepeltjes knijpend, terwijl hij riep, ik ben de beste, ik ben de beste. En dat er toen twee mensen zijn ziek gevallen.
0: Zou me niks verbazen. Het kan.
2: Magel, het werkstuk zelf dan. Er staan veel maatregelen en besparingen in die veel mensen raken in de portemonnee. En even voor de duidelijkheid, voor de regering was dit ook niet leuk.
4: Niemand doet dit graag. En ik besef maar al te goed dat we moeilijke maatregelen nemen. Maar waarom zouden we het doen als we het niet graag doen? We doen het, het is nodig.
2: Waarom zouden we het doen als we het niet graag doen?
0: Juist.
2: Dat is een kleine taalspelletje. Dat is een klein taalspelletje wat onze gedachten natuurlijk deze week ook even naar die leuke Paulien Cornelis doet gaan. Waarom zouden we het doen als we het niet graag doen? Het lijkt het leven wel. Er wordt onder andere bezuinigd op cultuur. Maar wat wij niet doorhebben, lieven, is dat de politiek die rol van cultuur aan het overnemen is. We hebben deze week gratis en voor niets naar een toneelstuk kunnen kijken. Met intriges, verraad en strijd. Ik zou zeggen, vergeet Macbeth. Enter Ben Weitz.
6: Als je niet tot het gaatje gaat, dan is het precies alsof dat je niet gestreden hebt. Als er geen bloed aan de palen hangt, is het precies alsof dat de wedstrijd niet bevochten is.
0: Shakespeare.
2: Bloed aan de palen. Krevits die sneuvelt. Genet, de mier en de ridder als drie schikgodinnen. En Joop Broens als boom zonder tekst. De gewone hardwerkende Vlaming wordt het hardst getroffen door de besparingen. En als je kinderen wil, ja, neem er dan maar één. Want de geldkraan gaat bij het tweede kind dicht, hebben we deze week geleerd. Terwijl er natuurlijk gewoon kosten zijn.
7: Je hebt opvang, je hebt verzorging, maar ook materiaal. Je moet kindjes vervoeren. Denkt men misschien dat men die kinderen kan stapelen in één kinderzitje? Zo werkt het niet.
0: Ja,
2: nou, maar dat kan prima. Dat kan prima. In de gevangenissen doen ze dat al jaren zo. Gewoon stapelen, grote rekken eromheen en fietsen maar. De registratierechten bij het kopen van een huis gaan van 2% naar 3%. Terwijl de verkiezingsbelofte van de N-VA was dat het naar 1% zou gaan. En ja, als je dan Pieter Jan de Smet bent en je werkt bij de VRT waar ze ook gaan besparen, dan raak je in paniek.
8: Het zou 1% worden bij de verkiezingen, zei u. Het ging omlaag, het gaat nu weer omhoog. Ja. Een ander voorbeeld, ook bekend nu, bij de publieke omroep. Opnieuw een besparing daar. Daar was eigenlijk een dik jaar geleden een akkoord gemaakt tussen Sieltje van Achter en de publieke omroep. Ja. Dat wordt nu ook weer eigenlijk opengebroken. Het gaat wel allemaal op en neer. Moeten bedrijven en de burgers ook niet goed weten welke richting gaat het nu uit?
0: Omhoog of omlaag?
2: Ja, maar Pieter-Jan de Smet, sorry, bedrijven en burgers willen dat niet weten. Jij wil dat vooral weten. Hij heeft waarschijnlijk net een huis gekocht en hij is bang dat hij zijn baan kwijtraakt. Ik heb overigens wel een idee hoe de VRT kan besparen. Ik zou zeggen, stop met de straatinterviews. Toch, dat gaat niet meer. Ze trokken deze week naar de grote markt in Lier, waar niemand was. Want ja, iedere Vlaming werkt gewoon. Maar er is altijd overdag wel een stem te vinden.
9: In 2008 hebben wij met ganse gemeenschap de banken rechtgehouden. En nu is er ook garm geen 1300 euro meer voor dat tweede of dat derde keer. Ik vind dat schandalig.
0: Ja.
2: Ja, het is wel een hele grote stap. Dat is 18 jaar geleden.
0: Ja.
2: Maar goed, dank voor uw bijdrage in 2008. Het was een week vol politiek theater. En oh ja, we vergeten nog één edel figurant, Egbert Lagaard, die deze week zijn debuut maakte als solo-oppositie.
10: Mevrouw de voorzitter, ik heb één vraag nog voor het uitgebreid bureau dat u straks zal hebben. Deze regering is eigenlijk al te laat met de documenten naar het parlement voor de begroting, om de begroting te behandelen voor het einde van het jaar. Als we nu nog een uitstel hebben, dan vraag ik mij af wanneer wij als parlementsleden op een ordentelijke manier de begroting gaan kunnen behandelen. Dank u.
0: Ja. Wat een applaus.
2: Hoor je dat applaus?
0: Dat is één iemand.
2: Egbert Lagaard, waarom zou je het doen als je het eigenlijk niet graag doet?
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal.

0: Manfred Mann als de lachende clown ergens in de jaren 70 natuurlijk. Manfred Mann.
1: Nieuwe feiten.
0: Er is een probleem met contrastvloeistof die wordt gebruikt om medisch onderzoek te doen. En de oplossing voor dat probleem is gevonden in rode kool uit Landegem. Nico Toen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nico, jij bent onderzoeker aan de biomedische laboratorium. Aan het biomedische laboratorium van de Odyssee Hogeschool.
2: Pfiou. Ja, dat
0: heel
2: klopt.
0: Veel. En jij bent met dit probleem bezig. Wat is eigenlijk het probleem met de klassieke contrastvloeistof?
2: Wel, voor alle duidelijkheid, het gaat niet echt over de contrastvloeistof die bijvoorbeeld in radiologie wordt gebruikt, maar het gaat over een kleurstof die gebruikt wordt voor microscopisch onderzoek. Dat is eigenlijk wereldwijd één kleurstof die daarvoor gebruikt wordt, al eeuwen.
0: Microscopisch onderzoek, maar bijvoorbeeld ook op menselijk weefsel,
2: ja,
0: toch?
2: Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. Microscopisch onderzoek van menselijk weefsel. En het probleem is dat die kleurstof wordt eigenlijk maar op één plaats geteeld, zeg maar, want dat is afkomstig uit de schors van een boom in Midden-Amerika.
0: Echt waar?
2: Ja, dus dat is de enige plaats.
0: Dus één specifieke boomsoort die alleen in Midden-Amerika voorkomt?
2: Inderdaad.
0: En die wordt gebruikt om die contrastvloeistof te oogsten die in laboratoria gebruikt wordt om onderzoek te doen op weefsel.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus ja, dat is beperkt.
2: Dat is inderdaad een zeer fragile bron, zeg maar.
0: En een alternatief is nog niet gevonden tot nog toe?
2: Geen alternatief dat dezelfde kwaliteit oplevert als de oorspronkelijke kleurstof. Dat is ook de reden waarom dat nog steeds de hematoxyline, zoals die oorspronkelijke kleurstof heet, dat die nog steeds alom gebruikt wordt.
0: Want het moet, laten we zeggen, neem ik aan, ik ben een totale leek, het moet natuurlijk in dat weefsel passen, het moet daardoor worden geaccepteerd. Mm-hmm, ja. En het moet een hele scherpe, duidelijke kleur hebben.
2: Ja, absoluut. Dat is vooral het belangrijkste, dat er een goed contrast is, zodanig dat artsen, pathologen goed kunnen zien als er iets aan de hand is met cellen. Meestal is dat in de kern van de cel dat er dingen aan het gebeuren zijn die niet kosher zijn. En dat maakt die kleurstof duidelijk.
0: Juist. En hoe kwam jij nu op het idee om naar rode kool te grijpen?
2: Dat is een goede vraag die ik wel vaker krijg, uiteraard.
0: Je zat te eten bij je moeder.
2: Ja, en mijn handen hingen vol met de kleur van rode kool. En ik dacht wel, als dat zo goed blijft kleven
0: zo
2: aan mijn handen.
0: Zo veronderstel ik het mij. Zo veronderstel ik het, ja.
2: Ja, het heeft er zeker iets mee te maken nu. Ik kende de toepassing van rode kool, van de kleurstof van rode kool al uit het chemisch labo, want daar wordt het gebruikt om de zuurtegraad aan te tonen van bijvoorbeeld een bepaalde oplossing, of die eerder zuur is of eerder basis, maar dat is dus chemie. Dus ik wist wel al dat het relatief eenvoudig was om die kleurstof uit de rode kool te halen en te gaan gebruiken, maar de toepassing...
0: Je wist ook dat ze aan je handen blijft plakken, die kleur,
2: voilà,
0: dus dat het een straffe kleur is.
2: Voilà, inderdaad. En dus heb ik de twee puzzelstukjes samengelegd en ben ik gaan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat die kleurstof effectief kleurt wat ze moet kleuren, namelijk de kernen van de cellen.
0: Juist. En hoe kwam je dan in Landegem terecht?
2: Dat is eigenlijk via een persoonlijk netwerk. Een van de
0: je tante?
2: Boerinnen. Nee, een goede vriendin van vroeger in het jeugdhuis. Die is bioboerin eigenlijk, in Landegem. En tijdens een zomerbar op de bioboerderij waren we aan de praat geraakt. En dan zei ze, wij oogsten eigenlijk wel vrij veel rode kool elk jaar. Dus wij willen nu gerust wel een stukje geven waarmee dat jij kan experimenteren. En zo geschieden.
0: En is dat de rode kool die anders voor menselijke consumptie bedoeld was, die je dan gebruikt voor onderzoek in het labo?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het mooie aan het hele verhaal. Het project is ook gestart als een circulair ketenproject van de provincie Oost-Vlaanderen. En dat houdt in dat we eigenlijk afval gebruiken. Ja? Een reststroom afval die eigenlijk niet gebruikt wordt of gewoon achterblijft op de akker als om de bodem terug een beetje...
0: Het is de boerin haar afval die ze nog eens aan jou geeft? Of heeft ze daar ook iets aan, de boerin?
2: We hebben de compost dus inderdaad van haar afgenomen, zeg maar. Heeft ze daar iets aan? Zij is natuurlijk vergoed voor het afval, dus op die manier heeft ze daar wel iets aan gehad.
0: Maar de grote vraag is natuurlijk, iedereen blij tot nu toe, maar het moet wel werken.
2: Ja, inderdaad.
0: En? Heb je het geprobeerd al?
2: Ja, we hebben het zeker geprobeerd. We proberen het al 3 jaar lang eigenlijk. Proberen we het te verfijnen en te optimaliseren. En de resultaten zijn hoopgevend. Ze zijn nog niet... zeg maar, bruikbaar voor diagnostische
0: doeleinden. Maar samenwerking met een ziekenhuis in Gent, geloof ik.
2: Klopt, hè? Klopt. Ja. We hebben samengewerkt met AZ Sint-Lucas in Gent. Zij waren een van onze partners van het project. Ja. Onder andere voor dus effectief dan de praktische toepassing in het werkveld.
0: En de resultaten zijn positief, maar kunnen we spreken van een doorbraak? Is de nieuwe kleur vloeistof gevonden?
2: Goh. Ja, ik mag zeker zeggen dat de resultaten positief zijn en misschien is er wel een lichte doorbraak. Sowieso moet er nog verder ontwikkeld worden om echt diagnostisch bruikbaar te zijn. Maar in onderzoekssetting en in onderwijsinstellingen is het zeker al bruikbaar. Dus eigenlijk zou het goed zijn om het al te beginnen gebruiken in het onderwijs, zodanig dat eigenlijk de pathologen van morgen opgeleid zijn met de nieuwe kleurstof en gewend geraakt zijn aan het beeld dat je ziet onder de microscoop met de nieuwe kleurstof.
0: Maar het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. De eerste fase is voorbij. Ik hoop dat jij kan verder doen.
2: Ja, dat hoop ik ook. Daarvoor ben ik hier. Een beetje reclame maken. Aha. Op zoek naar een nieuwe sponsor misschien.
0: Wie weet. Nico, ik wens je heel veel succes.
2: Dank
0: een fijne dag.
2: Dank u wel.

0: Op de Antwerpse ring 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders hoogstens wat lichte vertragingen. In Sint-Stevens-Woluwe is op de buitenring rond Brussel de rechterrijstrook afgesloten door een ladingverlies voor het verkeer dat vanaf de E40 vanuit Brussel komt.
1: Nieuwe feiten.
0: Zo, vlak voor de verkiezingen verbiedt president Lula van Brazilië online gokken.
2: De industrie miljonaria das bets transforma o vício em lucro. Sua disseminação vertiginosa está endividando e destruindo milhões de lares. O Brasil não vai tolerar esse modelo de negócio.
0: Goedemiddag, Annelies Beck.
3: Goedemiddag, lieve.
0: Van ter zake, maar ook van Brazilië eigenlijk, want je bent een soort Brazilië-kenner.
3: Zeker wel.
0: Wat heeft Lula hier gezegd?
3: Wel, wat Lula zegt is die miljardenbusiness van de online gokinstellingen, die maken winst eigenlijk op de verslaving van mensen en levens worden door de schulden die mensen aangaan om te kunnen gokken verwoest. En Brazilië zal dit niet langer pikken. Daar komt het op neer.
0: Is het zo erg?
3: Het is erg, het is erg. In Brazilië gokken miljoenen mensen. Nu, er wonen meer dan 200 miljoen mensen. 28 miljoen mensen daarvan, veelal vanaf 15 jaar, gokken. Dat is een best groot aandeel. Brazilië is de vijfde grootste online markt voor gokken ter wereld.
0: Ja, want ook bij ons wordt er natuurlijk gesport gok, dat het de lieve lust is.
3: Absoluut.
0: Maar dat is op de een of andere manier onder controle. Of dat maakt weinig slachtoffers kennelijk. Maar in Brazilië maakt het echt.
3: Ja.
0: Mensen gaan failliet. Gokken zich failliet.
3: Mensen gaan failliet. Wat erger is ook, ze plegen zelfmoord als ze geen uitweg meer zien, zegt president Lula. Hij vergelijkt het met de crack-epidemie. Hij zegt, herinner je hoe dat begonnen is? Dat is ineens als een virus rondgegaan, dat heeft miljoenen mensen hun levens verwoest. En dat zien we nu ook gebeuren met online gokken.
0: Maar hij kondigt een verbod aan. Dat zal dan een flinke streep zijn door heel wat rekeningen ook.
3: Absoluut.
0: Want dat is een enorme business.
3: Dat is een miljardenbusiness. Heeft een hele lange geschiedenis ook. Online gokken is eigenlijk echt beginnen floreren, als ik dat woord mag gebruiken. Tijdens de pandemie. Mensen zaten thuis, verveelden zich, konden niet zomaar gaan werken. Je moet ook weten dat Brazilië een van de landen is met het grootste, dichtste gebruik van internet, maar ook WhatsApp bijvoorbeeld.
0: Oh ja?
3: Iedereen in Brazilië zit op WhatsApp. En gokken via je telefoon is natuurlijk een makkie. Je hoeft geen geld te overhandigen, je ziet niet meteen wat van je rekening gaat. Het is maar een druk op een knopje en woef, geld is ingezet.
0: En mensen kunnen zich niet beheersen.
3: Mensen kunnen zich niet
0: ondanks
3: beheersen.
0: Ondanks dat ze zich eigenlijk niet kunnen permitteren, ze doen het toch.
3: Absoluut.
0: Voor de kick.
3: En ze raken verslaafd en echt in hoge mate blijkbaar. En dat is een groot probleem. Want mensen, dat gokken is ook verbonden met bijvoorbeeld voetbal natuurlijk in een land als Brazilië. En de uitleg die ik bij een van de specialisten kreeg was ook, een voetbalsupporter die denkt, mijn club, die ken ik echt. Ik ken al die spelers, ik kan hun mogelijkheden inschatten. Dus als ik geld inzet op wat die of die gaat doen, of wat de uitslag wordt
0: van die match. Dan is dat eigenlijk geen gokken.
3: Nee, want ik ken dat.
0: Ik weet
3: ze overschatten
0: hoe dat,
3: zichzelf. Ja. En vandaar grote drama's. En daar wil Lula dus nu een einde aan maken. Maakt hij een einde aan met een verbod van zeker 120 dagen.
0: En de voetbalclubs zelf, leven die ook niet van dat gokgeld?
3: Die zijn natuurlijk in alle staten, want inderdaad, zij worden grotendeels gesponsord door gok-online bedrijven. En die zien hun inkomsten dan enorm dalen en zeggen, ja, maar dit is een hele sector die je onderuit haalt en die heeft ook effect op ons.
0: Ja, maar wanneer zijn de verkiezingen? Dit weekend?
3: Nu zondag, de eerste ronde, ja.
0: Dit weekend verkiezingen?
3: Mm-hmm.
0: Dus ik zou zeggen, dit is een gigantische gok om maar een flauwe grap te maken van Lula.
3: Hangt er vanaf, goede grap wel. Want volgens peilingen zou 60% van de Brazilianen zeggen, goed gedaan, wij willen dat er paal en perk aan wordt gesteld, want wij kunnen het zelf niet opbrengen. He, voor zover je dan bij die 60% kijkt naar
0: zelfs
3: degene
0: als,
3: die verslaafd
0: zijn. Zelfs al ben je verslaafd, dan denk je, laat het in godsnaam stoppen.
3: Ja, precies. Wat natuurlijk een groot deel van de bevolking is. Je verwees naar de voetbalclubs die in alle staten zijn. Ook de online gokindustrie zelf. Die hebben een belangenvereniging, het Braziliaans Instituut voor Verantwoord Gokken, noemen ze zichzelf. Die gaan natuurlijk

0: Heel zwaar lobbyen in het parlement en die halen allerlei argumenten aan om te zeggen, dit is een heel slecht idee. Ja. Je moet weten, wat Lula nu gedaan heeft, dat verbod, dat is trouwens een verkiezingsbelofte van hem, komt niet helemaal uit de lucht gevallen, dat moet binnen de 120 dagen door het parlement worden bekrachtigd als het echt definitief ingang wil vinden.
1: Dus hij kan het onmiddellijk instellen, maar het moet bevestigd worden na 100 dagen.
0: Ja.
1: Nu, wie is zijn tegenkandidaat?
0: Flavio Bolsonaro, zoon van Jair Bolsonaro, die veroordeeld is voor poging tot staatsgreep enzovoort enzovoort, en die zelf niet meer kan meedingen naar het president.
1: Dus de zoon van Bolsonaro doet ook mee.
0: Ja.
1: Wat zegt hij hierover?
0: Die is nu natuurlijk gedwongen om positie in te nemen, maar die is eigenlijk ook voor een verbod of minstens veel strengere regelgeving. Dus die...
1: Ik kan maar moeilijk zeggen, ik vind dat voilà. Geweldig.
0: Ja, want... dat probleem is dus wel reëel, dus hij moet zich daar een beetje bij aansluiten.
1: Maar het is wel het thema van Lula.
0: Het is het thema van Lula en voor wat Lula hiermee vooral gedaan heeft, want dat is de vraag ook die altijd wordt gesteld. Ja, hij doet dit natuurlijk, zijn verkiezingsmove enzovoort. Misschien, ja, het stond in zijn programma, dus het komt niet uit de lucht gevallen zoals ik zei. Maar wat hij vooral heeft willen doen is zorgen dat hij weer... de publieke discussie bepaalt. Want op dit moment is er een groot schandaal in de media en gaande in Brazilië rond een bank die zich zeer heeft misdragen, frauduleuze bank.
1: En heeft die bank banden met Lula?
0: Met ongeveer... met politici, met rechters, het hele establishment.
1: En daar kan een anti-establishment figuur natuurlijk, zoals Bolsonaro van profiteren.
0: Behalve dat Bolsonaro in deze ook genoemd wordt. Okay. Dus niemand lijkt hier helemaal scot-free te zijn. En Lula heeft eigenlijk het debat weer willen verleggen naar het leven van de mensen. Hoe gaan we het voor jullie beter maken? En dat heeft hij gedaan door deze verkiezingsbelofte nu te activeren, zal ik maar zeggen. Door
1: enkele dagen voor de verkiezingen.
0: Precies.
1: Zien hoe dat uitpakt. Volg het voor ons. Dankjewel, Annelies.
0: Met plezier.
1: Fijne dag.

0: Verde Marello. Hoe is je Portugees?
1: Zeer slecht.
0: Zeer slecht. Het mijne ook. Een beetje roestig.
1: Obrigado.
0: Is ook het enige wat ik ken. Maar goed, dit is een soort alternatief Braziliaans volkslied. Groen en geel naar de kleuren van de Braziliaanse vlag. En het klinkt alsof het in een voetbalstadion... Stadion. Altijd moeilijk. Is opgenomen. Toen het nummer uitkwam, was het meer dan 3000 keer te horen op de Braziliaanse radio in totaal. Wow. Maar er zijn natuurlijk veel radio's. Roberto Carlos en Verde Amarelo. Excuseer mijn uitspraak. Het is vrijdag en dan vloeit er bloed in Nieuwe Feiten. Dat is de schuld van Gilles Wijkmans, die een zeer, zeer moeilijke quiz samenstelt op basis van de Nieuwe Feiten van de voorbije week.
2: De moeilijkste tot nu toe.
0: De moeilijkste tot nu toe. Hij is ook jury. We spelen voor een boekenbon ter waarde van €25. Een boekenbon die u verzilvert bij de onafhankelijke boekhandelaar. Die aangesloten is weliswaar bij Confituur. En we spelen met Gaëtan. Goedemiddag, Gaëtan.
3: Hallo, goedemiddag, lieven.
0: Gaëtan, ik twijfel een beetje.
3: Gaëtan? Ja.
0: Uit Gent, ja. Waar was je mee bezig, Gaëtan?
3: Ik was aan het koken. Ik heb soep gemaakt deze voormiddag en ik ga nog een taart maken, ook voor van het weekend.
0: Een taart? Oh.
3: Ja.
0: En welke taart?
3: Een petit beurre taart.
0: Met dan crème tussen. En die crème wordt dan langzaam door die petit beurkes opgenomen. Dat wordt dan één smeuïge baksteen eigenlijk.
3: Ja, zoiets. Ja, een hagelslag van boven.
0: Oh, het kan niet op in Gent. Je speelt tegen Daniela. Dag Daniela. Daniela uit Willebroek, waar was jij mee bezig?
4: Ik was mijn kleinkind aan thee te geven in de hoop dat ze gaat zwijgen.
0: Dat is het leven. Het leven zoals het is in Willebroek. Daniela, ik ga jullie... Wat geef je je kind te eten? Dit loopt goed af. Heb je genoeg eten, Daniela?
4: Ja, zeker.
2: Okay. Anders hebben we nog doeltreffendere middelen om kinderen te doen zwijgen.
0: Ja, daar gaan we maar niet verder op in. Ik ga dus jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Gaëtan, die zich als eerste heeft gemeld. Als hij goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Daniela. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Gaëtan, vraag 1 is voor jou. Een nieuwe studie keek naar alle weldaden door insecten. Een overzicht van alle weldaden gedaan door insecten. Welke van die weldaden hebben wij verzonnen? 1 hebben we verzonnen, de rest is echt. A. Chimpansees gebruiken insecten om wonden te verzorgen. B. Mestkevers verwarmen met mestballen muizennesten. C. Vogels gebruiken insecten om partners te verleiden. Wat hebben we verzonnen? Gaëtan.
3: Ik denk C.
0: Je denkt C?
2: Oei. De jingle staat nog niet.
0: Dit is een fout. De jingle fout.
3: Oké.
0: Dus dat betekent dat we naar Daniela kunnen gaan. Wat denk jij, Daniela?
4: Ik dacht aan B.
0: Jij dacht B. Waar zijn de jingles?
2: De jingles staan nog niet helemaal juist, maar...
0: Wacht. Goed.
2: Ja?
0: Ja.
5: Dat is helemaal goed.
2: Voilà. de bekendste weldaden van insecten in de dierenwereld, die kennen wij als planten bestuiven en voedsel voor grotere dieren dienen. Maar een nieuwe studie, internationale studie, die bekeek eens welke andere bijdrage leveren die kleine beestjes aan de natuur. En in Afrika werd al vastgesteld dat chimpansees vliegende insecten vangen, die pletten en dan op wonden smeren. En sommige insecten zijn effectief anti-inflammatoire. Dus dat zou dan zijn om hun wonden te verzorgen. En de mierenvogel, die vangt, daarbij vangt het mannetje krekels die hij aan het vrouwtje voedt in de hoop met haar te kunnen paren.
0: Ja, maar dus mestkevers verwarmen niet met mestballenmuizennesten. Dat hadden wij verzonnen.
2: Ja.
0: Vraag 2 is voor Daniela. Waaraan herken je volgens een nieuwe studie een gelukkig land? aan het hoge aantal katten, aan het hoge aantal obers en buschauffeurs die een bedankje krijgen, of aan het hoge aantal sauna's?
4: Ik zou terug B durven zeggen.
0: Ik denk B.
5: Fout!
0: Gaëtan?
3: Ik ga hoeken op C.
0: Je denkt C?
5: Fout!
0: De aantal katten. Ja. Hoe meer katten, hoe gelukkiger een land.
2: Ja, dat hebben Mexicaanse onderzoekers vastgesteld. Die hebben naar een hele reeks landen in de World Happiness Index, dus een index die bijhoudt hoe gelukkig een land is, en dat gelinkt aan het aantal katten in die landen. En dan blijkt dat daar een sterk verband is. Hoe gelukkiger het land, hoe meer katten. Zweden en Finland bijvoorbeeld, daar heb je 1700 tot 2000 katten per 10.000 inwoners. Ethiopië, dat op plek 135 staat in de 147 landen in de World Happiness Index. Zij hebben 75 katten per 10.000 inwoners. De verklaring zou zijn, gelukkigere landen die zijn welvarender meestal en die hebben geld voor huisdieren. Terwijl in armere landen, ja, daar dienen dieren vooral om praktische dingen mee te doen. Een hond om je erf te bewaren.
0: Een kat, daar kun je niet veel mee aanvangen.
2: Nee, daar kan je inderdaad weinig mee aanvangen. Het heeft weinig praktisch nut.
0: Daniela, vraag 3. Ja. Wat was de laatste avondmaaltijd op de Titanic? Kievitseieren in gelei? Varkensoren gevuld met truffel? Of kalfskop in Madeira-saus? Het laatste avondmaal op de Titanic.
4: Ah?
0: Je denkt A.
5: Dat is helemaal goed.
0: Hoe weten we dat?
2: Dat staat in een nieuw boek. De Kok van de Titanic is geschreven door de Nederlandse schrijfster Karin Sitalsing. Moeilijke naam. Want de kok van de Titanic, dat was Henny Bolhuis.
0: Henny Bolhuis.
2: En de naam verraadt het al, dat was een Nederlander. Die heeft ook in Brussel en Oostende gewerkt. Had zich van bakker opgewerkt tot chef van de chicste restaurants in Europa. En dan uiteindelijk de Titanic. En in dat boek wordt zijn levensverhaal uit de doeken gedaan. En daaruit blijkt dus ook dat zijn laatste servies kievitseieren in gelei met caviar waren. Want koude gerechten in gelei, ja, die waren begin 20e eeuw best populair.
0: Juist, ze zijn niet met een lege maag gezonken daar.
2: Nee.
0: Daniela, vraag 4 is voor jou. Heb je deze goed, dan win je deze quiz. Waaraan moet je ruiken in de fitness om beter te presteren? Benzine, je sokken of chocolade?
4: Benzine.
0: Je denkt benzine?
5: Fuck!
0: Gaëtan. Nu is het jouw kans. Waaraan moet je ruiken in de fitness om beter te presteren? Je sokken of chocolade?
3: De sokken.
0: Je denkt je sokken? Het is gebeurd. De boekenbon gaat toch naar Daniela, die het laatste goede antwoord gaf. Want het waren niet je sokken, niet benzine, maar...
2: Chocolade.
0: Hoezo?
2: Wel, Finse onderzoekers die ontdekten dat wanneer jonge mannen, en het gaat specifiek over jonge mannen, aan chocolade roken voordat ze beenoefeningen deden, ze meer van die oefeningen konden doen. Dus pure chocolade werkte daarbij het beste. Die mannen konden dan 18 herhalingen, sorry, meer van die oefeningen doen. Dus bijvoorbeeld 18 squats meer dan dat ze normaal zouden kunnen doen.
0: Wow.
2: Bij melk chocolade was dat 9 meer
0: herhalingen. En ruiken naar chocolade.
2: Ruiken.
0: Waarom?
2: Ja, omdat je hersenen een geur al verwerken, al anticiperend verwerken. Dus door te ruiken, denken je hersenen eigenlijk al een beetje van... ik ben aan het eten, want meestal als je aan eten ruikt, dan doe je dat wanneer je gaat eten.
0: Dus je krijgt al de energie die je verwacht van de chocolade die je zult eten.
2: Je hebt al een beetje een voldaan gevoel wat je dan de energie geeft om verder te gaan.
0: Oké, Daniela, gefeliciteerd. Weet je al welk boek je gaat kopen met je boekenbon van 25 euro?
4: Wel, ik heb vorige week gezien dat er iemand een boek had geschreven over onze klonesken Trump. En die vind ik precies wel interessant.
0: Oké. Okay. Ik wens je daar heel veel succes mee, Daniela Kools. En ook Gaëtan Patel, dankjewel voor het meespelen. Volgende week is er weer een vrijdagfeest.
4: Dag, goeiedag.
3: Oké, proficiat.

0: Ja, het was een beetje de week toch van Clouseau en daarom vonken en vuur. Dit is het middagjournaal met Hugo Matthijssen.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag, ik wou het vandaag even hebben over het openbaar vervoer.
4: Goed idee, Hugo Matthijssen, dat lijkt me een heel belangrijk onderwerp.
3: Ja, Bart Peters is hier nog steeds aan bezig. Wij zijn samen
4: aan een podcast. Die heet De Ongelogen Waarheid.
3: Ja.
4: Maar ook namens mij een goedemiddag allemaal.
3: Ja.
4: Hugo, het openbaar vervoer dus, dat is uw onderwerp. Wat is precies uw insteek?
3: Bart, die concerten van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion volgende zomer.
4: Ja.
3: Hè? Clouseau voorziet daar zelfvervoer voor wie dat wil.
4: Ja, ze voorzien autobussen die de fans tot in de kleinste uithoeken van het land komen oppikken.
3: Ja, voilà. Maar het reguliere openbare vervoer is vooral op het platteland ofwel stevig geschrapt, ofwel allang gewoon afgeschaft. Dus ik vraag mij af wat het effect van die Clouseau-bussen zal zijn op die mensen in die afgelegen dorpen. Ja. Vooral op oudere mensen.
4: Ja, en welk effect bedoel je dan precies?
3: Ja, een psychologisch effect. Hè. We weten niet hoeveel concerten Clouseau zal uitverkopen.
4: 20, 25, 50 moet haalbaar zijn.
3: Dat denk ik ook. Enfin, dan zien die mensen in al die dorpen plots weer autobussen rijden op hun steenwegen en dan zeggen die tegen elkaar: heb ik dat nu goed gezien?
4: Ja.
3: Rijden opnieuw bussen in de streek. We kunnen onze oude tante in het woonzorgcentrum drie dorpen verderop weer gaan bezoeken. Die mensen, Bart, die krijgen nieuwe hoop, die krijgen een nieuw perspectief.
4: Ja, en dat goede nieuws wordt dan natuurlijk gedeeld.
3: Zeker, want al die senioren die zitten op Facebook op accounts met ronkende namen als Gezijd van Bernem.
4: Of Gezijd van Bonheide als, of Gezijd van Dintrigem
3: als. Ja, we moeten nu al die gemeenten opzommen. Maar dan komt de harde waarheid binnen. Die mensen, hun hoop wordt de kop ingeslagen, want ze mogen niet op die bussen omdat ze geen tickets voor die Clouseau hebben.
4: Ja, ja.
3: Velen onder hen, onwetend nog Bart, zullen daar aan bushalte staan met de hand opgestoken naar de naderende bus. Maar die bus, Bart, die rijdt hen genadeloos voorbij. Dat was dus de insteek voor mijn bijdrage over het openbaar vervoer. Want dat was toch uw vraag, hè? Wat is uw insteek?
4: Ja, en dat is een hele goede insteek. En insteek is al de helft van het verhaal.
3: Ja.
4: Dat is altijd zo. Maar wat is dan de andere helft van het verhaal? Want hoe moeten die mensen op het platteland die slag te boven komen?
3: Dat is niet simpel. Ik denk dat Clouseau daar een verpletterende verantwoordelijkheid heeft.
4: Ja?
3: Ze hebben die mensen een stevige mentale tik gegeven.
4: Ja.
3: En dan druk ik mij nog heel zwak uit. Hoe gaan ze dat goed maken? De simpelste oplossing is volgens mij: geef die mensen gewoon een gratis ticket voor een van die concerten. Met inbegrip van het busvervoer.
4: Gaan uiteraard die mensen op het platteland daar blij mee zijn?
3: Ongetwijfeld, hè, want dat is het Clouseau-publiek, de plattelandsbevolking.
4: Ja. Wilt jij bij deze dan eigenlijk een oproep lanceren richting Clouseau? Gratis tickets voor het platteland.
3: Ja, Bert, die jongens moeten vooral doen wat ze zelf belangrijk vinden en hun verantwoordelijkheid opnemen, zoals ik al zei.
4: Ja.
3: Het is maar een voorzichtige hint, meer niet. Ik wou eigenlijk niet meer doen, Bart, dan het debat in deze kwestie een beetje op gang trekken.
4: Hugo Matthijssen, dat zegt u, het was een even interessante als nuttige bijdrage.
3: Ja, dat vond ik u zelf persoonlijk ook. En graag gedaan.
4: Ja.
3: Ook namens al die plattelanders.
4: Ja, ik denk dat de wereld er veel mooier gaat worden.
3: Ik denk dat ook.
4: In de komende maanden.
5: Wat een heerlijke verrassing. Een soort van heruitgave on the spot van het Leugenpaleis. Misschien moet daar toch nog ergens gewerkt worden aan een vervolg. Bart Peters als gast bij Hugo Matthijssen in het Middagjournaal deze week. Volgende week overigens Jovan Castiel in het Middagjournaal. Zometeen Floris Dalemans. Blijf dus bij ons.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
1: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
2: In een minute zijn wij moving.
3: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
0: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Nu ook in je Maxizo-winkel.
4: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
6: Onmogelijk.
5: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
6: Onmogelijk.
5: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
9: van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
13: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki verdeler en op suzuki.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
16: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
17: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
18: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
19: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
20: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
21: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
22: Nog voor jij kan denken,
23: ik heb gelijk geen energie,
22: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor,
24: oh, mijn rug zit vast,
22: heeft je osteopaat je al met de juiste verrast.
23: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
22: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is
1: 1 uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager levenslang voor de man die zijn twee dochtertjes heeft vermoord. En in Frankrijk en in Franstalig België duurt het scholieren- en studentenprotest voort. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositiepartijen is vooral de middenklasse het slachtoffer van de nieuwe besparingen. Sisse Michiels volgt het debat in het parlement.
2: Uw streven naar een zwarte nul, die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan.
3: Dat de regering de rekeningen op orde heeft gekregen, dat maakt weinig indruk op Chris Janssens van Vlaams Belang. En ook Anders en PvdA kloppen op diezelfde nagel. Deze begroting treft vooral de middenklasse.
4: En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
2: En op het moment dat de inflatie naar 5% gaat, beslissen jullie om het leven voor heel veel mensen in Vlaanderen nog duurder te maken.
3: Ook bij Groen vooral kritiek, maar fractieleider Mieke Schouwvliegen had toch één lichtpuntje opgemerkt in de tabellen.
24: Jaren aandringen van Groen verdwijnen eindelijk de subsidies op de olieraffinaderijen. Maar collega's, waarom stoppen jullie bij die raffinaderijen? Want in de context van deze grote besparingsoefening is dat gewoon een druppel op de hete plaat.
3: De regering krijgt straks uitgebreid de tijd om zich te verdedigen in een debat dat waarschijnlijk nog de hele namiddag zal doorgaan.
1: De Nationale Veiligheidsraad komt op dit moment samen over een plan tegen de toenemende bedreigingen op het Europese continent. In die raad zitten bevoegde federale ministers samen met veiligheids- en inlichtingendiensten. De afgelopen maanden is het aantal incidenten in Europa toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig in Duitsland of de mogelijke aanslag afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francke en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin willen dat ons land beter tegen die dreiging gewapend is.
25: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren. Zijn er dus, ja, wie zit erachter? En dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
26: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
1: Op het assiseproces in Brugge zijn de pleidooien zo net afgelopen. Een aardappelboer uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen. Philip Heijmans in Brugge, de aanklager ziet geen verzachtende omstandigheden?
27: Nee, geen enkele. Het gaat om een gruwelijke moord op kinderen van 5 en 8 en een moordpoging op hun moeder. Daar moeten we als maatschappij een heel sterk signaal tegen geven, vindt de aanklager. En zijn ex-schoonfamilie moet ook tegen hem beschermd worden. Daarom vraagt de aanklager zowat de absolute maximumstraf, levenslang, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten. En daarna nog een periode van 15 jaar, waarin justitie hem extra kan opvolgen. De advocaat van de man vindt dat sterk overdreven. Die man is geen sadist. Hij zag zijn kinderen graag op zijn manier. Hij was ook een harde werker en toen zijn vrouw wilde scheiden, stortte zijn wereld in. Hij was de weg helemaal kwijt. Dus hij is niet het monster dat het parket en de media van hem gemaakt hebben. De man heeft zo pas het laatste woord gekregen. Hij zei, ik heb vreselijk veel spijt van wat ik gedaan heb. Ik kan de klok niet terugdraaien. Mijn schoonfamilie wordt niets verweten. Ze moeten niet bang zijn voor mij. En daarmee kunnen de rechters en de jury nu aan hun beraad beginnen.
1: Dankjewel, Filip. In Wallonië protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik, waar er gisteren rellen waren, zijn verschillende scholen uit voorzorg dichtgebleven. Enkele honderden scholieren trekken van school naar school door de stad. Gunter Joosen met een verslag vanuit Luik.
28: Een chaotische ochtend hier in Luik. We vinden de scholieren vanmorgen aan het Atheneum Charles Roger, een van de scholen die wel open is vandaag. Vandaar trekken ze spontaan in groep verder naar de volgende school, kriskras over de weg, met veel lawaai, voetzoekers en af en toe steken ze vuurwerk af. De jongeren willen hun leerkrachten steunen, zeggen ze.
29: Soutenir aussi les professeurs qui font les grèves pour changer l'enseignement scolaire. On passe d'école à école juste pour essayer de faire comprendre le message.
30: Bah, c'est pour aider les professeurs. Si nos professeurs ils sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
28: Volgens de politie is er voorlopig alleen verkeershinder waar de optocht voorbij komt. Er is tot nu toe geen sprake van vandalisme of geweld hier in Luik.
1: In de omliggende gemeente zijn er ook verschillende protesten. In Herstal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. Ook in Ans zijn schermutselingen gemeld. En ook in Frankrijk wordt er op verschillende plaatsen opnieuw gedemonstreerd tegen de toestand van het onderwijs. Uit voorzorg zijn daar 400 scholen gesloten. Maar op tientallen plaatsen loopt het protest opnieuw uit de hand. Veerle de Vos.
5: Voetzoekers en vuurpijlen worden afgevuurd op de politie in de buurt van Parijs. De brandweer rukt uit om brandjes te blussen. Die zijn aangestoken door boze scholieren. In Rennes, in Bretagne, chargeert de politie wanneer enkele tientallen gemaskerde jongeren verzamelen voor hun gesloten school. Overdreven geweld, vindt deze vrouw, voor jongeren die willen studeren in menswaardige omstandigheden.
6: Nous, on est choqués par un tel déploiement par rapport à juste des jeunes qui essaient d'étudier dans des conditions dignes.
5: In veel klassen ontbreken zelfs tafels en stoelen, zegt deze scholier.
7: Dans les classes, on n'a pas assez de tables, on n'a pas assez de chaises. Enfin, ce genre de choses, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de ressources financières, etc.
5: Volgens de Franse minister van Onderwijs zijn de voorbije dagen meer dan 100 scholen zwaar beschadigd. Een oplossing voor het protest is nog niet in zicht.
1: En op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Ze was de snelste van een kopgroep van 4. Daarbij zat geen Belgische. Tess Moorman werd de eerste landgenote op de 10e plaats. Veel zon vanmiddag met hoge wolkensluiers en temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht, met 's morgens plaatselijk kans op mist. We begonnen met het debat in het Vlaams parlement over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. De oppositie is streng en spreekt van verbroken beloftes en zegt dat de Vlaamse middenklasse de besparingen zal betalen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
9: Radio 1.
10: Floris Dalemans.
11: Hey, goedemiddag. Aiko heeft een weekje vakantie, maar muziek is er wel. Muziek onder meer van Daan deze namiddag. Heeft een plaat uitgebracht met muziek van The Inkspot. Dat was een band die in de jaren 30, 40, 50 muziek maakte. En hij brengt daar een mooi eerbetoon aan. Vandaag spelen ze een live sessie voor Radio 1, Daan en zijn trio. Dat is voor straks. Welkom, dit is

Second Life, zo heet het. Denk je nu, hoe vervan ik? Ben je zeker? Dit was toch een mannenstem? Ja, dat hebben ze wel eens vaker gedaan. Nog niet zo heel vaak natuurlijk. Bij Badaboom gebeurde dat al eens. Dan was Neil Thomas de zanger. En in dit geval hebben ze Jasper Erkes ingeschakeld om te komen zingen bij Hoe vervan ik? Alex en Jasper kwamen elkaar eens tegen tijdens een schrijfsessie. Van het een kwam het ander. Er werd een nummer geschreven. Dat was vermoedelijk meteen Second Life. En zo gebeurde dus dat Jasper de nieuwe single heeft ingezongen. Zometeen de Beach Boys, maar eerst Feist. Dit heet I Feel It All.

0: Heroes and Villains was dat van de Beach Boys.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Op vrijdag kijken we graag eens terug op de week. Op de muzikale week is dat dan. En we hebben onder meer nieuws gekregen van Stevie Wonder de voorbije dagen.

De stem van Stevie Wonder is zeer herkenbaar natuurlijk, maar je denkt misschien, Jan, dat nummer ken ik niet echt. Dat klopt ook. Het is een onuitgegeven nummer dat deze week voor het eerst verschenen is. Het hoort bij de opnamesessies van Songs in the Key of Life. Die plaat is 50 jaar geworden deze week. En om dat te vieren is er een EP'tje uitgebracht met een aantal nooit eerder uitgebrachte nummers. I'm into living, I can see the sun in late December, it's easier. En wat je net hoorde, My Life Story of Love. En dat klinkt echt alsof ze op Songs in the Key of Life hadden kunnen staan, wat nog maar toont dat ze toen gekozen hebben om een aantal nummers op die plaat te zetten, maar dat ze veel meer hadden en de kwaliteit daarvan is ook gigantisch. We leven al 50 jaar met deze plaat, met Songs in the Key of Life, zegt Stevie Wonder daarover, maar er valt nog veel meer te ontdekken. De nummers hebben het album destijds niet gehaald, maar ze maken wel deel uit van wat ik voelde en ontdekte tijdens het maakproces. 50 jaar dus, dat is ook de verjaardag van Talking Heads.

prachtige uit Once in a Lifetime van Talking Heads. Die zijn met een radiozender begonnen. Het is te zeggen, er is een bestaande radiozender, een satellietstation in de VS. Sirius XM, zo heette die. Die hebben heel veel themazenders. En een van hun nieuwe themazenders is Talking Heads Radio. Om 50 jaar muziek van die band te vieren. Wat heel bijzonder is, is dat ze zelf de muziek gaan kiezen. Met z'n vieren, David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison en Tina Weymouth. Ze gaan hun favoriete nummers laten horen. Ook wat minder bekende pareltjes uit het oeuvre van de band. En er komen ook speciaal samengestelde DJ-sets van onder andere Adam Clayton van U2 en Tunde Adebimpe van TV on the Radio. En wat nog mooier is, ter ere van dat nieuwe kanaal kwamen ze alle vier samen voorbije week. Op maandag was dat voor een zeer zeldzaam gezamenlijk interview. Een front row Q&A, zoals dat heet, in de studio's van die Sirius XM in New York. ST Haim, de bassiste en zangeres van de band Haim, heeft hen uitgebreid geïnterviewd. En dat gebeurt niet echt zo vaak dat de vier Talking Heads nog eens samen zijn. Dat was dus heel fijn popnieuws. Er is ook supervers popnieuws binnen over de Nederlandse band Turkner Keks.

0: Rick de Leeuw, een heel goede middag.
1: Goedemiddag, Floris.
0: Rick, Trukner Keks, die hebben al 25 jaar niet meer gespeeld. Mm-hmm. Maar daar komt verandering in.
1: Daar gaat inderdaad verandering in komen.
0: Waarom gebeurt dit nu? Wat is er ineens aan de hand?
1: Ja, ik was zelf ook enorm verrast, moet ik eerlijk toegeven. Ik had dit totaal niet zien aankomen. Had me dit een maand geleden gezegd en ik had je niet geloofd. En nu
0: echt?
1: Is het zover. Ja, ja. En niets veranderlijker dan de mens, wil ik maar zeggen. En in dit uitzonderlijke geval is het ook maar gelukkig maar, want ik kijk er wel enorm naar uit ondertussen.
0: Mag ik eens een gemene vraag stellen? Wat blijft er nog over van die jonge punkertjes van weleer?
1: Ik denk dat we toen we in 2001 stopten, hadden we toch al de gezegende leeftijd van de 40 bereikt.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus heel fris achter de oren waren we toch al niet. We hadden toen al 20 jaar bestaan. En ik denk dat op een podium gaan staan altijd bij mij in ieder geval, en ik denk dat ik namens alle leden van de Keks spreek, op een podium staan doet altijd de 16-jarige in ons weer ontwaken. Dus ik denk dat op een podium staan nog altijd voor ons een hoogtepunt is en iets waar je een jongen van wordt.
0: Ja, want ik denk, mijn onderliggende vraag is eigenlijk, gaat het luid zijn, gaat het rocken, ga ik de Keks zien in volle glorie zoals ik ze graag zou willen zien? Ik denk het wel, ik hoop het wel ook.
1: Ik denk het wel en ik verwacht eigenlijk niet anders. Ik denk dat om het repertoire te eerbiedigen, moet je dat met een gretigheid spelen die hoort bij jongens, mannen, die graag op een podium staan. En ik denk dat voor ons allemaal geldt. Het podium is toch een belangrijke plek. Daar sta je graag op of daar sta je niet op.
0: Zeker. Er komt terug muziek op het podium van Trukner Keks. In 27 gaat dat zijn, 2027?
1: In 27, ja.
0: Ik zie nu vooral heel veel Nederlandse data staan. Het klopt ook wel natuurlijk. Jullie zijn daar ook altijd heel erg groot geweest.
1: Ja, we gaan in het volgende najaar, dus het najaar van 27, een grote clubtour in Nederland doen. En als ik goed ben geïnformeerd, beginnen we onze reeks hier in België, in Vlaanderen, in Brussel meer bepaald, op 6 juni in de Ancien Belgique. En voor zowel dat optreden als voor alle optredens in Nederland gaat volgende week vrijdag, dus nu exact over een week, om 10:00 ochtends op 7 oktober de voorverkoop van start.
0: Ja, dat doe je
1: en
0: goed.
1: En we eindigen dan op kerstavond op 24 december in ons geliefde Paradiso in Amsterdam.
0: Ja.
1: En alles ertussenin is ons even dierbaar.
0: Amsterdam, waar het ooit allemaal begon voor Trukner Keks. En is het dan ook gedaan? Want ik lees ook de woorden een eenmalige herinneringstoer?
1: Ik heb nu de zekerheid dat je nooit, nooit mag zeggen. Want ik heb toch 25 jaar lang volgehouden dat het nooit meer zou gebeuren.
0: En
1: nu gebeurt dit. Dus ik zou mijn woord niet voor 100% geloven meer. Het spijt me daarvoor, maar ik ben heel blij met deze woordbreuk.
0: Zeg, wat speel ik nu van Trukner Keks? Ik zou voor een van die echte classics kunnen gaan. Nu of Nooit bijvoorbeeld. Dat kent iedereen toch wel, denk mm-hmm. ik. Of gaan we voor de langste songtitel ooit? Ken je hem nog helemaal?
1: Ja, zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op amoureus gebied in overweging willen nemen, alsjeblieft?
0: Jawel, zo heet hij.
1: Juist.
0: Zullen we gewoon die spelen? Want dat is gewoon al op het aantal woorden geteld een fantastisch nummer.
1: Ja, die, ik mag hopen dat we die gaan spelen, ja. En dat tekent denk ik ook de luidheid, het enthousiasme en het volume waarmee we gaan spelen, ja.
0: Oké, daar kijk ik samen met jou geweldig naar uit. Die gretigheid van Rick de Leeuw van Trukner Keks. Tot zeer binnenkort, hè.
1: Heel graag, dank.

Rick de Leeuw heeft er sowieso wel zin in. Het gaat rocken, heeft hij ons beloofd. De terugkeer van Truck naar Keks zal in 2027 gebeuren. Je hoort dus hier met Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op amoureus gebied in overweging willen nemen, alsjeblieft. Op de ring rond Gent, de Kennedylaan richting Zelzate, is door een ongeval de weg volledig versperd in Destelonk. Het verkeer verloopt stapvoets van voor Schansakker. Op de turborotonde bij Gent-Zeehaven wordt het verkeer weggeleid. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen is door een ongeval in Assenede rechts dicht. Op de E19 20 minuten vertraging vanaf Sint-Job en op de E313 een half uur van voor Massenhoven. Op de Antlonk, het verkeer verloopt stapvoets van voor Schansakker. Op de turborotonde bij Gent-Zeehaven wordt het verkeer weggeleid. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen is door een ongeval in Assenede rechts dicht. Op de E19 20 minuten vertraging vanaf Sint-Job en op de E313 een half uur van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy.

0: Underwater Love van Smoke City, trip hop uit de 90s met die geweldige stem van Nina Miranda. Kwam uit in 95, maar werd het geen hit. Toen het een paar jaar later in een jeans commercial gebruikt werd, gebeurde het wel. En de rest is geschiedenis. En nu muziek van Leon Bridges.
1: Radio 1.
2: Come on.
3: Dit is het album van de week.
0: Na Leon van een paar jaar geleden is er nu nieuwe muziek van hem op de plaat Happiness Anytime. Die is in de vorm van een paar EP's in stukken uitgekomen, zeg maar. Maar nu is die hele plaat toch ook beschikbaar. Zijn vijfde full album. Hij maakte het samen met Josh Lloyd Watson en Lydia Kitto van Jungle. Wat zorgt voor, ja, wat je hier ook hoort, hè, dat West-Afrikaanse geluid dat erin zit. Ook een beetje Zuid-Amerikaans hier en daar. Soul en R&B, maar heel relaxed en heel groovy. In de zomer van 2025 stond hij nog op Gent Jazz. Met deze plaat misschien in de zomer van 27 opnieuw. Hij kent het daar al op de bijlook. Het zou wel heel erg tof zijn. Als je de plaat oplegt, kun je doorzappen naar nummer 10. Dan krijg je dit hier te horen. The Way It Goes.

0: Soul to Soul and Back to Life en Leon Bridges daarvoor uit ons album van de week. The Way It Goes van Leon Bridges. En dit is Frans Kalf. Als zijn plaat uitkomt, zal die misschien ook wel album van de week worden. Dat is een beetje voorbarig, want we hebben nog niet veel gehoord van die plaat. Wel al een paar singles en afgaande daarop zouden we eens kunnen, want die zijn wel al geweldig. Dit is een paar dagen geleden uitgekomen. Jij en ik, zo heet dit, van Frans Kalf. Die plaat van hem, dat is nog wel even wachten. Dat is voor het voorjaar van 2027 pas.
1: Ik heb ervan geleerd.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie je ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

perhaps there is a song. There are melodies unwritten.

0: Het was onverwacht nieuws dat hard binnenkwam deze zomer. Glenn Hansard hoorden we. Die kwam eind juli om bij een verkeersongeval in Dublin. We kennen hem van muziek bij The Frames en ook van in films zoals Once and The Commitments. Dit was een van zijn solo-nummers, Between Us There Is Music. Zometeen meer na het nieuws. Tot zo.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Amai, zeg, je straalt zo.
7: Ja.
6: Feesten of wat?
7: Nee, naar kantoor.
6: Aha.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg, schat,
9: ja?
10: Die badkamer, daar is een lek geweest.
9: Oei!
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
12: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Outfit kiezen. 3 minuten.
14: Ja.
13: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
14: En nu?
13: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
15: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
16: Hallo.
15: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
17: Joehoe!
18: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
17: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
18: Amai, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus. VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer.
7: In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding. 1700 leerlingen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De bommelding gebeurde telefonisch rond de middag. Alle afdelingen van de Ursulineschool zijn uit voorzorg ontruimd, omdat het niet duidelijk was welk deel van de school geviseerd werd. De Nationale Veiligheidsraad komt op dit moment samen over een plan tegen de toenemende bedreigingen op het Europese continent. In die raad zitten bevoegde federale ministers samen met veiligheids- en inlichtingendiensten. De afgelopen maanden is het aantal incidenten in Europa toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig in Duitsland, of de mogelijke aanslag afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin willen dat ons land beter tegen die dreiging gewapend is.
14: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren. Zijn er dus, ja, wie zit erachter? En dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
20: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
7: Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositie wordt vooral de middenklasse getroffen. Het gaat dan over de vele besparingen, onder andere op de kinderbijslag en subsidies, en de verhoging van registratierechten. Maar volgens minister-president Matthias Diependalen is er geen andere optie dan pijnlijke maatregelen nemen.
21: Dat is geen gemakkelijke opgave, hè? Iedereen hier achter mij zou heel graag doen van wat de oppositie ook graag doet. En begrijpelijk, dat is uw taak. Maar allemaal maar doen alsof dat het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven. En minder belastingen. En meer investeren. Doe maar op. Dat gaat niet, dat lukt niet. En daar willen wij eerlijk over zijn en dat ook uitleggen aan de Vlamingen.
7: In Zweden krijgt oud-premier Magdalena Andersson een tweede kans om een regering te vormen. De Sociaaldemocraten gaf maandag nog op, omdat links en het centrum het niet eens raakten. Haar linkse blok won de verkiezingen vorige maand nipt met 176 zetels tegen 173 zetels voor rechts en extreemrechts. Andersson moet uiterlijk op 12 oktober verslag uitbrengen. In Zweden zijn er maximaal 4 pogingen om een regering te vormen. Mislukken die allemaal, dan volgen er nieuwe verkiezingen. Veel zon vanmiddag met hoge wolkensluiers en temperaturen rond 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht, met 's morgens plaatselijk kans op mist. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.

Fool If You Think It's Over van Chris Rea. Zijn eerste singeltje uit zijn eerste plaatje. Die plaat kwam uit in 1978. Die heette Whatever Happened to Benny Santini. Nog een leuk verhaal. Benny Santini was een naam die door zijn platenlabel bedacht was om hem als artiest zo te gaan noemen. Dat vond hij zelf maar niks. Het is gelukkig gewoon Chris Rea gebleven, maar hij heeft de grap wel meegenomen en zijn eerste plaat dus zo genoemd. Dit is Dressed Like Boys, and then I woke up.

Horaris gaan. Adele, geweldige stem toch nog altijd. Hier met muziek uit een James Bond film, om ook maar stilletjes te hopen dat er eindelijk eens een vervolg komt in die coole reeks films over James Bond. Zij maakte ooit dit voor Skyfall. Dit zijn de Charlatans, die stonden destijds mee aan de wieg van de Britpop. Dat kwam uit de muziek die ze post-punk noemden destijds. Daar is Britpop uitgegroeid en hier hebben ze een heel bijzonder nummer. Het gaat over een tremolo, een muziekinstrument of een effect, zeg maar. Maar ze schrijven het als het Belgische dorp Tremolo. Tremolo-song. Dit zijn de Charlatans.

0: Travel Love Song van de Charlatans. Ik ga het hebben over Afghan Whigs, want hun plaat Gentleman staat deze week in de kijker bij ons.
1: Radio

0: Classic Album van de Week.
1: Ze bestaan 40 jaar, dat vierden ze met de release van een nieuwe plaat, Soft Control, en een uitgebreide internationale tour. Ook in ons land. Komende zondag staan ze in de Roma en maandag in de AB in Brussel. En Aiko had onlangs een goed gesprek met Greg Dulli, de frontman van The Wigs, over die nieuwe plaat natuurlijk, Soft Control. Het verhaal daarover vind je terug bij Radio 1 op VRT Max. Maar het ging ook over de plaat waarmee ze de wereld veroverden, over Gentleman. Een plaat die bol staat van de grote emoties, met veel boosheid erin. Dat komt omdat Greg Dulli zijn toenmalige vriendin hen ontrouw was geweest toen hij continu op tour was met de band. Maar dat was andersom ook het geval. Dulli was een frisse twintiger toen op tour met de band. Er waren veel mogelijkheden, zei hij daar zelf over. Ja, seks, drugs en rock'n'roll, hij had dat allemaal. Maar hij kwam ook eens een spiegel tegen. En wat hij daarin zag, dat beviel hem helemaal niet.
2: I got what I gave and I didn't like it. And I was mad. And as I started writing the songs, I started understanding my culpability. I started understanding how I got there. And then I started understanding how we got there. And I was a large part of how we got there. And when you look at yourself, really look at yourself in the mirror, and it's not attractive, it's unflattering, it's you're an asshole. And that's hard to take, you know, like you're like, what? You know, your instinct is to, you did this to me, or you put it on somebody else and you're the reason, you know. And as the lights came on and I could see everything, I was like, you don't look so innocent, buddy.
1: Nee, onschuldig was hij allerminst, maar door dat te erkennen is hij met de jaren wel gegroeid als mens, Greg Dulli. Je hoort hem hier over die gevangenis, zeg maar. What Jail Is Like van The Afghan Wigs.

What Jail Is Like van The Afghan Whigs uit ons classic album van de week, Gentlemen van The Whigs. Morgen in Classics bij Ronald ook nog een nummer en verhaal van Greg Dulli uit dat interview dat Aiko met hem gedaan heeft. Er is een nieuwe plaatopkomst van Rodrigo y Gabriela, Our Home, zo heet hij. En er komt ook een tour bij. 13 april 2027 staan ze in de AB in Brussel. Dit is Somos.

Altijd uitbundig en altijd feest. Ik kijk er wel naar uit eigenlijk. Rodrigo y Gabriela en Somos como tú. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen blijft door een ongeval in Assenede de rechterkant versperd. Op de E19 is er bijna 1 uur file vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartfeest, ik kijk er wel naar uit eigenlijk. Rodrigo y Gabriela en Somos como tú. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen blijft door een

0: Dit mogen ze voor mijn part uren aan een stuk blijven spelen. Daar hebben ze toch echt een patent op. The War on Drugs. And who's that? Aiko mag daar vakantie hebben. Zij is er deze week niet. Maar de sessie, die is er wel. 1, 2.
1: Live bij Aiko.
0: We hebben een heel gezellig jazzy trio klaarstaan voor een sessie.

Ze gaan ermee hun liefde betuigen voor de Inkspot. Ze heten Frey, Bruno en ook wel Daan. En ze hebben een plaat uit die Ink heet. Dit is Daan live.

0: We Three, Me, My Shadow and Me van de Inkspot in de versie van Daan. Ik heb er een drankje bij genomen. Het is water wegens nog vroeg in de namiddag. Maar ik had een beetje het gevoel van een jazzclub. Daan?
1: Willis Nilles. Ik beschouw die Inkspot, zo die jaren 30 muziek eigenlijk. Ik ben even hard als rapmuziek of voorgangers van rapmuziek of popmuziek. De liedjes hebben we gemaakt, zoals popsongs. Er komt in elk liedje ook altijd een rapstuk en zo. Dus het is een heel hybride vorm van muziek die mij altijd al geïntrigeerd heeft.
0: Ik zat ook aan crooners te denken. Er zit altijd al een beetje een crooner in jou, hè?
1: Op een gegeven moment krijg je de zin om zo'n keer... maar ik krijg nu een beetje plaats rond mij. In de plaats van al die synths en die drums die je stem volledig... waar je tegenop moet boksen, ook leuk. Maar nu wou ik een keer gewoon met mijn warme praatstem... zo van, come to Delhi en laat me het in uw oor fluisteren. Ja. Dat gevoel even helemaal tot op het einde uit proberen.
0: Heerlijk gedaan. Je bent aan de slag gegaan met de muziek van de Inkspot. Mm-hmm. Je hebt daarvoor een trio samengesteld. Wie heb je meegebracht?
1: Maar samengesteld. Ze hebben mij samengesteld eigenlijk. op Bas de Ongelooflijke Frematou. En op gitaar Bruno de Grote, die ik 30 jaar te laat tegenkom. Maar nooit te laat eigenlijk. Nee, geweldige muzikanten die wel die muziek kunnen ontleden en snappen. Ja. En mij af en toe uitleggen zo van... Nee, Daan, dat is een D mineur, 7, 6, ik weet niet wat. 13, het gaat enorm ver. Maar ik leer heel veel van de mannen.
0: Ja, de originele Inkspots waren met 4, hè?
1: Ja. mijn schaduw telt ook mee, dus...
0: De zanger van de Inkspots was Bill Kenny. Heb je hem bestudeerd om dit te doen?
1: Er was bijna niet aan te beginnen. Het grappige is, de liedzanger zong normaal gezien met een heel hoge stem. En dan krijg je in elk nummer van die parlando's door iemand anders van de groep... met een heel lage stem, een soort introspectie van wat de zanger overkomt, doet... ik heb die heel lage stem eigenlijk al. Dus hoe moest ik dan de lied gaan zingen? Dus ik heb eigenlijk de rol een beetje omgedraaid. En mezelf terug opgesplitst in twee zangers. Eentje met een totaal andere micro. De Tom Waits versie van mezelf.
0: Ze waren actief in de jaren 30, 40, 50 ook nog van vorige eeuw. Mm-hmm. Van waar ken jij ze eigenlijk? De Inkspot?
1: Waarschijnlijk filmmuziek, films van Woody Allen. Of The Singing Detective, ooit een mooie serie op BBC. En overlaatst zat ik in een cinemazaal. Het was een reportage over Herman Sellerslags, de fotograaf. En zijn zoon op zijn zolderkamer laatstavonds, terwijl hij de foto's van Sellerslags bekeken, zette We Three op. En dan moest ik ineens aan denken, Daan, dat is die muziek dat je... thuis altijd opzetten. Dat is de enige muziek dat ik thuis kan opzetten zonder dat ik moet nadenken of zonder dat het mij stoort. Ik weet niet waarom, omdat het zo ver weg ligt van wat ik anders maak.
0: Ja, die We Three, My Echo, My Shadow and Me, ook een beetje gespleten persoonlijkheid, dat hele nummer eigenlijk.
1: Ja. Ik onderhandel ook al decennia lang met mijn schaduwkanten. dat lukt hoor, maar dat blijft toch een uitdaging. Dus ik vind het heel knap dat er al nummers 100 jaar geleden over gemaakt werden.
0: Die Inkspots in de jaren 30, dat was de tijd van de Great Depression. Mm-hmm. Hoor je dat ook in hun muziek?
1: De muziek is echt puur escapisme. Ik denk ze proberen uit hun eigen ongeluk weg te geraken door een soort van goddelijke vrouw te verzinnen die totaal onbereikbaar is en die de zanger toch niet ziet zitten of niet kan krijgen. Dus ze verplaatsen het probleem eigenlijk. Ik moet zeggen dat ze er behoorlijk depressief van worden van het feit dat ze die liefde dan ook niet kunnen bereiken. Maar ik denk dat dat wel een beetje een reactie is. Ook hun populariteit zal zeker gelegen hebben aan het feit dat ze een heel mooi droomlandschap konden creëren weg van de miserie. Vreemd genoeg, als ik dan aan de hoes begon, dan had ik goesting om illustraties of beelden te maken die in combinatie waren. Toch een beetje een grote depressie. Maar dan een soort romantische depressie en zo. Dus het is de sfeer is nooit ver weg. Maar ik wou eigenlijk, jaren 30 vorige eeuw. We komen daar nu stilletjes terug aan, letterlijk eigenlijk. Heel veel dingen van de jaren 30 van toen komen terug. Niet altijd de meest positieve dingen, maar ik was eigenlijk op zoek gegaan naar... Oké, wat was er wel tof aan de jaren 30? Buiten de auto's en sommige schilders. Er is ook fantastische, escapistische muziek gemaakt. Dus laat ons muziek die rol vertolken van te kunnen dromen en van toch... soort de hang naar een bepaald paradijs te kunnen nastreven. In de plaats van helemaal somber te worden.
0: Ja, dat lijkt mij een duidelijke vraag om te mogen verder spelen in deze sessie. Dat gaan we nu doen, luisteren naar muziek van de Inkspot, gebracht door Daan en zijn heerlijk jazzy trio. 1, 2, 3, 4. If I

They're laughing at me.

It's funny to everyone but me if I didn't care. En daarvoor ook nog We Three, My Echo, My Shadow and Me. Drie coole songs uit die plaat Ink van Daan. Daan, Free en Bruno speelden hier net een live sessie met muziek uit Ink. Dat is die plaat die hij net uit heeft met liedjes van de Inkspots die hij op zijn eigen manier geïnterpreteerd heeft. We gaan deze sessie natuurlijk ook toevoegen aan de live bij Aiko sessies. Die vind je bij Radio 1 op 14 Max.

Lieve kleine piranha was dat van Gorky. Ik had gehoopt van nu de Strokes te kunnen spelen met Lovely of Lonely in the Future tenminste. Maar dat loopt hier een klein beetje mis. Waarschijnlijk omdat Daan hier allerlei kabels aan het uittrekken is bij het opruimen van zijn sessie die hij net gespeeld heeft. Eens kijken of we hier toch nog ergens aan muziek kunnen geraken. Voorlopig is dat niet meteen het geval. Eens zien of dit hier eventueel speelt. Ik heb hier niks eigenlijk. Kan er iemand een liedje zingen. Dat zou bijvoorbeeld nog een optie kunnen zijn. Op dit moment hebben we niks dat we kunnen afspelen. Het is lang geleden eigenlijk. We zijn een hele tijd geleden is op zoek gegaan naar een nieuw systeem om muziek uit te spelen hier. Maar dat is in het begin een klein beetje misgegaan met liedjes die niet wilden starten en dat soort zaken. Intussen zou dat een stuk beter moeten gaan, maar voorlopig hebben we daar dus terug even last van. Eens kijken of dit speelt. Ja, kijk, Jungle by Night, daar kunnen we wel op rekenen. En Spinvis ook, die meezingt op dit liedje. Oog om oog, zo heet het.

0: dansen s'avonds door mijn droom. De namen in mijn telefoon. De vaat gedaan, de was gedraaid.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
4: Jij bent de slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Ik ben Pippa de kat.
8: En ik Bobby de hond van Maxizoo.
7: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
8: Neem uw baasje eens mee.
7: Naar Maxizoo, de dierenwinkel.
8: Met de lage pladijzen.
7: Prijzen. Lage prijzen.
8: Wat zei ik?
7: Pladijzen.
8: Lage prijzen natuurlijk.
7: Ja.
1: Nu ook in je Maxizoo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizoo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Vier wereld chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Mannekes.
16: Bompie.
15: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
16: Oh.
15: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
17: Ik heb er al direct 2 nodig.
18: Oh, ik heb 20.
17: Dacht het wel.
15: En wel, het is het moment.
16: Ja.
19: Hoe maak je het?
20: Samen met Gamma. Gamma.
21: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, krijgt geen asiel of internationale bescherming in ons land. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar daar overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. Belkacem kan nog in beroep gaan tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. Spoorwegmaatschappij NMBS zoekt 900 nieuwe werknemers. Ze zoeken bijvoorbeeld treinbegeleiders, treinbestuurders en techniekers. Wie in dienst wordt genomen, krijgt een betaalde opleiding. In het geval van een treinbestuurder duurt die een jaar, voor treinbegeleiders 5 maanden. In Bozar in Brussel opent een tentoonstelling met werk van de Vlaamse schilder Jean Brusselmans uit de eerste helft van de 20e eeuw. Er zijn zo'n 120 schilderijen te zien, ook uit privécollecties of museumdepots. Brusselmans had een heel eigen moderne stijl en hij zocht zijn thema's vlak bij huis. Dat zegt curator Anne Geraerts.
0: Brosseman schilderde eigenlijk de wereld rond hem, hè, en heel letterlijk. Zijn eigen huisraad, zijn vrouw en het zicht op het Pajottenland die hij zag rond zijn huis. Dus zijn onderwerpen liggen heel dicht bij hemzelf. Maar hij vertaalt het wel op een bijna universele manier eigenlijk ook. Het is heel eigen en toch heel universeel.
24: De expo Jean Brusselmans is te zien tot 31 januari in Beaux-Arts. En dat Brusselse kunstencentrum krijgt vanaf volgend jaar geen Vlaamse subsidies meer. In Frankrijk is het scholierenprotest op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Bij honderden scholen zijn er confrontaties met de politie. Zowat 2000 jongeren zijn opgepakt. In de Elzas raakte een scholier zwaar gewond toen hij een explosief dat hij naar een school wou gooien ontplofte in zijn gezicht. In Belfort, aan de grens met Zwitserland, is een politieagent opgenomen in het ziekenhuis nadat hij werd geschopt en geslagen. In heel Frankrijk wordt er geprotesteerd. In de buurt van Parijs, in Straatsburg en in Rennes in Bretagne zijn de protesten het felst. Veel zon vanmiddag met hoge wolkensluiers, temperaturen rond 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht met 's morgens plaatselijk kans op mist. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

0: Toch mooie van Phoebe Bridgers om zo'n heerlijk uitbundig nummer te maken, maar het dan ook wel heel mooi neer te leggen. Phoebe Bridgers en Bobby. Intussen schijnt alles hier terug te werken. Ik ben eens benieuwd of we het uur gaan kunnen volmaken. Vooral omdat we op zoek gaan naar muziek voor het weekend.
1: De Weekend Playlist.
0: Ja, zo noemen we dat dan. De Weekend Playlist. Het gaat al heel de week over geld, over veel geld. Het ging bijvoorbeeld over de steenrijke tech-CEO's die allemaal heel wat miljarden waard zijn en over hun invloedrijke rol in de wereld. Het ging ook over het geld van voetbalclub Manchester City, schuldig bevonden aan 114 overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Een echte mijlpaal in de sportwereld. En hun straf is nog niet bekend, maar dat gaat ook wel bijzonder worden. En het ging ook over de begroting natuurlijk, dus heel veel geld in het nieuws deze week. En daar gaan we dus mee aan de slag. We gaan een playlist samenstellen vol liedjes over geld. Want daar zijn er dus heel erg veel van. En de voor de hand liggende, daar denk je meteen aan. Maar misschien zijn er nog leukere. Stuur ze zeker in via Radio 1 op VRT Max. Dit is ABBA en Money Money.

Toen ze dit zongen was het misschien nog niet zo ver, maar intussen hebben ze zeker money genoeg. De mensen achter ABBA, Money, Money, Money. Was dat als er nog liedjes zijn die over geld gaan? Omdat het al heel de week over geld gaat. Dan willen we die voor de weekendplaylist. Stuur ze door via Radio 1 op VRT Max.

0: zijn nieuwe plaat die we vorige week uitgebreid aan je voorstelden. Back and Runaway. En daarvoor Counting Crows. Dat is van iets langer geleden. Late jaren 90, begin jaren 2000 ergens. Goodnight Elizabeth. En U2, die bestaan ook al lang, ook al 50 jaar intussen. Of dat zeggen ze toch zelf. Dan waren ze wel erg piepjong als ze begonnen. Maar toch, ze zijn er nog altijd. En je kunt op hen stemmen voor Vox dit weekend met hun nieuwe single. Silencio, zo heet hij.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het

0: internet, YouTube en Silencio. Als je nog wilt stemmen op Vox, kan dat bij Radio 1 op VRT Max. En dan een classic van Dandy Livingstone. A message to you, Rudy. Wat staat er zoal op de lijst voor dit weekend?
1: De Weekend Playlist.
0: Heel veel muziek. Zeker eentje waarvan de intro het meest voor de hand liggende is, denk ik. Kijk, als dat niet klinkt als een geweldige zak geld, dan weet ik het ook niet meer. Money van Pink Floyd, al ingestuurd door heel wat mensen. Gilbert, Ingrid, Thierry, Marijke en Henri bijvoorbeeld hebben dat al gezegd. Peter van Duwielen heeft het nog over Money van Flying Lizards. Dat is een New Wave classic. En Henri die heeft het nog over heel wat andere liedjes. Onder meer over For the Love of Money van de OJ's. En Louise die heeft The Adventures of Stevie V aangereikt. Dat is een dance classic uit de jaren 90. Dirty Cash, zo heette dat nummer. Marleen die heeft dit ingestuurd.

de Wall Street Shuffle natuurlijk van 10cc. Dat gaat sowieso ook over heel veel geld. En zo zijn er al heel veel leuke dingen binnengekomen voor op de lijst voor de weekendplaylist. Still Got Most of It Left van C6 Steve, zegt Tony nog. Bad Penny van Rory Gallagher heeft Eveline ingestuurd. En Anne de Gruyter zegt Four American Dollars van US Girls. En Henri Roggeman die heeft Donna Summer getipt. Dat vind ik een zeer goeie, want dit gaat niet alleen over geld, maar ook hoe je eraan komt. En dat is toch heel vaak door hard te werken. She worked hard for the money, is dit.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money. Mag op de weekend playlist die deze week over geld gaat. Het mag over veel geld gaan, of weinig, of hoe je eraan komt. Zoals in dit geval door te werken. Suggesties zijn nog welkom via Radio 1 op VRT Max. 145 kilometer file op de E19 naar Antwerpen. Een kwartiertje erbij vanaf Sint-Job is dat. En ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten naar Nederland tussen Sint- en Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is dat 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Radio 1.
0: Sint- en Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is dat 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Radio 1.

al niet meer bij ons. Carl Wallinger van World Party heeft een paar serieuze classics op zijn naam staan. Dit was er eentje, Is It Like Today? En daarvoor Paint the Picture van Aaron Fraser.

0: ik hou plak. Ik heb plek, wil dat klaarblijkelijk zeggen. In het Fries, voor de rest begrijp ik daar niks van. Mijn Fries is wat roestig, maar bij Maite klinkt het geweldig. Haar nieuwe single hoorde je. Ruud Roet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen om 4 uur is er De Wereld Vandaag. Jullie gaan nog eens terug naar de Vlaamse begroting.
1: Ja, omdat daar natuurlijk over gepraat wordt in het parlement. Vlaamse parlementsleden zijn aan het discussiëren over de cijfers, over de keuzes, over de argumenten van de Vlaamse regering. Het gaat er stevig aan toe bij momenten. Collega Sisse Michiels is dat daar allemaal aan het volgen en hij komt ons straks verslag uitbrengen. En dan gaan we zeker ook die woelige Vlaamse week toch proberen neer te leggen met professor politieke wetenschap. Dave Sienaert is horen hoe hij heeft gekeken naar wat we allemaal hebben gezien op alle mogelijke uren van de dag deze week.
0: Dat zal een scherpe analyse worden,
1: ik denk het wel. In Spanje wordt er ook gestemd in het parlement. Daar gaat het over 2 decreten die de wooncrisis daar moeten aanpakken. Daar zijn ook al dagenlang betogingen in verschillende steden in Spanje, omdat mensen bezorgd zijn over die hoge huizenprijzen. Mm-hmm. Het is een belangrijke stemming, omdat het lot van de regering Sanchez hangt daar eigenlijk ook een beetje van af. Dus ik denk dat ze zijn nu aan het stemmen, dat we tegen De Wereld Vandaag wel ongeveer zullen weten hoe het daar in de plooi valt. En dan was er nog die asielaanvraag van Fouad Belkacem, de vroegere leider van Sharia for Belgium, de terreurgroep. Die kan in principe volgend jaar vrijkomen, maar bij zijn veroordeling is hem ook zijn Belgische nationaliteit afgepakt. Vandaar dus die asielaanvraag. Die is nu afgewezen. Dus dan is maar de vraag wat er gaat gebeuren. Niet meteen, want hij zit nog in de gevangenis tot volgend jaar. Maar in principe moet hij daarna terug naar Marokko. Ik zeg terug, maar eigenlijk is hij daar nooit geweest. Hij heeft altijd in ons land gewoond. Dus we gaan eens de opties overlopen. Eens kijken hoe dat verhaal in elk geval verder loopt.
0: Interessant. Sowieso zometeen in De Wereld Vandaag. Met jou, met Ruud Roets, vanaf 4 uur.
2: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: Pokémon van Wet Like en Noonzy daarvoor met Easy. Komt uit de eerste plaat van Noonzy. En morgen komt hij langs in Belpop om daar uitgebreid over te vertellen. En nu kijken we al stilaan richting weekend met onze weekendplaylist.
1: De weekendplaylist.
0: Want er gaat heel veel nieuws rond over geld deze week. Met de Vlaamse begroting natuurlijk. Maar ook met tech-CEO's die miljarden en miljarden waard zijn. En met voetbalclubs die met heel veel geld spelen. En daardoor ook wel eens regels overtreden. Zoals deze week gebeurd is met Manchester City. Ze zijn veroordeeld voor een heleboel overtredingen van de financiële regels van de Premier League. En dus zoeken we liedjes die over geld gaan of kunnen gaan. Dit bijvoorbeeld is ingezonden.

Altijd leuk om wat Belpop te zien. Dream Express en Need a Million in 1, 2, 3. Onder meer Steven heeft dat ingezonden. Ook nog een andere suggestie was dit liedje van

can't even qualify for my pension, zingt Simply Red hier in Money's Too Tight to Mention. Een paar keer gesuggereerd door Luc onder meer, die het instuurde. Ook nog heel veel andere suggesties. Het zou een hele coole playlist zijn. Rich Woman van Robert Plant en Alison Krauss is gesuggereerd. Tesca van Big Bill gaat niet letterlijk over geld, maar of het wordt toch niet gezongen, maar het gaat echt wel over geld tekort hebben. Een barkie van de jeugd van tegenwoordig is ook gesuggereerd. Een barkie was een biljetje van 100 euro, denk ik. Ik heb het ooit eens opgezocht wat dat betekent, een barkie, maar je haalt het uit de muur voor slurpers in dat liedje van de jeugd van tegenwoordig. Ben ik te min van Armand is ook gesuggereerd over geld tekort hebben. Where Will You Go To My Lovely van Peter Sarstedt. Daarin gaat het ook over wat er zou gebeuren als zij plots geen geld meer zou hebben. Heel mooi liedje van Peter Sarstedt. Diamonds van Herb Alpert is gesuggereerd geweest. Jenny from the Block van Jennifer Lopez en Bills, Bills, Bills van Destiny's Child. For the Love of Money van de OJ's. En ook Cream van de Wu-Tang Clan is op een bepaald moment gesuggereerd. Cream staat voor Cash Rules Everything Around Me. Dus dat is wel redelijk letterlijk zo dat het over geld gaat. I Need a Dollar van L.O. Black. En dus ook What's Money's Too Tight to Mention van Simply Red, wat je net hoorde, ook door Louise nog ingestuurd. En dan wil ik graag Adelheid der Koningen haar suggestie volgen, want zij zei, weet je wat lang geleden is? What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Dat was echt een hit in de jaren 80. En nog wel fijn om eens terug te horen, denk ik. Dus bij deze, ik denk dat het in dit geval over groen geld gaat, over de dollar dus. Dit is Hollywood Beyond.

0: dit jaar 40 jaar jong, dit nummer. Ook echt wel maatschappijkritiek uit jaren 80. Groen geld, maar ook wel rood. Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Zometeen ook meer geld in de wereld vandaag.
1: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1. Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers.
8: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij twee grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog twee...
9: Was dat alles, meneer?
10: Geef mij ook nog één.
9: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op te eten?
10: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
11: Sleep Life.
12: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Nu ook in je Maxizo-winkel.
17: Hallo!
16: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Iedereen in

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B+ leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De man uit Waardamme die zijn twee dochtertjes heeft vermoord, moet levenslang naar de cel. Dat heeft het Assisehof in Brugge beslist. Filip Heijmans, het Assisehof heeft daar niet lang voor nodig gehad, blijkbaar.
8: Nee, na amper een uur waren ze al klaar. Ze hebben geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden. De man was niet depressief. Hij vermoorde zijn dochtertjes en probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden alleen om zich op haar te wreken omdat ze wilde scheiden. En daarvoor moest zelfs zijn vaderliefde wijken. De man is ook op dit ogenblik nog altijd erg gevaarlijk, zegt het Hof. De voorzitter, opvallend trouwens, spoorde hem ook aan om zijn ex-schoonfamilie nu verder met rust te laten. En om al die redenen krijgt hij de zwaarste straf, levenslang, met nog een extra periode van 5 jaar waarin justitie hem kan opvolgen. Hij kan voor het eerst een voorwaardelijke vrijlating vragen na 15 jaar. Die termijn heeft het Assisehof niet langer gemaakt. De man zelf gaf geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde. Bij zijn ex-vrouw en haar familie was de tevredenheid wel groot.
7: Dankjewel, Filip. In Mechelen zijn de schoolgebouwen van de basis- en de middelbare school Ursuline opnieuw vrijgegeven. De gebouwen werden ontruimd na een bommelding vanmiddag. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt. Dat vertelt scholier Bieder van het tweede middelbaar.
9: We waren in Drifter en dan waren wij klaar met eten. We waren naar boven gegaan. Ja, en dan hoorden wij het alarm en iedereen was zo aan het roepen, net als rillen. En dan had de leerkracht gezegd zo dat niet echt was zo om ons te kalmeren. En dan was iedereen naar buiten gegaan, we waren naar de kerk gegaan. En ja, dan had ze gezegd dat er een bommelding was en zo.
7: Alle leerlingen zijn intussen naar huis. De federale politie controleerde ruim 200 lokalen met 3 explosieve honden. Er loopt nog een onderzoek naar degene die de bommelding deed. Een 500-tal mensen hebben deze voormiddag deelgenomen aan de leerlingenprotesten in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij zijn 9 mensen gearresteerd. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omvergeworpen en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. In Beaux-Arts in Brussel opent vandaag een expo met zo'n 120 schilderijen van Jean Brusselmans. Een kunstenaar die actief was in de eerste helft van de 20e eeuw. Vooral in Dilbeek en in Brussel. Hij had een heel eigen stijl en experimenteerde graag. Dat zegt curator Anne Geraerts van Beaux-Arts.
10: Zijn spel met de verf, dat is ongelooflijk. Die luchten die er echt op liggen in dikke, pasteuze klodders. De golven idem dito of de manier waarop hij bijvoorbeeld bloesems in dikke knopjes verf op het doek legt, maar op andere plaatsen schildert hij dan heel glad. Soms is het schetsmatig, dus je ziet hem eigenlijk experimenteren met die verf binnen soms hetzelfde werk.
7: De tentoonstelling Jean Brusselmans in Beaux-Arts is te bezoeken tot eind januari. Beaux-Arts kreeg gisteren te horen dat het geen Vlaamse subsidies meer krijgt. En John de Wilde, de laatste van de originele Strangers, is overleden. De Strangers, de iconische muziekgroep uit Antwerpen, maakte liedjes in het Antwerpse dialect, waaronder ook dit, het officieuze Antwerpse volkslied.

0: De Strangers kenden hun hoogtepunt in de jaren 70 en 80. John de Wilde is 93 geworden. Veel zon vanmiddag, hoge wolkensluiers ook en temperaturen rond 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht, met 's morgens plaatselijk kans op mist. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Er staat bijna 200 kilometer file op deze vrijdagnamiddag naar Antwerpen. Op de enige 10 een kwartier erbij vanaf Brasschaat. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. En op de enige 10 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En dan schuif je 25 minuten aan vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En op de E40 richting Gent is in Ternat een ongeval gebeurd. En daar moet je dus oppassen op de linkerrijstrook.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
1: Goedemiddag, we volgen het debat over de begroting in het Vlaams parlement en de stemming over de wooncrisis in Spanje.

0: Compact Disc Dummies.
1: De wereld vandaag.
0: Overmorgen zondag kiezen de Brazilianen een nieuwe president, is te zeggen. Dan mogen ze gaan stemmen voor de eerste ronde, want er zijn in totaal 13 kandidaten. Maar vooral de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de uiterst rechtse Flavio Bolsonaro, zoon van de veroordeelde ex-president Jair Bolsonaro, zij twee maken het meeste kans. Matthias Tels, goedemiddag.
2: Goedemorgen, goedemiddag voor jullie.
0: Ja, goedemorgen, want jij bent in Brazilië, collega op onze buitenlandredactie. Lula gaat voor een vierde ambtstermijn. Dat is behoorlijk ongezien. De man wordt deze maand ook 81 jaar. Wordt hij nog gedragen, Lula da Silva, door de Brazilianen?
2: Wel, Ruud, dat hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt natuurlijk, want Brazilië is meer gepolariseerd dan ooit. Dus voor de ene helft van de bevolking is hij een held die vooral in het verleden miljoenen Brazilianen uit de armoede heeft getild, maar voor zowat de andere helft zal hij altijd een ladrão, een dief blijven, die nadat hij in de gevangenis belandde voor corruptie nooit meer een comeback had mogen maken. Ik sprak gisteren toevallig met een politoloog hier in São Paulo en die vergeleek de Braziliaanse politiek een beetje met het supporteren voor een voetbalploeg, wat er ook gebeurt. En ik kan je vertellen, er gebeurt wel wat hier in Brazilië. Je blijft achter die ploeg staan. En dat zorgt ervoor dat er jaren al ruwweg twee grote kampen zijn in dit land. Een centrum-links en een extreem-rechtskamp. Al wordt er meer tegen een bepaalde kandidaat gestemd dan voor een kandidaat.
0: Als we dan kijken naar dat centrum-linkse kamp, of toch dat programma van Lula da Silva, met welke beloftes trekt hij naar de kiezer?
2: Wel, Lula blijft toch vooral de man van de sociale programma's. Bijvoorbeeld de Bolsa Familia, dat zijn toelagen voor de armere Brazilianen, onder wie hij nog altijd het populairst is. Lula komt zelf uit dat armere noordoosten van Brazilië en daar haalt hij ook traditioneel veel stemmen. Nu, hij heeft de afgelopen 4 jaar de ontbossing ook spectaculair teruggedrongen, die onder het beleid van zijn voorganger Jair Bolsonaro natuurlijk dramatische vormen had aangenomen. Maar deze campagne dweept Lula toch vooral met het veilig stellen van de soevereiniteit van Brazilië. Er zijn natuurlijk die geruchten over Amerikaanse inmenging, die zijn erg hardnekkig. Het is ook geen geheim dat Trump, dat hij veel sympathie heeft voor de familie Bolsonaro. En dus trekt Lula dit keer vooral die kaart.
0: Zijn tegenstander, of zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, zoon van dus, wil hij voortzetten wat zijn vader Jair Bolsonaro niet heeft kunnen doen?
2: Wel ja, senator Flavio Bolsonaro die voert vooral campagne met het feit dat hij toch de zoon van is. Van die ex-president Jair Bolsonaro, die door veel Brazilianen, ondanks alles en zijn veroordeling, toch nog altijd als een soort van verlosser, een messias wordt beschouwd. Al presenteert Flavio, de zoon, zich wel als een gematigdere versie van zijn vader. Maar tegelijk mag hij dan wel misschien iets gematigder zijn. Hij is ook minder authentiek, heeft weinig charisma en hij krijgt veel minder volk op de been als zijn vader.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat hij voorlopig minder weegt. Of doorweegt.
2: Ja, dat lijkt wel zo te zijn. Hij krijgt veel minder volk op de been, zoals ik al zei. Bolsonaro junior die zet vooral in op het gebrek aan koopkracht van de Brazilianen. De economie die doet het niet slecht, maar veel Braziliaanse gezinnen die hebben schulden. Dus daar wil hij wat aan doen. En waar hij vooral op hamert is het gevoel van onveiligheid. Vooral in die grote steden. Bolsonaro junior die pleit voor een spijkerharde aanpak, zoals Bukele in El Salvador. En hij wil ook vooral zijn vader vrijlaten als hij president zou worden.
0: Ja. Wat vertellen de peilingen ons, Matthias?
2: Wel, dat wordt een nek-aan-nek-race wellicht. Maanden lag Lula, lag die 5 à 7 procentpunten voorop in de peilingen, omdat Flavio Bolsonaro betrokken is bij een corruptieschandaal rond een beleggingsbankier. Zo zou hij miljoenen hebben aangenomen voor de financiering van een heroïsche film rond het leven van zijn vader. Maar zowat een maand geleden is dat gigantische fraudeschandaal is dat helemaal ontploft en is ook het heel belangrijke Hooggerechtshof in Brazilië daarin betrokken geraakt. Daar is meer bepaald één naam, opperrechter Alexandre de Moraes, dat is een bondgenoot van Lula, die wordt nu ook in dat schandaal genoemd. En hij is eigenlijk de voorvechter van de democratie in Brazilië, is dus een bondgenoot van Lula. En vooral, hij is de aartsvijand van de Bolsonaro's, want hij is de man die vader Bolsonaro veroordeeld heeft. Het feit dat die man in opspraak is gekomen, is natuurlijk een gigantisch cadeau voor de rechterzijde. En je merkt dus vooral de laatste weken, dat die achterstand die Flavio Bolsonaro Bolsonaro had op Lula, dat die aan het verdwijnen is. Mogelijk komt het tot een tweede ronde en dan wordt het echt een nek-aan-nek-race.
0: Ja, je begon je verhaal met de voetbalploeg, waar je blijft achter staan, no matter what. Moeten we er dan ook van uitgaan dat die campagne, ik hoor jou vertellen dat daar van alles in gebeurt, dat die campagne ook wel hard en gepolariseerd verlopen is?
2: Ja, absoluut. Dat merk je ook wel. Gisteravond bijvoorbeeld zou hier een tv-debat, een tweede of derde tv-debat hebben plaatsgevonden. Normaal gezien ging Lula daaraan deelnemen en dan Flavio Bolsonaro ook, maar die hebben allebei een kat gestuurd, omdat ze het niet eens waren met de manier waarop dat debat wordt georganiseerd. Dus die polarisering is totaal. Er worden hier ook elke dag filmpjes uitgezonden op de televisie die een van beide kandidaten promoten. Daarin gaat het hart tegen hart. Maar als je merkt op straat en je vraagt het de gewone Brazilianen, dan merk je toch ook wel dat mensen niet graag over politiek meer spreken. Want juist door die polarisering hangt er ook wat gelatenheid en vermoeidheid rond deze verkiezingen. De twee grote kampen die blijven dus intact, zoals ik al zei. En dus is het vooral kijken naar wat de onbesliste, zwevende kiezers zondag zullen doen.
0: Ik wil even met je uitzoomen. Brazilië is een grote economie, grootste van Zuid-Amerika. Hoe belangrijk is deze kiesstrijd voor de ruimere regio en misschien zelfs voor de rest van de wereld?
2: Wel, ik denk dat dat belang dit keer helemaal niet te onderschatten is. 4 jaar geleden was ik hier ook. Maar wat het grote verschil is met 4 jaar geleden, is dat nu de schaduw van de VS en vooral dan van één man, Donald Trump, meer dan ooit boven Latijns-Amerika hangt. De VS, zoals je weet, beschouwt Latijns-Amerika toch een beetje als haar achtertuin. En als je kijkt dat de voorbije 7 regeringsleiders die de voorbije maanden en jaren in het continent verkozen zijn, dat die allemaal van de rechterzijde zijn, als dan de kans reëel en zelfs als de kans groot, kan je natuurlijk nog niet zeggen, maar als die reëel is tenminste, dat het grootste land in de regio ook naar rechts zou kantelen, dan zou dat de Amerikaanse regering natuurlijk niet slecht uitkomen.
0: Daarom ben jij daar om ons van op de eerste rij verslag te doen. Matthias Stuyls in Brazilië, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: De zanger van de Police wordt vandaag 75 jaar. Sting is dus jarig. So Lonely van de Police. Optieketen Hans Anders haalt vandaag onmiddellijk een opvallend item uit de rekken. De AI-bril van Meta. Meta, dat is het bedrijf van Mark Zuckerberg. Bedrijf achter Facebook. En Hans Anders, de optieketen, doet dat, het weghalen na wekenlange weerstand, publiekelijke weerstand tegen die bril, omdat er wel wat bezorgdheden zijn rond privacy. Frederik de Bosseren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Technologie-expert, gadget-expert ook, die bril. Ik denk nu niet dat ik die al eens op iemand zijn neus heb zien staan.
1: Een van de dingen die natuurlijk dat moeilijk zijn aan die bril is dat het eruit ziet als een gewone Ray-Ban. Dus het ziet eruit als een gewone zonbril, ziet eruit als een gewone bril. Dus eigenlijk zijn ze in die optiek ook best discreet.
0: Ja.
1: Maar ze worden op zich wel best veel verkocht.
0: Want u bent een gadget-expert, u ziet hem wel als u hem passeert.
1: Ik kom in specifieke milieus en dan bedoel ik dat vooral, positief. Je ziet wel onder mensen die fan zijn van technologie, zie je ze wel eens, wel eens opduiken. Maar wereldwijd zijn er 10 miljoen van verkocht.
0: Voilà, ik wou zeggen, ik onderbrak u en u ging net zeggen hoeveel er verkocht zijn, 10 miljoen dus wereldwijd. Die bril, die er dus uitziet als een gewone bril, kan wel veel meer dan een gewone bril. Wat allemaal?
1: Ja, dus Meta gaat die natuurlijk heel hard als een AI-bril gaan positioneren. Een manier om met je AI-assistent te gaan praten. Maar dat is heel klein in gebruik. Je kan er ook podcasts mee beluisteren. Je kan er mee bellen. Dus je kan er tegen praten. Je kan er dingen op beluisteren. Maar de meest controversiële feature is natuurlijk het feit dat daar een camera op zit. Waarmee je dan foto's en video's kan maken.
0: Ja, er is wel een lichtje blijkbaar op die bril als de camera aanstaat.
1: Ja, dat is de grote verdediging van Meta, want het klopt dat die feature heel controversieel is. Die bril heeft intussen de bijnaam om een perf glasses te zijn, dus voor perverten. En Meta gaat zeggen van ja, maar als iemand aan het filmen is, dan brandt er een lichtje.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk niet gezegd dat de hele wereld dan weet wat er aan het gebeuren is.
0: Want dat is het punt. Hè. Er wordt gewaarschuwd voor privacy-inbreuken. Ik kan mij voorstellen, je staat op het perron, daar gebeurt iets. Iemand duwt discreet op zijn bril, dan heb je dat niet gezien natuurlijk, dat daar plots wordt gefilmd.
1: Nee, en opnieuw Meta gaat zeggen van ja, maar mensen filmen ook met smartphone. Maar ja, als iemand zijn smartphone boven had, dan zie je dat. Hè. Dan zie je meteen, ja, iemand houdt die rechthoek voor zijn hoofd en je weet wat er aan het gebeuren is. Bij die bril is dat minder. En bovendien is die ook heel populair bij mensen die ook heel bewust weten dat ze anderen aan het lastigvallen zijn. Een heel genre van online content van mensen die vrouwen lastigvallen. ICE-agenten die invallen filmen en zo, dus die weten ook zeer goed wat ze
0: aan het doen zijn. Dus het wordt wel degelijk actief gebruikt om te filmen en dat dan online te zetten.
1: Ja, je kan die content eigenlijk heel makkelijk terugvinden. En Meta gaat zich ook wegsteken achter. Als we het vinden, gaan we het verwijderen. Maar je kan die video's heel makkelijk terugvinden online.
0: Weten wij waar die beelden uiteindelijk terechtkomen? Worden die dan ergens ook nog eens bijgehouden of zo?
1: Wel, dat is een andere controverse die er recent was met die bril. Dus je kan die gebruiken om als een input voor je AI-assistent. Je kijkt naar iets en dan kan je vragen stellen daarover. Mm. En dat is de reden dat Meta daar nu ook heel hard op aan het inzetten is. Wel, recent was er het schandaal dat die beelden ook ongevraagd bij wat ze dan datalabeling mensen noemen. In dit geval mensen in Kenia die eigenlijk voortdurend urenlang van die videobeelden moeten bekijken om te snappen wat daar aan het gebeuren is. Dus dat is ook iets wat je zelf als eigenaar ook niet wist, is dat die beelden dan ook zomaar voor trainingsdoeleinden gebruikt kunnen worden.
0: Maar ik hoor jou wel een aantal keren zeggen, Meta relativeert eigenlijk alles wat daar rond verteld wordt.
1: Ja, Meta zit er heel hard mee verveeld, want het is eigenlijk een van de eerste keren dat Meta nog eens een succesvol product heeft gemaakt, of toch zeker binnen gadgets en zo. Meta heeft heel populaire VR-brillen, maar die zijn heel niche. En dan die Meta Ray-Ban, was voor het eerst dat ze zo een consumentenhit te pakken hadden. En dan zie je aan alles dat Mark Zuckerberg zit heel verveeld met het feit dat hij toch meer en meer moet antwoorden op de vraag, ja, maar wat ga je doen tegen privacy? En wat met die perverten en zo. Dus vind het zeker niet plezant.
0: Mm. En als dan bedrijven ook stoppen met die verkoop, in dit geval nu Hans Anders, enfin, je kan hem nog altijd wel op andere plaatsen kopen in ons land, maar dat wil dan toch wel zeggen dat er ook binnen de markt wel wat bezorgdheid rond is.
1: Ja, je ziet ook Meta lanceert ook enerzijds een nieuwe versie van die bril, maar ook een versie die enkel met audio gaat werken, hè, dus waar dat die camera uitgaat. Dus ik denk dat ze het wel ergens beseffen. Maar tegelijkertijd, ja, door heel de AI-hype dat er nu is iedereen wel bezig met dat soort AI-toestellen die dan op een slimme manier snappen wat er rond jou gebeurt. Hè, dus Apple is bijvoorbeeld ook bezig met AirPods waar dat dan een camera zou inzitten. Hebben daar ook heel wat controverse mee veroorzaakt, hè, toen dat dan naar buiten kwam. Je Apple Watch die dan gesprekken kan bijhouden om je aan bepaalde dingen te herinneren. En dan elke keer opnieuw zie je dat die pushback quasi instant is. En toch gaan die techbedrijven een stukje doorploeteren, omdat ja, die AI-race gaat gewoon te hard. En dan willen ze per se zo'n toestel hebben. Maar
0: Ja.
1: je voelt aan alles dat de publieke opinie denkt er wel anders over.
0: Is het dan wachten op strengere regels?
1: Ja en nee, ik denk op zich, als je gewoon naar de regels zou kijken rond portretrecht, rond je rechten in publieke ruimte en zo, dan eigenlijk zouden die voldoende moeten zijn. Er zijn al wel duidelijke wetten rond wat je met beelden en zo mag doen. Het gaat voor een stukje ook meer over etiketten. Het gaat meer
0: Ja.
1: over ja, wat moet je ervan vinden als iemand een zaak binnenstapt en dan gewoon maar begint te filmen. Ja, eigenlijk zegt de etiketten al dat not done is. Maar opnieuw, het is eigenlijk een kleine groep, maar een niet kleine groep. Het is de minderheid, maar een niet kleine groep die daar mensen mee lastigvalt. Maar het zijn evengoed mensen die zo'n bril hebben om beelden te maken van hun kat als ze in de zetel zitten. Of op vakantie met kinderen in het zwembad. Met hun kinderen, voor alle duidelijkheid. Om daar dan wel leuke foto's te maken, zonder dat je altijd je smartphone moet bovenhalen. Dus dat zijn dan de gevallen, hè, waar dat die smartphone net iets heel storend zou zijn.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de reputatie van die bril nu stilletjes aan wel verbrand
0: Zo
1: is.
0: lijkt het wel, hè?
1: Ja.
0: Ook in de manier waarop u uw woorden inderdaad moet kiezen om het goed te kunnen uitleggen, toont dat wel een beetje aan. Technologie-expert Frederik de Bosseren, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Er staat 222 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. Is het een kwartier aanschuiven. Dat is van Destelbergen tot Gentbrugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Verderop is ook in Deinze een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen op de N10 vanaf Brasschaat op de E313 een uur. Van Massenhoven tot Wommelgem. Daar zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. En op de N10 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En daar schuif je meer dan een half uur aan vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Merksem is de linkerrijstrook afgesloten door een botsing. En richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En op de binnenring 20 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fenne Kuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaatstation en een zoveel meer station. Kuwait Electric.
9: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Deze radiospot is voor u.
14: Zeker.
13: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
14: Pas opgestaan.
13: Al direct weer in slaap valt.
14: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
13: En maar kwijlen op zijn kostuum.
14: Ja, is dat normaal?
13: Nee.
14: Want slapen doet je in uw bed.
13: Het is bedtijd.
14: Echt waar.
13: Tijd voor een Sleep Life bed.
15: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
16: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Lais en Smitje, wat een week hebben we gehad hè, voor de Vlaamse regering. Vandaag is er de plenaire zitting van het Vlaams parlement met een debat over de septemberverklaring en de Vlaamse begroting. Dat debat is ondertussen al uren bezig en zolang luistert ook collega Sisse Michiels al mee. Goedemiddag.
1: Dag Ruud.
0: Ik veronderstel, enfin, ik ga ervan uit, dat de oppositie niet veel goeds te zeggen had over dit akkoord.
1: Nee, inderdaad. Het tegendeel zou pas echt verrassend zijn. De kritiek die we de afgelopen dagen al hoorden, die komt hier eigenlijk ook al heel de dag terug. De oppositiepartijen hebben eigenlijk allemaal dezelfde boodschap. Van links tot rechts, deze regering haalt het geld bij de middenklasse.
2: Die werkende Vlaming is het slachtoffer van jullie gesjacher. Van de wieg tot het graf zullen de Vlamingen de rekening betalen.
3: U beloofde met tand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
2: Op het moment dat de inflatie naar 5% gaat, beslissen jullie om het leven voor heel veel mensen in Vlaanderen nog duurder te maken. Dat is geen septemberverklaring, dat is een afbraakverklaring.
1: Zelfs voor dat begrotingsevenwicht krijgt de regering hier weinig applaus vandaag, want de oppositie hamerde dan weer op het feit dat de schulden nog steeds hoog zijn, door bijvoorbeeld de Oosterweel werken en omdat de regering aandeelhouder geworden is van de luchthaven van Zaventem. Al had Groen wel iets positief teruggevonden in die tabellen, een besparing waar voorzitter Ayman Horsch heel blij mee is.
4: Ik geniet mee van een kamerbreed applaus voor het afschaffen van fossiele subsidies voor Total en ExxonMobil.
1: De regering heeft inderdaad dus beslist om 35 miljoen euro die ze jaarlijks aan die twee oliebedrijven geeft te schrappen. Groen had daar dan gisteravond een post over gemaakt op sociale media met als bijschrift We Did It. Dus dat zij eigenlijk via druk vanuit de oppositie gezorgd hebben voor die beslissing. En daar moesten ze bij de N-VA toch om lachen. Ook parlementslid Andy Pieters.
5: Ik moet toch wel zeggen, het is ver gekomen als Groen op sociale media moet gaan pronken met realisaties van de Vlaamse regering om een relevantie op klimaat aan te duiden. Inderdaad, wij schrappen fossiele subsidies daar waar u dat binnen de Vivaldi-regering amper gedaan heeft. Dat waren toen recordbedragen.
1: Over die schrapping van die subsidie kreeg de regering dus weinig kritiek, maar dat zal zowat de enige geweest zijn, denk ik hier. Net passeerde bijvoorbeeld nog de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Gwendoline Rutte ging daarover in discussie met de minister van Werk Zuhal Demir. Bij anders denken ze dat dat opnieuw tot meer zwart werk zal leiden. En begrijpen ze ook niet dat de regering die beslissing neemt, die verhoging van 10 naar 12 euro of in sommige gevallen zelfs 13 euro, als ze net willen dat meer mensen aan de slag gaan.
0: Ja, dus de regering moet zich vooral verdedigen en dat na een week met onderhandelingen.

0: Onderhandelingen die moeizaam verlopen zijn, waar we toch wel wat wantrouwen hebben gezien. Merk je daar iets van in de manier waarop ze zich aan het verdedigen zijn in dat parlement?
1: Niet echt eigenlijk. De oppositie probeert daar wel een beetje op in te spelen. Op dat wantrouwen, die bijna crisissfeer kunnen we toch wel zeggen, waarin die begroting tot stand is gekomen. Ze hebben dat meermaals aangehaald. Maar Diependalen, de minister-president, trekt zich er weinig van aan. Hij is trouwens ook echt heel aanwezig in het debat. Hij is eigenlijk beter in debatteren dan in speechen, zou ik zeggen. Hij heeft hier zelf lang in het parlement gezeten, ook als fractieleider. Mm-hmm. En het is vooral hij die zeker in het begin van de dag vooral aan het woord kwam om eigenlijk echt dat beleid zelf te verdedigen. Je hebt regeringsleiders die dat soms wat meer aan hun ministers laten, maar hij was hier echt wel heel aanwezig. Bijvoorbeeld toen het ging over de verhoging van de registratierechten en het uitstel van het verlagen van de erfbelasting. Dat zijn moeilijke maatregelen voor zijn partij, voor de N-VA. Maar hij nam vol de verdediging op.
2: Wij hebben inderdaad de tering naar de nering moeten zetten. En ik ben er ook van overtuigd dat dat iets is wat we kunnen uitleggen aan de Vlaming. Die begrijpt ook dat de situatie veranderd is. Die ziet ook in dat onze economie onder druk staat. Die begrijpt ook dat we niet kunnen blijven uitgeven als die inkomsten daar niet zijn.
1: En ook over die aanval op de middenklasse waar de oppositie zo op hamert, hield hij zijn lijn aan van de afgelopen dagen. Hij begrijpt dat dat pijn doet voor veel Vlamingen. Mm-hmm. Maar die begroting op orde, die is echt belangrijk voor de volgende generaties, zegt hij.
0: Wil dat dan zeggen dat de oppositie niet echt erin slaagt om gaten te schieten in het verhaal van de regering?
1: Voorlopig niet alleszins. Op geen enkel moment, denk ik, tot nu toe is de regering echt in de hoek gedreven. Of kwam hier bijvoorbeeld nog een nieuwe besparing of fout aan het licht door speurwerk van de parlementsleden, zoals dat soms gebeurt tijdens die lange debatten. De oppositie die viseerde een tijdje vooral vooruit eigenlijk. Die partij maakt van koopkracht altijd haar prioriteit. En ze pakken daar ook graag mee uit op sociale media. Volgens Jos Daas van de PvdA komt van dat beschermen van de koopkracht eigenlijk weinig in huis.
3: Al die gebroken beloftes die jullie de afgelopen jaren op sociale media hebben gegooid, rond dat kindergeld, rond de renovaties, rond goedkope huizenprijzen, rond het openbaar vervoer, rond cultuur, rond de zorg. Ik heb de stapel niet meegenomen. Dat ligt op mijn bureau, kan hem u geven, dan kan u ze één voor één door de versnipperaar halen, zoals jullie al jullie beloftes door de versnipperaar hebben gehaald.
1: Toen de prater, de minister van Vooruit, daarna ook nog kritiek kreeg op haar klimaatbeleid en op een besparing op goedkope woonleningen, wat volgens haar trouwens geen besparing is, toen was de maat wel even vol.
4: Als er dan maatregelen in de begroting staan die geen impact hebben op mensen, die net zorgen als klimaatbeleid overeenstaat en die er net voor zorgt dat we geen andere moeilijke keuze moeten maken die dan wel een impact zou kunnen hebben op mensen, dan zegt u het is ook weer niet goed. Maar alleen, je moet toch wel een beetje weten wat je wilt. Hè. Hier staan maatregelen in voor ons klimaat die net zorgen dat het beter wordt, die geen impact hebben op mensen en die gewoon logische aanpassingen zijn. Als je ziet dat dat niet benut wordt, ja, dan kan je toch beter andere keuzes gaan maken met dat budget en net zorgen dat je geen andere moeilijke besparingen moet doen. Maar zelfs dan is het niet goed. Allee, doe een keer een beetje ernstig. Hè.
1: Maar voor de rest is het hier tot nu toe vooral een redelijk rustig debat. Hè, maar dat kan wel nog veranderen. Ik denk dat ze nog wel een paar uur doorgaan hier. En gevoelige thema's bijvoorbeeld zoals de besparingen op zorg en welzijn, die moeten ook nog komen.
0: Ja, dan kan het inderdaad nog wel eventjes duren. Er was nog iets anders. Plotseling werd Ginny Beels daar op de tribunes gespot, op de bezoekerstribunes. Dat is natuurlijk omdat het eigenlijk ook een beetje over haar ging vandaag.
1: Inderdaad, normaal was het alleen maar de begroting, maar ineens dook Ginny Beels hier even op. Iedereen keek even richting die publiekstribune, daar moest ze gaan zitten, want zij zit zelf niet in het parlement. Maar het ging dus wel over haar vandaag. Misschien nog even uitleggen waarover dat gaat. Ja. Beels die is voor Vooruit gedeputeerde in de provincieraad, of was dat liever, want zij is uit de partij gezet en zij zetelt dus niet meer namens Vooruit. Maar ze wil wel gedeputeerde blijven en ze weigert dus om haar functie terug te geven. Vooruit probeert haar dus nu op een andere manier van die stoel te krijgen en de partij heeft een deal gesloten binnen de regering, specifiek met de CD&V eigenlijk. Die partij krijgt die functie cadeau van Vooruit als de CD&V dan een decreet steunt dat het mogelijk maakt om Beels af te zetten. Maar volgens Beels zijn veel parlementsleden het hier niet eens met hoe Vooruit voorzitter Conor Rousseau dat wil doorvoeren. Dat zei ze daarnet nog bij onze collega's van Villa Politica.
5: Er zijn een heleboel parlementsleden, Vlaams, federaal, lokale besturen, noem het maar op.
0: Van Vooruit?
5: Ook van Vooruit, die mij hebben gecontacteerd en hebben gezegd van kijk, wat dat je doet namens de partij is niet oké voor ons, maar wat de partij nu doet om jou dan buiten te krijgen is voor ons niet oké. Dit is niet de manier in een democratie om daarmee om te gaan.
1: Het is dus afwachten of die steun er ook voor zorgt dat die parlementsleden dan ook tegen dat decreet zullen stemmen. Over dat decreet om haar van haar stoel te krijgen, dus zou er vandaag met spoed gestemd worden. zou, zeg ik, want de oppositie heeft daar een stokje voor gestoken. Zij vragen over dat nieuwe decreet nu een advies van de Raad van State, dat er dan binnenkort aankomt. En dus wordt de stemming nog uitgesteld voorlopig.
0: Maar gedebatteerd wordt er wel. En dankzij jou zijn we daar helemaal mee. Sissy Michiels, dankjewel.
1: Graag gedaan.

van Air, John de Wilde, is overleden. Het laatste originele lid van de Strangers, de legendarische Antwerpse groep van bij de Rijkswacht, van O, mijn blauwe geschelpten en natuurlijk van Schelen van der Linden.

0: Nog maar de Strangers in 1987, toen ze hun 35-jarig bestaan vierden. En na Paul, Gust en Alex is nu ook John deze ochtend overleden. U hoort John de Wilde hier nog in 2003 in het programma De Rode Loper.
1: Ik vond de schoonste reis naar Rome. Dat was moest omkleren als pater en dan werden we geïnterviewd door alle Japanezen die op bezoek waren. Dat was mijn schoonste reis. We moesten ons omkleren, hè, achter de Pilaire in Sint-Petersplein. En dan daar, en we waren allemaal in pater, en er kwamen hier Japanezen en die moesten gefotografeerd worden met ons. En wat foto's met de Japanezen.
2: En op koninklijk paleis, jongens, met de koning, hè. Ja,
1: dat ga je een Prins Albert vroeg, je moet hier een vrouw meebrengen.
2: Dat was met Ruud Kroos.
0: John de Wilde van de Strangers, hij is niet meer, hij is 93 jaar geworden.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Van Antwerpen naar Nederland. Het Nederlandse Koningshuis heeft eeuwenlang uitgesproken steun verleend aan het kolonialisme en daar veel aan verdiend, maar had relatief weinig invloed op het Nederlandse koloniale beleid. Dat is de conclusie van jarenlang onderzoek naar de rol van het Koningshuis in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Een onderzoek dat de Nederlandse koning, Willem-Alexander, zelf had besteld. Hij heeft het trouwens ook zelf betaald. Professor Gert Oostindie, dat is echt de man zijn naam, heeft het onderzoek gevoerd en de conclusies van morgen voorgesteld in Leiden.
4: Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Alle stadhouders, koningen en koninginnen, althans tot en met Wilhelmina, waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme en het belang ervan voor Nederland. En al die Oranjes achter koloniale oorlogvoering en gewelddadige onderdrukking van opstanden onvermijdelijk en gerechtvaardigd.
0: Het onderzoek is neergeschreven in 5 boekdelen en die heeft de koning Willem-Alexander vanmorgen ook gekregen van de onderzoekers. En na de presentatie heeft hij ook zelf het woord genomen.
5: Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
0: Goedemiddag, Idisbald Goderis.
6: Goedemiddag.
0: U bent professor geschiedenis aan de KU Leuven, gespecialiseerd in koloniale geschiedenis. U heeft ook meegewerkt aan dit onderzoek en u was ook daar dus bij die voorstelling van morgen. Over die resultaten, het Nederlandse Koningshuis heeft het kolonialisme gesteund. Daarover laat jullie onderzoek geen twijfel bestaan.
6: Ja, nee, dat is duidelijk. En Gert Oostindie heeft het eigenlijk heel mooi gezegd, dus jullie citaat. Tegelijkertijd zei hij wel, er was ook kolonialisme geweest zonder de Nederlandse monarchen. Anderzijds, omgekeerd, heeft het kolonialisme veel betekend voor de Nederlandse monarchie. Veel prestige gegeven, macht en natuurlijk ook rijkdom.
0: Ja, rijkdom. Is daar meer duidelijkheid uit jullie onderzoek gekomen over wat die koninklijke familie daaraan verdiend heeft?
6: Men spreekt over de 19e eeuw alleen een half miljard euro, omgerekend dus in hedendaagse munteenheid. Een half miljard euro. Maar dat geld is vooral opgebouwd door Willem I, dus eigenlijk de koning die ook over de zuidelijke Nederlanden heeft geregeerd tot 1830. Dat was eigenlijk de enige koning die effectief beleid heeft kunnen voeren, ook door zijn positie. Hij werd niet gecontroleerd door een staten-generaal of een parlement zoals zijn voorgangers en nakomers. En dan is er van al, dat is ook de tijd van het cultuurstelsel en zo, en dan is er heel veel geld gegenereerd. Mm-hmm. Maar dat geld is dan nadien, in de loop van de 19e en vroege 20e eeuw, versnipperd. Investeringen in het Russische Tsarenrijk, in het Habsburgrijk, dat dan allemaal verloren is gegaan. Dus het is niet dat er de dag van vandaag nog veel geld in Oranje bezit is door het kolonialisme.
0: Het is er geweest, maar niet noodzakelijk. Nog vandaag. Mag ik stellen, de koninklijke familie stond erbij en keek ernaar?
6: Nee, ze waren soms ook echt actief aan het steunen. Ik ben vooral bijvoorbeeld verschoten van van Wilhelmina, de koningin van 1890 tot 1948. Dat was echt iemand van de laatste Nederlanders, de monarchie dus als instelling, die bleef vasthouden aan Nederlands Oost-Indië. En ze heeft uiteindelijk afgetreden omdat ze die onafhankelijkheid van Indonesië niet wou aanvaarden.
0: Mm-hmm. Dus u was wel, u zegt ik was verschoten, toch wel verrast zo nu en dan van wat jullie vaststelden?
6: Ja, dus ik moet wel duidelijk zijn, dus dat is een team van 60 historici geweest. Uh-huh. Ik was betrokken als wetenschappelijk adviseur. Er is ook een bundel over de internationale vergelijking en daar heb ik dan het Belgische luik verzorgd.
0: Ja, want dat
6: maar dus van, ja. En van, ja,
0: nee, zeg je maar. Maar.
6: Ah, nee, maar dus, vandaag heb ik ook veel bijgeleerd over wat dat de andere de collega's hebben gedaan.
0: Ja, want dat is natuurlijk interessant. In welke mate is gelijkaardig onderzoek bij ons al gebeurd?
6: Veel minder, hè. Dus er is natuurlijk al... wij weten al veel over het koloniale verleden.
0: Uh-huh.
6: Ook over de rol van Leopold II en Boudewijn bijvoorbeeld ook. Misschien al meer dan dat men in Nederland wist over de Oranjes 5 jaar geleden. Omdat ook de Belgische monarchie nog veel nauwer betrokken was bij het Belgische koloniale, bij het Congo-project. Ja, Leopold II, Congo, dat was zijn privébezit. Boudewijn was actief. We hebben de Lumumba-commissie gehad in het begin van de 21ste eeuw. Nu de Congo-commissie, die weliswaar mislukt is. Dus wij weten al veel, maar anderzijds is het wel zo dat de archieven bijvoorbeeld opengesteld zijn voor een hele commissie, terwijl dat bijvoorbeeld recent is alleen gebeurd voor Vincent Dujardin, voor zijn biografie van koning Boudewijn. Dus voor één onderzoeker alleen.
0: Ja, terwijl hier is dat een onderzoek besteld, betaald door de koning zelf. Ja. Dat is wel toch opvallend.
6: Ja, dus dat gaat veel verder dan wat dat er in België al gebeurd is.
0: Ja.
6: Wouter de Vriend, de voorzitter van de Congo-commissie, heeft gezegd dat het Hof uiteindelijk mee ervoor gezorgd heeft dat die aanbevelingen niet zijn goedgekeurd. Dus er is bij ons ook nog een tegenwind vanuit het Hof, terwijl dat je wel voelt dat Willem-Alexander heeft al excuses aangeboden. Mm-hmm. In België, wij zijn nog bezig met spijtbetuigingen in Nederland, dat is van de jaren 90.
0: Daar is al een stap verder gezet. Hè?
6: Ja, zij staan veel verder.
0: En u heeft hem kunnen spreken ook vandaag. Heeft u de indruk dat dat ook op een manier oprecht is?
6: Ja, dus wij hebben daar nog na de officiële presentatie heeft hij nog een uur met verschillende editors en medewerkers gepraat. En je voelde die openheid, die interesse. Het gaat er ook allemaal dan wel heel informeel aan toe.
0: Ja.
6: Maar dat maakt het ook wel ergens oprecht.
0: Ja. Interessant is het in elk geval. Itis Balt-Goderis, professor geschiedenis aan de KU Leuven. Dank je wel.

0: Er is nieuws van op de wegrit bij de belofte mannen op het EK, het Europees kampioenschap in Slovenië. Want onze landgenoot Niels Driessen heeft daar net het brons veroverd. Driessen kwam in de slotronde met twee andere renners aansluiten bij de Spanjaard Hector Alvarez. Op de slotklim ging Alvarez er opnieuw vandoor. Hij veroverde de Europese titel en het zilver was voor een Pool. Een week geleden werd Driessen nog vijfde op het WK bij de beloften in het Canadese Montreal. En vandaag heeft hij dus nog een stapje verder gezet. Brons voor Niels Driessen. De Womack Sisters waren dit nog.
1: De zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1. Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen, Trixie Whitley, Isaac Rue en Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Iedereen

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Help, we zitten met een lek, een datalek. Maar waar stroomt mijn e-mailadres of mijn wachtwoord naartoe? Wie is daar iets mee? Dat vertel ik je morgen in het Uur van de Waarheid.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
4: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De man uit Waardamme die zijn twee dochtertjes heeft vermoord, krijgt levenslang. De oppositie in het Vlaams parlement vindt dat de middenklasse geviseerd wordt in het begrotingsakkoord. En in Spanje is het regeringsvoorstel om huurders beter te beschermen weggestemd in het parlement. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Vanuit Brugge, Filip Heijmans.
5: Amper een uur hadden de jury en de rechters nodig om tot een uitspraak te komen. Ze vonden alleen levenslang passend voor de gruwelijke feiten.
6: De beschuldigde wist dat Maud en Ona er zich van bewust waren dat zij door hun vader werden gedood.
5: Dat de man zijn ex-vrouw en haar familie vanuit de gevangenis nog lastig viel, bewijst voor het hof dat hij nog gevaarlijk is.
6: Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Mocht ooit vastgesteld worden dat u vanuit de gevangenis de familie nog lastig valt, dat vooruitzicht nog veel kleiner zal zijn.
5: Volgens advocaat Christian van den Bussen zijn de ex-vrouw en haar familie erg opgelucht.
7: Die mensen dragen een rugzak vol tranen. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt.
5: De man aanvaardt zijn straf, zegt advocaat Chris Vinke.
8: Hij is niet naar hier gekomen met het idee van ik ga een straf hebben van 25 of 30 jaar. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt.
5: Zelf toonde hij geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde.
6: De beschuldigde mag weggebracht worden.
4: Ex-politica Sihem El-Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. El-Kawakibi staat terecht omdat ze geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet zou hebben gebruikt voor haar sociaal dansproject, maar voor haar privébedrijven. Zij zelf zegt dat ze geen slechte bedoelingen had. Het dansproject was volgens haar te snel gegroeid en daardoor kon ze de boekhouding niet meer bijhouden. Ook haar partner staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. In het Vlaams parlement wordt al de hele dag gedebatteerd over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositiepartijen is vooral de middenklasse het slachtoffer van de nieuwe besparingen. Een verslag van Sisse Michiels.
9: Maar allemaal maar doen alsof dat het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven, en minder belastingen, en meer investeren. Doe maar op, dat gaat niet, dat lukt niet.
10: Volgens minister-president Matthias Diependalen is het onmogelijk om geen pijnlijke maatregelen te nemen. Maar Stefanie Doze van Anders die vindt dat er wel degelijk alternatieven zijn.
11: Weten wie dat wij willen dat het voelt, hè? Dat is de vette staat. Ik lees in de tabellen dat er 155 miljoen wordt bespaard op onszelf. Dat is 0,23% van die begroting.
10: De linkse oppositie viseert vooral vooruit. Jos Daze van PVDA.
12: Al die gebroken beloftes die jullie de afgelopen jaren op sociale media hebben gegooid, rond het kindergeld, rond de renovaties.
10: Vooruitminister Melissa de Prater die kan zich niet vinden in die kritiek.
13: Hier staan maatregelen in voor ons klimaat die net zorgen dat het beter wordt, die geen impact hebben op mensen, maar zelfs dan is het niet goed. Allee, doe een keer een beetje ernstig.
10: Ook de besparingen op welzijn en de gemeente die komen hier straks nog aan bod.
4: De verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober ruim 900 euro hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie van de contracten in de V-test, de Vlaamse prijsvergelijker. De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. Toen was er nog geen sprake van een blokkade van de olie- en gasuitvoer uit de Perzische Golf. Sindsdien zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er ruim 50% bij. Voor elektriciteit is er een stijging van zowat 20%. Dat zijn gemiddelde. De verschillen tussen de leveranciers zijn groot. Hoe dan ook, wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract, heeft een goede zaak gedaan. De G7-landen, de groep van de 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. De vrijgave van de olie wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Volgens Macron moet de ingreep de prijs van olie doen dalen. De vrijgave van de olie gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Trump. Die vreest dat de hoge olieprijs het resultaat van zijn partij in de komende tussentijdse verkiezingen negatief zal beïnvloeden. Het Spaanse parlement heeft 2 woondecreten van de Spaanse regering verworpen. De woondecreten moesten huurders beter beschermen tegen uithuiszettingen en de hoge huurprijzen. Ze kwamen er na het grote protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. Mieke Strings, waarom heeft het parlement tegengestemd?
14: Wel, de Spaanse regering is een minderheidsregering. Die is dus afhankelijk van de steun van andere partijen in het parlement. En de grootste gedoogsteunpartner is de Catalaanse partij Junts van Carles Puigdemont. En die heeft tegengestemd samen met de rechtse oppositiepartijen. Want volgens Junts zouden eigenaars van woningen lijden onder die decreten en bijvoorbeeld veel moeilijker wanbetalers kunnen uit hun huis zetten.
4: Ja, en wat moet er nu gebeuren?
14: Ja, er was al veel protest in Spanje met tentenkampen in Madrid en in andere steden. Nu, die manifestanten zijn nu bijzonder boos en roepen op tot betogingen en een algemene staking. En de Spaanse premier Sanchez zal dit weekend beslissen of er ook vervroegde verkiezingen komen.
4: Dankjewel, Mieke. Het laatste originele lid van de Antwerpse groep The Strangers is overleden. John de Wilde, hij werd 93. Een portret door Alain de Korte.
15: Daar wilde Winnie wel een mengt. Vader IJsvacht.
16: In de Navy van Village People is het origineel The Strangers ten voeten uit op een bekend nummer een tekst in het Antwerps dialect brengen. Ook over Antwerpen zelf maakten ze zo'n liedjes.
17: Van Sint-Anneke, vermaard is dat manneke.
16: De Strangers werden in 1952 opgericht door Alex Boeien, Paul Balancé, Guus Storrs en dus ook John de Wilde. In 2002 werden John & Co. opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En ze schreven ook het officieuze Antwerpse volkslied op de tonen van Si tu t'appelles Mélancolie van Joe Dassin.

0: En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Hector Alvarez en de Pool Jan Jakovic voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in het Canadese Montreal. Vannacht licht bewolkt, maar tegen de ochtend lokaal kans op mist, minimaal rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maximaal rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht weer. We begonnen met de uitspraak voor de man uit Waardamme die terecht stond voor de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij is tot levenslang veroordeeld. Meer op vrtnieuws.be.
1: Er staat 278 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak er een reddingsstrook. En verderop 20 minuten file van Deinze tot Kruisem. En dat komt door een tweede ongeval. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 vanaf Brasschaat. Op de E313 drie kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. En op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de weg weer vrij. Wel nog 20 minuten. Extra vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de E314 richting Lummen is bij Genk Centrum een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de E42 richting Luik staat er bijna anderhalf uur file van Fleurus tot Spie.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
1: Heel goedemiddag. In het Vlaams parlement is het debat dus bezig over de septemberverklaring en de Vlaamse begroting. Wij gaan die woelige Vlaamse politieke week neerleggen in deze De Wereld Vandaag met professor politieke wetenschappen Dave Sinardij. Fijn dat je luistert.

0: Angie Stone en I Wish I Didn't Miss You. In Spanje blijft de onrust over de wooncrisis daar voortduren. Er zijn al betogingen geweest in tientallen steden. Er was groot protest in Madrid. En precies daar in Madrid draaide de stemming in het Spaanse parlement over twee decreten die de wooncrisis moeten aanpakken. Die draaiden uit op een nederlaag voor de premier Pedro Sanchez. Sanchez had nochtans net voor de stemming geprobeerd om de parlementsleden te overtuigen om voor te stemmen.
1: Y sus vidas, su futuro y su dignidad dependen en buena medida también de lo que ustedes voten hoy aquí.
0: Het was een oproep. Denk aan die miljoenen jonge mensen die het zich niet kunnen veroorloven om alleen te gaan wonen. Gezinnen die leven in angst omdat ze de prijzen niet meer kunnen betalen. Hun leven, hun toekomst, hun waardigheid hangt af van de beslissing die u hier nu neemt. Maar die oproep was tevergeefs, zo blijkt. Marcel Janssen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent professor economie en u werkt en woont in Madrid. Die decreten, die zijn een beetje snel opgesteld na dat protest dat ontstond vorige week tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. Waarover gingen die decreten?
2: Een van de twee decreten is eigenlijk een decreet wat al eerder is gestemd in januari en toen ook werd afgekeurd. Dat decreet heeft drie doelstellingen. Eén is het voorkomen van uitzettingen van kwetsbare mensen, zoals het geval waar u aan refereerde, die mevrouw die vorige week uit haar huis werd gezet. Twee is een automatische verlenging van de bestaande huurcontracten om te voorkomen dat de vele miljoenen contracten die in de pandemie zijn getekend nu tot dramatische hoge huren zou leiden. Mm-hmm. En drie... Er is eigenlijk sinds de laatste jaren een hoop regulering ingevoerd. En dat betekent dat er veel mensen hun huis uit het normale segment hebben teruggetrokken. En nu alleen nog maar kortlopende, het zijn vaak vakantie huurovereenkomsten sluiten die minder dan een jaar duren.
0: Ja.
2: Dat werd aangepakt. Daar was eigenlijk waarschijnlijk wel een meerderheid voor te vinden. En in het tweede decreet was de doelstelling om over te gaan tot een systeem van contracten van onbepaalde duur. Nu zijn contracten maximaal 5 jaar. En na 5 jaar kan de huisbaas of de huisbazin, de eigenaar, zonder enige reden de huur opzeggen. Waardoor er op dat moment eigenlijk een race komt wie het meeste wil betalen voor de huren. En dat zou nu dus voor vele miljoenen mensen tot hele hoge, vaak 30-40% huurverhoging kunnen
0: Ja, vandaar die referentie die u maakt aan corona. U zei, eigenlijk zouden die decreten, of toch zeker dat eerste, wel goedgekeurd kunnen worden, maar het is niet gebeurd. Waarom zijn die verworpen?
2: Eén is pure politiek opportunisme. Premier Sanchez heeft een minderheidsregering en hangt af van een Catalaanse een nationalistische partij. In zekere zin is deze beslissing in België genomen, in Waterloo, waar Puigdemont, de leider van de Catalaanse partij, woont.
0: Ja.
2: En zij hebben tegengestemd. Zij duiden erop dat het verbieden van uitzettingen ertoe leidt dat mensen die een huis verhuren hierdoor economische verliezen leiden.
0: Mm-hmm.
2: En dat is belangrijk om te onderkennen. In Spanje vrijwel het meest voorname instrument om te investeren in Spanje is het kopen van vastgoed. Dus veel mensen, veel families hebben een tweede huis of een derde huis en die verhuren dat en maken daar winst op. En zij, vanuit die Catalaanse partij, wijzen daarop.
0: Ja.
2: Ik denk dat het politieke opportunisme de boventoon voert eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar de regering had ook beter de maatregelen kunnen afstemmen. Bijvoorbeeld, automatisch verlenging van huren doet Spanje nu al bijna 5 of 6 jaar. En er komt een moment dat echt tegengaat tegen de werking van de markt. Dus er zouden veel eerder structurele maatregelen genomen moeten worden.
0: Dus de regering heeft het eigenlijk wat te lang laten liggen.
2: Absoluut. En het grote, de voornaamste kritiek die men eigenlijk op deze decreten kan geven, is dat geen van die maatregelen leidt tot een grote aanbod. En we hebben een dramatisch vraagoverschot in Spanje, wat die prijzen opdrijft.
0: Ja.
2: En de maatregelen die nu genomen worden, die zorgen er niet voor dat er meer huurwoningen beschikbaar komen. Mm. Integendeel, sommigen beweren dat het er zou toe kunnen leiden dat mensen hun woning uit de woningmarkt terugtrekken. Maar ik denk dat vanuit maatschappelijk oogpunt gezien er eigenlijk geen probleem zou moeten zijn om dat eerste decreet aan te nemen. Dat tweede decreet, daar kan ik als econoom eigenlijk ook in komen. Mm-hmm. Ik ben zelf voorstander van langdurige huurcontracten. Maar we hebben het probleem in Spanje dat huisuitzettingen enorm moeilijk zijn, zelfs als mensen niet betalen. Mm-hmm. Het wettelijk systeem functioneert slecht. Dus je kunt jarenlang moeten pleiten... op het moment dat huurders niet betalen. Dus als we richting een bijna noordelijke oplossing willen, want in Nederland of in België is het heel gewoon om langdurige huurcontracten af te sluiten, ja, dan zouden er ook maatregelen genomen moeten worden, zodat mensen die hun huur niet betalen ook de woning moeten verlaten.
0: Moet je een soort flankerend beleid hebben eigenlijk om dat in te kunnen invoeren, moet je eigenlijk zorgen dat je maatregelen hebt voor het andere. U woont en u werkt in Madrid, daarmee begon ik. Hè? Mm-hmm. De protesten zijn intens en dat is natuurlijk omdat het zoveel mensen raakt. Merkt u dat ook, dat heel erg leeft?
2: Ja, absoluut. Ik woon op een paar honderd meter afstand van de Puerta del Sol. De plek waar in 2011 de indignados stonden. Uh-huh. Die is dus nu weer bezet. Ik heb natuurlijk ook veel jonge collega's. En wij op de publieke universiteit kunnen op dit moment eigenlijk al geen personeel meer aantrekken, omdat de huren hier zo omhoog zijn geschoten dat de salarissen voor jonge professoren feitelijk onvoldoende zijn om naar Madrid te komen en te werken. Het startsalaris van een junior professor hier, van een iemand die net zeg maar zijn proefschrift heeft geschreven, mm-hmm, daar gaat 80% van naar de huur.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk onhoudbaar.
0: Dat is niet haalbaar, nee. Er zijn geruchten ook dat er mogelijk vervroegde verkiezingen komen, ook door wat er vandaag in dat parlement is gebeurd, dat misschien in de komende dagen zou beslist worden. Wat zou Pedro Sanchez daarmee kunnen winnen door verkiezingen uit te schrijven?
2: Nou, hij heeft het feit dat er twee decreten lagen was eigenlijk al een hele duidelijke politieke beslissing. Want Pedro Sanchez gokte erop dat het eerste decreet aangenomen zou worden en dat het tweede decreet dus zou sneuvelen en dat hij daarmee de rechtse partijen de schuld in de schoenen zou kunnen schuiven. Nu is dat dus nog groter. Ja. Dus ik denk dat als Pedro Sanchez overgaat tot het uitschrijven van verkiezingen, dan is het die idee dat hij denkt dat hij zijn politieke steun kan vergroten omdat veel mensen kwaad zijn dat deze maatregelen er niet zijn doorgekomen.
0: Ja.
2: Eerlijk gezegd, Pedro Sanchez zit nu 3,5 jaar is hij aan de macht in zijn tweede regeringsperiode. Mm-hmm. En zonder meerderheid in het parlement is er eigenlijk in 3,5 jaar hier structureel niets gebeurd.
0: Hij kan eigenlijk niets doen.
2: Exact. En dan kun je niet de schuld in de schoenen van de oppositie blijven schuiven. Dus wellicht is dit een goed moment om te zeggen, luister, laat de kiezer maar besluiten.
0: Ja.
2: Zoals gezegd, het probleem is echt heel erg dringend. Hè. We hebben een jonge generatie die natuurlijk in Spanje hard getroffen is door de crisis in 2008. En die op dit moment de arbeidsmarkt gaat redelijk goed. Lonen zijn wat aan het stijgen. Maar ja, dan stijgen de huren dermate snel en wordt het zo moeilijk voor deze mensen om een koopwoning te zoeken. Mm-hmm. Ja, dat ze het idee hebben dat ze hun ouderlijk huis niet kunnen verlaten, nee, geen toekomstplannen kunnen creëren. En dat brengt mij toch weer terug tot 2008. Die sensatie dat de jongeren hier een enorme drempel hebben over moeten gaan om zich te kunnen emanciperen, een fatsoenlijke carrière op kunnen bouwen of eventueel een familie kunnen vormen. En dat we 15 jaar later weer in diezelfde situatie zitten. Dat is toch een klein beetje beklemmend en teleurstellend.
0: Ontmoedigend inderdaad. Marcel Janssen, professor economie in Madrid, dank u wel voor uw analyse.
2: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Volgende keer heel graag. En de Franse president Macron liet het al even voor 5 uur los. Het wordt nu ook bevestigd in een statement van de G7-landen. De landen zijn overeengekomen om 100 miljoen vaten van hun energiereserves vrij te geven om de dieselprijzen te helpen drukken. Want ook die dure benzine- en dieselprijzen helpen niet natuurlijk. Ze gaan dus in op de vraag van de Amerikaanse president Trump. De reserves worden per direct vrijgegeven en het zal gespreid worden over 4 maanden. De vrijgave van die vaten zal trouwens worden gecoördineerd via het Internationaal Energieagentschap.

0: Jordan Rakai en Promise. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft vandaag de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Belkacem was de leider van de terreurgroep Sharia for Belgium. In 2015 is hij veroordeeld tot 12 jaar gevangenis voor terrorisme, omdat hij jongeren ronselde om te gaan vechten in Syrië bij terreurgroep IS. En volgend jaar heeft hij zijn straf volledig uitgezeten en in principe kan hij dus ook vrijkomen. Nu, Belkacem verloor bij zijn veroordeling zijn Belgische nationaliteit. Dus hij zou naar Marokko worden gestuurd eens hij vrijkomt, want hij heeft ook de Marokkaanse nationaliteit. Marianne Temmerman, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Migratie-expert op onze redactie. Belkacem is in België geboren, maar zijn Belgische nationaliteit is dus in nasleep van die veroordeling afgenomen. Hoe komt dat?
1: Het is eigenlijk na zijn veroordeling gebeurd, nog eens in een aparte rechtszaak. Rechters hebben toen geoordeeld dat hij ernstig tekort was geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Het is niet min waar hij veroordeeld is, dat heb je net gezegd, terrorisme. En hij wilde ook met zijn organisatie Sharia for Belgium de rechtsstaat vervangen door een sharia-staat. Nu, de Belgische nationaliteit verliezen, dat kan natuurlijk niet zomaar. Er zijn ook voorwaarden aan verbonden. Zo moet de persoon wel nog een andere nationaliteit overhouden. En dat was het geval bij Belkacem. Hij heeft ook de Marokkaanse nationaliteit.
0: Ja, en zijn asielaanvraag is nu afgekeurd, want hij had een aanvraag ingediend om hier te kunnen blijven eens hij vrijkomt. Je kan je wel afvragen, maakt dit überhaupt kans om goedgekeurd te worden?
1: Ja, wel, elk asielverzoek heeft in principe natuurlijk een kans om goedgekeurd te worden. Iedereen mag ook een asielverzoek indienen. En het is dan aan een onafhankelijk orgaan, het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, om daar dan over te oordelen, om dat te onderzoeken. Nu concreet bij Belkacem, over individuele zaken geven ze geen informatie, maar de kans is heel groot dat hier geoordeeld is dat hij sowieso uitgesloten is van bescherming. Hij is veroordeeld voor terrorisme en wellicht is er nog een vrees dat hij een gevaar is voor de openbare orde. En dan mag dat wettelijk, dan mogen ze zeggen, jij maakt geen aanspraak op asiel.
0: Mm-hmm. Wat zijn nu zijn opties als hij in België wil blijven?
1: Hij heeft nog twee opties, drie misschien wel. Een eerste is dat hij nog in beroep kan gaan, sowieso. Mm-hmm. Dan moet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen daar nog eens zich over buigen. Een tweede optie is gezinshereniging. In de wet staat dat iedereen het recht heeft op samenleven met zijn gezin. Daar worden uitzonderingen op gemaakt als je bijvoorbeeld een gevaar bent voor de openbare orde. Dus wellicht zal dat ook niet lukken.
0: Nee, maar de man heeft hier wel een gezin.
1: Ja, klopt. Hij is getrouwd met een Belgische vrouw en heeft hier kinderen ook. Er is nog een derde optie. Belkacem heeft in het verleden ook uitgehaald naar het Marokkaanse regime en het Koningshuis. Als hij kan aantonen dat hij daarom gevaar loopt op marteling of vervolging daar in Marokko, dan mag hij niet uitgezet worden. Dan komt hij eigenlijk in een soort juridisch vacuüm terecht. Dat wil zeggen, hij mag niet blijven, normaal gezien, maar hij mag ook niet uitgezet worden. En trouwens nog een andere, waardoor hij misschien toch hier blijft. Marokko moet ook nog de nodige papieren leveren. Stel dat we hem terug willen of naar daar willen sturen, dan moeten zij daar een soort toestemming voor geven. Marokko werkt tegenwoordig wel beter mee, maar dit is wel een heel specifiek geval. Hè? Iemand die van zeer zware feiten veroordeeld is, opgegroeid is ook in België. Dus het zal denk ik niet simpel worden om Marokko te overtuigen. En ook in dat geval zit hij weer in dat juridisch vacuüm. Hij mag eigenlijk niet blijven, maar zou dan niet kunnen uitgezet worden.
0: Ja. De vraag is ook, wat moet hij gaan doen in Marokko? Hij is daar niet geboren. Hij heeft wel die nationaliteit, maar heeft hij buiten die nationaliteit, buiten dat paspoort, ook een band met dat land? Op de een of andere manier?
1: Goh, ja, dat is moeilijk om over te oordelen. Het is een beetje Latijns ook wel om uitspraken over te doen, denk ik. Maar ja, wellicht kent hij Marokko wel als een land waar hij als kind op vakantie ging. Hij spreekt ook de taal. Mm-hmm. Maar dat maakt natuurlijk nog niet dat hij zich daar makkelijk kan vestigen en het leven daar ook echt kent. Dus daar zal ook weer moeten over geoordeeld worden. Nu, wie geboren is in België heeft vanzelfsprekend vooral een band met het land hier. Bovendien, toch ook wel een vraag die je eerlijkheidshalve moet stellen, is waartoe dient een straf? Hè? Hij zal zijn straf tot op het einde moeten uitzitten. Heeft hij dan voldoende geboet voor zijn misdaden? Maar ik denk dat de allerbelangrijkste vraag toch wel zal zijn, is hij nog geradicaliseerd? Is hij echt nog een gevaar voor de samenleving? vermoed dat de veiligheidsdiensten dat van nabij opvolgen, hè, ook als hij de gevangenis verlaten heeft.
0: Ja, zeer helder. Waarvoor dank, Marianne Temmerman.
2: De wereld vandaag.
3: Radio 1.
0: En ondertussen is Sabine de studio binnengewandeld. Wat brengt het weekend ons qua weer?
4: Wel nog meer van hetzelfde.
0: Oké. Okay. Ja, als ik naar buiten kijk, is het mooi.
4: Ja,
0: zonnig.
4: Zeker. Ja. En ook morgen eigenlijk. Hè. Dus tegen morgenochtend kan er hier en daar lokaal wel wat nevel of mist hangen. En vannacht kan het wel goed afkoelen naar zo'n 10 of 11 graden in de grote steden. En tot 2 of 3 graden in sommige Ardense valleien. Dus toch wel redelijk koud weer daar. En dan morgen, dat ochtendgrijs, gaat redelijk snel weggeraken. We krijgen redelijk wat zon. Af en toe, zoals vandaag, wat hoge sluierwolken of een paar stapelwolkjes. In het zuidoosten van het land kan die bewolking later op de dag in de loop van de namiddag wel wat dikker worden. En dan krijgen we temperaturen opnieuw tot 20 of 21, okay. Misschien lokaal een 22 graden. Dus toch weer aangenaam om te wandelen en te fietsen, want er blijft ook rustig. En dan, voor zondag kan het de eerste uren mogelijk wat mistig zijn. Maar uiteindelijk in de loop van de dag gaan we opnieuw kunnen genieten van zonnige momenten, afgewisseld met wat stapelwolken. En gaan we alweer richting 20 graden. En ook begin volgende week, maandag en dinsdag, na het ochtendgrijs, krijgen we redelijk wat zon. En we houden nog altijd die 20 of 21 graden. Woensdag nog tot 19 graden, maar dan komt er een storing dichterbij. Dus in de loop van de dag krijgen we al meer wolken. Na de middag en 's avonds vergroot dan de kans op regen of een bui. En dat is dan de overgang naar het herfstweer voor donderdag.
0: Waar we eigenlijk recht op hebben.
4: Ja, wisselvallig 15 graden, wat de normalere temperatuur is. En daar hoort ook redelijk wat wind bij.
0: Dankjewel. Er staat 282 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Door een ongeval maakt daar een reddingstrook. En dan nog eens 1 uur file van Nazareth tot Kruissem, want daar is een 2e ongeval gebeurd. Naar Antwerpen op de enige 10-20 minuten vanaf Brasschaat. E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland een half

0: uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd. Everybody stand up and dance. Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Van zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
7: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Deze radiospot is voor u. Zeker zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
9: Pas opgestaan.
8: ...al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
17: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
16: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
18: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
21: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
22: Of zoals wespen van mijn terras.
20: Of zoals indringers uit je tuin.
22: Oh ja.
20: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
23: Stop, identificeer jezelf.
20: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
0: Radio 1.
24: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: De mens en Sam Bettes, alsof we belangrijk zijn. Het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping vorige maand aan Egypte heeft daar redelijk wat commotie veroorzaakt. De stad Cairo had opdracht gegeven om naar aanleiding van dat belangrijke bezoek toch wel muurschilderingen te maken. Maar net voor de aankomst van Xi werden die op de valreep overschilderd. En dat had alles te maken met de manier waarop Tutankhamon en koningin Nefertiti werden afgebeeld. Ruud van der Wallen in Egypte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel, wat stond er op die muurschilderingen dat zo aanstootgevend kon zijn?
1: Ja, het was een grote muurschildering, 66 meter lang, op het Tahrirplein, waar het oude Egyptische museum staat. Sommige luisteraars zullen het wel kennen. Roze, mooie gebouw, waar heel lang Tutankhamon tentoon heeft gestaan. Maar hij staat nu in het nieuwe, fantastische museum, naast de piramides. Ja. En op die muurschildering stonden onder andere Nefertiti en Tutankhamon afgebeeld. Maar hun huidskleur, was redelijk donker. En daar is dus die hele ophef over ontstaan. Waardoor ze inderdaad in allerijl die muurschildering hebben overschilderd voor de Chinese president aankwam. En dat heeft er alles mee te maken dat Egyptenaren heel erg gevoelig zijn voor het feit dat oude farao's, Egyptenaren, worden afgebeeld met een donkere huidskleur. En dat is iets wat de laatste jaren steeds meer gebeurt, omwille van een beweging die het eurocentrisme heet. En het afrocentrisme, een tegenhanger van het eurocentrisme, waarin eigenlijk Afrika en de geschiedenis van Afrika centraal wordt gezet door haar aanhangers. En wat er heel vaak gebeurt, is dat het hele Afrikaanse continent over één kam wordt geschoren, waarbij dan de Egyptische beschaving wordt afgebeeld als een donker, zwarte Afrikaanse beschaving. En dat is natuurlijk tegen de zin van de Egyptenaren en ook de Egyptologen, die zeggen dat dat niet klopt. Want Egypte, een beschaving die ontstaan is aan de Nijl, de Nijldelta, 5000 jaar geleden, dat is echt een aparte beschaving. En je mag die niet over één kam scheren met de andere Afrikaanse beschavingen.
0: Dus dat is echt iets wat ook vandaag nog in de maatschappij zeer gevoelig ligt dan?
1: Ja, en steeds meer eigenlijk. En dat komt eigenlijk omdat de afrocentrisme is een beweging die heel veel aanhangers heeft. Je ziet ook bijvoorbeeld grote zangeressen, zoals Rihanna, die heeft een tattoo van Nefertiti op haar arm. Beyoncé, die heeft zich ooit helemaal verkleed als Nefertiti. Mm-hmm. Dus die oude Egyptische beschaving, die wordt geclaimd door heel veel mensen met een Afrikaanse afkomst, heel vaak ook de African Americans, de zwarte Amerikanen. En de Egyptenaren zeggen, nee, dat klopt niet, dat is pseudo-geschiedenis, want Egypte was een unieke maatschappij die geen donkere huidskleur had, maar het gaat eigenlijk om een cultuur waar eigenlijk heel veel diversiteit was. Mm-hmm. Egypte ligt natuurlijk aan de Middellandse Zee, er waren invloeden uit Griekenland, en er is effectief een Egyptische dynastie geweest, de Kush-dynastie, die is ontstaan in het zuiden van Egypte, waar vandaag Nubië ligt. Nubië ligt aan de grens met Soedan, en daar zijn de mensen effectief donker van huid. En daar zijn ook farao's geweest die zeker een donkere huidskleur hadden, maar die waren eigenlijk een uitzondering als je kijkt naar die 3000 jaar lange Egyptische geschiedenis. Niet allemaal, en zeker niet Tutankhamon en Nefertiti.
0: En dat overschilderen, dat is dan echt omdat ze zich niet op die manier naar de internationale wereld, want alle schijnwerpers staan dan eventjes op Cairo gericht. Ze willen zich zo niet profileren en dus moest het overschilderd worden.
1: Ja, het werd gezien als een historische fout. En dat kan natuurlijk niet, zeker niet naast het oude Egyptische museum. Hè. Een geschiedenis van 5000 jaar lang oud die daar tentoongesteld staat. Als daar dan een donkere Nefertiti of een donkere Tutankhamon afgebeeld staat. Dat vonden ze in Egypte echt niet kunnen. Dus dat is van de baan met het overschilderen van die muurschildering.
0: Hebben ze dat dan gewoon wit geschilderd, die muur? Of wat hebben ze ermee gedaan?
1: Effectief, dat is gebeurd. En het is is eigenlijk heel jammer, want de mensen die die muurschildering hadden gemaakt, dat waren allemaal vrijwilligers van een initiatief waarbij allemaal jonge artiesten vrijwillig hele mooie muurschilderingen maken, overal in Cairo. En ze waren net klaar met die muurschildering toen ze op hun vingers getikt kregen. En ze zelf ook die hele 66 meter lange muur opnieuw wit hebben geschilderd. 'S Avonds laat nog, er zijn ook beelden van. Ze hebben zich ook uitgebreid geëxcuseerd voor hun fout. Ik denk dat ze dat niet meer opnieuw zullen doen.
0: Daar zullen ze even van moeten bekomen hebben. Dankjewel, dankzij jou kennen we het verhaal, Ruud van de Wallen.
1: Graag gedaan.

0: Chloe Kisha.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: In het Vlaams parlement is de oppositie bezig om haar kritiek te uiten op de nieuwe Vlaamse begroting al de hele dag. En er is natuurlijk van alles te vertellen, want deze politieke week was zeker voor de Vlaamse regering bijzonder gebeurtenisvol.
3: Goedemiddag, de septemberverklaring van minister-president Diependalen wordt waarschijnlijk uitgesteld.
4: Er zijn twee mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
5: Dit is natuurlijk de zelfgezochte tol van uw nachtelijke schijnvertoningen. Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen?
6: Het akkoord over de begroting voor volgend jaar en de jaren daarna is rond. Het kwartiertje is afgelopen.
4: Ja, inderdaad. Dat is exact wat ik zeg.
7: Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond.
8: De Vlaamse regering is het definitief eens geraakt over de begroting.
9: Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
10: Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen en ook het evenwicht in 28 en 29, want daar heeft de discussie zo lang over geduurd.
11: Bovenop de geschrapte geboortepremie wordt het groeipakket ook beperkt tot 23 jaar.
8: De Vlaamse besparingen laten zich ook voelen in de cultuursector.
12: Welkom bij Villa Politica voor een hele dag debatteren over de meer dan 3 miljard aan besparingen die de Vlaamse regering eergisteren heeft aangekondigd.
13: Zijn dat de overbodige uitgaven waar dringend in gesnoeid moest worden? Of zijn dat gewoon noodzakelijke zaken die gaan verdwijnen door de besparingsdrift van deze regering?
14: Er is niemand die over deze oefening triomfantelijk gaat doen. Er is niemand die het zou mogen hebben over trofeeën of pluimen op zijn hoed steken. Dit is een moeilijke opgave. Maar we zijn er wel allemaal samen van overtuigd dat we dit doen in het belang van de Vlamingen.
0: Ja, belang van de Vlamingen, maar het was niet altijd een fraai schouwspel. Dave Sinardij, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
0: Professor politieke wetenschappen aan de VUB en de UCL. Het was een week vol onderlinge spanningen, ook binnen die regering. Daar konden we echt niet naast kijken.
15: Nee, inderdaad. Het was bij momenten echt een hallucinant en chaotisch schouwspel. En dat heeft een aantal problemen van deze Vlaamse regering nu wel heel pijnlijk blootgelegd. Nu, die problemen waren er al grotendeels aan bij de start, maar die bleven op een aantal crisismomenten na vaak onder de radar. Want ja, de Vlaamse regering staat vaak in de schaduw van de federale ploeg en wordt ook door de media niet altijd zo nauwlettend gevolgd als de federale regering. Maar ja, nu ligt veel dus open en bloot. En tegelijkertijd is het de afgelopen week allemaal zo crescendo gegaan dat er nog diepere wonden zijn geslagen door alles wat er is gebeurd.
0: Ja, we hadden hier een verslag vanuit het Vlaams parlement. Onze collega Sisse zei ja, op de banken zie je die spanningen niet echt. Ze verdedigen wel eensgezind wat er is beslist, maar u met uw ervaring ziet misschien wel die breuklijnen die er geslagen zijn, die spanningen die er waren, in die begroting terugkomen.
15: Ja, het is duidelijk dat er geen samenhang is. Laat staan een gedeelde visie in deze regering. Nu, op zich is dat ook niet zo uitzonderlijk in een coalitieregering. Je moet verschillende standpunten weten te verzoenen. Maar ja, daarvoor heb je dan wel onderling vertrouwen nodig. En dat is er duidelijk ook niet. Integendeel, het wantrouwen dat er al was tussen de ministers is de afgelopen week alleen nog maar gegroeid. Dat vooruit dinsdagavond dat akkoord opzegde dat Matthias Diependalen amper een paar uur eerder had aangekondigd. Ja, dat gaat toch wel bijzonder ver. Dat toont ook hoe sterk de vrees was bij vooruit dat de N-VA een echt een loer wilde draaien met dat welzijnsbudget. En trouwens, ja, of het echt een rekenfoutje was, is trouwens nog altijd niet helemaal duidelijk. Daarover verschillen de interpretaties. Het heeft alleszins al nog de hele nacht en ochtend geduurd om terecht te zetten. Dus er is veel wantrouwen tussen de partijen, maar ook binnen de partijen. Zeker bij N-VA, zowel Demir en Annick de Ridder kunnen al niet door één deur, maar ook Ben Weitz is niet bepaald geliefd bij sommige van zijn partijgenoten in de regering. En zo maken ze ook het leven van hun minister-president Matthias Diependalen er niet makkelijker op. Want ook tussen de N-VA-ministers moest hij regelmatig proberen de plooien gat te strijken. Ja, en dan komen we toch nog bij een ander probleem van deze regering, het probleem van leiderschap. Diependalen begon toch wel vrij laat aan die begrotingsgesprekken met weinig voorbereidend werk. Ja, daardoor moest de impact van sommige voorstellen nog worden berekend terwijl ze op tafel lagen en terwijl er over onderhandeld werd. En ja, is er toch niet in geslaagd om zijn ploeg echt bijeen te brengen. Ja. Dat is toch ook wel duidelijk.
0: We horen hem zeggen, niemand zou het mogen hebben over trofeeën. Ziet u dat ook zo? Geen winnaars, geen verliezers bij wat er hier is gemaakt?
15: Ja, ik ben ook niet altijd zo'n fan om inderdaad over winnaars en verliezers te spreken. Maar ja, ik denk dat het toch voor vooruit wel het moeilijkste verhaal is, hè, heel deze begrotingsoefening. Je ziet dat ook duidelijk aan hoe ze het akkoord uitleggen, hè. Dat is niet met veel enthousiasme. Ik zag dat zelf dinsdagavond al toen ik een debat modereerde waar Vlaams fractieleider Chris Verduijkt zat voor vooruit. Op het moment dat de onderhandelingen nog bezig waren. Ja, hij deed dat zo goed mogelijk, maar je voelde dat hij met best wat maatregelen helemaal niet zo gelukkig was. En ja, ik begrijp dat ook wel, want er is weinig positiefs waarvoor hij het mee kan uitpakken. Hè? Want
0: je voelt ook dat ze het niet graag komen verdedigen, hè?
15: Nee, precies. Inderdaad. Ze willen er niet direct zelf hun gezicht op plakken. Hè. Want ja, ze kunnen natuurlijk wel zeggen dat de begroting in evenwicht is, maar ja, dat is vooral een speerpunt van de N-VA. Het is vooral de N-VA die dat beloofd heeft. Ja, en verder kunnen ze vooral zeggen dat ze erger hebben kunnen vermijden. Hè, dat ze bijvoorbeeld maar een deel van de extra middelen die voorzien waren voor welzijn hebben moeten inleveren. Dat weliswaar de erfgoedsector nu heel hard getroffen wordt, maar dat ze de culturele makers toch ontzien, dat weliswaar aan het kindergeld wordt geraakt voor sommige categorieën, maar dat de indexering blijft, ja, enzovoort. Dus het is vooral een defensief verhaal, zoals het dat ook is voor vooruit op federaal vlak. Hè. En ze hadden niet verwacht dat ze dat defensief verhaal ook op Vlaams niveau zouden moeten brengen, want initieel was het idee dat het federaal moeilijk zou zijn, hè, want daar is de budgettaire situatie het meest lastig, maar dat ze dan op Vlaams niveau, waar ze ook in de regering zitten, ja, dat er daar meer geld te verdelen valt en dat ze dat dus zouden kunnen compenseren met sociaal beleid. Maar ja, ook dat Vlaamse verhaal blijkt nu heel moeilijk. En ja, ik heb toch ook het gevoel, de deal die gemaakt was tussen Bart De Wever en Conor Rousseau om samen op zoveel mogelijk plekken te besturen en elkaar daar ook echt zaken te gunnen, ja, dat die deal toch meer en meer onder spanning is gekomen.
0: Ja, want heel kort, u haalt het aan. Nu moet die federale begroting natuurlijk gemaakt worden. Hè? Met dit als voorgerecht wordt dat niet noodzakelijk gemakkelijker.
15: Nee. Bovendien liggen er ook federaal plannen op tafel om de deelstaten en dus ook het Vlaamse niveau meer te doen bijdragen. Ja. Dus wie weet klopt die begroting misschien toch weer niet meer binnenkort. Nu, dat zou op zich ook niet onlogisch zijn, want er is toch een grote consensus onder politici en experts dat het op federaal niveau het moeilijkst is om te besparen, hè, zonder dat je aan essentiële overheidstaken gaat raken. En dus dat de deelstaten meer zouden moeten doen. Hè. Sommigen zeggen zelfs dat daar een staatshervorming voor nodig is. De Wever suggereerde dat onlangs ook. Maar je kan dat ook perfect nu al doen. En er liggen ook zaken nu op de federale tafel. Hè. Bijvoorbeeld een deel van de bijdrage die België betaalt voor haar lidmaatschap van de Europese Unie, zou door de deelstaten kunnen betaald worden. Hè. Dat is nu bijna integraal de federale overheid die dat betaalt. Je zou ook andere federale uitgaven kunnen verminderen die eigenlijk gaan over deelstaatbevoegdheden. Hè, zoals federale gunsttarieven voor sporters, verlaagd btw-tarief voor sociale woningbouw. Maar dat gaat dan natuurlijk wel Vlaams een impact hebben. En het rare is dat nu in die Vlaamse regering eerder het tegenovergestelde gebeurd is. Hè. Caroline Jeunet bijvoorbeeld, die heeft de middelen voor Bazaar geschrapt. Ze zegt van ja, dat is federaal, maar zo schuift eigenlijk Vlaams naar federaal een factuur door.
0: En dat toont
15: dus dat
0: gewoon,
15: is ook een beetje bizar.
0: Ja, hoe moeilijk het allemaal is en dat het de komende dagen wellicht niet makkelijker wordt. Dank u wel om het ons de week neer
15: inderdaad
0: te leggen. Dave Sienaert, de professor politieke wetenschappen. Het is meteen het einde van de wereld vandaag. Straks is er ook voetbal hier op Radio 1. Mooie avond.
1: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
17: Hier Pipa de kat.
18: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
17: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
18: Je kunt ook vriend worden.
17: Van Maxizo.
18: De dierenwinkel met de lage prijzen.
17: Dan krijg je de specialetjes.
18: Plezante tips, eerste klas advies.
17: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
18: Daar zijn vrienden voor.
17: Ah ja.
18: Ah ja.
17: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje?
19: Goed voor het baasje.
20: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
21: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
20: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
22: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
23: Onmogelijk.
22: Zekerheden?
23: Onmogelijk.
22: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Yes! Wat hè? Mijn verlofdagen zijn op.
25: Nee.
24: Yes.
25: Ja. Gelukzak.
26: Happy medewerkers. Dat is volgens Attentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetattentia.be. Attentia. Feeling good works great.
27: In je buurtsuper, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
28: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
29: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
30: In het laatste kwartier van de week hebben we het over het leerlingenprotest in Luik. We onderzoeken ook waarom Zuid-Korea boos is op Oekraïne en of onze kijk op vrouwensport de afgelopen jaren hard veranderd is. Maar eerst het nieuws van 6.
31: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
32: Het is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De man uit Waardamme die zijn 2 dochtertjes heeft vermoord, krijgt levenslang. De oppositie in het Vlaams parlement heeft zwaar uitgehaald naar de besparingen op het groeipakket. En in Spanje is het regeringsvoorstel om huurders beter te beschermen weggestemd in het parlement. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn 2 dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Vanuit Brugge, Filip Heijmans.
33: Amper een uur hadden de jury en de rechters nodig om tot een uitspraak te komen. Ze vonden alleen levenslang passend voor de gruwelijke feiten.
34: De beschuldigde wist dat Maud en Ona er zich van bewust waren dat zij door hun vader werden gedood.
33: Dat de man zijn ex-vrouw en haar familie vanuit de gevangenis nog lastig viel, bewijst voor het hof dat hij nog gevaarlijk is.
34: Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Mocht ooit vastgesteld worden dat u vanuit de gevangenis de familie nog lastig valt, dat vooruitzicht nog veel kleiner zal zijn.
33: Volgens advocaat Christian van den Bussen zijn de ex-vrouw en haar familie erg opgelucht.
35: Die mensen dragen een rugzak vol tranen. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt.
33: De man aanvaardt zijn straf, zegt advocaat Chris Vinke.
36: Hij is niet naar hier gekomen met het idee van ik ga een straf hebben van 25 of 30 jaar. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt.
33: Zelf toonde hij geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde.
34: De beschuldigde mag weggebracht worden.
32: Ex-politica Sihem El Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. El Kawakibi staat terecht omdat ze geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet zou hebben gebruikt voor haar sociaal dansproject, maar voor haar privébedrijven. Zij zelf zegt dat ze geen slechte bedoelingen had. Het dansproject was volgens haar te snel gegroeid en daardoor kon ze de boekhouding niet meer bijhouden. Ook haar partner staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. In het Vlaams parlement wordt al de hele dag gedebatteerd over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. De oppositie heeft veel kritiek op onder andere de stevige besparingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Een verslag van Sisse Michiels.
37: Het is een van de meest besproken en voelbare besparingen. En ook Emmanuel de Reuze van Vlaams Belang begrijpt niet dat de regering kiest om te snijden in het groeipakket.
38: Het is toch wel heel bijzonder in een land dat vergrijst, dat we daar besparen op onze jeugd en op onze gezinnen. Op onze toekomst. besparen we.
37: De regering schrapt onder meer het startbedrag vanaf het tweede kind. Volgens Fouad Benchika van Groen zal dit tot meer kansarmoede leiden.
0: Wie daar heeft gedacht dat dit een goed idee is, die moet dan een keer goed gaan luisteren naar de armoede-experten. Wat dat jullie nu gaan veroorzaken, is een ongelooflijke slechte start al van beide geboorten voor heel veel Vlaamse kinderen. Stop dan misschien met dit een groeipakket te noemen. Laten we dit gewoon een snoeipakket noemen.
37: Minister van Welzijn Caroline Genet heeft het moeilijk om de beslissing te verdedigen. De besparingen zorgen er wel voor dat het basisbedrag hetzelfde blijft, argumenteert ze.
1: Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
32: De verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober ruim €900 hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie van de contracten in de V-test, de Vlaamse prijsvergelijker. De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. Toen was er nog geen sprake van een blokkade van de olie- en gasuitvoer uit de Perzische Golf. Sindsdien zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er ruim €700 bij op jaarbasis. Voor elektriciteit is er een stijging van ruim €200 op jaarbasis. Dat zijn gemiddelden, de verschillen tussen de leveranciers zijn groot. Hoe dan ook, wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract, heeft een goede zaak gedaan. De G7-landen, de groep van 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Volgens Macron moet de ingreep de prijs van olie doen dalen. De vrijgave van de olie gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Trump. Die vreest dat de hoge olieprijs het resultaat van zijn partij in de komende tussentijdse verkiezingen negatief zal beïnvloeden. Trump had er ook mee gedreigd om de export van diesel naar Europa aan banden te leggen. Het Spaanse parlement heeft 2 woondecreten van de Spaanse regering verworpen. De woondecreten moesten huurders beter beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Ze kwamen er na het grote protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. Mieke Strings, waarom heeft het parlement tegengestemd?
3: Maar er was grote ongerustheid bij de eigenaars van huizen over de decreten. Die vreesden dat ze bijvoorbeeld wanbetalers veel moeilijker uit hun huis zouden kunnen zetten. En zij kregen de steun van onder meer de Catalaanse partij Junts van Carles Puigdemont. Maar die partij is ook de grootste gedoogpartner van de Spaanse regering in het parlement. Want dat is een minderheidsregering die afhankelijk is van de steun van andere partijen. En in deze kwestie kreeg de regering dus geen steun van Junts en daardoor zijn die decreten weggestemd.
32: En wat moet er nu gebeuren?
3: Ja, er was al veel protest. Duizenden mensen waren aan het kamperen op pleinen in Madrid en andere steden. Vooral jongeren die de grootste slachtoffers van die hoge huurprijzen zijn. En zij roepen nu op tot betogingen en zelfs een algemene staking. En mogelijk komen er ook vervroegde verkiezingen. De Spaanse premier Sanchez neemt daarover dit weekend een beslissing.
32: Dankjewel, Mieke. Het laatste originele lid van de Antwerpse groep The Strangers is overleden, John de Wilde. Hij werd 93. Een portret door Alain de Korte.
4: Paloma Blanca van George Baker Selection. De witte dijf van het origineel wordt een blauwe. De Strangers ten voeten uit ook. Op een bekend nummer een tekst in het Antwerps dialect schrijven. Ook Sandra Kim moest eraan geloven. De Strangers werden in 1952 opgericht door Alex Boeye, Paul Bollancé, Guus Storfs en dus ook John de Wilde. Maar later kwam er ook kritiek na een optreden onder meer op een partijbijeenkomst van het toenmalige Vlaams Blok. En sommige teksten zouden nu wellicht niet meer kunnen.
5: Schelle van de Linde, van heel de stad, de grootste schat, de meest beminde.
4: In 2002 werden John en Co. niet te min opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En ze schreven ook het officieuze Antwerpse volkslied op de tonen van Si tu t'appelles mélancolie van Joe Dassin.
32: Vannacht licht bewolkt, maar tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht weer. We begonnen met de uitspraak voor de man uit Waardamme die terecht stond voor de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij is tot levenslang veroordeeld. Meer op vrtnieuws.be.
6: In Luik is er ook ondertussen een protest, ook van scholieren.
7: Pourquoi cette violence?
8: Pour montrer à tout le monde notre colère.
9: Het resultaat is dat veel schoolpoorten in Luik vandaag uit voorzorg dicht blijven.
10: Wat is daar allemaal aan de hand?
11: Het hele Zuid-Korea-Oekraïne ding vind ik ook wel interessant.
12: Ja. We send two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea.
13: Deze twee krijgsgevangenen, ja, daar is gewoon heel veel om te doen geweest.
6: Het gaat ver, want ze zeggen ook van ja, als jullie geen excuses aanbieden, dan zwaait er wat.
10: Waarom is Zuid-Korea boos op Zelensky?
14: Maar ik kan niet naar vrouwenvoetbal kijken, sorry. Maar ik kijk er niet naar, dat serieus.
11: De schaamteloosheid waarmee dat hij nog poneert.
15: Hoe kan dat nu, dat dat nu nog gebeurt?
16: Ja, dat is jammer zeker om zoiets te horen. We zijn in 2026.
10: En is onze kijk op vrouwensport de laatste jaren dan niet veranderd? Drie interessante verhalen verteld in een kwartier tijd. Dat is ideaal om het weekend mee te starten. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. In Luik zijn de meeste scholen vandaag dichtgebleven. Want gisteren is het protest van leerlingen tegen besparingen in het Franstalig onderwijs daar serieus uit de hand gelopen.
17: De gens sont en train de tout casser, de prendre des panneaux, de les jeter dans le feu.
18: De dag begon zoals al de andere dagen van de week.
10: Dit is Axel Le Gros. Hij is leerkracht in Luik en vertelt wat er daar gebeurde.
18: En dan heb ik leerlingen gezien die protesteerden. En dat was echt vreedzaam. Ze wilden hun bezorgdheid uiten over onder meer het inschrijvingsgeld, over de leraren die een beetje moe zijn, de overvolle klassen. Dat waren dus concrete zorgen die hun onderwijs in de toekomst raken.
17: On a perdu beaucoup de profs.
18: Ik moet zeggen dat ik een beetje trots op hen was. En dan, op een bepaald moment, is de situatie uit de hand gelopen. Er werd met projectielen gegooid en er werden rookbommen gebruikt. En minuut na minuut werd dat een schok. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren. En de leerkrachten hebben geprobeerd de gemoederen te bedaren. En we hebben ook geprobeerd leerlingen die dat wilden opnieuw de school binnen te begeleiden, zodat ze veilig waren. En dat was echt moeilijk, een vreemde situatie. Ik verwachtte dat helemaal niet.
10: Vandaag blijft de poort op de school van Axel dicht. Het geweld van gisteren keurt hij niet goed, maar hij begrijpt wel waarom er geprotesteerd wordt.
18: Ze zijn echt veel in een klas, bijvoorbeeld 24, 25, 26, in sommige scholen 30. Dat is echt te veel. Ik ben leraar Nederlands en Engels. Om de leerlingen te laten praten heb je wat tijd nodig. En om naar 30 leerlingen te luisteren, dat is onmogelijk gewoon. Ze kunnen gewoon niet praten. En om een taal te leren moet je praten.
10: Die grotere klassen zijn een gevolg van de besparingen in het Franstalig onderwijs. En daarnaast gaat ook het inschrijvingsgeld voor hogere studies met een paar honderd euro omhoog in Wallonië. Die politieke keuzes zorgen voor onrust, vertelt RTL-journalist Christophe de Borsu.
19: Er is toch een gevoel van een beetje no future, van we hebben geen toekomst meer. Dat speelt een heel grote rol bij die leerlingen ook.
10: En hij ziet ook hoe nieuws uit Vlaanderen dat gevoel nog versterkt.
19: Ik zou zeggen, Vlaanderen speelt een rol. Hè. Als die leerlingen horen, en dat is bij ons breed uitgespeerd, dat de kinderbijslagen worden beperkt in Vlaanderen, dan horen we de bui al hangen in Franstalige België. Dat zal ook bij ons gebeuren. Het protest is er al, terwijl de Waalse regering en de Franstalige regering een eigen maatregelen om te besparen nog niet hebben aangekondigd. Dus we verwachten natuurlijk dat die kinderbijslagen ook zullen worden beperkt. Die maaltijdchecks die zullen worden verhoogd. Dus voor de ouders van die kinderen is het super moeilijk. Dus ja, de malaise is super, super aan het stijgen. En natuurlijk, als je van in het begin al minder geld hebt, wat het geval is in Wallonië, zijn al die maatregelen natuurlijk extra moeilijk te dragen. Hè. Dus je moet dat ook zien in zo'n context.
10: En er zou nog iets meespelen. De protesterende jongeren zouden zich hebben laten inspireren door wat er in Frankrijk gebeurt. Want ook daar zijn er gewelddadige protesten tegen onderwijshervormingen.
19: Ja, Luik heeft altijd een echte band gehad met Frankrijk.
18: Het onderwijssysteem in Frankrijk en in België is echt verschillend. Maar ik denk dat wat de leerlingen hebben gezien invloed heeft gehad op wat ze hebben gedaan. Ze zijn allemaal op sociale media en ze zien video's op TikTok of ze spreken met elkaar op Snapchat. Ze zien video's. Waar precies weet ik gewoon niet.
10: Vorig schooljaar al hebben leerkrachten en leerlingen grote acties gevoerd tegen het onderwijsbeleid in Franstalig België. En of dit het begin is van een nieuwe protestgolf vindt Axel moeilijk te voorspellen. Maar het is tijd dat er iets verandert, zegt hij.
18: Ik keur geweld en vernielingen af, hè. Maar de regering moet eigenlijk de oorspronkelijke boodschap van jongeren luisteren. Hun bezorgdheid verdient een ernstig antwoord. We zullen wel zien eerst wat in onze school gebeurt, wat de leerkrachten zeggen over wat er gebeurd is. En dan zien we wel wat we in de toekomst zullen doen.
10: Ook vandaag kwamen er in Luik trouwens leerlingen op straat en de sfeer was opnieuw gespannen. De burgemeester van de stad heeft intussen wel aangekondigd dat de scholen maandag gewoon weer open gaan. Zuid-Korea is boos op Oekraïne. En dat omwille van dingen die president Zelensky gezegd heeft tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties vorige week. Die diplomatieke rel lijkt nu te escaleren, want vandaag dreigt de Zuid-Koreaanse president ermee om maatregelen te nemen tegen Oekraïne als er geen excuses komen. Klinkt allemaal onheilspellend, maar waar gaat dat over? Om dat te weten te komen, heb ik een lijntje gelegd naar Zuid-Korea.
2: Hi.
10: Dat is de hey van Casper van der Veen.
2: Korea-deskundige, op dit moment als journalist ook in Zuid-Korea. Net buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.
10: En Casper neemt me mee naar het begin van dit hele verhaal.
2: Het verhaal begon eigenlijk met dat Noord-Korea militairen stuurde om aan Russische zijde te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Twee jonge mannen zijn toen krijgsgevangen gemaakt door Oekraïne.
7: The first North Korean soldiers Ukraine says it is captured alive. One telling interrogators he thought he was going to Russia for training, not war.
2: En die zitten daar al, wat is het inmiddels, anderhalf jaar vast. Er waren al langer gesprekken van moeten die niet worden overgedragen aan Zuid-Korea. Zuid-Korea heeft een heel programma waarbij ze eigenlijk iedere Noord-Koreaan die wil overlopen of wil vluchten naar Zuid-Korea een paspoort geeft, helpen een goede start te maken. Dus dat kan. En wat er nu eigenlijk gebeurde is dat de Oekraïense president Zelensky bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties zei, wij hebben die Noord-Koreaanse krijgsgevangen die we al een hele tijd hadden nu overgedragen aan Zuid-Korea.
12: Recently, we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea.
2: Alleen Zuid-Korea zegt, die deal om hun over te dragen was geheim. Je had dat niet openlijk mogen vertellen, zeker niet op een podium waar de hele wereld op dat moment naar aan het kijken is.
10: Nu, volgens Oekraïne was die deal helemaal niet geheim of was dat toch niet zo afgesproken? Maar waarom was dat dan zo gevoelig voor Zuid-Korea?
2: Nou, de Zuid-Koreaanse president zoekt heel erg de toenadering tot Noord-Korea. En hij wil eigenlijk meer samenwerken met Noord-Korea, ook al toont Noord-Korea daar geen interesse in. En het feit dat hij dan twee Noord-Koreaanse militairen nu asiel verleent, eigenlijk tot Zuid-Koreaanse staatsburger maakt, dat helpt hem niet. Daarnaast is bekend dat Noord-Korea families van burgers die eigenlijk vluchten naar Zuid-Korea straffen, bijvoorbeeld met de beruchte strafkampen in Noord-Korea of zelfs met de doodstraf. Er is al eerder zijn dus de foto's van deze jongens, dus hun identiteiten, hoe ze eruit zien, is al gedeeld. En nu is dus ook bekend dat zij daadwerkelijk naar Zuid-Korea zijn vertrokken. En dat, dat kan inderdaad hun families in Noord-Korea kan dat gevolgen voor hebben.
10: En de Zuid-Koreaanse president is echt wel boos, hè? Want hij dreigt nu ook met tegenmaatregelen als er geen excuses komen van Oekraïne. Waar heeft hij het dan over? Maakt hij dat ook concreet?
2: Nee, hij heeft niet gezegd wat die tegenmaatregelen zouden kunnen zijn. Dat houdt hij op dit moment nog mysterieus. Ik vind het wel curieus dat hij zulke harde woorden kiest richting Oekraïne, terwijl hij eigenlijk richting Noord-Korea, een land dat hem continu provoceert en beledigt, steeds een hele schappelijke toon blijft aanslaan.
13: Zelfs tegen een land als Rusland heeft hij niet dit soort harde woorden paraat.
10: Ja, want ik dacht dat Zuid-Korea in principe eerder een bondgenoot zou zijn van Oekraïne dan van Noord-Korea en Rusland. Maar misschien ben ik daar ook een beetje naïef in dan.
13: Nou, dat is ook wel zo. Zuid-Korea levert humanitaire hulp en economische steun aan Oekraïne, maar geen wapens en ook niet in hele grote aantallen. Dus nee, ja, zeker staat Zuid-Korea wel aan de Oekraïnse kant in de oorlog met Rusland. Maar ze houden zich wel voor een groot deel afzijdig.
10: Maar waarom zoekt Zuid-Korea nu zo openlijk dat conflict op? Hebben ze daar baat bij op een of andere manier?
13: Ja, ik kan me weinig voorstellen wat dit ze zelf oplevert. Het is duidelijk dat ze boos zijn, maar dat soort dingen kun je ook in achterkamertjes zogezegd uitspreken. Het lijkt toch dat Lee Jae-myung Noord-Korea wil laten zien dat hij dit serieus opneemt. Dus ik denk een beetje op dit moment dat die boze toon ook een beetje gericht is aan Noord-Korea.
14: Sorry, daar kan ik niet naar kijken. Sorry. Alle respect. Nee, maar ik kijk geen vrouwenvoetbal en ik heb alle respect. Alle respect. En zij vinden mij misschien ook de slechtste voetbal aller tijden. En akkoord, maar ik kan niet naar vrouwenvoetbal kijken.
0: Oké, okay. En als Sydney Sweeney zou meedoen?
14: Dat is iets anders.
10: Ja, het is best slechte audio-kwaliteit, sorry daarvoor. Maar dit fragment uit een Vlaamse voetbalpodcast maakt veel los op sociale media. En ik ben hier eens door de reacties op Instagram aan het scrollen en ik lees dingen als: dit stelt mij echt teleur, gasten. Of iets verder. Dit gesprek getuigt van zo weinig respect naar onze vrouwelijke voetballers. En ook vanuit de voetbalwereld zelf wordt scherp gereageerd. Bijvoorbeeld door de coach van de vrouwen van OH Leuven.
16: Dat zegt niemand dat iedereen moet vrouwenvoetbal volgen. Iedereen moet dat kijken. Maar tenminste kunnen we wel met respect erover praten.
10: En ook door Nia Elin van RSC Anderlecht.
20: En daarom willen we dit aanpakken. En we willen dit in een positieve lijn terug doortrekken. Want vrouwenvoetbal was zo'n mooie sport en alle topsporters verdienen respect.
10: Ja, ik moet zeggen, zo'n denigrerende uitspraken over vrouwensport, ik dacht eigenlijk dat we daar voorbij waren.
21: We hebben de voorbije 10 à 15 jaar toch wel een positieve verandering doorgemaakt. Er zijn heel veel stappen gezet om de damesport verder te promoten.
10: Je hoort Inge de Rom.
21: En ik ben professor sportmanagement aan de VUB. Ik denk dat er vanuit de media, en VRT ook, heel veel meer aandacht is gekomen voor het uitzenden van de vrouwenwedstrijden.
22: Straks je alarm zetten, dan spelen de Belgian Cats een kwartfinale op het WK basketbal tegen Duitsland. Live te volgen, uiteraard via alle kanalen van Sporza.
21: Er zijn verschillende clubs die verder geprofessionaliseerd hebben met vrouwenteams. Ik denk ook vanuit de federaties, zowel op Vlaams als Belgisch niveaus, zijn er heel wat beleidsplannen. En ze hebben doelstellingen rond betere prestaties van de Red Flames, maar ook meer meisjes die kunnen voetballen. En ik denk ook wel de Red Flames als product, als rolmodel. Er zijn heel wat jonge meisjes, maar ook jonge jongens die nu weten wie Tessa Wilaert is.
23: Ja, bij Portugal gaat het van kwaad naar erger. Nu heel snel balverlies, telkens en Wilaert! Oh, Tessa Wilaert! Ja, wat speelt ze weer. Een ongelooflijk sterke wedstrijd. En nu zijn we er helemaal gerust in. Wat een doelpunt!
10: Meer mensen zijn beginnen kijken en ook de waardering voor vrouwensport is de afgelopen jaren duidelijk gegroeid.
21: En ik denk in verschillende sporten dat we dat zien. Ik denk nu aan het vrouwenbasketbal, maar ook het dameswielrennen. Die toch maatschappelijk een breed draagvlak hebben. Dus er is heel veel bewustzijn dat de vrouwen en de waardering voor vrouwen in de sport groot is.
10: Maar het podcastfragment bewijst het, we zijn er duidelijk nog niet. En dat stelt Inge teleur.
21: De basis is een respect voor de prestaties van de topsporters. En zeker wanneer we het hebben over personen die een trainersfunctie of een rolmodelfunctie hebben binnen het mannenvoetbal. Ik moest spontaan denken aan de reactie van Vincent Kompany een aantal maanden geleden, wanneer de eerste vrouwelijke hoofdtrainster werd aangesteld in de Bundesliga. En zijn reactie was positief, wetende dat vrouwen heel veel meer drempels moeten overwinnen om op dat niveau te presteren.
24: It's easy to minimize and say yes, she's just a coach like everybody else. And of course, I think that's how we have to treat her as colleagues. But in the end, it's something special. And it's something that behind it opens a lot of opportunity to little girls who are now maybe playing football and thinking, hey, maybe I can just I can coach anywhere. I can make a real career in this game and be successful like what I'm seeing on TV.
10: En dat dat respect net in het vrouwenvoetbal soms nog ver zoek lijkt, is niet zo gek volgens Inge.
21: Ik denk dat voetbal in het algemeen historisch vanuit een achterstand vertrekt. Het mannenvoetbal heeft sterke mediarechten, veel commerciële inkomsten, veel supporters. Dus het vrouwenvoetbal is nog aan een inhaalbeweging bezig. En ik denk ook dat het businessmodel of het ondernemingsmodel voor het vrouwenvoetbal nog werk vraagt. Dat we niet noodzakelijk mogen gaan naar een kopie van het mannenvoetbal. Dus we zoeken naar een eigen identiteit, eigen sponsors enzovoort.
10: Maar gelukkig gelooft ze wel dat die achterstand ooit helemaal ingehaald kan worden.
21: Ja, uiteraard. Ik kijk heel positief naar de toekomst. Dus ik denk dat we verdere stappen moeten zetten en blijvend inzetten op die positieve signalen van die erkenning van vrouwelijke topsporters.
10: En voor wie dit weekend graag wat van die vrouwelijke topsporters aan het werk ziet, er is bijvoorbeeld het EK wielrennen. Voilà, gratis kijktip. En maandag is het kwartier er weer met Lode. Doei!
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
25: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
26: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
27: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
28: Of zoals wespen van mijn terras.
26: Of zoals indringers uit je tuin.
28: Oh ja.
26: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
28: Stop, identificeer jezelf.
26: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
29: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
30: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
31: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
32: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
33: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
32: Wat is dat alles meneer?
33: Geef mij ook nog 1...
32: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
33: Ja, en currysaus.
32: En dat is voor hier op het eten? Of?
33: Nee, het is voor...
30: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
34: Radio 1.
0: Wonderland.
2: Met Michael Robberecht.
6: Een goeie avond. En voor diegenen die niet hoeven te werken, meteen ook een fijn weekend. We gaan het weekend in met nieuwe platen van Helena Casella, van U2 en van Leon Bridges. Hier in deze Wonderland. Dit is het Ibibio Sound Machine.

Love, Unity and Resistance. Dat zijn de dingen wat het Ibibio Sound Machine de wereld wil leveren en geven. De band rond Ino Williams heeft een vierde album uit, Shopping Mountain. En in april volgend jaar is de band verwacht in de Trix in Antwerpen.

Logic 1000 en de zang van Christine and the Queens. Deze Braziliaans-Belgische in Gent werkt intussen naarstig verder aan wat haar tweede album gaat worden. En dat album is gepland voor februari 27. Dit is nieuw bij Helena Casella.

0: Catherine Pretty uit Birmingham op haar derde album These Frightening Machines. En Elena Casella, morgenmiddag speelt ze een middagconcert in het Gentse Design Museum om 12 uur. En in februari verschijnt haar nieuwe album Tumult.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1 sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg maandagochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.

Kid van het Amerikaanse Dive. In november komen ze naar Sonic City in Kortrijk. En J'ai rêvé, in mei verscheen haar tweede album Enchanted Sea. En einde deze maand staat ze live in de Roma in Antwerpen. En in de 4AD in Diksmuiden, de Brusselse Camille Camille. Dit is de Britse Georgia Smith op haar nieuwe album What Are The Odds.

0: Londense Georgia Smith. In mei volgend jaar is ze de spil van een feestje in de Brusselse ING Arena. Straks krijg je nieuwe tracks van Jay Bernhard en van Leon Bridges.
1: Nu ook in je Maxizo winkel.
2: Hallo!
1: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
6: Proximus presenteert...
7: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er fel zijn, zeker.
7: Ja, dat is loesje.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion.
12: Nobelprijs.
11: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
13: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Ga met Radio 1 naar de Social Reckoning.
16: Do you have an interest in social media?
15: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
17: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
15: Facebook-ingenieur Francis Haugen wist het en bracht het aan het licht.
17: 2 years ago, the algorithm was switched.
15: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
18: You have to cause pain.
15: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
19: Enough!
15: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
20: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Pink Oktober, de maand van de borstkankerpreventie, is gestart. Een goed moment om het te hebben over het recht om vergeten te worden. Deze Belgische regeling zorgt ervoor dat mensen niet meer levenslang beoordeeld worden op een vroegere ziekte wanneer ze bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van bepaalde kredieten waarborgt of een verzekering gewaarborgd inkomen willen afsluiten. Sinds 1 juni 2026 werd dat recht bovendien uitgebreid. Wie 5 jaar kankervrij is zonder te hervallen, moet een genezen kanker niet langer systematisch aangeven voor deze verzekeringen. Zo kan je, eens genezen, opnieuw vooruitkijken, in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Bij de leerlingenprotesten in Luik deze voormiddag zijn 4 mensen opgepakt. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omvergeworpen en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. In totaal kwamen zo'n 500 mensen op straat in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In het Vlaams parlement wordt nog altijd gedebatteerd over het begrotingsakkoord. De oppositie heeft veel kritiek op de hervormingen in het groeipakket. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
23: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
22: De stad Antwerpen en het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, starten een proefproject om dak- en thuisloze jongeren te helpen om de band met hun ouders en hun netwerk te versterken. Zo willen ze voorkomen dat conflicten verder escaleren en dat jongeren daardoor langer op straat moeten leven. Want voorkomen is belangrijker dan genezen, zegt Antwerpschepen Nathalie van Baren.
0: We merken dat er inderdaad nood aan is, dat de wachtlijsten in onze jongerenopvang inderdaad aangroeien, maar dat we door op deze manier te werk gaan, dat we veel kunnen voorkomen. En vooral dat we erger kunnen voorkomen. Want als die jongeren in de nachtopvang terechtkomen, dan komen er vaak ook nog andere problemen bij kijken. En we willen dat uiteraard op deze manier proberen aan te pakken.
22: Het project loopt nog tot en met volgend jaar. En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Alvarez en de Pool Jatskowiak voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in het Canadese Montreal. En hij is blij dat hij vandaag dus wel een medaille kon veroveren.
2: Ik denk dat het wel verdiende, zeker om deze kampioenschap af te sluiten met een medaille. We hebben beide wedstrijden als ploeg heel sterk collectief gereden, dus het was jammer dat hij in Montreal dan niet beloond werd met een medaille. Dus ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
22: Licht bewolkt vannacht met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht weer. Meer op vrtnieuws.be.
18: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
19: Radio 1. Wonderland.
24: Met Michael Robrecht.
25: Een goeie avond. Nieuwe platen van Ailey en Orson. En van U2 en van Leon Bridges. Dit is de nieuwe Jay Bernhardt.

0: Ailey en Orson over de niet aflatende drang om alle ballen in de lucht te houden. Achi-kochi, dat is Japans voor altijd en overal. En de postpunkers van Les Arts op een feestje met muziek met de 100-jarige John Coltrane.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal.

Silencio, de nieuwe U2 en tegelijk onze Vox-tip voor morgen bij Hannelore. Stemmen doe je bij Radio 1 op VRT Max. En The Age of Rage, Admiral Freebie. Volgende week vrijdag staat hij in gemeenschapscentrum Den Bussel in Keerbergen. Dit is Punk Rocky bij Rakim Meyers, alias A$AP Rocky.

0: Elena Tonra, zangeres van Daughter, hier vooraan bij die andere band van haar X-Ray. Eigenlijk haar solo-project. Dit was de single Radio Station.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Nauska is het nieuwe project rond Matthijs Bertel van Ansatz der Machine. Ook voor deze band huurt hij de stemmen in, de stemmen van Indigo Spark. En hier die van Tine Reimer.
3: Hallo.

warme perlen. Spinvis met het themalied uit de film van Noël Lozen, Toute Direction. Het merendeel van de film speelt zich af in Frankrijk. En zo had Spinvis een vrijgeleide om helemaal los te gaan in de Franse taal. En someday, ooit komt alles goed bij de Britse band Ezra Collective. Een track op ons album van 2 weken terug, Here Because of Hope. Dit zijn 3 vriendinnen in Buenos Aires, Argentinië. Dit is Triada.

0: Zouden ze andere talen spreken? Laten we het gewoon nuances noemen of accenten. De Peruaans-Brusselse Chico Mendes, samen met de Canadese Latino Bugatte. En Clara daarvoor, dat waren de chicas van Triada in Buenos Aires.
1: Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: Dat is Happiness Anytime, het gloednieuwe album van de Amerikaan Leon.

Charlie XCX. Ze leeft helemaal op van de flitslichten en de fototoestellen. De camera. En daarvoor zat Watch You Dance, een track op Happiness Anytime. Ons album van de week, de nieuwe Leon Bridges. Hij is de studio ingegaan met J. Lloyd Watson en met Lydia Kito van Jungle. En het resultaat is een lichtpunt in een donkere wereld. Voer voor de dansvloer. Als je graag een exemplaar in de wacht sleept van Happiness Anytime, de nieuwe Leon Bridges, dan moet je één meer keuzevraag correct hebben bij Radio 1 op VRT Max.

0: Matt Berninger en Martini Mefazzo. Dat was het voor deze korte Wonderland. Straks is er Sporza met België-Turkije. De Rode Duivels op de derde speeldag van de Nations League. Sporza dus, zometeen met David Naert. Een fijne avond nog.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
3: Amai, zo content.
4: Natuurlijk, het is maandag.
3: Oh, dat is juist.
5: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Bpost verhoogt op 1 januari zijn prijzen. Een gewone postzegel kost nu €1,63. Vanaf volgend jaar wordt dat €1,77. De prijs van een priorzegel stijgt van €2,52 naar €2,73. En ook aangetekende zendingen en internationale brieven worden duurder. En voor een pakje betaal je vanaf volgend jaar in het postkantoor €9 in plaats van €8,60. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
9: Het aantal brieven dat ieder jaar verstuurd wordt, dat daalt steeds sneller. Vorig jaar hebben de Belgen tot wel 15% minder brieven verstuurd. Dat komt onder meer natuurlijk door die elektronische facturatie en ook gewoon het feit dat dat minder in de gewoonte van de mensen ingepakken zit. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat heel dat distributiesysteem dat wij hebben, van sorteercentra, distributiecentra en die postbode, dat die prijs per brief natuurlijk stijgt.
8: Postzegels die nog aan het oude tarief gekocht zijn, mag je blijven gebruiken. Bij leerlingenprotesten deze voormiddag op verschillende plaatsen in Wallonië heeft de politie tientallen mensen opgepakt. Er werd opnieuw actie gevoerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Charleroi pakte de politie 49 mensen op, onder wie 42 minderjarigen. Ze zouden onder meer bouwmateriaal van een werf hebben meegenomen en voorwerpen naar de politie hebben gegooid. In Luik zijn 9 mensen opgepakt. Daar zou straatmeubilair vernield zijn en de politie is bekogeld met stenen. Om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan hun Nations League-duel in Luik tegen Turkije. Een belangrijke wedstrijd met het oog op het behoud in de A-divisie van de Nations League. Peter van den Bemt in Luik. Voor welke opstelling heeft bondscoach Mark van Bommel gekozen?
10: De vraag was natuurlijk of Romelu Lukaku vandaag een basisplaats zou krijgen. Maar het antwoord is nee, hij blijft op de bank voorlopig. En de ketelaar is in de derde op in volgende wedstrijd. Ook nu dus de diepe spits van Mark van Bommel. 3 wijzigingen overigens in vergelijking met de wedstrijd van maandag tegen Frankrijk. De Kuiper weer op linksachter in de plaats van Sijs. De verrassende vervanger van Lavia die rust krijgt is niet Raska, wat iedereen had gedacht, maar wel Van Aken. Dus een middenveld met Tielemans, De Bruyne en Van Aken in steun van de ketelaren met links nog altijd de Gods. En aan de rechterkant de verwachte vervanger van de geschorste Moreira met Luque Bacchio. Ook Lammers, Castagne, Ngoy en Mechelen hebben hun ploeg in het, of hebben hun plaats in het basiselftal behouden. En een inderdaad belangrijke overwedstrijd. Winnen tegen Turkije betekent dat de Turken bijna zijn uitgeschakeld voor de top 2. En dat Van Bommel een goede start heeft genomen bij het begin van zijn Amsterdam.
8: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.
7: Sportza.
6: Met David Naert.
11: Een goeie avond. De Rode Duivels staan dus voor de derde opdracht in de Nations League. 9:15 in Luik tegen Turkije.

0: De Breeders mochten de aftrap geven met Cannonball. Straks 8:45, dus aftrap op Sclessin. België-Turkije, we hoorden Peter van den Bent daarnet al in het nieuws met wat nieuws over de opstelling van de Belgen. Peter, goedenavond. Je gaat het straks allemaal volgen met Tom Boudeweel. Wat valt er voorts te zeggen over deze wedstrijd? Bijvoorbeeld over die tegenstander Turkije. Toch een ploeg die niet in grootse doen is momenteel.
1: Zeker niet wat resultaten betreft. Dat was ook al zo met de wereldkampioenschappen voetbal. Maar goed, als je de wedstrijden van de Turken hebt gezien tegen Australië en tegen Paraguay. Ja, dan had de Turkije die wedstrijden voor hetzelfde geld ook makkelijk kunnen winnen. Vooral een probleem in de afwerking. En dat is ondertussen niet veranderd, zou ik zeggen. Ook in deze Nations League campagne. Beetje pech was er ook mee gemoeid. En ze haalden dan wel nog hun gram in de derde groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten. Maar goed, dan waren ze natuurlijk al uitgeschakeld. Terwijl ze toch alles bij elkaar echt wel een goede ploeg hebben. Alleen is er dat de voorbije wedstrijden niet uitgekomen. Want dus zo opgeteld met die eerste twee in de Nations League. Dus 4 van hun laatste 5 wedstrijden verloren. Maar oké, tegen Frankrijk. Dat wel toen nog overigens met Mbappé en Dembélé en Olise en zoveel er aan de aftrap stond. Boten Turkije wat mij betreft evenveel weerwerk als de Belgen afgelopen maandag tegen Frankrijk. Hebben ze ook hun kansen gehad. Oké, Shakir, de doelman voor hij werd uitgesloten, had ook wel een paar goede reddingen. Weggeeft doelpunt gemaakt. De Fransen uiteindelijk na een foutje achterin bij de Turken. Om maar te zeggen, een hapklaar brokje wordt het hier zeer zeker niet. En oké, met Çalhanoğlu, die geweldige middenvelder van Inter. Met Yildiz van Juve zijn er toch een paar spelers die er niet bij zijn. Ook Koksu op het middenveld. Die goede middenvelder van Beşiktaş is blijkbaar ook buiten strijd. En dat maakt dat het een flink gewijzigd elftal is bij de Turken. Maar toch met Arda Güler. Dat is misschien wel een van de allerbeste geweest. De eerste weken van het seizoen. Bij Real Madrid de onvervalste vedette van het Turkse voetbal. En ook niet te vergeten hier op Sclessin. Een thuiswedstrijd voor de Belgen. 27.000 tickets zijn verkocht. In principe netjes in hun vak geposteerd. 1300 Turken. Maar ik kan je zeggen, bij de opkomst. En het stadion is natuurlijk nog lang niet volgelopen. Maar bij de opkomst van de Turkse doelmannen al. En later ook de spelers. Klonk er applaus vanuit alle hoeken van het stadion. Dus dat zal straks wat geven. De Turken zijn aan tickets geraakt en bevinden zich overal in het stadion. Ik zou zeggen, op zich geen probleem. Als dat geen ongeregeldheden veroorzaakt, dan is dat niet erg. Maar in die zin zullen de Belgen ook wat dat betreft niet helemaal voor de volle 100% een thuiswedstrijd spelen. En de coach Vincenzo Montella staat een beetje onder druk natuurlijk. Vooral na die 1-4 tegen Italië, 0-1 tegen Frankrijk. Oké, dat is een beetje zoals de Belgen. Daar konden de Turken wel mee leven, gelet ook op de prestatie. Maar 0-3 na 27 minuten tegen Italië, dat toch tegen België een matige indruk had gemaakt. Nee, daar kunnen de Turken veel minder mee leven. Dus je kan ervan op aan dat het ook al is het eigenlijk een must-win game die toch gaat bepalen hoe straks, ik zou zeggen maandagavond na de laatste wedstrijd in Parijs tegen Frankrijk, deze Nations League start wordt geëvalueerd. Die gaat toch bepaald worden door het resultaat hier vanavond. En dat kan alleen maar als er gewonnen wordt van de Turken. Maar nog een keer zomaar Turkije opzij gaan zetten. Turkije dat geprikkeld zal zijn, dat gaat toch geen evidentie zijn, zou ik zeggen. En ik herhaal het dus nog een keer, ik heb het al een paar keer gezegd. Lukaku, het onderwerp van de week, zou je kunnen zeggen, in de aanloop naar de wedstrijd tegen Turkije. Het land waar hij met Fenerbahçe sinds de zomer speelt, maar nog niet te veel heeft gespeeld. Nee, hij zit vandaag ook op de bank en rekent er natuurlijk wel op. En dat kan ik mij niet anders voorstellen, dat hij vandaag geen 90 minuten op de bank gaat doen.
0: Oké, Peter, daarmee zijn we al helemaal mee. We horen je terug over een klein half uurtje. Tot zo.
2: Radio 1 Sportza.

0: Nachts, je hoorde Bazaar.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Straks dus voetbal met België-Turkije in de Nations League. Maar we hebben vanavond ook aandacht voor wielrennen met de Europese kampioenschappen in Slovenië. En daar in Slovenië heeft een Belg, Niels Driessen, vanmiddag brons gewonnen in de beloftewedstrijd bij de mannen. Driessen sprong in de laatste lokale ronde samen met een Pool en een Duitser naar de eenzame leider en Spanjaard Hector Alvarez toe. Maar Alvarez liet zijn medevluchters even later toch opnieuw achter. Hij won zo het Europees goud. En Driessen, ja, vorige week op het WK in Montreal viel hij met een vijfde plaats nog naast het podium. Vandaag had hij dat eremetaal wel beet, brons dus. En daar was hij achteraf bij Christophe van der Goor natuurlijk bijzonder blij mee.
3: Niels Driessen, gefeliciteerd. Vorige week sprintje voor de medailles op het WK. Nu derde, sta je op dat podium. Ja, de belofte van de week, zeg maar. De Belgische belofte van de week.
4: Ja, ik denk dat het wel verdiende, zeker om deze kampioenschap af te sluiten met een medaille. We hebben beide wedstrijden als ploeg heel sterk collectief gereden, dus... Het was jammer dat hij in Montreal dan niet beloond werd met een medaille. Dus ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
3: Vandaag heel collectief. De Belgische ploeg die jou perfect afzet in die finale. En dan?
4: Ja, ik voelde mij niet echt top vandaag. Ik had het gevoel dat ik vrij snel op mijn adem trapte en niet echt over de limiet kon. Maar ja, toen dat Max Bogge eigenlijk tempo begon te rijden op de klim, zat ik eigenlijk de hele tijd een beetje op mijn limiet. En toen we boven waren... En, viel het even zo stil en dan werd er weer aangevallen. En toen had ik gewoon niet meer de overschot om nog te reageren. Dus ja, ik denk dat ik wel content kan zijn.
3: Was het hoogst haalbare? Want begrijp me niet verkeerd. Ik heb je nu na de aankomst een beetje in de gaten gehouden. Je bent blij, maar niet super opgetogen. Had er meer in gezeten?
4: Ja, het is altijd... Met de kampioenschappen droomt je altijd wel van meer. Droomt je altijd van de trui te winnen. Maar op zich ben ik wel tevreden. Maar ja... Het is altijd jammer als je dan niet een topdag hebt. Het is zeker geen excuus. Ik denk dat Hector nog steeds wel supersterk was vandaag. En ook wel moeilijk te kloppen. Dus ja, ik ben wel content. Maar het is ergens wel een beetje jammer om mijn laatste kampioenschap bij de belofte met niet topbenen te kunnen afsluiten.
3: Nog één ding. Vorige week na het WK heb je eigenlijk openlijk eerlijk je mening gegeven over Barry. En zei ja, we draaiden rond met zoveel mannen. We kwamen niet dichter. Heb je daar reacties op gekregen?
4: Ja, ik heb wel wat reacties gezien. Zeker op sociale media was er toch wel een beetje heisa rond. Maar ja, ik denk op dat moment, ik had er veel van verwacht van dat kampioenschap. En ik heb de beelden nog teruggekeken en in mijn hoofd was de samenwerking beter dan dat het eigenlijk op tv leek. En ik denk dat de samenwerking zeker niet top was. En ja, zo 5 minuten na de koers was ik misschien nog een beetje dat de teleurstelling overheerste. En ik denk dat ik dat misschien best niet te vroeg na de finish nog interviews doe.

0: Simple Pleasures, fijne nieuwe single van Warhouse. We gaan het hebben over atletiek en meer bepaald Ivo van Damme. Heel het jaar 2026 staat eigenlijk in het teken van 50 jaar Memorial Ivo van Damme. Maar ook van Damme's dubbel zilver op de Olympische Spelen van Montreal dateert van 1976, 50 jaar geleden. En vanaf deze week kan je in Veld en Bijsem bij Leuven, het dorp waar de jonge Ivo van Damme opgroeide, meer te weten komen over zijn jeugd, zijn leven en ook de klap die door het dorp en zeg maar het hele land ging toen hij op 22-jarige leeftijd overleed na een auto-ongeluk. Dat was ook nog in 1976, dus ook bijna 50 jaar geleden. Het was in december. In de kerk waar in januari 77 zijn uitvaart plaats had, kan je nu de expo De Levensloop van Ivo van Damme bezoeken. Olivier de Wilde is al een keertje langsgegaan deze week. Hij was daar niet alleen, want ook Fernand Rochette was erbij. Rochette is een jeugdvriend van Van Damme. En ook Tom van Aken, vergezelde Olivier van Aken, is de coördinator van het Sportmuseum Sportimonium.
1: Niet geheel toevallig heb ik me geparkeerd op de parking van de sporthal Ivo van Damme hier in Veltem. Daar moet ik gewoon even doorsteken. En daar is de kerk al.
2: Ik kende hem tamelijk goed. Ja, we waren tamelijk goed bevriend. Ik weet de plek precies waar ik stond toen mijn vrouw kwam zeggen. Jongske, zei ze tegen mij. Ik heb daar juist raar nieuws gehoord. En ik was juist ergens op de zolder een beetje aan het toefelen, zeggen ze dan. Toen ik het hoorde. En ik denk dat ik de trap bijna afviel. Ja, dat was toch een klop.
1: Want hoe was jullie band?
2: Wel, de band waren tweerlei. Ratchetoe, hij was actief lid van Ratchetoe. En Ratchetoe was een geweldige jeugdclub in Bijsem, waar alle jongeren van Veltem en Bijsem waren. Hij ook. Hij was er ook actief in die zin dat hij zelfs in het bladje, ze noemden die de foefelaar, dat hij ongelooflijk mooie tekeningen maakte. Ik heb er een exemplaar hiervan bij en liggen. Maar hij liep ook altijd hier door Veltem, vooraleer ik wist dat hij zo'n vedette ging worden, zal ik maar zeggen, met die pet op van Dave Wottel, die de 800 meter Olympisch, denk ik, in München was dat, geloof ik. En ja, goed, hij liep ook voorbij ons huis altijd. We hebben elkaar vaak gesproken. En op een bepaald moment wist hij van mij dat ik ook veel sympathie had voor atletiek. En hij wist van mij dat ik vrij goed, of vrij goed,
1: dus een speer kon werpen.
2: En op een bepaalde dag zegt hem tegen mij, zeg Verna, we hebben Interclub tegen Gent en met Dering Club Leuven. We hebben geen speerwerper. Als we ene hebben die een geldige worp gooit, dan krijgen we punten. Anders krijgen we geen punten. Dat was een puntenklasse. En ze hebben mij dan een extremiste lid gemaakt van een Dering. Mijn eerste meeting die ik ooit gedaan heb, ik had zelfs geen spikes. 47 meter en dat was meer dan behoorlijk voor de beginneling, zal ik wel zeggen. En sindsdien zijn wij erg veel gelijk opgetrokken naar Leuven. Dus hij trainde met Mon van den Einde en ik trainde met Didde op dat ogenblik op de Dering Leuven. En dus ik ben hem vaak gaan ophalen en hij heeft zelfs thuis ook onze oudste dochter, ons Els, zelfs evige babysit ook. Dus we kenden elkaar toch wel vrij goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
3: Ik hoopte hier het beste kort van Mark Nevens te halen. Het was 1.50.5.
4: En dat is ruim gebeurd, dus je bent tevreden?
3: Ja, heel tevreden, ja.
2: Een open gast die heel goed wist wat hij wilde en wat hij kon. Sommige mensen krijgen dan, moet ik zeggen, ja, dikke nek is het woord niet. Hè. Dat had hij helemaal niet. Eigenlijk een hele toffe kerel. En die met iedereen gemakkelijk overweg kon hier in Veltem bij zijn. Zelfs de manier waarop hij hier door het dorp liep, hoe noemen ze dat een beetje? In het Frans zeggen ze dan, heeft een geweldige foulée. Allee, zo, zijn loopstijl was krachtig en vlot. Zijn loopstijl liet al het beste vermoeden, zou ik maar nou zeggen.
5: Walker is buiten bereik. En Ivo van Damme is weer tweede. Grandioos.
2: Wij waren op weg richting naar het gemeentehuis. Ik liep in de buurt van hem en hij zegt, godverna, ik ben mijn medailles vergeten. Wil jij die gaan halen? Die liggen thuis. Mijn hart heeft ooit stilgestaan. Toen heeft dat. Want ik kom daar buiten, overhaastig. Ik laat een medaille vallen. Die rolt daar, bang dat die zou in de rooster vallen. Zo daarachter en buiten adem. Niemand heeft dat ooit geweten.
1: Hoor. En nu wel.
2: Ja, oh ja.
6: denk dat het een aangewezen gelegenheid is om eigenlijk die erfenis en die nalatenschap van Ivo van Damme, die dat ondertussen de mensen die een zekere leeftijd hebben wel nog goed kennen zelf, maar om de jongere generatie er ook mee laten kennis te maken. Dat was eigenlijk de doelstelling van de expo die dat we met Sportimonium hier gemaakt hebben. Je bent er zelf al eens doorgelopen.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik merk ook dat er heel veel scholen ingeschreven zijn. Ja. Het is echt heel belangrijk dat dit vooral blijft verder leven, deze geschiedenis.
6: En zo pakken we dat bij Sportimonium eigenlijk ook een beetje aan. We vertellen niet alleen heel zijn levensverhaal met de start in Etterbeek en dan naar hier in Veltem. Zijn hoogtepunt, wat dat dan meest gekende is, de Olympische Spelen Montreal 76. Jammer genoeg ook het ongeval, maar ook de nalatenschap. En die nalatenschap kennen de meeste mensen als de Memorial van Damme in Brussel. Maar wij vertellen ook het bredere verhaal, het lokale verhaal, hoe dat hij in Veltem verder leeft. En we maken met dat verhaal ook afgeleide voor de kinderen om ook zelf actief aan de slag te gaan. Ivo heeft in zijn dagboek heeft hem vermeld dat hem ooit ene keer vergesprongen heeft. Het was maar 4,77 meter, niet gigantisch ver. We hebben hier een verspringproefje, staande vertesprong ingedaan. Zijn broer Dirk vertelde dat hij in Etterbeek, dat ze samen raceten over straat en ze deden dat naar regenpijpen. Dan heeft Ivo, om echt ook aan te tonen dat hij echt wel een superster was, letterlijk, meegedaan aan het Europese programma Superstars op televisie. Een beetje jammerlijk, qua timing opgenomen, najaar 76 uitgezonden, uitzenddatum, overlijdensdatum 29 december. Ze hebben nog gebeld naar zijn ouders om te vragen, is het oké dat we dat uitzenden, want dat staat gepland, dat is effectief uitgezonden dan. Een van de proeven daarin is tafeltennis. Ja, en dat is het derde proefje dat we voor de kinderen dan ook hebben. En het vierde proefje is ook heel erg gelinkt met hem. Dat gaat over je droom of je ambitie uitspreken. Hij legde de lat heel hoog. Heel on-Belgisch allemaal voor die een tijd. Maar hij maakte dat allemaal wel waar.
7: Ik zie dat ik nog steeds mijn nachts tegenstanders kan verslagen. En zelf met meer meters voorsprong niet als vroeger. Dus ik denk zeker dat ik zeker niet verzwakt ben.
6: We hebben zijn spikes zitten in onze collectie. Je hebt het pak van Montreal 76. We hebben zo'n rijke collectie in het Sportimonium dat daar ook, zelfs van Ivo van Damme, nu 50 jaar later, heel wat dingen over terug te vinden zijn. De officiële affiche van de eerste Memorial, de inkomsttickets van de eerste Memorial, het programma resultatenboekje van de eerste Memorial. En de beeldfragmenten zijn ook wel mooi aanvullend, denk ik. Zijn hoogtepunt Montreal. En aan de andere kant Superstars. Echt absurde beelden soms. 100 meter spurt tegen Björn Borg. Super beelden. En dan ook een beetje jammere beelden, maar wel heel, heel pakkende beelden ook. Van de begrafenis hier in de kerk natuurlijk. Hè.
1: Vind je het een eer aandoen aan Ivo?
2: Ja, absoluut. Ik ben ook in Brussel geweest naar de tentoonstelling. Maar dit raakt meer, is meer Ivo dichterbij. Vanuit vele hoeken is er eerbetoon gebeurd voor Ivo. En vandaag nog, dit getuigt daar trouwens van hier in deze kerk, hè, waar hij begraven is. Hè.
1: Het is niet zo'n grote kerk, maar ik denk de dag zelf puilde dit hieruit van de mensen.
2: Ja, eigenlijk stond veel meer volk buiten de kerk dan binnen de kerk, dat is duidelijk. Hè. Ja, dat was toch wel een bijzondere, voor mij een heel bijzondere dag. En dan heb ik nog eigenlijk als een van de allerlaatste nog kunnen.
1: Groeten,
2: ja.
1: Het doet u nog veel, ik merk het ook.
2: Nu wel, ja.
8: Het valt met geen woorden te zeggen wat Vlaanderen, wat de atletieksport, wat de hele sportwereld aan deze schitterende atleet verliest.
1: Ik heb ook gehoord dat er heel veel jonge mensen en veel kinderen en scholen naar deze expo komen. Wat is voor jou het belangrijkste dat de kinderen onthouden van Ivo van Damme?
2: Dat hij een vriendelijke, minzame jongen was met enorm veel talent, sportief en dat zij zijn voorbeeld zouden mogen volgen in de zin van sport is zo bijzonder belangrijk voor kind tot ouderen, zou ik zeggen. Dat ze in zijn sporen moeten lopen, of ze nu lopen achter een bal of rond een piste. Maar dat ze dan maar onthouden dat sport bijzonder belangrijk is. Voor hem was het belangrijk, maar ook voor hen en voor iedereen.
0: Mooie reportage van Olivier de Wilde over de tentoonstelling De Levensloop van Ivo van Damme. Die expo loopt nog tot en met 18 oktober in de Sint-Laurentiuskerk in Veltham. En je kunt de tentoonstelling bezoeken op zaterdagen en zondagen van 10 tot 5 uur. En ook op dinsdag en donderdagavond van 7 tot 9 uur. Meer informatie vind je op de website van het Sportimonium, dat Sport- en Olympisch Museum. En dat is sportimonium.be.

0: The Yardbirds en Heart Full of Soul. Op de E40 richting Gent vertraagt het verkeer een half uur zelfs van Groot-Bijgaarde tot Ternat. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij van Stroombeek tot Sellik. En op de E314 richting Lummen schuif je 20 minuten aan van Rotselaar tot Aarschot. Elders zijn er alleen kleine vertragingen.
1: Sportza.

0: Beyoncé en Morning Dew. Het is 8:07. Ik hoor vooral veel lawaai nu op Sclessin. Dat wil zeggen dat het stadion wordt opgezweept richting aftrap van de Nations League wedstrijd België-Turkije. Match die wij hier op Radio 1 gaan volgen met Peter van den Bent en ook Tom Boudeweel. Peter en Tom, goedenavond.
1: Goedenavond David, en inderdaad, we weten het, als Standaard hier speelt en als de Rode Duivels spelen, het is niet anders. Veel lawaai, daar houden ze van in Luik, een soort klank- en lichtshow, zal ik maar zeggen, waarmee Sclessin wordt opgewarmd. Maar ik zie wel nog altijd heel veel lege plekken. Ik weet niet of het te maken heeft met de werken hier op de snelweg er naartoe, waar toch ja, een uur of twee, zoiets meer geleden, toen we hier naartoe reden, 2,5, waar al wel wat druk te was, verkeersdrukte. Misschien heeft het daar wat mee te maken. Het zou kunnen, wat ik daar straks al zei, wordt alleen maar bevestigd. Er zitten overal verspreid in het stadion vele Turken. Dus ga ervan uit dat er wel een paar, misschien 1000, in elk geval een paar 100 meer zijn dan die 1300 die netjes in hun vak zijn weggestopt. Ik vraag het ook even aan jou, Tom. Geen Romelu Lukaku vandaag. Dat was de talk of the town. Deze week gaat hij starten of niet tegen Turkije. Het is uiteindelijk toch weer de ketelaar geworden voor de derde wedstrijd op een rij. Ja, niet helemaal onlogisch, denk ik. Het is, maar goed, er werd een beetje gedacht, ja, tegen de Turken. Ze gaan misschien op een kleine ruimte spelen en in de box dan misschien Lukaku.
2: Ja, we hebben Romelu Lukaku zien invallen tegen Italië. We hebben hem niet zien invallen in de vorige wedstrijd. Maar in die minuten die hij gemaakt heeft tegen Italië bevestigde hij mij wel een beetje de vorm die hij had of de vorm die ontbrak tijdens het WK. Toen wel als invaller heeft hij wel zijn deel kunnen doen. Maar om nu al meteen te starten, heeft nauwelijks gespeeld in Turkije. En ja, ik kan verkeerd zijn vanuit de tribune natuurlijk, maar hij geeft me nog altijd geen fitte indruk. Nee. En dat is een groot probleem als je in een belangrijke wedstrijd, dat hebben we toch aangegeven, als hij dan meteen moet starten. Ik denk dat hij dan toch meer een rol heeft als invaller.
1: Jazeker. Het is wel belangrijk, denk ik, voor Lukaku dat hij vandaag toch speelt. Al is het maar 25 minuten dat hij iets kan doen, want anders keer je terug volgende dinsdag naar Turkije. En dan heb je niet gespeeld en dan kom je nog met een extra rugzakje terug, denk ik, bij je club. Fenerbahçe. Oké, andere opmerkelijke keuze vond ik van deze, vond ik niet zo opmerkelijk. Ik ben het met je eens, Tom. Is geen Raskin in de plaats van Labia, maar wel het middenveld van tegen Nieuw-Zeeland. Van Aken, De Bruyne en Tielemans. Daar werkte dat wonder wel, maar ook dat van tegen Senegal. En dat was wel iets minder goed, moet ik zeggen. Maar dat staat er vandaag in. Dat is toch een verrassing, dit.
2: Het is voor mij persoonlijk een mega grote verrassing, want ik dacht dat we toch een streep getrokken hadden onder Van Aken, De Bruyne en ook met Tielemans. En als je naar het hele team kijkt, dan is er eigenlijk maar één nieuw elementje. En dat is Gods. Voor het overige keren we terug naar Garcia. En ook met dit driehoekje Tielemans, Van Aken, De Bruyne. Dat is heel veel ervaring. En ik ga ervan uit dat Van Bommel dat wilde gaan spelen. Want als je nu flink druk wil gaan zetten met dit drietal, dan teer je vooral op ervaring. En ik denk, of ik dacht,
1: het is toch vreemd dat het niet Raskin is.
2: Ja,
1: prima doet hij. Eén luik dan nog hier.
2: Omdat je, we hebben de beginfase gezien van de Turken tegen Italië. Als je dit kan doen, dit is een twijfelend elftal. Als je dit hier met Sclessin volledig kan vastzetten, ik dacht dat hij dat ging doen.
1: Nou ja, maar goed, dat is niet gebeurd. Ondertussen zijn we daar al met de volkslieden. We gaan luisteren naar Istiklal Marshi van Turkije.

0: onafhankelijkheidsmars. Sinds 1921 geschreven.
1: Tijdens de Turkse onafhankelijkheidsoorlog.
0: Korkma. Vrees niet als het eerste woord. En dit kennen we natuurlijk. De Brabantse.

0: de volksliederen zijn gepasseerd. Nog even zeggen, Luque Bacchio is de vervanger van Moreira op de rechterkant. Mag nu laten zien dat hij niet de supersub is, de nieuwe Dries Mertens met wie hij vergeleken wordt. Maar dat hij het ook van bij de aftrappen kan, dat hij ook daar een rol van betekenis kan spelen. En dus de Kuiper nu weer de linksachter in de plek van Sijs. Die wisselen elkaar af. Een andere drie, daar raakt hij voorlopig niet aan. Met Kastanje, met Mechelen en met Ngoy. Sappe zit weer op de tribune. Keita zit daar ook op de tribune. Moreira uiteraard geschorst. En ook Fernandes Pardo vind ik ook wel opmerkelijk dat hij niet in de wedstrijdselectie zit. Fofana daar nu wel bij. En dus overigens Trossard die ook fit is om te spelen. Maar ook vanaf de bank gaat beginnen. Net als Lavia dus, dat was verwacht. Want niet in nog een keer... Twee wedstrijden na elkaar spelen. Hij wordt mondjesmaat gebracht. En ja, het is toch top. En ik heb het al een paar keer gezegd. Een zeer belangrijke wedstrijd. Als je deze nu ook wint. Wat er ook gebeurt in Parijs maandag. Ja, dan heb je het eigenlijk goed gedaan. Heb je je werk gedaan. Gewonnen van Italië. Gewonnen van Turkije. En oké, tegen de Fransen die in principe oorcategorie zijn. Dan misschien verloren of wie weet. Maar dat is wel must win vandaag. Dan anders heb je die bonus van die Roma overboord gegooid.
1: Ja, ik vond het in het nieuws. Zeiden ze, als ze de Rode Duivels winnen, dan zijn ze zo goed als zeker van het behoud.
0: Ja, dat, beetje raar.
1: Ik vind het, we moeten het glas toch een beetje half vol zien. Ik denk dat zeker na de uitoverwinning in Italië, dat je dat als bonus kan zien en dat je dan gewoon moet meestrijden voor de top 2 plaats. En dan moet je gewoon thuis altijd winnen tegen Turkije. Ik heb daarnet eens gekeken. Ze balanceren op de rand van de top 30 van de wereldranglijst. Sommige bondscoaches vinden dat belangrijk, die wereldranglijst. Maar het zegt toch iets. En wat ik daarnet zei, ze zitten niet in de beste periode. Oké, ze hebben nog een aantal goede spelers, maar ze zitten niet in de beste periode. En daar moet België nu toch van gebruik maken om tot die laatste speeldag, want we weten, maandag moeten ze naar Frankrijk. Dat is dan weer wat moeilijker. Maar als je met 6-9 of 6-12, we kunnen nog zo in de negatieve zin spreken, dan doe je gewoon mee tot het einde. En dat moet de uitdaging zijn.
0: Ja, want dat is wel voor alle duidelijkheid. De uitdaging niet het behoud, maar vooral de tweede plaats. Dan mag er een interessante kwartfinale gespeeld worden in het voorjaar. Dat is toch vrolijker dan eventueel om het behoud te moeten spelen. Dat hangt ook nog een beetje vanaf wat nieuwe formule. Want vanaf volgend jaar geen vier, volgende editie dan bedoel ik, geen vier, maar nog drie divisies in de Nations League. Er komt nog een minuut stilte aan. Voor een overleden Turkse voetballer, Şükrü Ersoy. Voilà, iemand die erbij was op het WK en een gewezen nummer 1 tussen de palen bij Turk. Genoeg dwazen in het stadion om deze minuut stilte te verstoren. Jammer, maar helaas, het is niet anders. En dan kunnen we er zo meteen aan beginnen. Op de bank bij de Turken nog altijd Vincenzo Montella. En geweest een Europese kampioen met Italië in België. Hij viel in de finale in Rotterdam, was het zeker. Ja, in Rotterdam. Tegen de Fransen. Wedstrijd nummer 3 voor Mark van Bommel. Op onze monitor wordt Romelu Lukaku nog een keer in beeld genomen. Hij ziet zichzelf ook op het grote scherm natuurlijk. Hij moet er even om lachen. Het is niet anders. Het is toch nog altijd de nationale topschutter aller tijden. Maar voorlopig blijft zijn teller even steken. En heeft hij nog niet de gelegenheid gehad om zijn rush naar de 100 doelpunten voor te zetten. Voorlopig staat hij op 93. We zijn eraan begonnen met Sende Lammers nog altijd tussen de palen. Een lange bal richting de Ketelaren, dacht ik te zeggen. Maar die komt niet ver genoeg. De Ketelaren kan nu wel gaan knokken. Maar komt daar ook weer een paar stevige jongens tegen. Niet in het minste Demiral. Een man met heel veel ervaring. Terwijl Mika Gods zich nog eens probeert door te zetten. De aanvoerder centraal achterin bij de Turken. Met Mechelen achterin. En een gooi dus. onwrikbaar centraal duo. Wordt niets anders meer getest. Nee, want daarvoor zou die toch ook kunnen dienen. Om een keer Zeno de pas te zetten bijvoorbeeld. Maar die heeft nog geen minuut gespeeld. Wordt niet aangeraakt. Terwijl dat toch voor zijn blessure ja, misschien wel de nieuwe leider was. Centraal achterin bij de Belgen.
1: Ja, Mechelen staat als rechtsvoetige. Nu op de rechterkant, waar hij toch vaak als linkercentrale verdediger wordt uitgespeeld. En is het nu een gooi die tegen zijn voet speelt.
0: Ja, dat is of terzijde nu even een momentopname. Is dit nu gewisseld in vergelijking met de vorige twee wedstrijden?
1: Ja, daarom valt het me op.
0: En Tielemans is toch de aanvoerder dan de onderste van de drie, zou je kunnen zeggen. Met Van Haken en de Bruyne wat hoger in het veld. Arthur Koglu komt hier even. Luque Bacchio opjagen. De ingooi is voor de Belgen hier aan de rechterkant. Tweede minuut van deze wedstrijd. Kastanje. Geen concurrentie meer van Meunier. Ja, voorlopig is hij daar ook nog niet bedreigd door Joaquin Seys. In wie de bondscoach toch vooral gewoon een linksachter ziet, denk ik. Mika Gods, ook opvallend. Hoeft niet gespaard te worden. Derde wedstrijd op een rij aan de aftrap. Hetzelfde geldt voor de Ketelaar. Ik bedoel dan in het offensieve compartiment. Waar wel wat mogelijkheden zijn. Maar dat geeft ook maar eens aan dat Van Bommel deze wedstrijd ook razend belangrijk vindt. Natuurlijk de drie punten, het resultaat. En dus wil hij Gods die een goede indruk heeft gemaakt. Eigenlijk ook wel tegen de Fransen. Met veel initiatief en acties. Dat hij die ook wil behouden. Kruipt een beetje naar het centrum. Van Haken vinden we dan aan de linkerkant eventueel om een lange bal te onderscheppen. De Turken die best hoog geposteerd staan. Maar laten Tielemans uiteindelijk toch wel oprukken. De Ketelaar die even in de bal kwam. En dan de Kuiper die geen risico nam en hem naar voren zet. Tot bij Shakir. Een wedstrijdje schorsing uitgezeten na die rode kaart tegen de Fransen. Terwijl Luque Bacchio misschien al meteen een gele kaart gaat krijgen van Rahit Sagi. Dat is de Noorse scheidsrechter van vandaag. Want hij trok Kadioglu aan de arm. Moet eigenlijk altijd een gele kaart zijn. Zo simpel is het. Trok hem even aan de schouder, aan de nek bij wijze van spreken. Maar voorlopig. En dat is een meevaller voor Luque Bacchio. Houdt Sagi de kaarten op zak. Verre bal dan maar. Van Bardakci. We spelen wel degelijk op Sklessa. Ik denk misschien dat we in Istanbul zitten. Of in Izmit of ergens. Maar nee, dit is wel degelijk Sklessa. Maar de Turken, ik zei het, over het hele stadion verspreid. Hebben Foucault in elk geval al bovenhand genomen op de Belgische fans. En Shakir nog een keer met een lange bal richting Arthur Koglu. Maar een gooi ertussen. Je speelt toch weer gewoon rechts, zie ik. Ja, inderdaad, ze wisselen een beetje, Tom. Ja. Ik zie dat je er ook zit naar te kijken. Terwijl Tielemans hem kopt in de voeten van Elmas. En daar gaat de eerste keer Mika Gods. In de rug van Selik. Maar hij is nog wel ter plekke. Mika Gods kan er voorbij zijn rechter zoeken. Maar aanname niet helemaal zuiver. Toch nog vrijmaken. En dan een gekraakt schotje. Het was in het begin van de actie al even wat moeilijker. Daardoor was de flow er wat uit de actie van Mika Gods.
1: Ja, kreeg de bal niet goed mee om naar binnen te komen sowieso. En dan om uit te halen, dat zat er niet meer in. De Bruyne was wel mee. En hij hoopte wel een beetje om die bal te krijgen. Vroeg die ook wel in het halve maandje. Maar dan was het gevaar een beetje geweken. Trof of strapte nog wel naar doel, maar niet binnen de doelkader.
0: Een gooi die een lange bal onderschept richting Arthur Koglu. Oh, Van Haken balverlies. Arthur Koglu neemt over. Hij heeft een hard schot in die rechter. Opletten in de box. Met de tik van Güler. En uiteindelijk toch erop geruimd. Ja, dat was kwalijk balverlies van Hans Van Haken daar voor de 16. Terwijl de Bruyne de Ketelaar probeert te bereiken. Die goed kaatst met Demiral in de rug. Maar Gods dan in de voeten van Kadioglu. Kadioglu met Baris Yilmaz. Dat is de diepe spits van Galatasaray. Nog geen doelpunt gemaakt in de competitie. Geen assist, maar hij scoorde wel tegen de Italianen. Maar dan stond het al 0-3. Luister nu maar een keer. Van overal komen ze.
1: België met een Turks shirt erom, stel ik.
0: Ja, ja.
1: Nee, het is wel opletten, want de grote jongens staan achterin bij Turkije. Maar er zit heel veel snelheid, heel veel vivigheid in de aanval van Turkije.
0: Dat terugkoppen is redelijk gevaarlijk hoor, van de Kuiper. Met Güler in de buurt. Ja, ja. Hij is als een speer begonnen aan het nieuwe seizoen. Arda Güler bij het Real Madrid van Mourinho. De Kuiper nam toch een klein risicootje door die bal achteruit te kopen tot bij Senna Lammes. Een gooi met een bal richting de Kuiper. Wat zeg ik, de Ketelaar, maar dat was geen dankbare bal. Ondertussen Shakir, de Bruyne die toch wat druk komt zetten. En dan Demiral opgejaagd. Verlengd door Kadioglu. En een gooi nog een keer. Met Tielemans nu. Belgen zoeken wat rust aan de bal. Gods met Tjelik ervoor. Aygin er ook nog bij. Gods vroet er zich doorheen. En wordt er nog ver getrokken of niet? Nee, zegt Rakzaki. Hij ging wel achterover alsof hij omver getrokken werd. Dat moeten we in de herhaling dan een keer bekijken. Want zeker niet Tjelik die erbij zat. Leek hem toch aan de arm te trekken. We gaan eens kijken wat er gebeurt. Tja, niet genoeg denk ik uiteindelijk. Hij heeft hem wel eventjes vast, maar zal toch niet volstaan om er een penalty voor te krijgen. Je wordt natuurlijk wel even achteruit geduwd en uit balans gebracht. Het was ook geen geslagen dribbel. Hij struikelde er als het ware een beetje voorbij. Mika Gods voorbij daar. Zeker Tjelik. Centrale verdediger met naam en faan bij Juventus aangekomen. Na 4 jaar bij Roma te hebben gezeten. Meer dan 150 wedstrijden. 4 jaar bij Lille ook kampioen geworden. Als basisspelerman op de rechterkant. Dus veel ervaring achterin ook nog met Demiral. Die ondertussen al een jaar of 4 bij Al Ahly speelt. Maar daarvoor natuurlijk ook Atalanta en Juve. Dus mannen die kunnen verdedigen. Daarachterin samen nog met Bartacci. Die speelt dan weer bij Galatasaray. Daar alle ervaring. Luke Bakio. Ja, de Belgen kunnen geen openingsoffensief ontketenen. Zoveel is zeker. En het is niet dat de Turken zich hebben teruggetrokken zoals dat tegen de Fransen eigenlijk wel deden in die thuiswedstrijd. Eerste helft, tweede helft was een ander verhaal. Maar het is geen overrompelende start van de Duivels. Die ja, over het hele veld worden opgejaagd eigenlijk. En daar toch wel wat moeite mee hebben. Kadioglu die bal kopt tot bij Demiral. Bardakci die er netjes uitkomt. Heeft een goede linker. En voetbalt hier op de linkerkant. Met Juksek. Uitstekende kuitenbijter defensieve middenvelder. Ook al veel ervaring van Fenerbahçe. Aktürkoglu. Goed van de bal gezet door Kastanje. Correcte tussenkomst. Maar kijk, jagende Güler. En dan een overtreding van Kastanje. Ja, wilde tackelen, maar kwam rijkelijk laat op Arda Güler. En flirt daar ook al met een gele kaart. Timothy Kastanje, eerst goed en dan slecht.
1: Ja, het is al een paar keer dat de Belgen gewoon veel te veel tijd nodig hebben om die bal te spelen en dan te onzorgvuldig zijn. En dan gaat het snel hoor bij de Turken. Het is wel opletten bij die bal verliezen.
0: Hij had wel eerst de bal, zie ik in de herhaling. Vandaar even zijn protest en daarna wel de rest van Güler ook meegenomen. Gods gestuit. En zo voetballen we weer met Juksek. Juksek met Güler. De vedette dus van de Turkse nationale ploeg. Portret uitvoerig geschetst vandaag in de kranten. Jongen van bescheiden komaf. Bescheiden jongen. Geen grootspraak. Geen bling-bling. Dat is een beetje een atypische voetballer van Real Madrid. De Bruyne met een goede bal voor de Kuiper. Die komt de eerste keer. De Ketelaar duikt de hoek in. Paasje is een beetje kort. Ja, dat moet beter en dieper. En dat leidt tot balverlies van de Ketelaar. Die ook al niet overtuigend was in zijn balbehandeling. Dus kan er opgeruimd worden door Elmas. Er zijn er nog 5 overgebleven overigens van de thuiswedstrijd tegen Italië. De Bruyne ondertussen. Hier de kans voor De Bruyne. Oh, mooi doelpunt. Kevin De Bruyne. De eerste keer dat de Belgen echt overkomen. Is daar het klassewerk van Kevin De Bruyne. En de manier waarop hij dan beheerst afwerkt van buiten de 16. Lekker ver in de hoek buiten bereik van de Oeburkan Shakir. Dat is toch nog de onversneden klasse van Kevin De Bruyne. Hij kijkt het zeer. Zeer moeilijke start uiteindelijk toch wel met stroef voetbal en problemen met de Turkse druk. Maar kijk, ineens dan overgenomen door Kevin De Bruyne en 1-0 voor België.
1: Ja, dat is wel redelijk efficiënt. Gaat de bal zelf ophalen nadat Mechelen die aanval kan onderscheppen van de Turken. En dan veel te makkelijk voorbij zijn rechtstreekse tegenstander, die centrale verdediger. Die er eigenlijk staat, maar ook niet staat. Maar dan de onversneden klasse inderdaad binnenkantje voet in de hoek en de doelman. Verslagen. Eerste keer dat België komt piepen. Het is meteen 1-0.
0: 1-0, dat is ideaal. 39ste doelpunt voor Kevin De Bruyne. En dat zal de Belgen deugd doen. En de Turken misschien een beetje het zwijgen opleggen. Want ja, dat zal er nu niet meteen aan te komen. En Montella denkt alweer een tegendoelpunt. Dat is toch een redelijk probleem voor de Turken. En ze scoren toch o zo moeilijk. wel zien dat ik niemand wakker maak, maar toch. Aan de buitenkant zit August Aydin. Die ook bij Fenerbahçe speelt. En de Turken op zoek naar een aanval. Met Kadıoğlu. Met Bardakçı. Met Elmas. Bartuch Elmas. Een beetje raar zou ik zeggen dat hij aan de aftrap staat. Want dat is zelfs geen echte basisspeler bij Fenerbahçe. Overtreding op de spits. Elmas van Hans van Aken. Ik wou er straks zeggen, dus 5 zijn er overgebleven van de wedstrijd tegen Italië. Met de Güler, met Aydin, met de spits Yilmaz, Demiral en Çelik, de mannen achterin. En een vrije trap voor Turkije. 15 meter over de middenlijn, met de Güler. Demiral meegeschoven, Çelik aangesneden en goed gekopt door Ongoy. Opgepikt door Elmas aan de buitenkant. Kan hem nog een keer gooien, want de grote jongens zijn gebleven. Maar hij doet dat heel erg slecht. Dus moeten die onverrichter zaken weer terugkeren. Nee, dit was een heel matige bal van Bartuch Elmas. Heeft ooit een keer een jaartje bij Marseille gezeten. Het was ook buitenspel. Overigens mocht er wat van zijn gekomen, denk ik. En daar ook weinig gespeeld. Dus ik zei, toch een beetje een verrassende opstelling van die Elmas centraal op het middenveld bij de Turken. Lammers voetbalt uit met de Kuiper. Voorlopig hebben we hem nog niet te veel gezien voorin. Eén keer eigenlijk. En toen gaf hij geen lekkere bal voor de Ketelaar. Opgejaagd nu weer. Want dat blijven de Turken doen. Tielemans blijft rustig. Voetbalt met Senne Lammers. En met Ngoy. Goeie bal binnendoor. Van Aken die zich aandient. Meegeven met Tielemans. En Tielemans lanceert hier Luke Bakio. Maar goed meegevoetbald door Shakir. Die doet het wel met een soort fauskeu. En dan de tussenkomst van Elmas is ook maar half. En nu dan uiteindelijk opgeruimd door Shakir. Kadıoğlu had nog wel de voorsprong, denk ik, op Luke Bakio. Dus echt gevaarlijk kon hij sowieso niet zijn. We zijn bijna 13 minuten onderweg hier op Plessin. 1 bal tussen de palen, 1 gevaarlijke actie. De Bruyne en 1-0 de voorsprong voor de Belgen tegen de Turken.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Na een debat van bijna 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering. De beslissing om het extra geld dat beloofd was aan openbaar vervoersmaatschappij De Lijn te halveren, vinden oppositiepartijen PvdA en Groen niet te verantwoorden. Groen-parlementslid Bogdan van den Bergen.
4: Er moest bijkomen. Er moesten bijkomende ritten en bijkomende haltes komen, collega's. En jullie hebben dat opnieuw weer niet kunnen doen. En wij krijgen de belofte, het zal volgend jaar zijn, het zal het jaar daarna zijn, zoals we dat nu al 2 jaar na elkaar krijgen. Mevrouw de minister, u hebt gevochten als een leeuw voor die luchthaven van Deurne. Maar voor De Lijn, daar doet u niks voor. En dat laat u rustig verder verrotten.
3: Mobiliteitsminister De Ridder ontkent dat er sprake is van een pure besparing. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Een gewone postzegel kost nu €1,63. Vanaf 1 januari wordt dat €1,77. De prijs van een priorzegel stijgt van €2,52 naar €2,73. En voor een pakje zal je in het postkantoor €9 moeten betalen in plaats van €8,60. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk omdat er al maar minder brieven worden verstuurd, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
5: Het zou een utopie zijn om te denken dat we mensen opnieuw kunnen aanzetten om meer brieven te versturen door de prijs te verlagen van de postzegels. En ook bedrijven sturen steeds minder papieren brieven naar elkaar. Bpost moet mee met zijn tijd. Wij moeten transformeren naar een pakjesbedrijf. Die brieven doen we er zeker nog met alle plezier bij. Maar om dat nog op een economisch verantwoorde manier te doen, moet die prijs per postzegel nu naar omhoog.
3: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleski te laten gaan. Oleski wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen, maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. En in Luik zijn de Rode Duivels een kwartier geleden begonnen aan hun Nations League-duel tegen Turkije. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
0: 1-0, dat is al de voorsprong voor de Belgen. De Bruyne scoorde na 9 minuten na een aanval door het centrum. Mooi afgemaakt door Kevin De Bruyne. Maar het was een moeilijke openingsfase tegen de Turken. Die goed druk zetten over het hele veld. En de Belgen die maar niet in hun spel kwamen. Iets te veel balverlies hadden. En dus nog niet aan een echte kans waren geraakt. In een wedstrijd zonder al te veel doelgevaar ook. Luke Bakio nog een ongevaarlijk schot. En daarnet ook Güler met de eerste trap van afstand voor de Turken. Simpel gepareerd door Lammers. Opsklessin, een thuiswedstrijd in principe. Maar heel veel enthousiast. Turkse fans, en dus die laten zich horen. Maar de voorsprong die is wel voor de Belgen. 1-0.
3: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Radio 1.
2: Sportza.
6: Met David Naert.
7: Goedenavond. We hebben nog niet zoveel gezien van de Duivels, maar ze leiden dus wel tegen Turkije. We zijn weer bij Peter en Tom.
0: En een prangende fase daar net voor de Turken. Nu kijken naar een tegenaanval. De Ketelaar die de bal blank bijhoudt en zich dan te pletter loopt. Eigenlijk dom weg, zou je kunnen zeggen, op Bardakci. Terwijl er veel meer in zat, Tom, in deze tegenaanval aan de linkerkant, de rechterkant mogelijkheden.
1: Ja, maar natuurlijk, hij krijgt de bal. En als hij hem meteen doorsteekt naar Luke Bakio, is hij op snelheid en kan hij 1-op-1 op de doelman.
0: Kijken, want daar aan de overkant Yilmaz. Balletje voor Aydin, die misschien met links gaat uithalen. Maar afgeblokt, dat geeft mij de gelegenheid om te zeggen dat er daar net diezelfde Aydin met een geweldige dribbel was op de lijn. Terwijl hier nu ineens gods gelanceerd wordt. Maar Shakir, de heel ver uitkomt aan de middencirkel, is dat wel straf gedaan. En Van Aken die bijna een overtreding maakte op Güler. Die schaft hier wel over en weer. Ja, als hij hem net iets beter kan geven. Ja, dan is Gods zomaar weg alleen richting Shakir. Maar goed, Shakir, wat ik zei, komt tot aan de middencirkel mee voetballen. Want er liggen wel mogelijkheden op de tegenaanval nu voor de Turken. Als je hem goed uitspeelt. Want ze nemen wel risico's en ze geven wel veel ruimte weg. Als je goed uitspeelt. Zijn er zeeën aan ruimte te bespelen hier in de rug van de Turkse defensie. Maar ik wilde dus zeggen, een dribbel van Aydin op de lijn. Prachtig overstapje en dan een trap. En Lammers hield de beentjes goed gesloten. We hebben er nog geen herhaling van gekregen, denk ik. Maar Lammers moest wel pal staan aan de eerste paal. Mocht er vandaar niet in, maar toch. Redding was nodig. Zo heb ik dat toch gezien hier van de overkant van Senne Lammers. Na de fraaie dribbelwerk van August Aydin. Terwijl er nu nog een vrije trap weer aankomt. België dat is overigens Güler die dat deed. Excuse, niet Aydin. België, maar de redding was even zeer nodig.
1: België zit wel serieus in de problemen, vind ik. In balbezit komt iedereen rond de eigen 16, waardoor er geen diepgang is. Waardoor er veel volk op een korte ruimte staat en de bal verliest. We gaan eens kijken naar de vrije trap.
0: Vrije trap gekopt door, wie was het? Demiro. Dat is Arthur Koglu die er zijn hoofd tegenzet. Ik denk het niet, eerlijk gezegd, het was Bardakci. Die kopt. Goeie kopbal, kan zo worden.
1: Een gooi bekijkt het maar even, zit in de rug, maar gaat het duel niet aan. En dus het probleem van België is dat iedereen in de bal komt. De Bruyne, Tielemans, Van Aken daarnet ook. Dus ze hebben geen diepgang meer en daardoor nodigen ze Turkije uit om alles druk te zetten, waardoor ja, die bal verloren gaat. En in balverlies hebben ze toch grote problemen op het middenveld om iedereen op te pikken. Om die snelheid, om iedereen dat mannetje te pakken. Dus zowel in balbezit als in balverlies zijn er problemen. En moeten ze nu sneller profiteren van die uitbraken.
0: Daar komt Gods over de linkerkant met Şelik erbij. Probeert er voorbij te gaan, maar dat is getelefoneerd. En Şelik verdedigt gewoon goed en bal is buiten gegaan. Goed verdedigend werk van de man van Juventus. Ja, en wat Van Bommel graag ziet, namelijk hoge pressing, snel balrecuperatie. Ja, daar hebben we in de eerste 20 minuten nauwelijks wat van gezien. Integendeel.
1: Maar volgens mij kan dat ook niet met dit middenveld. Nee. Kan dat niet.
0: Ja, ja. Lange bal dan maar richting een gooi. Maar Yilmaz zit er als eerste bij. Arthur Koglu probeert te koppen, maar Mechelen is er als eerste bij. Legt hem terug tot bij Senne Lammers. De voorsprong staat er wel nog altijd. 20 minuten ver. De Ketelaren met Demiral. Dat is niet zo simpel. Via een omweg is de bal bij Gods terechtgekomen. Maar het zit nog op de eigen speelhelft. 20 meter onder de middenlijn. Met de Bruyne voetballen. Met de Kuiper. met Tielemans. Van Aken staat ook te wachten. Ketelaren die wel op het randje loert. Luque Bacchio mee naar het centrum. Castagne die dan wat hoger gaat staan. Maar weer bal komt vragen. Mechelen. Dit is een periode van wat langere balbezit voor de Belgen. Maar het gaat wel breed en achteruit. De Kuiper weer met De Bruyne. Ja, dat was een poging om hem diep te spelen richting de Ketelaren. Maar te zwak en te zacht. De Bruyne wel gerecupereerd. Van Aken neemt over met Gods. Nee, Gods op wandel, maar achteruit gedribbeld. Ja, komt ook altijd 2-3 Turken tegen. Die hebben toch ook een keer naar de beelden gekeken van de vorige twee wedstrijden. Dus het is al wat minder makkelijk voor Mika Gods om zich door te zetten. We zitten bij Mechelen met Luque Bacchio. Arthur Koglu erbij. Luque Bacchio combinatie zoeken met Castagne. Maar nee, hij reageert ook te zwak eigenlijk, Castagne, op het inspelen. Ook al niet geweldig van Luque Bacchio. Ondertussen, u hoort het aan de Turken, een geweldig nummertje van Arda Güler. En die mag zomaar blijven wandelen. Castagne zwalpt heen en weer. En we zitten al bij Yılmaz in de box. Opletten voor de rechter van Yılmaz. Schot goed afgeblokt door Mechelen. Luque Bacchio met wat meeval ingeleverd bij De Bruyne. En dan een diepe bal die er geen is eigenlijk. Dus moet Gods even temporiseren. Hij heeft hem nog wel. Weer Çelik ervoor. Gods probeert toch zijn rechter te zoeken. Combinatie met de Ketelaar. Afleggen dan de Ketelaar die trapt. Ja, een slappe poging ook deze in de handen van Shakir. En er waren, ze waren maar met z'n tweeën uiteindelijk. Niet meer volk meegekomen. En aan het gezicht van Mark van Bommel, als je dat al kan aflezen, toch ook geen grote tevredenheid, ondanks de 1-0 die wel op het bord staat. Ketelaar wilde eigenlijk afleggen, maar deed dat niet goed, want de bal bleef liggen voor zijn eigen voeten. En dan een ongevaarlijk schotfinaal. Geen problemen voor Shakir. Tweede jaar bij Galatasaray. Die hebben er 30 miljoen voor gelegd voor de doelman van Trabzon. Die daar kampioen werd na 38 jaar nog de beker won. Dus, en nu de vaste man bij de nationale ploeg. Een gooi die eruit komt. België krijgt wel wat meer grip nu. Even de voorbije 2 minuten. Wat meer aan de bal. De Bruyne. In de rug aangevallen door Kerem Aktürk Oglu. Dus achteruit toch maar weer met Castagne Mechelen. En met een gooi. En Gods. Ja, 3 man erom. Dus Çelik, dat is gewoon een goede verdediger. Die heeft er al vaak het duel gewonnen. Kijkt goed naar de bal. Wel gerecupereerd bij de Duivels hier op de rechterkant met Luque Bacchio. Tielemans. Heel veel achteruit. Terwijl de grote winst onder Van Bommel was verticaal. Vooruit. Voetballen in de vorige 2 wedstrijden. Zelfs tegen de Fransen wanneer het mogelijk was. Gods komt. Diepe bal wel geprobeerd richting de Kuiper. Maar het inspelen is keer op keer onzuiver. Het is of niet hard genoeg. Of te zeer binnen bereik van de tegenstander. 3, 4, 5 van dit soort ballen hebben we al gezien. Die als die goed gespeeld worden de mogelijkheid geven om voor diepgang te zorgen. Weg te duiken in de rug van de defensie. Maar niet goed uitgevoerd. Ook deze niet voor Maxim de Kuiper. Ingooi ondertussen wel weer voor de Duivels. De Ketelaren. Nee. Ook voorlopig het eerste kwart van deze wedstrijd niet makkelijk voor Charles de Ketelaar. Net zoals tegen die 2 uitstekende Franse centrale verdedigers. Zonder al te veel nationale kilometers op de teller. Overigens, Tielemans kopt. En Gods probeert erbij te geraken, maar doet dat toch maar half. Dus Aydin die er tussen zat. En zo weer voetballen met Demiral. Met Bardakci. Kadioglu kan op de linkerkant. Maar hij kiest nog een keer voor de captain. Demiral. Die zich al een keer heeft laten opmerken met wat politieke boodschappen. De wolvengroet en dat soort dingen. Daar liet hij zich mee opmerken. Ook op het Europese kampioenschap overigens. We zitten bij Çelik. Die voetbalt met Yüksek. Elmas die hem laat lopen voor Bardakci. Belgen weer wat achteruit geduwd. Bardakci komt ver. Trapt. Ongevaarlijk zou je kunnen zeggen. Maar dat hij zo ver mag komen om die goede linker van wie ze toch zouden moeten weten dat hij die heeft. En dat hij daarmee vaak gevaarlijk is. Zo ver mag komen is al niet zo best.
1: Nee, omdat Charlotte de Ketelaar aangeeft van ik zal hem blijven volgen, maar plots trekt hij de handrem op. Dus moet iemand anders uitstappen uit dat middenveld. En daardoor kwam hij te laat. De uithaal was er wel, maar het ook een metertje of twee ernaast.
0: Gevaarlijk was het inderdaad niet. We zijn 25,5 minuut ver. 1-0 nog altijd voor de Belgen. Het is een tijd geleden dat België en Turkije elkaar nog een keer in de ogen keken. Van de voorronde voor het Europees kampioenschap 2012. De prille start nog van de gouden generatie zou je kunnen zeggen. Terwijl Luke Bakio nu de kaart gaat krijgen die hij daar straks al had kunnen krijgen. Want hij laat zich door Kadioglu keer op keer veel te simpel uitspelen. En nu maakt hij opnieuw de overtreding. En is de gele kaart op zijn plaats. Er zijn er 6 die moeten uitkijken of ze spelen maandag in Parijs niet mee. Hij is daar voorlopig geen van. Maar ja, voorlopig bevestigt hij toch ook wel. En het is een collectief gegeven natuurlijk. Dat het toch net iets moeilijker is om aan de wedstrijd te beginnen voor Luke Bakio. Dan invallen. Zo 20, 25 minuten om het verschil dan nog te maken. Of iets langer. Juksek speelt Yılmaz in. Wie die bal meteen meeneemt. Güler. Aydin rechts. Güler. Zoekt naar zijn linker. Kan gevaarlijk zijn. In het centrum getrapt. En Lammers moet plat. Dat kan hij natuurlijk wel. Arda Güler. Oké, niet al te moeilijk voor Sene Lammers.
1: Nee, maar geruststellend is het toch allemaal niet. Het was ook een vraagteken voor de wedstrijd. Wie gaat de Güler opvangen? Want dat is een mannetje die zweeft, die van de rechterkant zich wat vrij maakt, naar binnen komt om die linker op te zoeken. En dan, zoals je ziet, Hans van Aken gaat daar echt niet goed in het duel. Weer balverlies, maar gelukkig wel een trekfout.
0: Een overtreding in het voordeel van de Duivels gefloten. Demiral komt wel protesteren. Maar Sagi is er zeker van. Want hij ging weer lekker oprukken en trappen. We gaan eens kijken in de herhaling als hij er komt of er inderdaad sprake was van een overtreding. We krijgen er geen van, dus we gaan voort op het oordeel van Rohit Sagi. Was de scheidsrechter overigens bij de Youth League finale tussen Club Brugge en Real Madrid, verloren met de strafschoppen vorig seizoen. Foutje van Juksek. Op Tielemans, net voorbij de middencirkel. Snel gevoetbald, dat is goed. Het moet naar de linkerkant. De Ketelaren opent voor Gods. Gods dan de voorzet trappen. Maar nee, dat is een matige. De Bruyne kan toch koppen. Ja, hij maakte er nog wat van, Kevin De Bruyne. Maar om vandaar te scoren, inlopend op de voorzet van Gods, dan is het toch niet zo vanzelfsprekend.
1: Nee, het was geen actie deze keer. Normaal kiest hij voor de individuele actie. Maar ze stonden er toch weer met z'n tweeën op te wachten op die actie van Gods. Vandaar een kleine variant. Bal achteruit in de lucht en de kopbal van De Bruyne. Ik denk dat het wel gepland was, die voorzet van Gods. Maar het was dan te ver en het was ook te centraal trouwens.
0: Hij heeft hem weer. Ugurcan Shakir staat een beetje te kijken met de bal. Bij 1-0 nog altijd voor de Belgen. En een bal die Yılmaz met sprekend gemak mag aannemen. Aan de buitenkant. De voorzet die komt. Arthur Koglu probeert te koppen. Maar dat is met een boogje dat die bal in de handen valt van Sene Lammers. Van Aken geraakt maar moeilijk in de wedstrijd. Hans van Aken, om niet te zeggen, helemaal niet.
1: Nee, en de voorbije wedstrijden in zijn invalbeurten ook niet. Hij pikt het tempo niet op, heb ik de indruk. Ook nu weer balverlies geleden. De fout gemaakt door Tielemans, die ook geel gaat krijgen.
0: Die is er dan niet bij in Parijs.
1: Zijn invalbeurten. Ja, ik had er ook mijn vraagtekens bij. Het is altijd moeilijk om in te vallen. Zeker een Hans van Aken die het niet gewoon is. Maar ook hier het tempo oppikkend. Dat Turkije toch aan het opleggen is. Het is moeilijk.
0: Ja. Tielemans een terechte gele kaart hoor. Want vol op de voet van Juksek. Hij kan rusten maandag. Eventueel al afreizend. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. En de Belgen leiden nog altijd met 1-0. Maar een correcte weergave zou ik zeggen van de krachtsverhouding is dat niet. België heeft geen overschot. Een klasse goal dat wel. Van Kevin De Bruyne. Dat is ook natuurlijk een troef. Daar is de voorzet van Güler weer gekopt door Demiral. Buitenspel wel aangegeven. Redding Lammers ook. Maar de vlag in de hoogte. Al die vrije trappen zijn ook levensgevaarlijk. Nu het hoofd van de captain gevonden. Maar buitenspel wel degelijk. Overduidelijk zelfs.
1: Ja, het zijn de twee grote centrale verdedigers waar je toch moet opletten.
0: Dat was overigens de lat. Zag ik nu in de herhaling bovenop. Maar goed, we stonden met z'n drieën buitenspel. Dit is wel een goede combinatie. De Ketelaar legt af. Wordt dan gelanceerd door As van Aken. De Ketelaar, nee! Krijgt het niet tot bij Luki Bakio, als dat de bedoeling was tenminste. Maar hij had ook zelf kunnen trappen, maar had niet meer de kracht en de snelheid blijkbaar. Om dat nog voor elkaar te krijgen. Dit was nu wel een goede combinatie van op de middenlijn.
1: Ja, dit was de eerste keer dat de Ketelaar een duel kon winnen. In balbezit blijven door hem achteruit te leggen. 1-2'tje met Hans van Aken, dat wel prima gedaan was in de ruimte die ontstaan was daar centraal. Maar inderdaad kon het niet afmaken met die sprint. Wou dan nog breed leggen voor Luque Bacchio. Maar onzorgvuldig.
0: Een gooi met een rare bal die helemaal aan de overkant bijna buiten gaat. Gods doet dat nog prima. En heeft hem nog richting Senne-Lammers gekregen. Een gooi mag het opnieuw proberen. We weten dat hij dat kan. Goeie ballen trappen. Slotkwartier van de eerste helft. Bij 1-0 nog altijd voor België. Op weg naar het EK 2012. Waar de Turken wel waren en de Belgen niet. Een nederlaag in Turkije. En een gelijkspel thuis. Memorabel wegens het hamburgerincident met Eden Hazard. Yılmaz ondertussen op de tegenaanval. Sprintje in het centrum van Aydin. Maar Yılmaz die de bal bijhoudt en voetbalt met Elmas. En Güler. Legt hem aan de linkerkant. Kadioglu. Yüksek. Elmas. Belgen weer even teruggeduwd met Demiral. En Çelik. Maar jagende Belgen, nee. Dat krijgen we voorlopig niet te zien. Zoals ze dat wel deden in Rome bijvoorbeeld. In het begin van de wedstrijd. Opjagen. Nu is het toch wat terugtrekken. Çelik wil de bal binnendoor spelen naar Güler. Lukt niet, maar hij krijgt een herkansing via Aydin nu. Met Güler. Balletje binnendoor. Daar zit de Kuiper tussen. Maar het is uiteindelijk Yüksek die hem oppikt. Yüksek brengt hem voor en opgeruimd. Ja, een gooi die ook een beetje Arthur Koglu meeneemt. Maar de bal ook genoeg geraakt, blijkbaar. Komen ze weer van de rechterkant. Demiral ondertussen met Bardakci. Belgen moeten achter de bal lopen. Alweer in deze fase. 12 minuten nog door de rust. Kadioglu met Demiral. En Elmas met Güler. Buitenkantje voet meegeven. Aydin. Güler weer. Güler op wandel. Maar komt dan een gooi tegen. Van Aken probeert rustig uit te voetballen met de Kuiper. Met Gods. Maar kijk eens hoeveel Turken daar rond. Dat is de pressing die we van de Belgen eigenlijk verwachten in deze thuiswedstrijd. Terwijl de Bruyne slecht aflegt. Arthur Koglu probeert zich door te zetten. Hier Yılmaz. En dan de Bruyne er zelf tussen om zijn balverlies te herstellen. En dan proberen om Luque Bacchio te lanceren hier. Kadioglu is er ook nog bij Luque Bacchio. De Ketelaar is enkel mee voorlopig. Van Aken nu ondertussen ook. Luque Bacchio meegeven met de Bruyne. Oh, Van Aken prachtig. Achter het steunbeen. Maar op doelman Shakir. Dat was nog eens een klasse afwerking van Hans van Aken. En Shakir had geluk dat die bal pal op zijn lijf kwam. Gods neemt over ondertussen. Gods nu komt naar binnen, afgeblokt en opgeruimd nu Kadioglu. Nog een keer een echte doelpoging van de Belgen. Hans van Aken met een meesterlijk hakje. Ondertussen veel ruimte om tegen te stoten voor de Turken. Met Güler, nee, dat doet hij nu slecht. En zo kan Tielemans er weer tussen komen. Nee. Ja, zo is het een beetje een over en weer wedstrijd op dit moment.
1: Goeie inspanning van Tielemans. En dit middenveld van België kan dit geen volledige wedstrijd volhouden. Omdat ze altijd in ondertal zijn in aanval. Dus ze verwachten van Aken, van de Bruyne, van een beetje Tielemans. Om niet alleen te verdedigen, maar ook om voorin te zijn. Om daar toch met een man of 3-4 in de 16 te geraken. Zoals dat daar net prachtig werd gedaan met Luque Bacchio. Met de Bruyne en Van Aken. Dus ik verwacht na een uurtje toch wel een Raskin in de ploeg. Als het spel op deze manier verder evolueert.
0: Ja, zo is het in de vorige wedstrijden ook altijd geweest, de Bruyne. Langer dan een uur heeft hij niet gespeeld. Een gooi met Luque Bacchio. In de laatste 10 minuten net zijn we aanbeland van de eerste helft. En gooi nog met Mechelen. De Kuiper En met Gods. Even Vijzen. Van Aken. Maar ja, dat inspelen was ook niet echt lekker. Demirol ertussen. Een gooi. Klein foutje op Güler misschien. Maar via Yılmaz en Elmas zitten we opgeschoven bij Çelik. Güler bal binnendoor. Maar goed de binnenkant afgedekt door Kastanje. Want Arthur Kogler vertrok. En goed in één tijd. De Bruyne die Gods lanceert. Demirol erbij. Hier Luke Bakio. Hij moet het nu met rechts doen. Luke Bakio tegen de paal. Binnenkant paal. En het veld in. Hij deed het nu met de rechter op de tegenaanval de Belgen. Maar geen tweede goal. We blijven bij 1-0. Bal opgepikt door Gods op de linkerkant. Met de Bruyne. Het was zo'n moment waarbij er snel diep werd gespeeld. Wat het handelsmerk moet zijn van de Belgen. En meteen hadden we een grote kans. Luke Bakio. Maar de binnenkant van de paal die voorkomt. Dat België een dubbele voorsprong heeft zo vlak voor de rust. En de Belgen blijven nog aanvallen. Weer met Luke Bakio. Gods toch weer uiteindelijk de aangever. Op die diepe bal die gespeeld werd door de Bruyne. Tielemans ondertussen rond de middencirkel voetballen. Twee momenten toch voor de Belgen nu. Van Aken en Luke Bakio. De Kuiper, nee. Ook dit is weer zo'n balletje eigenlijk dat je maar over 5 of 6, 7 meter moet geven. En toch niet op snee. Van de voet van Mika Gods deze keer.
1: Ja, toch een paar keer een beetje de nonchalance. De bal naar Luke Bakio was net niet hard genoeg, maar kon hem nog meepakken. En er was nog genoeg ruimte om te trappen. En dan tegen de binnenkant van de paal, daar was hij er wel heel dichtbij.
0: Ja, ja, de handen nog van Shakir, zag ik ook in de herhaling, nog even aangeraakt. Want anders was het toch prijs geweest. Had hij genoeg de binnenkant van de paal geraakt om er toch in te verdwijnen. Dus straffe safe en de paal. Voorkomen dat België 2-0 voorstaat.
1: Maar je ziet wel dat ze dan kwetsbaar zijn. Als het plots snel diep gaat, snel diep, dan zijn de Turken heel kwetsbaar.
0: Alleen hebben ze dat net te vaak. Ze zijn slecht uitgespeeld. Dit is ook een ziekenhuisbal die onderschept wordt door Luke Bakio. Luke Bakio op wandel in de box. Maar nee, wist niet zoet meer wat hij ging uitvoeren met de dribbel. Excel dan een bal. Arthur Koglu. De Turken kunnen gaan counteren. Gods sprint mee terug. Tielemans moet dat doen. Van Aken moet dat doen. De Bruyne probeert het nog te doen. Balletje voor Yılmaz in de 16. Probeert zich vrij te dribbelen. Het voetje even van een gooi ertussen. Een gooi voor de Turken. Ja, de Belgen hebben ook van dat soort momenten waar ze nog maar met 3-4 waren. En waar de Turken kunnen counteren. Dan moeten ze sprintjes trekken om terug te geraken. Wat ze nu wel voorbeeldig deden. Balbezit voor Turkije nog. 7 minuten nog. 1-0 België. Güler alweer. Geweldige traptechniek. Al een paar keer gedemonstreerd bij standaard situaties.
1: Maar het blijft wel een interessante wedstrijd. Dat zeker weten deze eerste helft.
0: Ja, het is ook een leuke match om naar te kijken. Gebeurt heel erg veel. Lange bal gespeeld door Kadioglu met zijn mindere voet. Die uiteindelijk toch een beetje te moeilijk was aan de buitenkant. Demiral heeft hem ondertussen. Elmas met Yüksek. Arthur Koglu houdt het veld breed. Naar Kadioglu nog. Met nu Kerem Arthur Koglu. Goeie voorzet. Ja, net te ver voor Yılmaz. Zo landt hij in de handen van Senna Lammes. Zeker een goede bal. Richting Yılmaz. Het is geen veelscorer voor de nationale ploeg. De diepe spits. Ze hebben ook nog de jonge Deniz Gül van Galatasaray op de bank zitten. Voorbij 2 jaar bij Porto heeft gezeten overigens. Die krijgen we misschien straks. Een gooi die de bal nog even bijhoudt. En voetballen met Brandon Mechelen. Het is ook een beetje rustiger geworden op de tribunes. Drukken zijn een beetje moe geworden, denk ik. Terwijl Mika Gods aangespeeld is ter hoogte van de middenlijn. En Van Aken. Elmas er naartoe. De Kuiper met Tielemans. Van Aken, Gods. Daar zit dan geen progressie in. De Turken een beetje laten lopen achter de bal. Luke Bakio kleeft aan de rechterkant tegen de lijn. Een gooi, schuift bal aan de voet in. Goed naar het centrum gespeeld. Van Aken met Gods. 4 mensen, 5 mensen, 6 mensen in de 16. Van Aken niet bereikt. Het was zeker geen kwaaie bal. De Kuiper met rechts gekraakt. Het was het proberen waard. En de recuperatie bij De Bruin. Linkerkant Gods nog. De Ketelaren Gods. De Kuiper nu met links meegeven. De Ketelaar, ja, mag ook wel een keer trappen vandaan. Want breed leggen, dat was heel erg moeilijk. Er is wel nog een corner uit voortgekomen voor de Belgen.
1: Het was een beetje breien daar rond de 16. Positief is wel dat ze de tweede bal altijd hadden. Ook zelfs via de kop van De Bruyne. Waardoor de ruk kon aangehouden worden. Maar met die kleine pasjes telkens weer nauwelijks ruimte vindend. Inderdaad, trappen mag ook wel eens.
0: 4 minuten nog en een corner voor de Belgen. Indraaiende bal met Kevin De Bruyne. Aangesneden, de vuisten van Shakir. En de Kuiper die opvangt voor Luke Bakio. Legt hem met rechts helemaal weer naar de linkerkant, waar De Bruyne nog was blijven hangen. Opgevangen door Aydin. Diepgang bij Gods. Dat moet je wel nageven, is de hele tijd wel in beweging en aanspeelbaar. Mika Gods, het lukt vandaag niet allemaal even goed. Als in Rome zeker niet. Maar hij blijft het wel proberen. Kijk, goede dubbelpaas met Van Aken. Gods zet zich door. Nog Gods. En dan vindt hij uiteindelijk niet de Ketelaar. Bal had kunnen gespeeld worden. Recuperatie wel. Mechelen zowaar die daar nog was blijven hangen. Van Aken brengt hem voor. Is een matige weggekopt door Bardakci. Maar kijk, een gooi trekt wel goed de wacht op. Al is daar dan nog wel Güler om hem de bal af te snoepen. Ja, die steekt er toch bovenuit, hoe je het ook draait of keert. Arda Güler. Nog altijd maar 21. Jelik komt heel ver. Yılmaz even aan de buitenkant. Aydin speelt hem in, maar via de benen daar is het een hoekschop voor de Turken. 3 minuten nog tot de rust. En opletten voor de standaard situatie. Met Demiral, met Bardakci. De koppers die meekomen, ook Jelik is er al bij. Ja, flinke mogelijkheid om
1: tuurlijk.
0: De Ketelaar te bereiken.
1: Ze stonden met z'n drieën te wachten, maar hij gaf hem aan een Turk. En dat was niet de bedoeling. Gods, goede actie op de linkerkant met die 1-2. Ze durfden er niet meer aan te komen, maar geen vervolg.
0: De corner met Güler. Tot bij Elmas, dan terug naar Güler. Ik weet niet of het nog tot het ingestudeerd nummer behoort. Elmas dan de voorzet. Het is op de rug van een gooi. Bal voor de goal. En oh, mis er van Demiral. Wat een kans. Moederziel alleen. Kwam die bal uit de kluts aan de tweede paal. Demiral jaagt hem er toch niet over. Zeker wat een mogelijkheid na die lang uitgesponnen corner.
1: Helemaal vrijstaand. Mechelen schoof op naar de volgende Turk. En dan helemaal met zijn linker erover. En wat zei je? De Turken hebben wat moeite om te scoren. Wel, dat is denk ik het grote bewijs. Centrale verdediger met zijn linker, maar er helemaal over.
0: En zeggen dat hij nog 2 keer scoorde in de achtste finale op het WK in Duitsland tegen de Oostenrijkers. En daarmee kwam hij in een illuster rijtje terecht van beroemde verdedigers die dat deden op een EK. Deze had hij er toch wel mogen inleggen. En dan was het zomaar 1-1. Terwijl de Belgen nu ineens nog met Van Aken, met Luke Bakio, ook eigenlijk de dribbel met Gods, een paar goede momenten hadden om er een tweede bij te doen. Nu weer een vrije trap. En Güler kan die van 15 meter over de middenlijn geweldig leggen in de tweede zone. Kijk, weer zo'n gevaarlijke bal. Nu kunnen ze er niet bij. Ja, ze mochten wat scherper zijn, zou ik durven denken op die uitstekend aangesneden bal. Met Bardakci die daar weer in de buurt was.
1: Met risico verdedigd door een gooi die zich inhoudt omdat hij denkt, er is niemand achter mij. Ja. En dat was ook wel zo. Demiral kon er niet bij. Die bal schoot te ver door. Keek meteen naar de bondscoach. Om aan te geven van, ja, dit was toch een goede bal.
0: Ja, het was zeker een goede bal. Worden fantastisch aangesneden. Top zijn mega moeilijk te verdedigen. Zoals hij ze elke keer opnieuw daar in de juiste zone dropt. En Demiral is met voorsprong de gevaarlijkste man bij de Turken. Want die kopbalkans daar straks ook al in de eerste zone voor iedereen. Ja, die had er eigenlijk ook ingemogen. En die mist er op het einde natuurlijk ook. 2 geweldige kansen waren dat. 1 minuutje extra tijd overigens voor de Turken. moeilijke start dus voor de Belgen. Terwijl Gods daar een nummertje opvoerde dan tegen de grond werd gewerkt. Maar bij de eerste de beste goede combinatie. Luque Bacchio met de Bruyne. Mooie beweging. Prachtig afgewerkt voor 1-0 na 9 minuten. Maar het bleef op vele momenten moeizaam voetballen voor de Rode Duivels tegen de goede Turken. Die hier niet komen voetbal als een ploeg die de nederlagen opstapelt. Kijken naar de vrije trap nu voor de Bruyne. Dat is ook goed aangesneden. De Ketelare kan niet koppen. Het is Kastanje voor de afvallende bal met Luque Bacchio. En die denkt terecht nu met nog een paar seconden geen risico. Lammers voetballen met de Bruyne. En de Bruyne met Van Aken. Misschien nog één aanval van de Belgen. Van Aken geeft mee met de Bruyne op de linkerkant. De Ketelare is in de box. De Bruyne neemt hem mee. Ah, daar kon moeilijk voorbij Demirol gevoetbald worden. En daarmee gaan we rusten. En is er toch applaus. Met een 1-0. Bardakci had een vrije kopbal. Het was niet Demirol, maar Bardakci die kopte overigens. Güler nog met een dribbelende schot. De voetveeg van Lammers. Een paar gevaarlijke vrije trappen. En de Belgen nog wel momenten om een tweede keer te scoren. Met Van Aken het hakje na fraaie aanvallen. Dus ook Luque Bacchio. Via Shakir, de doelman, tegen de binnenkant van de paal. Maar het is wel een lastige match geweest voor de Duivels in de eerste helft.
1: Het is een hele lastige match geweest. Want ik denk dat Montella zeker tevreden mag zijn over wat zijn team heeft getoond. Het heeft aanvallend veel getoond. Het heeft druk gezet, toch op verplaatsing bij België. Dat is niet niks. Zeker na wat je zegt, de 4 nederlagen in 5 wedstrijden. De druk die er toch is op de nationale ploeg en zeker op de bondscoach. Dus hij mag tevreden zijn. Alleen het resultaat bij de rust is natuurlijk niet positief voor de Turken. Maar dat de Rode Duivels het moeilijk hebben, dat is een understatement.
0: 1-0, dat is de voorsprong voor de Rode Duivels tegen Turkije hier bij de rust op Sklessen.
2: Radio 1.
6: Sportza.
2: Kijk.

1-0, dat is de bonus voor de Rode Duivels halfweg in die Nations League-wedstrijd tegen Turkije. Nog in de groep van België is op dit ogenblik Frankrijk-Italië aan de gang. En bij de rust in het Stade de France in Parijs is het nog 0-0. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Zelk tot Jette. Op de E40 richting Gent een half uur erbij. Van Groot-Bijgaarde tot Ternat. Daar ligt een obstakel op de linkerrijstrook. En elders zijn er uitsluitend wat kleine vertragingen.

0: Het is nog even wachten op het begin van de tweede helft in het voetbal. Dus aandacht voor de koers en het EK in Slovenië. Want Remco Evenepoel is daar vandaag geland. Evenepoel is zondag het speerpunt van de Belgische ploeg wat het EK bij de elite mannen betreft. Hij probeert er een titel te veroveren die nog niet op zijn rijk gevulde palmarès staat. Vorig jaar in Frankrijk was hij er al dichtbij, maar dan was er ook een zekere Tadej Pogačar die uiteindelijk de beste was. Pogačar is er dit keer niet bij in zijn Slovenië. Het EK komt te vroeg voor hem. Dus favoriete rol misschien wel meer dan ooit voor Evenepoel. Christophe van der Goren heeft hem vanavond even kunnen spreken.
1: Remco Evenepoel, hier staan we dan voor een

0: voor een EK. Toch nog een vraag over het WK natuurlijk, want dat houdt iedereen bezig. Je bent een man die eigenlijk op die grote afspraken er altijd staat. En nu, zondag viel dat tegen. Ook al sprint je nog mee vooraan. Maar heb je er een verklaring voor die mindere dag?
1: Nee, niet echt. Alles was eigenlijk behoorlijk goed aan het gaan in de week. In aanloop naar de wegkoers. Maar het was gewoon een slechte dag. Ik denk, zoals je zegt, ik reed nog mee van voor. Maar het was eerder eraan hangen dan echt meekoersen. Het was gewoon een hele slechte dag qua gevoel. Dus dat is heel jammer dat net op 2K gebeurt.
0: Absoluut, want ja, jouw kennende bedoelde een week eerder in de tijdrit vlam je alles en iedereen naar huis met ongelooflijke snelheden. Hè. Dit spekje achteraf met Ganna, dat sprak boekdelen. En dan, ja, 7-8 dagen later, wil die topsporter ook winnen. En dan is het net niet, dan zit je daar toch mee. Dan zoek je toch zelf ook naar een verklaring, hè?
1: Ja, toch wel, zeker. Ook de intensiteitstrainingen, de dagen vooraf gingen allemaal goed. Dus er waren geen signalen dat er een slechte dag zat aan te komen. Maar het was blijkbaar mijn moment om een slechte dag te hebben. Dus dan ga je inderdaad wat kijken, wat heb ik verkeerd gedaan, wat heb ik te veel, te weinig gedaan ofzovoort. Maar ik denk dat op dit moment nu niet echt aan de orde is, dat ik direct de knop moet omschakelen en proberen zondag er een betere wedstrijd van te maken.
0: Is dat makkelijk eigenlijk, zo meteen die knop omschakelen? Want ja, het was een lange vlucht, een nachtvlucht, je komt thuis, weer die aanpassing aan dat uur. Dat is allemaal niet zo. Was het simpel of niet?
1: Dinsdag was pittig. Dinsdag toch nog goed bijgeslapen in de vroege namiddag. En dan een hele late fietsrit gemaakt om niet in slaap te vallen. Te vroeg in slaap te vallen. En dan vanaf woensdag eigenlijk gewoon behoorlijk normaal geprobeerd. Om alles weer aan te pakken. Dus uiteindelijk ja, best wel sava. Het is niet dat ik me nu echt kapot voel van de jetlag. Trainingen zijn ook best goed verlopen. Dus ik hoop dat alles in positieve lijn gaat richting zondag.
0: Ja. Hoe pak je nu zo'n EK aan in vergelijking met een WK? Ook qua waar de ene koers staat ten opzichte van de andere en qua deelnemersveld. Hoe beoordeel je dat vooraf? Hoe ben je daarmee bezig? Hoe schat je dat in?
1: Persoonlijk vind ik het een ander kampioenschap. Inderdaad met een iets mindere waarde dan de wereldkampioenentrui. Dat is ook normaal. Maar langs de andere kant, ik denk, moest je aan Tim Merlier vragen of Jasper, Christophe Laporte, dan gaan die niet zeggen van het was eigenlijk geen belangrijke wedstrijd. Dus het toont ook aan, bijvoorbeeld Tadej vorig jaar was ook wereldkampioen geworden, heeft toch nog de trui komen halen. Dus het toont gewoon aan dat het wel iets is dat meer en meer leeft binnen het profpeloton. En voor mij is dat ook al iets, sinds 2021 was ik er al een paar keer kort bij. Dus het is iets dat zeker nog in mijn hoofd zit om aan het palmarès toe te voegen.
0: Ik denk bij een tactische spreking vanavond of morgen dat jij ongetwijfeld als kopman ook je zegje mag doen tegen de bondscoach. Hoe zou jij de koers het liefst bepalen, meebepalen? Meteen controle van begin af en zeggen, kaarten op tafel, wij zijn hier het sterkste team, kom maar op.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we een heel sterke pion mee met Sander de Pestel die er is om het eerste gedeelte te controleren. Dus ik denk dat dat wel logisch is dat we het werk op onze schouders gaan nemen. En dan daarna is de rondjes afwerken en hopelijk snel genoeg om shifting te maken. En dan zal er ergens eens een move moeten gemaakt worden. Ik heb nog de gasten nog niet gezien en parcours zelf ook nog niet. Dus na morgen gaan we wel wat wijzer zijn, wat dat de klim zelf zegt. Maar het nodigt wel uit om vroeg en om goed te koersen.
0: Tot slot, hoe wapen jij je tegen septemberitis, oktoberitis, om eigenlijk het seizoen nog lang door te trekken?
1: Ik heb daar normaal gezien niet echt veel problemen mee. Ik heb nog tot 18 oktober competitie lopen, dus dat is echt genoeg, denk ik. En ik heb ook geen problemen mee op de fiets te kruipen of nog pittige training te doen. Dus van die term denk ik niet dat er bij mij vaak iets in huizen komt.
2: Radio 1 Sportza.

0: The Tracks of My Tears van Smokey Robinson.
1: Radio 1. Sportza.
0: Het is bijna 11:50. De spelers maken zich klaar voor de tweede helft op Sclessin tussen België en Turkije. En ook onze commentatoren Peter en Tom. Peter, zitten er wissels aan te komen of zijn er wissels bij de Belgen?
2: Bij de Belgen helemaal niet. Dat zijn dezelfde 11. Wel 1 bij Turkije. Het is opmerkelijk. Yılmaz, de diepe spits, is binnengebleven. En met Agun Yunus is er een linkerflankaanvaller, rechterflankaanvaller, maar linksvoetig bijgekomen. En dat betekent dat Arthur Koglu nu de diepe spits is. Aydin verhuist denk ik van de rechter naar de linkerkant. Dus dat is de wissel die Vincenzo Montella heeft doorgevoerd. Bij 1-0 de voorsprong voor de Belgen. Daar is hij al een eerste keer. Aygun met diepgang en Arthur Koglu niet bereikt. Maar een lange bal waar de Belgen toch weer even moesten op uitkijken. Verrassend getrapt en Yunus, zoals op zijn shirt staat. Aygun die daar al meteen voor diepgang ging zorgen.
3: Ja, het was verrassend, want je kan wel eens lopen. Je kan wel aangeven van ik ga diep, maar daarvoor krijg je die bal nog niet. De Kuiper liet hem ook lopen, maar het was wel een goede bal.
2: Tielemans ondertussen met Van Aken. Uitkijken hoe lang Van Bommel nog vasthoudt aan de startelf in deze wedstrijd. Meestal is dat nog een dikke 10 minuten voor er gewisseld wordt. Niet vergeten, Leandro Trossard zit ook op de bank. Dat is in principe een basisspeler. Natuurlijk pas terug uit blessure zal ook voorzichtig mee omgesprongen worden. Maar toch, er zijn wat mogelijkheden. En Bardakci heeft de bal die voetbalt met Demiral. En Sedik, dan heeft u ze allemaal gekregen. En Yunus, ja, toch een overtreding van Maxime de Kuiper. U weet het, bij zijn club speelt hij ineens een rij hoger. 8 matchen, 3 goals, 3 assists. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Maar hij speelt ook een linker aanvallende middenvelder. Niet eens wingback. Opmerkelijk. Maar hier hebben we hem nog niet al te veel voor ingezien. In elk geval is hij nog maar zelden bereikt. Terwijl Shakir nog eens uitpakt met weer zo'n lange bal. Waar een Gooi en Mechelen even moesten communiceren. Uiteindelijk doet een Gooi dat wel goed. Ingooi is wel voor de Turken met Kadioglu aan de linkerkant. Geboren in Almere in Nederland. Die Ferdi Kadioglu bij NEC heeft hij oorspronkelijk gevoetbald. Maar 6 jaar bij Fenerbahçe. En dus bij Brighton, daar is hij aan de slag al zijn derde jaar. En ook daar is hij een vaste man op de linkerkant. Om maar te zeggen, best wat schoon volk ook bij de Turken. Nog eens zeggen, geen Çalhanoğlu. Ik denk dat hij wel fit zal zijn voor de wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League. Over een goede 2 weken zo zeker is dat. Anderhalve week, als je wil. En Yildiz ook van Juve, dus niet inzetbaar. Het zijn toch 2 in principe vaste waarden bij de Turken. Rustig begin van de tweede helft, 13 minuut. Bal achterin bij Demiral. Met Yılmaz die komt vragen. En hem krijgt toegespeeld ook. Met Selik. En Yunus achteruit dan weer. Daar gaan de Belgen dan toch eens proberen om wat druk te zetten. Dat zal Van Bommel toch gevraagd hebben, denk ik dan maar.
3: Ja, ik wou net zeggen, het is een heel ander België dan wat we zouden verwachten op basis van wat Van Bommel zegt. En op basis van wat we toch al een tijdje hebben gezien.
2: Kijk, maar daar de ketelaren, dat doen ze nu wel goed. Want dat inspelen op Yılmaz was toch niet zonder risico. En de ketelaren kon hem bijna afsnoepen, diep al in de box. Het leidt tot een ingooi voor de Duivels. Tielemans is wel de bal kwijt uiteindelijk. Opgepikt door Güler. Die Van Aken uitschakelt, inschuiven van Kadioglu. Links is Aydin. Aydin die bal kan meenemen. In de box zit hij al. Aydin terugleggen, gevaarlijk. En Güler moest het gelukkig met de rechter doen. En hij trapt 3/4 over de bal. Als dat de linker was geweest, was het gevaarlijk geweest. Kijken nu, Yüksek kapt zich vrij. Aydin besluit om niet te trappen. Nog Aydin dribbelen in de box. Dan inspelen waar geen ruimte is. Güler dan. Ja, het was een grote schietkans net buiten de 16. Alleen met rechts is dat minder dan met links, moeten we vaststellen.
3: Ja, maar opvallend dat je zoveel ruimte geeft aan een man met zo'n traptechniek. Op die positie.
2: Çelik hier op de linkerkant. Zekri. Zoals het op zijn shirt ook staat, denk ik, van hierboven te zien. Het staat er allemaal op. Mooi hakje ondertussen van Yunus. En Tielemans ertussen. weggewerkt tot bij Gods. Maar kan de bal niet bijhouden onder druk van Juksek. Dus zo gaan de Belgen toch weer achteruit leunen. Worden ze toch weer achteruit geduwd door die Turken. Die toch gewoon bevestigen wat we daar vooraf van gezegd hadden. Dat dat eigenlijk ook echt gewoon een goede ploeg is uiteindelijk. Balverlies nu wel. De Bruyne probeert de Ketelaren te lanceren. Aydin sprint wel terug. De Ketelaren staat er een beetje alleen voor aan de buitenkant. En is met de bal ook buiten gelopen. Dat blijft toch een moeilijk verhaal.
3: Ja, die nummer 9 positie.
2: Ik vond dat hij die Rome nog echt goed deed. Ik dacht, ja, hij is toch echt gegroeid. Maar oké. Terwijl we op de monitor nog eens kijken naar de volledige fauskeu van Arda Güler.
3: Maar goed, het was toch weer een balrecuperatie van Kevin De Bruyne. En voorlopig vind ik hem wel echt wel de beste rode duivel.
2: Mechelen, oesh, wordt toch omver gekegeld door Juksek. Ja, zeker en vast, want die raakte weinig bal. En Mechelen knock-out. Alhoewel, hij zit weer overeind. Het leek alsof hij knock-out lag. Zo lag hij daar ook. Kruipt alweer overheid. Ja, dat is de nieuwe regel. Hè. De verzorgers waren al het veld opgesplit.
3: Ja, lopen gewoon rechtdoor.
2: Hij moet er niet van weten. Het was niet hoofd tegen hoofd, maar zo ja, toch een beetje de halve schouder erin tegen het hoofd van Brandon Mechelen. Het is niet te hard aangekomen, ja. Denk ik.
3: Hij moet eraf, hè. Hij moet eraf. Bombeek en co. zijn gewoon het veld overgelopen. Waarschijnlijk dachten ze, de scheidsrechter heeft het niet gezien. Maar goed, Mechelen moet naar de kant.
2: 1 minuutje met een man minder. Ja, dan kijken ze toch maar een keer. Als zij er dan toch moet staan, kunnen ze maar beter eens even checken. Want het was toch, wat ik zei, de schouders ongeveer tegen het hoofd van Brandon Mechelen. Het is nu wel nummer 12 tussen België en Turkije. Allebei 3 keer gewonnen. En ook nog eens 5 gelijke spelen. Maar dus voor een overwinning van de Belgen moeten we al teruggaan naar de voorronde voor het WK 2010. Met dik advocaat nog op de bank. 2 doelpunten van Emile Penzo. Maar even aan te geven dat het al even geleden is. Thuis 2-0. En een gelijkspel in Istanbul met het doelpunt van Sonk. En natuurlijk de belangrijkste wedstrijd. Die ging ook verloren in eigen land. Dat weet u nog wel. In het Koning Boudewijn Stadion. Euro 2000. 2 keer Hakan Şükür. En de Vlaanderen die vandaag in de kranten nog eens mocht vertellen over zijn rol als doelman. Na rood voor de wil. Aydin met Kadıoğlu. Die trapt Kadıoğlu. Dat scheelt niet veel, denk ik. Ik had de indruk dat Lammers ook redelijk verrast was. En Kadıoğlu ging ineens zijn kansen. Dat is de eerste doelpoging van de tweede helft.
3: Nou, werd niet meteen aangevallen door Ruke Bakio. Het was een beetje schijnverdedigen. Hopen dat hij naar de buitenkant zou gaan. En dan liet hij hem ja, zomaar trappen met zijn rechter. Wat toch gevaarlijk was. Zonder druk van Ruke Bakio.
2: Uiteindelijk toch nog verder naast dan we van hier aan de zijkant meenden te kunnen zien. 1 meter of 2. Dus misschien had Lammers dat al wel makkelijk in de smiezen. Recuperatie Tielemans. Een bal meteen voor De Bruyne. Die kan hem spelen. Dat doet hij richting Luke Bakio. 1-op-1 misschien met Kadıoğlu. Proberen uit te schakelen Kadıoğlu. Luke Bakio tegen de kader opnieuw zeg. Nu met links verrassende uithaal. Niet de verste, maar wel de koershoek gekozen. En weer staat de paal in de weg. Fantastisch gedaan. Verrassende uithaal met zijn goede linker tegen de kruising. En zo blijft dit een boeiende wedstrijd. Daar komen de Turken weer. Met Güler. En Akhtür Koglu gaat ook uithalen. Pas op voor zijn rechter. De dribbel door het centrum. En nu Güler. Nee, afgeblokt door een gooi. Geen overtreding ook niet. Die wilde Akhtür Koglu wel. Gods gaat dribbelen. Nee. Met 2 man op de huid. Balverlies geleden. Juksek brengt hem in de box. En een gooi. Uitstekend gedaan. Met het hoofd teruggelegd. En even rust in de tent. Luke Bakio. Terwijl wij nog kijken naar de dribbel van Akhtür Koglu. Eventjes misschien wel vastgehouden door de Kuiper.
3: Ja, maar dan zoveel ruimte weer voor Güler. En weer geluk dat het op zijn rechter is. Waardoor hij de bal eerst wil controleren. En dan is iedereen terug. En inderdaad, Luke Bakio. Met zijn linker. Uitstand eigenlijk. Net niet op de kruising. Tegen de lat. 2e keer doelkader.
2: Daar gaat De Bruyne aan de overkant. Met Kadıoğlu erbij. Ah, die is nu wel sterker dan De Bruyne. Uitstekend verdedigd. Van de man van Brighton. Achterna gezeten door de Ketelaren. We hebben geen zicht hier op de opwarmingszone. Dus we kunnen niet meteen zien, denk ik toch niet, of er iemand aankomt. Güler ondertussen. Veel ruimte weer. Hier is Yunus. Yunus dribbelt zich vrij. Trapt op Lammers. Lost hem en opgeruimd door Mechelen. Wel, wel, wel. Wat een ruimte voor de Turken om aan te vallen. Yunus nu met een actie en een schot. En Lammers moest hem lossen. De Turken op de tribune zijn ook wakker geworden. En zo hebben we twee pogingen van de Turken. En één van de Belgen. Wel de gevaarlijkste uiteindelijk. En Güler probeert zich nog eens door te zetten. Gaat tegen de grond, maar krijgt geen vrije trap mee. De Bruyne probeert eruit te komen. Nee, balverlies weer. Moeilijke periode weer even voor de Duivels. En nu misschien balbezit met Van Aken. Ook hij tegen de grond gewerkt. Inderdaad, door Bardakci. En de vrije trap is voor de Rode Duivels. Ja, er zit wel veel beweging in deze fase.
3: Ja, zoveel ruimte. Je zag Luque Bacchio kon het niet meer belopen. De Bruyne niet meer, de ketelaren niet meer. En zoveel ruimte, jongen, jongen, jongen.
2: Maar niet afgestraft voorlopig. De Belgen blijven nog altijd op voorsprong. Het had ook 2-0 kunnen zijn met die heerlijke bal van Luque Bacchio tegen de paal. Maar voorlopig blijft het bij de krappe marge voor de Duivels. 1-0 is het nog altijd op Spetsaar tegen Turkije.
1: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd tot iedereen zijn wachtwoord heeft gewijzigd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welde.
6: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
5: Na een debat van bijna 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering, onder meer over de hervormingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste nu. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren, zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
7: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
5: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleski te laten gaan. Oleski wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen, maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. De vrouw die twee executiepogingen overleefde in de Amerikaanse staat Tennessee is in kritieke toestand, dat melden haar advocaten. De vrouw overleefde twee dodelijke injecties en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze wordt nog altijd beademd. Volgens haar advocaten is de dodelijke substantie niet in haar bloed terechtgekomen, maar verspreid in haar lichaam. De vrouw werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor moord, maar die werd pas deze week uitgevoerd en mislukte. Sport. De Rode Duivels spelen in Luik hun Nations League duel tegen Turkije. Ze zitten er in de tweede helft. Peter van den Bemt, hoe doen de Belgen het?
2: Het is een moeizame wedstrijd voor de Belgen, maar ze leiden wel nog altijd met 1-0 goal van de Bruyne. En nu de 2-0 zelfs met een fenomenale trap van Kevin de Bruyne. 2-0 de voorsprong en daarmee zijn de Duivels flink bedeeld. Twee doelpunten de Bruyne, eerste na 10 minuten. Maar de Turken laten zich hier van hun beste kant zien. De Belgen die veel ruimte weggeven, geraken maar heel erg moeilijk in hun spel. Al hadden ze ook wel een paar doelpunten kunnen maken. Luque Bacchio twee keer het doelkader getroffen. En ook nog kansen voor Van Aken. En voor Gods aan de overkant ook wel een paar mogelijkheden voor de Turken. Maar die scoren zo moeilijk. En kijk, twee klassen flitsen op twee moeilijke momenten voor de Belgen. Eén voor en nu één na de rust. En zo leiden de Duivels nu ineens dankzij de tweede van Kevin De Bruyne met 2-0.
5: Dankjewel, Peter. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 22 graden dan. Ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Radio 1.
4: Sportza.
1: Met David Naert.
0: Het gebeurde in het nieuws op Kevin De Bruyne. Kunnen we dus rekenen vanavond. Peter van den Bent en Tom Boudewiel.
2: Wat een doelpunt van Kevin De Bruyne. We vonden de eerste al knap afgewerkt. Laag buiten bereik van de doelman. Maar dit was fenomenaal. Hoe hij die in één keer overnam. Wegdraaiend van de kansloze Gugurkan Shakir. En 2-0 nu ineens voor de Rode Duivels. Dat kwam op een goed moment. Want u heeft het live meegemaakt. Het was weer toch een beetje tussen hangen en wurgen bij momenten voor de Rode Duivels. Die hun zaken maar niet op orde krijgen op de middenstrook. En intussen is er ook gewisseld. Daar is Romelu Lukaku. Ja, daar kon je in de gokkantoren weinig geld mee verdienen, denk ik, op speelminuten vandaag voor Romelu Lukaku. Het is Luque Bacchio die naar de kant is gegaan. Ik zou zeggen, nou, De Bruyne, onze meest gevaarlijke duivel. Met twee knallen tegen het kader. De ketelaar is naar rechts geschoven. Lukaku de diepe spits. En ook wel Lavia erin voor Van Aken. En dat zou dan toch voor wat meer, ja, evenwicht moeten zorgen. Wat meer controle. Want die hebben de Belgen eigenlijk toch over de hele wedstrijd niet gehad. Op de middenstrook. Terwijl we kijken naar Arthur Koglu maar aflegt. Het is Pardoes in de voeten van Lavia. En die uitvoetballen met De Bruyne. Nee, dat middenveld. Waar we het voor de wedstrijd al over hadden. Wat ons verbaasde. Dat lijkt mij niet meer voor herhaling vatbaar. Tielemans een bal richting Lukaku. Maar het is tegen de benen. Het is buitenspel ook van Lukaku. Overigens, het was tegen de benen van Bardakci. Maar goed, de 2-0 staat er natuurlijk wel. Dat betekent 6 punten. En dat betekent dat België, als het dat niet meer uit handen geeft, doet wat het moet doen. Misschien net iets meer zelfs met die overwinning. Bonuspunten in Rome. Met Gods en Tielemans. Gods kan gelanceerd worden.
3: Die aan de basisslag van het doelpunt. Hè? Met de interceptie aan de rand van de 16. En dan, ja, die trap moet je gewoon bekijken op televisie. Uitstand. Je verwacht dat hij naar de verste winkelhaak gaat. Maar het is de korte, prachtige goal.
2: Heerlijke knal. Kevin De Bruyne. Ja, je zag het al vanaf het begin van de trainingskamp. En je zag het ook in Rome. Hij heeft er gewoon ongelooflijk veel zin in. En hij voelt zich, Tom, gewoon beter bij Mark van Bommel dan bij Rudy Garcia. Dat is zo simpel, is het ook. Het voetbal dat hij wil spelen vandaag, oké, kwam dat er niet uit. Maar vooruit, met vrijheid. Maar hij moet die vrijheid ook wel extra krijgen door iemand als Gasquin of Lavia, of die wat meer vuile werk kan opknappen voor Kevin De Bruyne. Want hij loopt zich ook nog altijd te pletter, voor alle duidelijkheid. Het is niet dat hij zich wegstopt. Gele kaart voor iemand van de Turken op de bank. Omdat ze het niet eens waren met een vrije trap. Het was nogthans een overtreding van Zekri Çelik. Geen discussie daarover. Dus iemand de kaart. Misschien was het wel Yılmaz de spits. Die gewisseld is. Die in het boekje zit. En dat zou dan gevolgen kunnen hebben. Want die staat ook op scherp. Maar goed. Dat is voor tegen Italië dan. Yılmaz met Gülen. Wat heeft hij genoten van veel vrijheid. Arthur Koglu gaat rechts de hoek in. Moet hem terugleggen tot bij Yunus. Met Yılmaz. Yunus. Diepgang weer bij Güler. Lavia ertussen. Over de zijlijn buiten gezet. Ja, het is niet dat de Belgen nu met hun dubbele voorsprong ineens weer het overwicht hebben. Dat hebben ze eigenlijk nauwelijks gehad. Oké, korte periodes misschien, maar nauwelijks in deze wedstrijd. Nee, dan deden de Turken wat dat betreft beter. Ik zag er in een flits op mijn scherm Dennis Gül. Wat ik al zei, dat straks gevaarlijk indraaiende bal. Mechelen verdedigt goed. Een nieuwe spits. Een echte dan weer die erbij komt. Voorzet van Güler nog even. Mechelen ja, krijgt een trap op de borst. Heeft die bal verwerkt. En Elmas nog een keer met de bal vooruit. Lammers komt die plukken. En is er weer even rust in de tent. Maar dat is zelden geweest. Het is een onrustige wedstrijd, zou je kunnen zeggen, van de Rode Duivels. En het is een beetje vreemd om te zeggen, want je staat 2-0 voor. Maar qua kwaliteit misschien de minste van de drie. Mm-hmm. Ja, oké, in Italië was het vierde kwartier ook lastig en zo verder. En tegen Frankrijk was het wat het was, maar dat had met de tegenstander te maken. En hebben ze op zich een goede wedstrijd gespeeld met de kwaliteiten die ze hadden. En dit is... misschien wel de moeilijkste. Hier gaat Mika Gods. Maar staat wel 2-0 op het bord natuurlijk na 20 minuten. Ja, Tielemans liep buitenspel. Dat had Lukaku misschien kunnen zien. Maar het afleggen deed hij dan toch nog richting Tielemans. Weggewerkte bal door Shakir. Ik zie daar beneden dus Gül staan. En ook Uzuncan van Eintracht Frankfurt. Die er nog bij staat. Zo meteen in de ploeg bij de Turken. 21ste minuut. 2-0 België. De Bruyne. Nou, de Ketelaar wilde hem spelen. Er was blijkbaar handspel gemaakt. De vrije trap is voor de Rode Duivels. Ik weet niet of de wissels er kunnen aankomen. Dat lijkt mij nu het geval inderdaad. Met Aydin die plaatsruimt. En Arthur Koglu. Het heeft niet al te lang geduurd. Een minuut of 20. Zijn rol als diepe spits. Ja, de Turken zijn het er blijkbaar niet mee eens. Met de wissels. Fakiri erin. Ja, geen idee waarom. Maar blij zijn de Turken niet. Blijkbaar. Met dus Dennis Gül nu als diepe spits. Geboren in Zweden, in Stockholm. Deze Gül is ook de Zweedse nationaliteit. Jongen van 1,92 meter. Toch 70 matchen bij Porto gespeeld. En een doelpunt of 9 gemaakt. Maar is opgeleid en gevoetbald bij Hammarby. De Bruyne nog eens aangespeeld. Dienen zich goed aan. Kastanje. Is vertrokken. De Ketelaar naar binnen geknepen. Gespeeld richting Lukaku. Afleggen voor Tielemans. Gaat met links trappen Tielemans. Gelost en Lukaku kan er niet bij. Was bijna voor de rebound. Maar dat lukte hem niet. Een schot van Yuri Tielemans. Beetje onhandig verwerkt zou je kunnen zeggen. Maar goed, het kwam hard aan. Door Shakir.
3: Het was op de doelman ook te centraal met de linker van Tielemans. Konden we nog breed leggen, maar goed, hij naderde het grote strafschopgebied. En dan gelost, maar net niet erbij Lukaku.
2: Hebben de Turken nog mentale veerkracht? Ze hebben nog een kwart wedstrijd. Dat is niet onoverkomelijk om er nog twee binnen te duwen. Met Çelik in Bardakçı. De Belgen wachten op in een medium blok. Dus die een vraagje waard straks voor de bondscoach. Waar was de pressing? Gül draait zich mooi vrij. Maar wel de jagende Lavia. Daar gaat wel wat meer energie van uit. Als die op zoek gaat naar balrecuperatie. De Ketelaar die kwam afsnoepen. En oprukken weer. Richting Güler. Met Agun Yunus. De voorzet komt. Het is voor Kastanje. Ja. Kadioglu die het duel daar won van de Ketelaar. Güler weer. Niet te stuiten eigenlijk. Gaat met links uithalen. Het is op de rug. Denk van een gooi. En we krijgen een corner voor de Turken.
3: Met twee verdedigen. Tielemans en de Bruyne, maar er toch vlotjes erdoor.
2: Snel genomen tot bij Fakiri. Ja, ik dacht hij gaat trappen. Hij trapt ook. Het is in de handen van Lammers. En die denkt, ik ga er maar even bij liggen. Want we kunnen weer best wel wat rust gebruiken. Nu weer een korte periode van wat aandringen van de Turken. Maakt het voor zichzelf moeilijk door iets langer de bal bij te houden. Fakili. Een bal richting Romelu Lukaku. Aan het shirt getrokken, maar hem toch nog tot bij de ketelaren gekregen. Net de Kuiper. Nee, met de Gods. Veel speelminuten heeft hij verzameld. Mika Gods komt goed gerodeerd. Volgende week dinsdag. Enfin, maandag eigenlijk al na de wedstrijd. Bij Paris Saint-Germain terug. Hij kan daar blijven. Verre bal van Lammers richting Lukaku. Demiral gaat er een beetje op leunen. Nog Lukaku. Kopt hem richting de Kuiper. Met Gods. Lukaku wil diep gaan. Gods met een mooie dribbel tegen de grond gewerkt. Mag ook een kaart bijkomen. Zeer zeker wel. Demiral begrijpt het niet. Maar ze wordt wel degelijk gegeven. Terecht heb ik de indruk voor de captain. Van de Turken. 20 minuten nog. 2-0 België.
3: Het is duidelijk ook dat Lammers wat sneller een lange bal kan geven met een beer als Lukaku daar voorin. Dat zag je in het eerste duel al. Om zijn man af te houden.
2: Staat uitleg te geven, Lukaku. Zijn weer bij Gods, die een dribbel probeerde. Lukte niet helemaal achteruit dan bij Brandon Mechelen. Gods weer met Lavia, De Bruyne. Kastanje, Lavia. Dat weten we ook vanuit de vorige wedstrijd. Het is ook altijd aanspeelbaar. Beweegt goed zo in die positie om korte tikjes te geven. Doet hij nu al een keer of vier na elkaar. Oké, ik had het niet mogen zeggen, want nu geeft hij hem verloren in de voeten van Kadioglu. Dan zaten we even bij Fakili. En balbezit weer voor de Turken. Met Celik die oprukt. Agun Yunus. En Güler. Ah, mooie cross is dat. Fantastisch getrapt aan de buitenkant. Bij Fakili. Die is op wandel. Fakili terug. Juksek. Trapje. Dat zijn pogingjes wel. Veel tussen de palen. Maar geen ballen om Senna Lammers toch mee in verlegenheid te brengen.
3: Nee, maar je staat met 2-1 speler. En het is meteen happen van de ketelaar. Waardoor hij toch meteen uitgeschakeld wordt. En waardoor de ruimte er is om te trappen. Dus blijf er gewoon voor.
2: Kastanje met Lavia. En Mechelen. Turken blijven nog altijd hoog staan hier. En ondertussen Lukaku knokken met Demiral. Maar bal niet kunnen bijhouden. Güler, oh, fantastisch gedaan. Met twee springen ze erop. Gül op wandel. Gül, nog Gül. Zet zich door. En trapt in het zijnet. Gelukkig genoeg Belgen om hem te beletten om meteen te kunnen trappen. Maar hij was wel geweldig op wandel. Juksek gaat naar de kant. En Sally Özkan komt erin. De ene verdedigende middenvelder of centrale middenvelder voor de andere. Deze is van Beşiktaş, maar een verleden in Duitsland, want daar is hij geboren. Bij Keulen en Dortmund.
3: En voor België is het Trossard die er gaat in gaan.
2: Ja, Trossard staat klaar.
3: Changed.
2: Nou, het is Elmas die eruit komt.
3: Verkeerd nummer.
2: Ik zou zeggen, dat lijkt mij ook logischer eerlijk gezegd. Van Juksek naar de kant halen. Oprukken van Kastanje ondertussen. Slotkwartier. Slotkwartier is in aantocht. De wissel is overigens nog niet doorgevoerd, voor alle duidelijkheid. Ook Trossard moet nog wachten. We zitten bij Gods. Rand van de grote rechthoek. Mika Gods. Breed leggen De Bruyne. Nog eens trappen De Bruyne. Maar nu te veel volk in de weg. De benen misschien van Juksek wel. Het is een corner voor Kevin De Bruyne. 1-3 voorlopig.
3: Stel je voor.
2: Hij kijkt naar de kant.
3: Ja.
2: Mika Gods. Mag gaan rusten. Dik kwartier voor het einde. En de rentrée van Leandro Trossard. Samen dus met Sali Özkan van Beşiktaş. Is nog Europees kampioen geworden met de U21 van Duitsland. Dan toch voor Turkije gekozen. En De Bruyne blijft nog altijd spelen. Staat er nog altijd op. Bij de corner. Verlengd door Mechelen. Ja, het is een handelsmerk. En die bal wordt weggehaald op de lijn. Door wie was het? In elk geval, misschien wel Kadioglu die dat deed. In elk geval, typisch Brandon Mechelen. Zoals hij dat kan. Op een goed aangesneden corner. De ketelaren ondertussen knokken. En tegen de grond gewerkt. Door Kadioglu. Nee, door de nieuwe man. Excuus, Özkan. Eens kijken naar... Nee, niet de overtreding. Dat heeft niet zoveel belang. Maar wel naar de koppel. En het was ook dezelfde man, Özkan, die weggaan. We kunnen hier moeilijk zien of hij er recht in ging. Ondertussen zitten we met een verstelling van de ketel aan Lukaku. Ja, Lukaku. Voilà, si. Romelu Lukaku maakt het doelpunt en wordt hartstochtelijk toegejuicht door de fans op de tribunes. 3-0. Ja, je moet er maar één bal geven. Dit is eigenlijk de juiste volgorde. De ketelaren met de voorzet. En aan het einde van de actie Lukaku. En 3-0 is gewonnen spel. En de ketelaren met een goede versnelling. Er ligt daar wel een Turk mee op de grond. Dus net zoals op het WK is de Turk die hem binnen geduwd heeft. Maar ik denk het niet. Ik denk dat het wel degelijk Romelu Lukaku is.
3: Wijs naar de lucht. Iets meer dan een jaar geleden is de papa overleden op de vorige wedstrijddag. De fout op de ketelaren gemaakt. Kort ingespeeld die vrije trap. Staat er helemaal vrij. En als je een bal geeft in de 16, ook al staan er 3-4 mensen rondom hem. Hij tikt hem binnen van op de rand van de kleine rechthoek. Nummer 94.
2: En 3-0 voor België. Ja, voor die Turken is dat wel een zeer zwaar verdict. 7-1 over twee matchen. En Bardakci maakt zich bijzonder boos. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Omdat ze staan te slapen bij de ketelaren. Die mag voorzetten op de vrije trap van De Bruyne. 24.386 supporters worden hier omgeroepen. Onder wie veel Turken. Een paar duizend toch gemakkelijk. Maar de Belgen met een sprekende overwinning. Zou je kunnen zeggen. Maar de cijfers spreken meer dan we op het veld hebben gezien. Maar oké. Het resultaat is natuurlijk wat het moest zijn. En met het oog op leuke kwartfinale wedstrijden in maart was dat ook nodig. Je gaat straks geen ontevreden bondscoach aantreffen. Maar die moet wel de nodige lessen trekken. Dat is niet noodzakelijk misschien op de persconferentie. Maar wel intern, denk ik dan maar. Güler gaat nog een vrije trap nemen. Die zijn zo ongeveer al elke keer gevaarlijk geweest. Dat is nu niet het geval, want daar staat nu Lukaku. Die wegkopt. En Trossard knokken. Met Fakili, die heeft de overtreding nodig gehad om hem af te houden in het slotkwartier. Dus intussen met nog dik 12 minuten. En 3-0. Ja, daar had Van Bommel wel gelijk. Geef hem een bal in de box. En 9 op de 10 is het tussen de palen. En 8 op de 10 is het doelpunt. 1 op 1 gewoon nu.
3: Klopt.
2: 1 keer bereikt in de box. En prijs. Lammers zet hem nog eens richting Lukaku. En hoe je het ook draait of keert, en het is ook maar dat. Maar het zal hem toch deugd doen. Met het oog op zijn terugkeer naar Istanbul en Fenerbahçe. Güler ondertussen. Balletje afleggen was nu niet goed. Lukaku voor Tielemans. En dan wat een vreemde bal. Hij wilde hem eigenlijk hier links de hoek insteken. Richting Trossard, want die had vrije baan. Die kon zomaar wegrennen, maar zijn bal ging helemaal verkeerd naar het centrum en naar de voeten van Shakir. Kadioglu voetballen met Özkan. En met Demiral. Overtreding van De Bruyne op Güler.
3: Ik denk dat hij zoekt naar zijn gele kaart. Staat hij op scherp?
2: Jazeker.
3: Ik denk dat hij zoekt.
2: Hij kan ook gewoon zeggen tegen Van Bommel, zet mij nu maar even op de bank.
3: Dat kan ook, ja.
0: Kan ook. Dus
2: daar zal Van Bommel wel oren naar hebben. En het feit dat hij nu de hele tijd ook blijft staan.
3: Yellow card staat er op het grote bord.
2: Ah, die heb ik niet gezien.
3: Ja, ik heb die ook niet gezien, maar...
2: Oké, voilà, hij heeft ze dan. Dus hij voetbalt niet mee in Parijs. Terwijl de voorzet nog eens komt in de box van de Belgen met Fakili. Die voorzetten. Ik heb dat ook op het scherm niet zien verschijnen hier, Tom. Dus dat zeggen we dan toch maar onder voorbehoud. Mm-hmm. Nu staat het toch wel.
3: Ja.
2: Voilà.
3: Misses next match.
2: Ja. Dat
3: al, ja, als je de bal weggooit...
2: Gaan wij dan ook al een beetje vroeger terugkeren naar Napels?
3: Mm-hmm.
2: Wie weet. Hier is hij in elke geval, maar hij heeft wel een ijzersterke wedstrijd gespeeld en twee geweldige doelpunten gemaakt. Trossard over de linkerkant. Dus geen Tielemans en geen De Bruyne. Dat is toch een beetje improviseren. Op dat middenveld voor Parijs. Er zijn er nog altijd veel over natuurlijk. Kadioglu komt nog een keer voor de Turken. Het Fakir. Graag met zijn rechter naar binnen komt. Gül niet bereikt. Güler die overneemt. Maar lukt ook niet. Te veel volk van de Belgen daar in het centrum. En Lavia zet je moeilijk van de bal. Een gooi. Tom vind ik toch ook echt, ja, echt een hele
3: goeie. Ik ging het net zeggen. Oh. Het is een beetje ondergesneeuwd in voortdurend verdedigen. Maar dat centrale duo Mechelen en Gooi is vandaag ook weer outstanding.
2: Ja, maar ook het uitvoetballen van een Gooi vind ik altijd met overzicht. Nooit echt, nooit niet, maar zelden wegkeilen. Maar als hij iemand vindt, liniebrekende passes noemen ze dat. Die heeft een Gooi zeker ook. Kühle. Blijft zich daar maar doorzetten. Schotje van afstand van Demiral zowaar. Wat ernaast hoeft. Hopen 8,5 minuut van het einde.
3: Fofana.
2: Ja. Kevin De Bruyne. Naar de kant. Fofana krijgt zijn eerste speelminuten. Naar de Ketelaar er ook af.
3: Openda.
2: Openda mag ook invallen. Twee doelpunten, Kevin De Bruyne. Wij kijken er nog een keer naar. Op onze monitor. Mooi geborsteld, zoals dat heet. Gebrosseerd, weggelegd. In de korte hoek hier links van hem. Fantastische goal. Het zijn toch de oudjes die het gedaan hebben vandaag. Twee keer De Bruyne en Lukaku. De gouden generatie heeft het toch voor elkaar moeten krijgen. De tussengeneratie, Luke Bacchio, die had twee keer pech met de ballen tegen het kader. Ingooi voor de Kuiper. Met de Trossard. Nou, die heeft te veel tijd nodig, dus van de bol gezet. Want veel tijd is er nooit geweest. Bardakci met Juksek. En uiteindelijk toch de bal kwijt. Van wordt daar al meteen tegen de grond gewerkt. Lukaku gaat rennen. En hij is een stuk sneller dan Bardakci. Kijk hem eens gaan, Lukaku. En nee, hij had geen oog voor Openda. Dat had misschien wel gekund. Maar dat had hij niet meer in de gedachten. Ja, dat is toch een soort versnelling die we niet meer verwacht hadden. En zegt dat dan iets over Abdoulkarim Bardakci? Die werd er gewoon los afgelopen.
3: Dit was Romelu Lukaku zoals we hem leren kennen bij de jeugd van Lierse en van Anderlecht. Zoals we hem leren kennen bij de Rode Duivels. En de manier waarop hij nog eens zich op gang trekt. En ja, Openda kan wel zeggen, die bal moest naar mij. Maar zo'n actie moet je zelf afmaken. En het was er niet zo ver naast die plaatsbal. Goed gedaan hoor, van Lukaku.
2: Ja. Lekkere bal, Lukaku. Rakelings ernaast. Vooral, het is vooral de versnelling die verbazing wekt. Hij kan zeggen, kijk dat ik nog kan lopen. Güler ondertussen. Ik zou zeggen, die verdient ook wel een doelpunt voor zijn geweldige wedstrijd. Maar voorlopig is dat er nog niet van gekomen. Het is niet dat hij ook al zoveel kansen heeft gehad. Dat nu ook weer niet. Een schietkans. Tielemans laat even de bal liggen tegenover Özcan. Fakili. Juksek. Ze hinderen elkaar een beetje. Voor de neus van Yunus. Die wilde uithalen. En Openda. Laatste match van Openda was in maart tegen Mexico. Ook weer een ongelukkige met wat gemiste kansen. 9 wedstrijden niet gescoord, maar daar heeft hij natuurlijk niet allemaal lange periodes gespeeld. Terwijl Fofana weer tegen de grond gewerkt wordt, leek mij, maar het mag. Laatste goal van Openda, oktober 24, dus het is 2 jaar geleden tegen Frankrijk. Wie weet, maandag, als hij op het veld kraakt, een kans om dat te doen. Nu gaat Juksek wel degelijk naar de kant. En het is Tiknaas die erin komt. Dan zijn we zo bijna uitgewisseld, denk ik. Op 5 minuten nu van het einde. Weer een vrije trap voor de Turken. Hoeveel zijn er daar al van geweest? Die Güler, ik val in herhaling. Nu van afstand mag aanleggen. Nee. Het was nu zo ongeveer zijn minste bal. Uithalen na een korte tik. Hoger over. Naar het beste is er ook af, heb ik de indruk. En daar kan ik mij iets bij voorstellen. Want hij trekt het allemaal op gang. De hele wedstrijd door. Arda Güler. En wat met de toekomst van Vincenzo Montella? Ja, word je dan na zo'n wedstrijd aan de deur gezet? Vraag ik mij af. Want hij heeft toch wel wat voor elkaar gekregen met Turkije. Dat was toch redelijk op de toon geraakt de voorbije jaren. Na die halve finale van 2002 in Japan en Zuid-Korea. 5 keer geen WK gespeeld. Tot nu dus. In 26. Toch een goed EK ook gespeeld. Gesneuveld tegen Nederland uiteindelijk. 2 promoties in de Nations League afgedwongen. Dus ja, we kijken naar Trossard en we kijken naar Openda ondertussen. Voorzet komt. Weggekopt in het centrum Bardakci. Maar het is hoofd tegen hoofd met Tielemans. Bardakci is wel geraakt, Tielemans niet echt. Niet kwaad van Openda. Die zichzelf teruggevonden heeft in Lyon. Dat zagen we in een paar Champions League kwalificatiewedstrijden. Dat zagen we ook op andere luchthaven. Met Lyon dan. Meer voetballer geworden, vertrouwen. Zo voetbalde hij daar ook tegen Anderlecht. En dat heeft hem tot in de bredere selectie van Mark van Bommel gebracht. Bij de doeltrap. Ondertussen van Ugurcan Shakir. Verre bal. Mechelen duelleren met Gül. Duelletje netjes gewonnen. En Lammers de trap naar voren. Maar dat was nu buiten bereik van Lukaku. Openda probeert erbij te geraken. Maar het is Celik die het duel wint. De Kuiper. Een beetje holder de bolder hier aan de middenlijn. Celik dan weer in de voeten van Tielemans. Kastanje met Fofana. Voorlopig voor Fofana. Invalbeurten in de Premier League. Nog geen statistieken. Alles bij elkaar een uurtje. En dan ook nog in de League Cup. Daar heeft hij een keer 80 minuten mogen spelen. Dus het is nog een beetje wennen, moet zijn weg nog vinden, zal ik maar zeggen. Ja, Lammers. En blijft het maar proberen.
3: Clean sheet. Ja. Maar mooi gedaan, met zoveel vertrouwen. Lavia net buiten de 16, een beetje gaan dribbelen. Ruimte maken voor zichzelf. Mooi gedaan.
2: Mechelen met de Kuip. Lukaku met Openda. Ja, mooi Openda. Strakke bal richting Fofana. Tielemans is meegeschoven. Lukaku in de box. Buitenom gaat Kastanje. Fofana een beetje gedribbeld naar binnen. Maar alles zit dan weer vast. Trossard opent voor Tielemans. Ah, binnendoor geprobeerd. Maar dat had Fakili ook gelezen. En dus andere kant uit. Kwieke dribbelaar. Valt op. Man met het nummer 11. Fakili. En Güler, veel toegevoegde tijd is niet nodig, zou ik zeggen. De strijd is gestreden. België heeft zijn 3 punten beet. En ik kan helaas niet rekenen op de Fransen, moet ik zeggen. Want voorlopig staat het daar 1-1. Dus Italië pakt daar een puntje. Ik zie ook een rode kaart bij de Fransen.
3: Upamecano. Twee keer geel. Ja.
2: Olysee wel weer gescoord, zie ik. Maar dus dat is een klein beetje een tegenslag. Gewonnen puntje voor de Italianen. Nee, niet of de Belgen dat voor elkaar gaan krijgen. En dus de rentrée van Zinedine Zidane in het Stade de France. Zijn eerste wedstrijd thuis. Want ik zag dat hij zijn kanonnen weer heeft opgesteld. Ja. De meeste toch. Is een halve tegenvaller voorlopig. Overtreding Lavia op Güler. En we krijgen nog een vrije trap voor de Turken. Waarin Farmee de clean sheet misschien van Senne Lammers nog in gevaar komt. Het was wel degelijk een overtreding. Een trap tegen het been van Güler. Arda Arda wordt gescandeerd. Arda Güler. Voor deze vrije trap. Bij het ingaan van de 3 minuten toegevoegde tijd. Lammers met veel aanwijzingen. Bij 3 tegen 0 voor België. Geweldige plaatsbal van De Bruyne op het kwartier. En een goal van Lukaku. Op aangeven van de ketelaar. Daar komt de Güler. Oh, redding Lammers. Hij zorgt er zelf voor. Voor zijn clean sheet. Zweeft hem. En dat mag je letterlijk nemen. Uit de verse hoek zijn de Lammers. Goeie vrije trap hoor van Güler. Goeie redding Lammers. Daar hoeft België zich geen zorgen om te maken. En nu de bal even komen plukken. Nee, zet er zijn vuist tegen. Opgepikt ineens dat toch nog in de handen was. De nieuwe man Özkan die trapte. Lammers, deze had hij misschien moeten plukken. Maar bon. Ja, mooie safe zeker.
3: Dat was niet makkelijk. Er stond wel wat volk daar waar die bal ging landen. Dus geen risico genomen. En op zich is dat ook niet verkeerd.
2: Een gooi. Afgetroefd door Güler. En dan snel weer overeind. Hij dacht ik ga even liggen spectaculair. Maar hij kreeg geen vrije trap mee. Snel overeind. En dan Güler maar van de bal gezet.
3: Oh oh. Kijk kijk kijk kijk. Een gooi met Güler.
2: Ja. Ineens hangen ze aan elkaar. Güler en een gooi. Even kijken. Een gooi. Nee die staat nog niet met geel. Dus... Het is niet dat hij niet wil spelen in het Stade de France. Geen idee wat daar aan de hand is. Hij had de bal. Of was de bal eerst verloren aan een gooi? We krijgen niet het vervolg van de actie, dus het is niet helemaal duidelijk. Kaartjes uitgedeeld. Terwijl ik naar de herhaling keek, denk ik allebei. Eén voor Güler en één voor... een gooi. En een gooi geen probleem. Güler die speelt ook niet mee tegen Italië. Nee, maar het verschijnt niet op mijn scherm. Maar ja, toch. Het is met enige vertraging. Zo was het wel degelijk genoteerd. Dus ook in de tweede helft waarin België toch de nodige problemen had. Fakili wil even volgen, maar Fofana. En Güler die speelt ook niet mee tegen Italië. Nee, maar... Het verschijnt niet op mijn scherm. Maar ja, toch. Het is met enige vertraging. Maar zo was het wel degelijk genoteerd. Dus ook in de tweede helft waarin België toch de nodige problemen had. Fakili wil even volgen, maar Fofana kan hem van de bal zetten.

0: En dat is uiteindelijk ook de eindstand. En dat is belangrijk om in de running te blijven voor die tweede plek. Waarin het dan weer een beetje afstand neemt van Italië. Maar de Italianen daar net toch nog altijd dicht bij een belangrijk puntje. Maar wel lessen te trekken, Tom, wat we al zeiden. Over de manier van spelen. Want dat was vandaag net iets moeilijker dan in zeker dan in Rome.
1: Ja, het is, we zouden kunnen zeggen dat Mark van Bommel nog ook een beetje in zijn testfase zit. Ja, dat hij nog een aantal dingen wil uitproberen. Dat hij nog een aantal jongens in combinatie van sommigen wil zien spelen. Wel, dat is dan de ideale wedstrijd geweest. Wij hadden, ik denk toch, jij ook, na het WK al een streep getrokken onder de combinatie Hans van Aak en Kevin De Bruyne. Wel, we hebben dat vandaag gezien. Dat dat heel moeilijk wordt in combinatie met Yuri Tielemans. Als je daar geen echt de verdedigende middenvelder hebt die in het duel gaat, een Raskin, maar zeker ook een Lavia als je hem ter beschikking hebt. Dus dat zijn leermomenten. Ik blijf de 9-positie blijf ik toch nog altijd een grote vraagteken vinden. Maar goed, ze zullen de lessen trekken op naar maandag. Alles wat je daar kan pakken is winst. En dan is toch dat eerste grote blok goed verteerd, denk
0: ik. Ja, want dat is wel de conclusie. De 3 punten zijn gepakt, dus België zit nog altijd flink op schema. Ik zou zeggen, alleen als Italië dat houdt. Het puntje van Italië een beetje tegenvallen. Maar je mag Italië nog thuis ontvangen.
1: Voilà, en je blijft punten sprokkelen ook. Dus ook met het oog op je standing in die top 10 van die ranglijst voor de loting en voor dit. Voor het goed gevoel, voor de nieuwe jongens die er zijn bijgekomen. Die toch af en toe hun stempel drukken op het spel van de Rode Duivels. Die goed geïntegreerd geraken naast het veld, maar ook op het veld. Ik denk dat dat toch allemaal belangrijke punten zijn om mee te pakken in het doorgroeien van de Rode Duivels. Na het afhaken van toch een aantal mensen.
0: En Güler wilde een gooi. Nog een handje geven, maar die moest er niet van weten. Dus ik weet niet wat er daar precies gebeurd is. Glimlach om de lippen bij Mark van Bommel. België heeft gewonnen van Turkije. Gaat als nummer 2 in het klassement, het mini-klassement. Maandag zijn laatste wedstrijd van deze interlandperiode spelen. In het Stade de France tegen Frankrijk. Dat was het van op Sclessin. Een goede avond. 3-0 dus voor België tegen Turkije.

0: Je hoorde Black Box Revelation. Peter hield ons op het einde van de wedstrijd ook op de hoogte over het scoreverloop in de andere groepswedstrijd in de Nations League tussen Frankrijk en Italië. Wel, daar is het 1-1 gebleven. Twee doelpunten die allebei in de tweede helft vielen. Olysee met de 1-0 voor Frankrijk en goed 10 minuten later de gelijkmaker voor Italië van Bastoni. En dat geeft na 3 speeldagen in de Nations League Frankrijk aan de leiding met 7 punten op 9. Dan volgen de Belgen de Rode Duivels na de 3-0 van vanavond tegen Turkije. Tweede met 6 op 9. Italië is derde, 4 punten. En Turkije sluit de rangen helemaal onderaan, 4e plek en geen enkel punt.
1: Radio 1. Sportza.

door de grote komeet en twee mensen. We gaan het even hebben over zwemmen met de wereldbeker in Klein Bad in Baku in Azerbeidzjan. Want de Belgen doen het daar prima. Twee keer goud viel er vandaag te melden. Eén gouden plak voor Roos van Otterdijk en een andere voor Luca Envaux. Laten we beginnen met Van Otterdijk. Zij was de snelste op de 50 meter vlinderslag. Ze is dus in goede doen, want gisteren mocht ze ook al twee keer op het podium in Azerbeidzjan met zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En dan is er dus nog Luca Envaux, die was de beste op de 1500 meter vrije slag in een mooi Belgisch record ook, want hij verbeterde zijn eigen recordtijd met bijna 8 seconden. En Envaux die deed het ook prima op de openingsdag in Baku, want daar had hij al de tweede tijd laten noteren op de 400 meter vrije slag.

Guru en Tiseli en No Time to Play. 3-0, de winst van de Rode Duivels vanavond tegen Turkije. En maandagavond volgt al de volgende wedstrijd in de Nations League. Er lijkt maar geen einde te komen aan deze interlandbreek. En dan zijn de Rode Duivels te gast in het Stade de France in Parijs voor het duel tegen Frankrijk. Dat dus 1-1 heeft gelijk gespeeld vanavond tegen Italië.

Essex en Gold. De reacties van de Rode Duivels die krijg je na 11 uur zo snel mogelijk te lezen op sportsap.be. Wij gaan richting 11 uur met de klassieker van de Four Tops, Bernadette.

0: Voor Tops dus, bijna 11 uur geworden. Sportza is er morgen opnieuw hier op Radio 1 na het nieuws van 6 uur. Zometeen is er Belpop, maar eerst dus het nieuws van 11 uur. Wat mij betreft, bedankt dat je erbij was. Tot heel gauw.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbaarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Het Nederlands Koningshuis was met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek op vraag van koning Willem-Alexander zelf. Het Koningshuis verdiende tussen 1600 en 2025 bijna 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis, voornamelijk uit het voormalige Nederlands-Indië. Er kwam nauwelijks kritiek vanuit de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander noemde het een schrijnende en confronterende conclusie.
3: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund, inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken.
2: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt dit werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
4: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Die kregen geen controle over het middenveld en lieten veel ruimte en waren ook vaak te slordig aan de bal. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Luke Bakio had 2 keer pech met ballen tegen paal en lat. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen, maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen en doelman Lammes stond al weer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
2: Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen rustig en zonnig herfstweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 12 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
1: De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarbij dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. De hele vrijdag is er stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen en uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
3: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee, niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben, maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn, zegt directeur Rick van Welde.
4: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen, om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden, om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
1: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt het werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. En Iraanse luchtvaartmaatschappijen mogen opnieuw van en naar Irak vliegen, ondanks de zware Amerikaanse sancties. Het gaat enkel om vluchten naar Najaf, een Iraakse stad die heilig is voor de Sjiïten. Het akkoord is bereikt na bemiddeling van Irak en groen licht van de Verenigde Staten. Irak wil het veel religieuze bezoekers op die manier makkelijker maken om te reizen. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Zaterdag opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
0: Compagnie Merkpoel.
6: Goedemorgen. Het ruikt hier naar nieuw en naar oud tegelijk. Want ik zit in het vernieuwd designmuseum in Gent tussen stoelen en wandtapijten van vroeger en nu. Welkom.

0: The Scissor Sisters and I Don't Feel Like Dancing.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen. Ik ben vanmorgen vroeg door een prachtige, witte, 3D-printen gordijnpoort gewandeld. Klinkt als een soort van psychedelische droom, maar het is echt waar. Van 4 meter op 4. Ik heb mij een weg gebaand tussen stoelen en kasten van vroeger. Ik waande mij even in de living van mijn grootvader. Maar ook stoelen van nu, plots. En ik zit op dit moment onder een prachtig, felgekleurd wandtapijt. Op een zorgvuldig uitgekozen stoel. De mijne is de bikini. En degene van jou, Lennart Korenveld, is de Panton.
2: Aha.
0: Ja, Lennart.
2: Goed om weten.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Linde.
0: We zitten samen in het vers geopende vernieuwde designmuseum in Gent. Het is sinds gisteravond is het met de receptie en al gebeurd. Ja, en jij bent hier mijn gast. Hoe leuk is dit?
2: Ja, ik heb al een rondleiding gekregen zelfs.
0: Zalig. Wil ik straks alles van weten?
2: Zal wel.
0: We kennen jou, Lennart, natuurlijk als muzikant van dit.

0: Compact Disc Dummies, jouw project samen met je broer Janus. Maar tegenwoordig ben je muzikaal bezig onder je pseudoniem Lenny Lenny. En ik moet jou feliciteren, want je brengt vandaag een nieuwe single uit.
1: Klopt.
0: Die heet Softspot. En heeft, in mijn hart heeft hij al een softspot geraakt. We gaan het er na 11 uur uitgebreid over hebben. Maar kan je er mij al één klein iets over zeggen?
1: Dat nummer is heb ik geschreven na de geboorte van mijn zoontje. En het was het eerste nummer dat er echt muzikaal en qua tekst zo echt eruit vloept, gelijk dan ze zeggen zo.
0: Eerste nummer ooit dat er zo gemakkelijk kwam.
1: Dat er zo makkelijk uitkwam wel, ja. Gewoon, ook textueel, normaal is dat altijd, moet je echt zo'n puzzel maken en dan is dat zo, dat moet passen daar. En nu was de eerste keer dat het echt zo, precies alsof dat uit mijn mouw schudde en erop viel of zo. Dus dat was wel een heel, heel speciaal gevoel. Dus ik heb er wel een beschermend gevoel ook een beetje over dat nummer zo.
0: Oké, ja. Ik ga het straks wel draaien.
1: Dat... Ja, maar dat mag dan.
0: Zo beschermend ben je dan weer niet.
1: Het is voor de wereld.
0: We zitten hier vanmorgen, ik zei het net, op een bijzondere plek. En op een of andere manier voelde ik... Lennart, die gaat zich hier goed voelen tussen al die mooie dingen. Je bent een man die bezig is met stijl en esthetiek. Klopt dat?
1: Denk wel dat klopt, ja.
0: Ja?
1: Denk het wel, ja.
0: Oké, kijk goed. Dan zit jij hier helemaal op je plekje. Lennart, je hebt het nieuwe museum hier al geëxploreerd. Ik ben benieuwd naar wat je ervan vindt. Ik wil het ook hebben over stijl en design in jouw leven. We gaan samen grasduinen door alle Hollandse tv-programma's waar we vroeger naar gekeken hebben. Ik wil je voorstellen ook aan een fantastische fotografe. Ze komt hier net binnengewandeld. Eva Verbeek is net aangekomen. Zowat leuke plannen, denk ik. Maar eerst... Even rustig op adem komen, koffietje drinken eventueel. Ik ben blij dat je er
1: Klinkt
0: bent.
1: Goed.
0: En Compact Disc Dummies, natuurlijk.

0: je al ooit je eigen plaat afgekondigd op de radio?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, kijk, maar doe het nu toch nog maar
1: eens. Goed doen. Dit was Compact Dismiss met The Reeling.
2: Compagnie Merkel. Radio 1.
0: Kijk, ik weet nu niet hoe deze uitzending van de compagnie zal klinken. Ik weet wel dat ze er heel goed zal uitzien. Geef toe, Lennart Korevits. Een mooiere backdrop kan een radio-uitzending niet hebben. We zitten hier voor een schitterend wandtapijt gemaakt door de jonge kunstenaar Victor Verhelst. Hij komt straks ook langs en hij is hier een opvallende artiest in het vernieuwde Designmuseum in Gent. Je bent een Gentenaar, Lennart, of toch uit de rand, hè?
1: Ik ben een inwijkeling, hè?
0: Ja.
1: Dus, maar officieel wel Gentenaar.
0: Ja. Blij met dit nieuwe museum in de binnenstad?
1: Het is, hoe lang is het dicht geweest? 5 jaar of zo zeker?
0: 4 jaar.
1: 4 jaar. Ja. Dus ik denk dat bij mij zoiets zal geleden zijn dat ik hier geweest ben. En het is een belangrijk museum. Het is zo één dat wij proberen om de zoveel tijd wat te bezoeken. Dus ik ben wel blij dat het weer open is.
0: En ja, maar het feit dat je hier om de zoveel tijd wel graag is passeert, getuigt meteen van jouw passie voor schoonheid en design. Hoe zit dat in jouw leven?
1: Of soms zijn er hier dan openingen en dan gaat het daar naartoe. En ik vind dan ook als je Gent woont, dan is dat ook wel, probeer ik daar ook wel naartoe te gaan en zo. Schoonheid, ja, ik vind dat eigenlijk wel, heel belangrijk. Dat uitzicht in dat uitzicht in verschillende dingen, denk ik, omdat er zoveel lelijke dingen zijn in de wereld, dat ik dat heel fijn vind om met mooie dingen bezig te zijn. En ik vind het ook heel leuk om alledaagse objecten, om daar de mooie variant van te zoeken. Dat kan een proces zijn van jaren. En mijn vrouw die gaat
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Maar mijn vrouw gaat daar nog verder in, maar er zal in huis geen gewone kurkentrekker bijvoorbeeld zijn, als we niet ooit een hele mooie kurkentrekker vinden of zo. Of deurklinken of knoppen op iets. Dat gaat wel heel, dat gaat wel heel ver. De vorm van een vork, de vorm van een
0: Oh, wauw. Ja, heel veel mensen staan er niet bij stil dat design echt een deel van eigenlijk iedereen zijn leven is.
1: Ja, dat vind ik het leukste aan design, vind ik het combineren van functionaliteit met inventiviteit en schoonheid. Mm-hmm. En eigenlijk daar proberen een soort brug te slaan. Of eigenlijk verbanden te zien tussen dingen die voor de meeste mensen op het eerste zicht geen verband zijn of zo. Dat vind ik het leukste aan ontwerp en design.
0: Jouw vader was, of is het nog steeds, decorbouwer, weet ik. Heeft dat invloed gehad op jouw blik op de dingen?
1: Zeker. Mijn pa die maakte vroeger decors voor theater, maar later ook echt voor van die hele grote musicals. Dus als ik klein was, dan gingen wij naar Peter Pan en Aladdin. En dat waren allemaal van musicals dat ik mij nog heel goed herinner. Maar ook in theater heeft hij, voor Dirk Tang heeft hij veel gewerkt. Dus als wij konden meegaan, dan gingen we mee.
0: Ik heb ook gehoord dat je op jonge leeftijd hebt leren lassen.
1: Hey, dat is
0: wel opmerkelijk.
1: Wie heeft u dat verteld?
0: Ja, ik heb dat ergens gelezen.
1: Dat is al eerder. Ja, wat wij wel deden, alle drie, mijn broers, die zijn daar beter in. En alle technische, maar wat wij wel.
0: Het is wel belangrijk dat als je last, dat je er goed in bent.
1: Ja, voilà, goed werken zeker niet. Wat dat wel was, solderen en zo, dat heb ik wel gedaan. Maar mijn pa had een heel groot atelier, heeft dat nog altijd. En het was wel het idee van, als je iets wilt openvijzen of je wilt iets proberen, dan doen we dat gewoon. Ja.
0: Ik heb ooit wel
1: op een soldeerbout gaan zitten, die nog aanlag, omdat ik niet wist waar ik zat gelegd. En ik ging neerzitten op de soldeerbout, dat herinner ik mij wel heel goed.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel niet op technisch vlak niet de handigste van de drie broers, dat sowieso.
0: Het moest zo zijn dat schoonheid en stijl en design, dat belangrijk ging zijn in jouw leven, want jouw vrouw, Imke van Steenbrugge, is ook een designer. Wat designt zij? Waar is zij mee bezig?
1: Momenteel in de mode vooral. Ze heeft net een kledinglijn mee ontworpen voor kinderkledij. Maar mijn plaats heeft zij ook het artwork volledig gedaan.
0: Oh, wow.
1: En de foto genomen en eigenlijk het volledige pakket een beetje.
0: Handig zeg.
1: Dus wij proberen, wij zijn wel een goede tweespalt of zo daarin. Wij doen eigenlijk alles... Dan eigenlijk alles samen op dat vlak, of zoveel mogelijk toch?
0: Ik heb contact gehad met haar deze week, want ik vroeg mij af, wat vindt zij eigenlijk met haar designersblik van jouw stijl?
3: Wat mij meteen opviel als ik Lennart leerde kennen, was dat hij een compleet andere kledingstijl had dan alle andere jongens. Hij was toen 18, denk ik, en hij droeg een gebreide cardigan en een lange jas die van zijn opa waren, en ik kwam daar eigenlijk heel goed mee weg. Dat viel voor mij daardoor ook al op dat hij bezig was met stijl. Maar dat vertaalde hem wel in alles wat hij doet. Alles moet kloppen. Het totaalplaatje zit wel altijd in zijn achterhoofd. Als zijn muziek een bepaalde sfeer heeft, dan moet alles wat erbij komt ook heel hard kloppen en in diezelfde sfeer zitten. En daarom heeft hij eigenlijk bijna nooit iets uit handen, net omdat hij daarover wil waken.
0: Wauw. Toffe woorden, vind ik.
1: Ja, ja, het klopt wel wat ze zegt. Het is ook heel grappig, want inderdaad, als we elkaar leren kennen, dan... werd ik heel vaak uitgelachen om de... Ja, ik ging naar de kringloopwinkel of ik ging iets gaan zoeken qua kledij. En zij was de eerste die zei van... Amai, wat denk ik wel cool wat je aan hebt. En toen dacht ik, alright.
0: You're my girl.
1: Ja, het zal wel, het zal wel.
0: Ze was er vanmorgen ook bij tijdens jouw tocht door het nieuwe museum. Hoe was de tour?
1: Goed. Ja, het is veel om op een uur te zien.
0: Ja, je moet niet alles vertellen, maar wat viel jou op? Wat greep jou?
1: Ja, wat ik het leukste vind, dat blijft voor mij wel echt die vaste stukken uit de collectie. En dan vooral door de jaren heen, dat je ziet van wat is hier een trend geweest binnen zelfde objecten eigenlijk door de jaren heen zien. Dat vind ik altijd super interessant, omdat ieder jaartal heeft een andere benadering bijna van datzelfde object. Hè, want over de Tupperware potten of zo.
0: Ja, want er staan hier inderdaad de Tupperware potten in dit designmuseum. Waarom? Zou een mens zich kunnen afvragen.
1: Ja, het gaat ook, wat we daarnet zeiden, zo'n beetje functionaliteit en schoonheid en iets van een andere kant benaderen. En dat is ook het leuke aan iets als Tupperware, dat je dat door de jaren heen verandert de blik daarop. Toen was dat eigenlijk van, we hebben hier iets nieuws met een nieuwe stof, met een nieuwe materie. En dat kan niet kapot en je kunt daarin bewaren. En dat is eigenlijk heel lang, dat is ontworpen geweest voor uw comfort, maar ook functionaliteit. Maar ondertussen kijken we daar alweer anders naar en zien we vooral van, ja, dat is plastiek. We willen eigenlijk wat meer teruggaan naar RVS bijvoorbeeld. Dat is nu heel hard in trek. Dus dat bedoel ik van eenzelfde object of eenzelfde idee over een object dat evolueert en sommige dingen komen terug. En er is ook één onderdeel in de tentoonstelling die echt gaat over ik weet nu niet hoe dat de titel juist was, maar het gaat over het verleden voor de toekomst eigenlijk. Dus eigenlijk kijken naar objecten uit het verleden om die weer te kunnen toepassen op de toekomst qua design. En dat is iets wat je wel... Je ziet dat in de muziek, je ziet dat in stijl van kledij. Allee, mensen lopen nu weer in buffalo's rond van de jaren 90 en zo. Dus het is altijd de ding die terugkomt. En wat dat we daaruit plukken en wat dat we daaraan veranderen, dat vind ik altijd wel interessant.
0: Interessant en inspirerend. En ik zie jouw ogen twinkelen terwijl je het vertelt. Dat heb ik graag. Mensen wiens ogen twinkelen. Zalig. We gaan straks nog iets dieper duiken in dit museum. Maar eerst muziek. Royce and Murphy en Murphy's Law.
2: Radio 1.

0: Vanavond om 6 uur gaan de deuren van het vernieuwde Designmuseum in Gent hier voor het eerst open voor het grote publiek. Maar de compagnie die kreeg al iets vroeger toegang. Ik zit hier met muzikant Lennart Korevits en Arno Boei is er ook bij komen zitten. Op een leuke designstoel natuurlijk.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Arno, jij bent mijn culturele grasduiner. En ik vraag me dan af, in welke duinen heb jij deze week gezworven?
2: Wel, in de Nederlandse deuren. We vieren een verjaardag vandaag. Het is vandaag de verjaardag van de Nederlandse televisie.
0: Mo, hoeveel kaartjes op de taart?
2: 75. Dag op dag in 1951.
0: Is dat vroeger dan de Belgische tv?
2: Exact. In België hebben we 3 jaar langer moeten wachten. 1954, maar op 2 oktober 1951 ging voor het eerst de tv aan in Nederland. Vanuit een klein dorp, Bussum. En de studio was eigenlijk een omgebouwde kerk. En dat introotje van die allereerste uitzending, die klonk ongeveer zo. Ja, swingend, hè?
0: Catchy.
2: Ja. Het was een heel swingende avond, tout court, die eerste tv-avond, al zeg ik het zelf. Er was een reportage over bijaardklokken, de geschiedenis van televisie, en er was ook een toneelstuk met de sexy titel De Toverspiegel. Mm. Er was ook nog een speech van de eerste minister, en er kwam ook nog een pater langs om een heel vrolijke boodschap te geven.
3: We hebben de strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
0: Wauw, wat een
2: mystische pater.
0: Wat een leuke start van de televisie.
2: Mm-hmm. Heel rooskleurig allemaal. Het is ondertussen allemaal wel wat veranderd. Maar ik vind dat die verjaardag, dat we die hier in Vlaanderen eigenlijk ook wel mogen vieren. Want ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb uren versleten voor de Nederlandse televisie.
0: Amai, maar ik ook hoor.
4: Ik ook, ja.
0: Goh, ochtenden, urenlang.
4: Meer dan Vlaamse televisie
0: ik
4: eigenlijk
0: ook.
4: Voor mij.
0: Maar ik ook.
2: En wij niet alleen, heel wat oudere generaties ook, die zijn opgegroeid met mensen als André van Duin en Mies Bouwman. Jan van Rompuy bijvoorbeeld, tv-held hier in België.
5: Ik denk dat Nederland een beetje vooruit was in het maken van tv-programma's. Zij maakten programma's die wij toen nog niet maakten. Zeker op het gebied van de praatprogramma's, de talkshows. Nederland had dingen die wij niet hadden en kronk meestal ook een beetje frisser, denk ik.
2: We liepen hier in België een beetje achter. Terwijl er hier in België geen bal op de tv was, was het in Nederland precies alle dagen feest. Johan Terijn bijvoorbeeld, die keek ook heel veel naar de Nederlandse tv, omdat hier gewoon niet zoveel te doen was.
6: Ik denk dat dat veel te maken heeft met het feit dat in de jaren 70 een BRT was in Vlaanderen die vooral bezig was met zijn kerntaken, zijnde informeren en educeren, maar niet zozeer met het ontspannen. Dus voor het entertainment, ja, was je dan op zaterdagavond aangewezen op de Nederlandse televisie. Dat waren de grote shows.
0: Voor de rock'n'roll moest je in Holland zijn.
2: Ja, sowieso. Daar mocht gewoon wat meer. Ik denk dat de VRT eigenlijk pas echt uit haar slof is geschoten bij de komst van de VTM in 1989. Ineens werd het allemaal een beetje spannender en gedurfder. Dat is ook wat Siska Schoeters zich herinnert van toen.
7: Ik denk dat ik liever naar de Hollandse televisie keek, omdat die gewoon gedurfder waren. Die waren een beetje stouter, die waren misschien een beetje spannender dan hetgeen wat er bij ons was. Er was nog geen ketnet. Dat was altijd alsof je naar iets aan het kijken was, wat misschien niet helemaal mocht zelfs. Een beetje van, wow, wat durven die allemaal?
2: Wat keken jullie eigenlijk?
0: Ik keek, en ik herken wat Siska zegt, ik keek naar het klokhuis. En daar zaten er al zo van die sketches in waar vooral mijn ouders hard mee moesten lachen. En die ik zo een beetje toch wel, ja, ook wat stout vond.
4: Bij mij was dat Villa Achterwerk.
0: Ja.
4: Dat was een topper en ik herinner mij zo Rosa en haar mannen. En dat was gemonteerd, gelijk dat nu de TikToks gemonteerd zijn. Dat was
0: echt
4: volledig geflipt en dat sloeg echt alles. Dat was voor ons, wij lagen krom van het lachen.
2: Maar het is een loophole, als je er eenmaal induikt, het is ongelooflijk. Jan van Rompuy, die keek bijvoorbeeld naar Van Kooten en de Bee. Johan Terijn, die keek naar de Topops. En Siska Schoeters.
7: De meneer Cactus Show, heet dat zo? Met die dode vrouw. Die speelde dan dood. En dan ging die met haar voeten en haar armen in de lucht liggen. Het feit dat je dat nog zo kunt herinneren. En het klokhuis, ik denk dat dat het jeugdjournaal was. Ja, Karowiet eigenlijk. Van nu. Wij hadden dat niet. En dat is toch wel heel cool dat die Hollanders ons ook daar weer mee voor waren.
0: Ja, en Willem Wever was ook een van onze favorieten. En op zaterdagochtend de epische droomshow. Weten jullie dat nog? Och, dat was geniaal. Een spelshow voor kinderen met als ontknoping de waanzinnige Derry Douche.
2: Ik heb er zin van gekregen om nog eens oldschool te gaan zappen. Zullen we dat doen?
0: Oké, keigoed. Daar gaan we.
8: Welkom bij de droomshow.
9: Welkom bij deze legendarische uitzending.
10: Deze vuist op.
11: Wij zijn Theo en Thea.
12: Klok, klok, klok, huis.
13: Hasta la pasta.

Oh, dankjewel voor deze trip down memory lane. Ik ga een toepasselijk plaatje draaien uit de Nederlandse comedyserie Waldo Lala, denk ik. We zitten dan ergens in de late jaren 70. Het ging over de doldwaze, chaotische avonturen van een nachtclub-eigenaar. Mega hit in Nederland en België. En die serie, daar zat ook een liedje aan vast. En dat is deze. Deze Love and You Owe Me. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Merel en het feest is al voorbij, maar ze is mis. Het feest is eigenlijk nog maar net begonnen, want hier gaat het, in Gent gaat het vernieuwde designmuseum open. Vanavond is dat ook met een feestje trouwens. Too Many DJs gaan van op het balkon van de nieuwe vleugel gaan Gent plat spelen eigenlijk, dat is het plan.
1: Ik heb dat daarnet ook vernomen. Dat gaat heel leuk worden, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat denk ik ook. We gaan straks nog verder praten over het designmuseum hier. Ik wil je straks ook voorstellen, Lennart Korevits en fotografe Eva Verbeek. Maar nu wil ik eerst een plaat voor jou draaien van Baz Luhrmann. En jij weet waarom, denk ik. Want jij bent iets met hem tegengekomen. En ik wil dat verhaal echt heel graag uit jouw mond horen. Voor alle duidelijkheid, Baz Luhrmann, dat is de bekende Australische filmregisseur van Moulin Rouge, Romeo en Julia, The Great Gatsby. En jij kwam die tegen.
1: Ja. Het verhaal is eigenlijk niet zo
0: ja, maar ik vind dat wel. Ik vind dat zo'n goed verhaal.
1: Ik vind dat wel, maar ik vind dat... Ja, allee, op dat moment was dat wel grappig. Maar denk 2 jaar geleden, waar mijn zoontje was net geboren. En we deden een eerste reis met hem, met de auto, door Frankrijk. En plots zaten we echt op een heel idyllische, plek waar je kon eten aan de rotsen. Dus het was echt heel wilde zee. En we zaten in een soort glazen, het was een heel klein hotel, er waren maar 8 kamers of zo. En er was een gemeenschappelijke ruimte, een soort glazen kubus eigenlijk, waar je zag de golven, dat was fantastisch, ja, veel mooi design. Dus wij waren echt zo, we zaten daar al heel ontroerd van, amai, we zitten hier met ons zoontje, het is hier zo idyllisch, zo mooi. En toen kwam de baas van het hotelletje kwam binnen en die zei van ja, die was zo heel zenuwachtig en die zei van ja, Baz Luhrmann heeft net ingecheckt en hij zo, ah ja, oké, okay, ja.
0: Baz Luhrmann.
1: Baz Luhrmann heeft ingecheckt en ja, alles moest goed zijn, wij zijn ver, moeten wij weg? Nee, blijf zitten, maar hij komt even naar zijn kamer en effectief, hij kwam naar zijn kamer en oké, wij blijven wel in die ruimte zitten en plots komt hij naar buiten met zijn assistent, hij had zo'n jonge assistent zo 26 of zo, een Franse gast die hem overal aan het rondleiden was. En hij kwam naar buiten en hij zag mij staan met Tito en hij begon mij te regisseren. Hij, echt waar, dus hij nam zijn gsm en hij zei van, sta een keer daar, een beetje meer in het licht, ja, hier vang de goed licht. En hij begon mij zo helemaal te filmen. Dus hij was me echt aan het regisseren voor een persoonlijke videoclip precies. Dat was heel vreemd.
0: Ja, het beeld ontroerde hem duidelijk ook.
1: Ja, ja,
0: zoals,
1: ja.
0: Net zoals jullie zo geraakt
1: ja,
0: waren door
1: echt,
0: die plek.
1: Ja, maar je zag dat zo'n heel... dat was een mens die zo heel direct, maar hij had ook een soort zachtheid of zo. En hij werd heel snel gepakt door bepaalde beelden en bepaalde dingen. Dus hij was mij aan het regisseren daar. En toen hebben wij eigenlijk gebabbeld, want ja, we zaten in hetzelfde kleine hotel, s'avonds zaten we aan dezelfde tafel om te eten. Zo. Dus wij hebben eigenlijk heel de tijd gebabbeld over... vooral over filmmuziek eigenlijk. En hij wou niet zeggen waar dat hij toen mee bezig was. Ondertussen weten we dat hij een Jeanne d'Arc film aan het maken is. Hij wou dat allemaal niet zeggen toen. En hij is dan nog s'nachts met zijn zatte botten tussen de rotsen gaan zwemmen. Wat dat iedereen hem had afgeraden.
0: Hoezo vertel jij dat niet zo'n neig verhaal is? Dat is
1: een dag daarna kwam hij kwam ook in zijn badjas en hij zei zo van ja, sorry voor de muziekboxen, ik ga dat allemaal vergoeden. Want blijkbaar had hij dan ook drugs gedaan. Ik ga dat niet op papier zeggen.
0: Je zegt het gewoon op de nationale radio.
1: En dan heeft hij blijkbaar een box naar buiten gegooid in de zee. Maar dat ging allemaal in orde komen. Maar ik heb dus enkel nog contact met zijn
0: assistent
1: / toyboy. Ik denk niet dat er nog een rol gaat uitkomen. Maar het was wel een speciale avond.
0: Ja. Lennart, je had gelijk. Matig verhaal.
1: Ja.
0: Matig
2: Ladies
0: verhaal.
2: And gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future,

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Kan hem nu niet anders zien dan in een badjas. Baz Luhrmann and everybody's free to wear sunscreen.
2: Company Merkpoel.
1: Ik werd vorige week plots in de ogen gestaard door een jong zwart meisje in een cheerleaderpakje. Ze stond op een foto met een kort rokje aan, kort topje, dat nog niets of niet zoveel verhult. Grote blauwe strik in het haar, een beetje brutale blik en dito houding en lippenstift, terwijl ze daar misschien nog even mee had moeten wachten. Hoe heet dit meisje, Eva?
3: Jasmine.
1: Jasmine is het coverbeeld van America's Girls. Zo heet het fotoboek dat fotografe Eva Verbeek, die hier in onze compagnie is komen zitten. Zij brengt dat uit en de tentoonstelling die erbij hoort kan je nu zien in Zaventem tot eind deze maand. Eva, welkom. Ooit groeide jij op, ook maar gewoon op in de Tessenderlo. Maar je was wel meteen gefascineerd door Amerika. Vertel.
3: Ja, ik had altijd een fascinatie voor de VS en ik denk dat dat heel erg kwam door de alle media die er rondom in mijn jeugd was. En wij werden echt zo van thuis uit super hard aangespoord van veel buiten te spelen en niet te veel voor de tv te zitten en niet te veel films te kijken. Maar als we dan iets mochten kijken, wat dan wel vaak als beloning werd aangeboden of zo, als we goed hadden buiten gespeeld, mm-hmm. mochten we naar een film kijken of mochten we naar tv kijken. En dat hielden we dan echt zo ontzettend vast. En dat zorgde dan wel echt zo voor een soort van escapisme naar zo, de grote wereld.
1: Een soort van Amerikaanse droomwereld buiten Tessenderlo. Ja. Van Tessenderlo naar dit boek dat hier nu vandaag op de tafel ligt, is een grote stap. Hoe ben jij aan dit project begonnen? Het fotograferen van jonge Amerikaanse tienermeisjes met een droom. Hoe kwam je op dat idee?
3: Ik ben naar de VS verhuisd in 2016. En dan werkte ik daar als fotojournalist. En mijn werk was vaak heel vluchtig en vaak over vrij zware thema's. Ik reisde heel vaak om bepaalde dingen in beeld te brengen. En ik had altijd heel erg het gevoel dat ik aan het haasten was. Het was zo rap dit, snel dit, dan nog eens dit. En op een bepaald moment was ik aan het luisteren naar een journaliste. En die was aan het vertellen over haar eigen werk. En ze zei, ik vind het heel belangrijk dat als fotojournalist of als fotograaf je werk maakt dat je zelf kent. Dat van jou is, dat iets met jezelf te maken heeft. En dan was ik heel erg aan het denken van, dat kwam zo echt binnen bij mij, op het juiste moment. Toen dacht ik, ik ga eens nadenken wat ik zelf wil maken. Dan ben ik heel erg zo teruggegaan naar zo mijn eigen fascinatie van vroeger. Hoe kijk ik naar de VS als tienermeisje? Wat zijn dingen die mij nog altijd aanspreken? Ik was nog altijd erg gefascineerd door zo die high school culture in de VS. Mm-hmm. En al die dingen die ik zo erg had gezien op tv en op film.
1: En daar ben je ook echt tussen beland. Hè? Want als ik door jouw boek blader, dan zie ik een soort van, enerzijds een soort van clichébeeld van de girls die wij inderdaad zagen in de series. De cheerleaders en de girls die je tegenkomt aan de lockers in de gang.
3: Exact.
1: Maar je hebt ook wel andere meisjes ontmoet.
3: Ja, het was ook heel erg belangrijk. Ik wou dan die beelden maken. Ik belandde dan in het begin wel heel erg in zo die soort van traditionele settings van de Verenigde Staten. Maar zoals, ja, dit is een project over 6 jaar. Ik heb bijna 400 meisjes gefotografeerd. Ja, je komt op zoveel verschillende plaatsen. De VS is zo groot. Het was ook heel belangrijk voor mij dat er een hele grote geografische spreiding was van wat dat girlhood eigenlijk voorstelt in de VS. En dan ook dat er heel veel verschillende, ja, soort van, want ze kwamen altijd naar de shoots met een ding dat ze zelf wouden meenemen. Ik vroeg dan, neem iets mee wat je jezelf mee identificeert. Dus iets wat je belangrijk vindt, iets dat te maken heeft met iets wat je wilt worden. Sommigen kwamen met een zak stenen. Anderen, er zijn er een paar die met een, ja, met een huisdier zijn gekomen. Er is iemand met een koe gekomen.
1: Ja, ook een reanimatiepop.
3: Er is een reanimatiepop. Iemand in een bakkersoutfit. Nee, van alles en nog wat. Ja. Ja.
1: Je hebt zoveel meisjes gezien. Wat heb je geleerd? Wat is jouw, ja, hoe kijk je daarop terug? Met welk idee?
3: Voor mij is de belangrijkste les dat het hele ding dat aandacht geven en luisteren naar iemand echt heel waardevol kan zijn. En ik merkte heel erg een soort van honger om gehoord te worden. En om even tijd te nemen om bij iemand te zitten en te vragen, ja, waarom vind je dat belangrijk? Wat zijn dingen die jij wil worden?
1: Niet zo verschillend, denk ik, van wat een Vlaams meisje verlangt.
3: Ja, dat is echt een super universele beleving, vind ik. Mm-hmm. Ik had eigenlijk misschien meer gedacht dat dat heel anders ging zijn. Dat er vele andere insteken zouden zijn. Of iets meer, ja, terug aan denken aan mijn eigen perceptie van hoe dat het zou zijn om op te groeien daar. Maar zoveel te meer dat ik in de leefwereld van hun zat, zoals ze meer merkte ik dat het heel erg, dat ik heel erg moest terugdenken aan mijn eigen jeugd, maar ja, ook aan de jeugd van mijn vriendinnen en iedereen rond mij.
1: Als dat meisje van Tessenderlo, van lang geleden, nu zou terug moeten kiezen tussen de American Dream of dat Vlaanderen waarin ze opgegroeid is, gewoon Tessenderlo, ja, wat zou ze dan kiezen?
3: Waarschijnlijk nog altijd de American Dream.
1: Toch?
3: Ja, weet je, dat heeft zo'n gezonde, jeugdige ambitie of zo. Zo van, oh, ik ga eens kijken waar het ergens anders is. Ik kan altijd terugkomen, zo dat idee. Ik denk dat er nog altijd wel zou inzitten.
1: Heel fijn om jou te ontmoeten, Eva Verbeek. Wat een mooi werk maak jij. En het is nog tot eind deze maand te bewonderen in Cultuurcentrum De Factorij in Zaventem. Of in je boek natuurlijk, dat nu te koop is. America's Girls.
2: Radio 1.

0: Etta James en I Got You Babe. Straks meer compagnie, meer design en meer muziek. Want ja, we gaan de nieuwe single van Lenny Lenny nog draaien.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.
1: Radio 1.
3: Alles begint.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jori Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
2: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn vanavond.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
3: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En bij een cyberaanval op een scholengroep in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Leerlingen en personeelsleden worden opgeroepen om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welde.
4: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
6: Compagnie Merkpoel.
7: Goedemorgen. Lennart Korevits schreef zo'n mooi nummerke over vader zijn van zijn zoon. We gaan er straks naar luisteren, na Helena Kaseya en Forsaken Soul. Yeah.

0: Helena Casella. Lennart, ken je haar?
1: Van naam, het is de eerste keer dat ik echt een nummer van haar hoor. En ik vind het wel goed. Ja. Soulful.
0: Het is een Belgisch-Braziliaanse. En als je haar beter wil leren kennen, morgen vroeg moet je hier zijn in het Designmuseum in Gent. Want ze gaat hier een ochtendconcert spelen om 11 uur in de binnentuin.
1: Leuk.
0: En je hebt een zoon van, hoe oud is hij nu?
1: 2 jaar en een paar maanden, twee maanden.
0: Dus goed. Ja, je bent wakker, hè?
1: Ik ben wakker, dat is zeker. Ik ben alweer aan het slapen dan, tegen 1:30.
0: Ja, wel, tenzij je vanavond ook naar de pre-party gaat hier, want toen mijn DJ's die gaan hier vanavond het museum ook feestelijk openen van op het balkon van de nieuwe vleugel. Straks meer over het Designmuseum hier. Er komen 3 straffenmakers langs die hier hun stempel drukten op dit vernieuwde museum. Kan je ook nog laten weten, Lennart, wat jij volgende zomer moet dragen om helemaal in stijl te zijn, want Els Keimeulen die is op Paris Fashion Week en zij is de vrouw die het weet. De Lennart die je hier trouwens in mijn compagnie hoort is Lennart Korevits. Ja, toch belangrijk dat de mensen
1: even
0: weten.
1: Belangrijk om te zeggen voor de mensen die net de radio aanleggen.
0: Ja, die net inschakelen. Dan weet je meteen dat het de helft is van deze Compact Disc Dummies.

0: Janus en Lennart Korevits zijn compact disc dummies. Maar Lennart, jij en je broer beslisten dat het even tijd was voor een pauze.
1: Ja, klopt.
0: En in pauzes gebeuren altijd interessante dingen. Vind jij dat ook?
1: Ik zou zeggen, soms de interessantste dingen.
0: Ah, wat is er in jouw pauze gebeurd?
1: Ja, het is eigenlijk een prelude aan de pauze. Daar is het allemaal een beetje gebeurd. We zijn eigenlijk... Ja, die beslissing viel. En we hebben eigenlijk gewoon veel jaren gespeeld, eigenlijk aan een stuk. En voor mij, ja, in mijn hoofd blijft het gewoon verder gaan. En wordt dat groter en wordt dat meer en zo. Mm-hmm. Het was mijn broer die zei van ja, ik wil eigenlijk een jaar een keer niets doen. En toen had ik ook wel zoiets van, ah ja, ja, misschien is dat ook wel niet slecht. Maar tegelijk boezemde mij dat ook wel veel angst in. Want het is wel het is iets vertrouwd. Het is iets dat je weet dat werkt. Ik ben eigenlijk uit die onzekerheid en die angst en zo, ben ik gewoon veel meer gaan schrijven. En gecombineerd met dingen die al op mijn bureau lagen van de jaren ervoor en zo, die allemaal een beetje dezelfde sfeer, wereld bewoonden zo, heb ik dan...
0: En niet de sfeer van Compact Disc.
1: Nee.
0: Daarom waren ze blijven liggen.
1: Ja, exact.
0: Ja.
1: Heb ik beslist van, ik moet hier gewoon induiken. En dat vond ik wel zo zot aan muziek, dat op onzekere momenten of momenten dat je... Dat het moeilijk gaat even, of dat je de richting misschien wat kwijt zit of zo. Het schrijven, wat er dan naar boven komt, is, ja, dat is echt therapeutisch bijna. Dus het valt mij ook op met die plaat nu, dat ja, het is een soort ontsnappingsroute. En ik hoor ook van veel mensen die mijn solo muziek horen van Lenny, dat zeggen van, het klinkt zo zomers en het klinkt zo. En ik denk dat dat ook komt omdat je zo verlangt naar een soort van... even een nieuwe opening waar dat de zon in zit of zo.
0: Je dropt hier en passant het woord plaat.
1: Ja.
0: Maar dat is wel nieuws, hè?
1: Ja, dat is nieuws. Dat is nieuws dat, dat ik vanaf 11 uur mocht vertellen. En kijk, het is 11:11.
0: Oh, wauw.
1: Voilà.
0: Mooi. Mooi getimed. Heel goed gedaan.
1: Ja, dus de plaat is klaar. En de plaat heet The Ballad of Lenny. Omdat het is een beetje het verhaal van mijn alter ego. Ik begon de puzzel te maken van de nummers en plots had ik door van, maar ik zit hier echt wel met een rode draad. Er wordt echt wel iets verteld van begin tot einde zo. En dat vond ik wel heel leuk. Maar Lenny blijft ook wel ergens een alter ego of zo. En daarom vond ik het interessant van... het is echt wel de ballade van Lenny. Dus
0: ja, een beetje zoals
1: Lenny.
0: David Bowie. Only the Greatest hebben een alter ego, hè?
1: Ja, Only the Greatest have een alter ego. Gelijk dat het zo mooi in het Engels en Nederlands zegt. Ja, ik denk dat een alter ego ook soms een beetje een beschermingsmechanisme ook is, hoor. Omdat ik heb erover nagedacht van, ga ik het onder mijn eigen naam doen? Want bijvoorbeeld Softspot nummer dat vandaag uit is, dat is zo persoonlijk. Maar toch voor jezelf heb je ergens zo het gevoel van, als ik dat onder een alter ego doe, of ik vond mijn naam ook niet zo internationaal
0: klinken. Het maakt je minder kwetsbaar.
1: Misschien ergens wel, ja.
0: Ik ga er iets uit voorlezen in mijn beste Engels. Driving through the night, careful and real slow. Worry not, my child, I'll get you home. I watch you through the mirror, sleeping like a rose. How can I freeze time and still watch you grow?
1: Ja.
0: Dit gaat over vader.
1: Schap, ja. Bert,
0: en over zoon,
1: mm-hmm.
0: Tito. Hoe je naar hem kijkt.
1: Mm-hmm.
0: Hoe je hem wil zien groeien en hem wil vasthouden tegelijkertijd. Heel herkenbaar voor elke ouder met jonge kinderen, denk ik. Of elke ouder met kinderen te koer.
1: Ik vermoed dat. Het was gewoon voor mij, like dat ik daarnet zei, dat was een nummer dat kwam daaruit. En het is echt, ja, wat ik daar zeg, dat voelde ik ook op dat moment van, ik wil eigenlijk dit al vasthouden. Maar ik wil u ook zo graag zien opgroeien. En ik wil zo graag weten wat uw eerste woordjes zijn. En dus zo de strijd van veel ouders, denk ik. Van, maar het gaat zo snel en ik ben zo benieuwd naar wie dat hij wordt, maar tegelijk wil ik u zo vasthouden, gelijk dat je nu zei.
0: Ik snap dat heel goed. Mijn dochter is gisteren haar eerste melktand verloren. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik dacht, nee, stop. Hou al die kleine tandjes gewoon lekker bij je, want ik wil dat jij gewoon een klein kindje blijft. En nu word jij groot. Ja. Beslist, jij krijgt zo'n grote mensentand.
1: Ja, en je denkt ook na over hoe je zelf waard als kind, zo van... Er is een moment dat je zoiets hebt van... Gamma, waarom wil hij altijd knuffelen met mij? Moet dat altijd? Of zo'n kus voordat ik wegga? Zo. Je doet daar dan zo wat een nozel over. En nu ben ik zelf al zo heel bang voor het moment dat hij dat misschien niet meer gaat willen of zo. Ik hoop dat dat nooit stopt. Hè. Maar dus dat zit daar wel, dat zit er wel een beetje in. Een beetje de onzekerheden en de schone ding tegelijk. Zo.
0: We gaan er naar luisteren. Softspot, zo heet het nummer. En het begint met een soort roffel. Van een
1: pauk?
0: Pauk? Oh, ja. Ik had het juist gedaan. Roffel van een pauk.

0: Oh, dat is toch nogal eens een nummer, hè? Rosalía en La Perla. Fashionisto's en fashionistas van over heel de wereld, die kunnen op dit moment nergens anders zijn dan in Parijs. Dus Lennart Korevits, wat zit jij in godsnaam hier te doen?
1: Ja, ik ben naar de Fashion Week van Deslem geweest. Die was vorige week en daar wordt er veel geplukt dat dan in Parijs wordt.
0: Zo zit dat. Maar dus deze week is het in Parijs te doen. Paris Fashion Week. Maandag was de eerste dag en die kleurde meteen al een beetje Belgisch.
2: De modeweek in Parijs is vandaag begonnen. Alle iconische modehuizen stellen hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. De eerste show daarnet was er eentje van een Belgische ontwerpster, Julie Kegels, 27 jaar, mocht de Paris Fashion Week openen.
0: Zo'n modeweek is misschien al ver van ons bed, maar wel het moment om te ontdekken wat we volgend jaar gaan draaien. Els Keimeulen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als ik jouw stem hoor, dan hoor ik precies ook automatisch dit. Want zo zie ik jou. Je bent hoofdredacteur van Knak Weekend en Feeling Magazine en een van de meest stijlvolle vrouwen die ik ken. En in mijn hoofd heb je een hele week door de straten van Parijs gehuppeld op van die elegante hoge hakjes. Klopt dat beeld?
3: Dat klopt helemaal niet. Ik kan een uur op hakken en dan moet ik toch platte schoenen aandoen, want het programma is vol en alle shows liggen heel ver uit elkaar. Want
0: ja, het is topsport.
3: Iedereen wil een spectaculaire locatie.
0: Ik begrijp het.
3: Het is een soort van topsport. Ik ben nu één dag thuis aan de zuurstof en morgen vertrek ik terug. Okay. Dus nee, geen hakken.
0: Even bijtanken en dan ga je weer. Hoe komt het dat Paris Fashion Week nog altijd zo toonaangevend is tegenover bijvoorbeeld andere Fashion Weeks in New York of Londen?
3: De grote modehuizen, de iconische modehuizen zoals we die allemaal kennen, Chanel, Dior, Balenciaga, die zijn allemaal in Parijs begonnen. Daar is eigenlijk de basis gelegd voor de mode zoals we die vandaag kennen. En al die luxe huizen tonen vandaag nog altijd in Parijs. Daar komt bij dat het nieuw talent, en dan denk ik vooral aan België, wij hebben heel veel modetalent. Het nieuw talent kiest ook Parijs als uitvalsbasis om shows te presenteren, omdat het daar gebeurt en omdat je daar wil zijn. En dus daar is een mooie tweestrijd tussen oud en nieuw, een mooi samenspel tussen oud en nieuw.
0: Geen betere plek dus om te zijn en om te weten wat we moeten onthouden voor de toekomst en om volgend jaar mee te zijn. Ik zie Lennart, die weet natuurlijk al een paar dingen uit de fashion show in Destelgem.
1: Ja, klopt.
0: Misschien voor de andere mensen die daar niet waren. Wat worden de trends? Wat is jou opgevallen?
3: Ik heb een rode draad kunnen ontwaren en die is, we gaan terug naar meer glamour. We hebben jaren onszelf gehuld in streetwear en joggingpakken en dan kwam de overheersing van beige relaxed en slouchy. En nu zie ik een terugkeer naar glamoureuze looks. Prada toonde alleen maar Rocco bijvoorbeeld, geen enkele broek te bespeuren op de catwalk.
0: Ook voor mannen dan?
3: Nee, niet voor mannen.
0: Okay.
3: Mannen in een rok is misschien nog wel een beetje een brug te ver. Alhoewel, het mag en het kan. Maar voor vrouwen keren we terug naar glamour. Naar een soort old school gevoel van jezelf op te kleden. Ook voor elke dag. Want Julian Klausner, die nu Dries van Noten ontwerpt, die vatte het samen als glamour zonder gelegenheid. Dus je hoeft niet naar een filmpremière te moeten om een parelhalsnoer te dragen en een cocktailjurk.
0: Okay.
3: Dat is eigenlijk het idee en dat is een van de trends voor volgend seizoen.
0: Oké, ik zie jou goedkeurend knikken, Lennart.
1: Ik stelde mezelf zo voor dat ik naar Blind Getrouwd aan het kijken was in zo'n mega halsketting en zo. Een zotte jas.
0: Ja, ik hoorde nu
3: waarom niet?
1: Ja, voilà, het zal wel.
0: Ik hoorde nu toevallig onlangs nog iemand zeggen, als ik op een vliegtuig stap, het was Bill Nighy in de podcast Ill-Advised by Bill Nighy, waar we het vorige week over hadden. Op een vliegtuig stap, I dress up. Ik doe dat in een pak. En
1: vroeger,
0: ik doe dat vroeger met mooie
1: was dat
0: schoenen
1: echt,
0: aan.
1: Vroeger deed iedereen zijn maatpak aan als hij op het vliegtuig ging. Hè?
0: Ja,
1: soms mis ik dat wel. Ja. Als ik zo te veel mensen in zo sportswear op hun sokken het vliegtuig zie binnenstappen, denk ik soms, dat moet wel leuk geweest zijn.
0: Kijk,
1: iedereen...
0: maar volgend jaar kan je het gewoon
1: volgend jaar
0: doen
1: gaat terugkomen.
0: En helemaal in style
3: zijn. Ja, het
0: zijn.
3: Komt echt waar terug. Het komt terug. Het is een kwestie van zelfvertrouwen uit te stralen en je toch ergens ook goed te voelen. Als je iemand tegenkomt op straat en je hebt een jogging aan, dan voel je je anders, denk ik, dan als je een pak aan hebt. Ja. Het is die idee eigenlijk.
0: Ik hoorde onlangs vertellen, Els, dat blijkbaar luxe merken niet hun grote geld verdienen met hun kleren, maar meer en meer met accessoires. Klopt dat?
3: Klopt. Ja, accessoires zijn eigenlijk voor luxe merken een beetje de instappers. Bijna niemand kan een jurk van Chanel kopen. Mm-hmm. Maar meer mensen, nog altijd niet de grote meerderheid, maar toch meer mensen kunnen daar wel een tas kopen of zeker een zonnebril, een ceintuur. Dus de accessoires zijn een beetje de democratischere items van een luxehuis. En daar kan je al mee tonen van ja, ik ben mee, ik heb smaak en ik heb een detail aan van zo'n groot merk. En dus ja, dat zijn de grote moneymakers, die accessoires sowieso.
0: Goed, ja, Lennart, jij zei net dat je alles graag gaat thriften, dat je graag tweedehands shopt.
1: Ja.
0: Heb je ook een zwak voor van dat soort echt luxe accessoires?
1: Niet echt. Ik heb soms met bepaalde merken of ontwerpers, Nathalie Vleeschouwer bijvoorbeeld, dan heb ik daar soms een samenwerking mee. Maar dan vind ik het leuk om een combinatie te maken met dan zo ding dat ik gevonden heb in Think Twice of de Kringloop. Of ik vind de combinatie heel leuk. Om zo iets dat wat duurder is dan te combineren met zo een broek van de jaren 70 dat ik voor 5 euro heb
0: gekregen. Ja, kijk, maar dat zit er dan in dankzij de democratische accessoires. Els, heel erg bedankt.
3: Ja.
0: Ik ga je nu al zeggen, we zullen wel zien hoe het zit met mijn glamour volgende zomer. We zullen zien.
3: Het gaat goed komen. Het gaat goed komen, Linde.
0: Alle hulp welkom.
1: Alles kan nog. Ja. Kalf is nog niet verdronken, Linde. Het kan nog.
0: Goed. Heel erg bedankt en veel plezier nog dit weekend in Parijs op die laatste dagen.
3: Dank je wel.
0: Je kan het, hè, op je trainers. Je kan
3: het. Ik ga het doen, dankjewel.
0: Top, dag Els.
3: Tot snel.
0: Bye. Bye.

0: Het is vandaag 2 oktober en dat is de 75ste verjaardag dit jaar van Sting. Je gaat dat horen hier op Radio 1. We gaan dat muzikaal vieren. Het vernieuwde Designmuseum in Gent is open, dames en heren.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: En deze radioshow is daar het levende bewijs van, want wij zitten er middenin in goede compagnie, want muzikant Lennart Korevits die zit erbij vanmorgen. Ja, het is te zeggen, hij is eventjes naar het toilet gelopen, maar hij komt zo meteen terug. Hij heeft een nieuwe single met Lenny Lenny, die hoorde je net. En er komt ook extra volk bij zitten. Ontwerpersduo Claire Warnier en Dries Verbrugge van Unfold. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lien.
0: En ontwerper Victor Verhelst, hallo, welkom.
4: Goedemorgen.
0: Dries en Claire, jullie hebben voor het meest iconische beeld gezorgd van het nieuwe Designmuseum. Iets wat iedereen kan zien, of je hier nu van plan bent om binnen te komen of niet. De nieuwe toegangspoort in de Drapstraat, de plek waar ooit die gigantische wc-rol stond. Daar hangt nu een wapperend gordijn, 4 meter op 4... 250 kilo zwaar. En dat kwam gewoon uit jullie 3D-printer gerold.
3: Ja, niet per se onze 3D-printer.
0: Maar wel een 3D-printer.
3: Wel een 3D-printer, ja.
0: En Victor, jouw werk, speciaal gemaakt voor het nieuwe museum, dat hangt al een hele tijd achter ons. Daar zitten we eigenlijk onder. Een gigantisch, kleurrijk, prachtig wandtapijt. Mocht ik een grotere lieving hebben, ik nam het mee naar huis.
3: Ik hoor dat echt vaker. Merci.
0: Ik ga bij jullie beginnen, Dries en Claire. Dat wapperende gordijn, was een gewone poort niet goed genoeg?
3: Dat is een heel goede vraag. Ja, was een gewone poort niet goed genoeg? Ja, voor ons was het belangrijk. Het was uiteraard een kunst in opdracht. Dus het mocht geen gewone poort zijn. En voor ons was het ook wel interessant om iets te doen wat ook de visie van de nieuwe uitbouw van het museum visualiseert. En dat is dat we in een soort van moment van transitie zitten, waarin ja, design ook niet meer per se de oplossingen heeft, waarin dat we nieuwe vragen hebben. En die dynamiek wilden we eigenlijk wel in dat gordijn verbeelden. Ik denk langs de andere kant, het is een vrij statige geometrische gevel om daar iets tegenin te brengen wat
0: beweegt.
3: Ja, wat beweegt, ja, wat
0: wappert.
3: Ja, wat wappert.
0: Heerlijk. Hadden jullie al eerder gordijnen, toegangspoorten uitgeprint, Claire? Of is dit een eerste keer?
5: Dit is een eerste keer. Normaal maken wij wat kleiner werk dan dit. En ja, het was wel een uitdaging, maar het is wel goed gelukt, denk ik.
0: Ja, we zitten hier in het museum. Ik ben hier binnengewandeld en ik waande mij heel even in de living van mijn grootvader. Antieke stoelen, wandtapijten, zware kasten waar zoveel handwerk en zoveel métier is ingekropen. En dan is daar een poort die ge-3D-print is. Is dat het nieuwe antwoord op design vandaag? Je kan printen en ontwerpen wat je wil?
3: Ja, ik denk dat ambacht, en dat is ook de vraag, of waarom dat ze ons denk ik als studio gevraagd hebben, is omdat wij wel ja, aantonen dat eigenlijk ook in die digitale technieken eigenlijk enorm veel ambacht kruipt. Mm-hmm. En mensen denken altijd dat dat zo Ctrl-P is om iets uit te printen en dat dat gewoon hop.
0: Ja, ik bedoel het niet denigrerend, ja. voor alle duidelijkheid. Dat, zo wil ik het zeker niet bedoelen. Want ik voel ook tegelijkertijd enorm veel vrijheid of zo.
3: Ja,
0: op die manier kan ontwerpen.
3: Ja, digitale technieken laten wel. En ik denk dat dat het mooie is aan dat gordijn ook. Het voelt echt wel als een heel exacte beweging. Ook is dat geen stof, ook is dat geen. Ja, is dat echt wel hard metaal. Die exactheid van die beweging of zo kunnen met digitale technieken wel mooi. We hebben animatiesoftware gebruikt, die ook voor animatiefilms wordt gebruikt, om eigenlijk een gordijn in beweging te zetten en dan één frame daaruit te gaan bevriezen. En dan krijg je eigenlijk wel een heel mooie, exacte beweging. Dus digitale technieken laten wel toe dat je ja, heel nauwkeurig zoiets doet. En daar zetten we dan eigenlijk ook wel de bruutheid van het proces tegen, want je ziet echt heel visueel die printlijnen en ja.
0: Prachtige poort. Als je in Gent bent, ga langs de Drapstraat en ga die poort checken. Victor Verhelst, beeldend kunstenaar en docent aan Luca School of Arts in Gent. Jij hebt dit schitterende wandtapijt gemaakt dat achter ons hangt. Wat is het verhaal van dit tapijt?
4: Ja, bedankt alleszins voor de compliment. Ik ben er ook echt heel blij mee, eigenlijk. Want het is eigenlijk zo, ik denk het verhaal achter het tapijt zelf begint eigenlijk bij het feit dat ik ben opgegroeid tussen hout, tussen mijn ouders zijn meubelmakers, mijn grootouders zijn meubelmakers. En ik heb altijd een soort affiniteit gehad met materiaal. En toen dat ik begon te studeren, meer en meer beginnen werken met textiel. En dan eigenlijk zo, tijdens mijn masterjaar, contact gekomen met Evelien Brakke, die mede-curator is. En dan eigenlijk, om nu eigenlijk samen met haar iets te kunnen doen voor de permanente collectie, die dan eigenlijk ook gebaseerd is op de permanente collectie. Om dan eigenlijk dat verhaal van die tactiliteit, dat mij zo hard fascineert, te combineren met mijn fascinatie voor beelden en narratief en mooie tekeningen en illustraties. Om dan eigenlijk te zien dat er in die permanente collectie zoveel verschillende soorten elementen eigenlijk zitten die getekend zijn.
0: En die elementen heb jij gebruikt?
4: Ja.
0: En hebben hun weg gevonden naar jouw tapijt?
4: Ja, dus ik heb dus eigenlijk een collage gemaakt van eigenlijk verschillende soorten elementen die eigenlijk aanwezig zijn in het museum, binnenin de stukken die hier eigenlijk aanwezig zijn, om daar dan eigenlijk een antwoord of een verhaal mee te creëren wat dat voor mij zelf mijn eigen beeldtaal is. Wat dat vrij, ik zou het soms durven omschrijven als een soort verlengde van Belgisch absurdisme in zijn wildheid of zo.
0: Ja, wildheid is wel een goed gekozen woord. Want ik waan mij wel een beetje in een soort van jungle. Ik weet niet, Lennart, wat jij er allemaal in ziet. Maar ik zie kleurrijke vogels en bladeren.
1: Ja, af en toe zie je wel een dier of een bloem of een soort paddenstoel. het is leuk dat het ligt. Ze liggen ook over elkaar. En de elementen die liggen op elkaar, over elkaar. Wat dat toch een soort een beetje diepte geeft ook aan het geheel.
0: Ja. Je moet het komen bekijken. En dat kan dus. Vanaf morgen is het open voor het grote publiek, het museum. Vanavond om 6:00 kan je eigenlijk al 's avonds komen kijken. Een van de dingen waar ik het echt nog met jullie over wil hebben, is dat een van de keywords die hangt aan dit museum is openheid. Is openheid naar het publiek toe. Het is ook een open plek. Leuk voor jou als Gentenaar trouwens, Lennart. Jij kan hier 's avonds komen kijken. Een van de dingen waar ik het echt nog met jullie over wil hebben, is dat een van de keywords die...

0: openstelt en ook laat zien wat dat ontwerp veel meer kan zijn dan enkel een mooi object.
1: Ja.
0: Dus zelfs als je koffietje drinken in een ruimte, die ruimte en dat kopje en alles heeft zoveel invloed op hoe je een ervaring beleeft. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk element is aan dit museum.
1: Ja, en een belangrijk besef. Het is wat jij daarnet ook zei, Lennart. Een vork, daar is over nagedacht.
2: Uh-huh. Ja, de wat ik zei, functionaliteit en schoonheid en dat onderzoek alleen al is super interessant. Hier zijn ook heel veel stoelen waar dat je dan zelf, er is een deel waar dat je op de stoelen kunt zitten en die uittesten, dat vind ik eigenlijk ook belangrijk, gelijk dat gezegd, want het zijn vaak heel functionele dingen die vanuit een andere kant worden bekeken, maar hoe zit dat dan allemaal? Hoe vergelijkt hem dat? Hoe zit een stoel uit de jaren 1900 tegenover iets heel minimalistisch van nu en zo? En dat vind ik, dat is ook een manier om eigenlijk uw publiek te betrekken bij buiten dat allemaal achter glas zit. Of zo.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is ook daar onderdeel van hoe het is gemaakt voor mensen ook. Oké, laat de mensen daar dan ook onderdeel van zijn en daarmee in contact komen of zo.
1: Dries, Claire en Victor, proficiat met jullie prachtige werk. Vanaf nu dus te bewonderen hier in dat vernieuwde designmuseum in Gent. Vanavond, ik heb het al een paar keer gezegd, groot feest en daar gaan deze mannen voor zorgen. Dit zijn Too Many DJs.

0: Dreadlock Woman van Too Many DJs.
1: Compagnie Merkpool.
0: Het raakte mij en jou misschien ook toen het nieuws woensdag binnenkwam. Paulien Cornelissen is overleden. Ze was cabaretière en schrijfster. Veel mensen leerden haar kennen dankzij het schitterende boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Maar ze schreef ook columns, verhalen.

0: Maakte documentaires, trad op als cabaretière, was het jurylid van de Nederlandse versie van De Slimste Mens ter Wereld. En ze was boven alles hopeloos verliefd op taal.
1: Tenminste, ik vind dat mij, wat Amerikanen doen, dat is puur neutraal. En wij hebben eigenlijk, volgens mij, in het Nederlands hebben we geen woord dat zo puur neutraal is. Want als je zegt, wat vind je van een film, dan zeggen wij moi, bijvoorbeeld. Mm. Maar dat is dan eigenlijk al best negatief, als je zegt, nou, moi. Terwijl als je in het Amerikaans zegt, van how did you like the movie? En dan antwoord je, meh, dan is het meer van, ja, het kan me echt niet schelen. Volstrekt neutraal. Een soort, wat ik het heb genoemd, is het taalkundige equivalent van je schouders ophalen.
0: Ze doet mij alweer glimlachen. Dat was nu eens typisch Paulien Cornelissen. Toen ze ziek werd en haar theatertournee moest afzeggen, heeft ze haar fans gevraagd om in de plaats van haar show kaartjes te kopen voor jonge cabaretiers, want zij zijn de toekomst. Een van die jonge cabaretiers is Funny Bergman, het alter ego van de Nederlandse Bibi Roos. Ze was deze zomer te zien op Theater aan Zee in Oostende en het is iemand die je echt moet leren kennen. Hilarisch en absurd en gewoon steengoed. En Paulien Cornelissen was ook fan van haar. Ze leerden elkaar kennen in de Nederlandse versie van De Slimste Mens ter Wereld vorig jaar. Daarom vroeg ik aan Bibi Roos om een ode te schrijven voor Paulien Cornelissen.
2: In een archief in Tiel ligt een gouden kersenpit die je alleen bij toeval kan vinden. Niet geheel ontoevallig werd die pit daar neergelegd door Paulien Cornelissen, in de hoop dat iemand hem zou vinden en dan weer voor een ander zou verstoppen. Dus zo geven archiefduikers en schatgravers in Tiel al jaren het toeval zelf aan elkaar door. En daarmee de kans om plotseling, gewoon zo tussendoor, iets heel erg moois te zien. Er is heel veel moois. Er is bijna overal, bijna altijd, heel erg veel moois. Er is een onnoembare, ontelbare hoeveelheid aan mooie dingen. Je kan heel lang naar die mooie dingen kijken, maar ze helemaal niet zien. En dan helpt het als er iemand anders is. Iemand anders die ook naar die dingen kijkt, naar precies diezelfde dingen, maar ze anders bekijkt dan jij. En dan kan je daarnaar kijken. Naar iemand die kijkt. En dan zie je, bij toeval, er is heel veel moois. En met dat toeval begint alles pas. Soms valt het toeval aan het einde als een plotselinge punt waar een komma had moeten staan. En na die punt is het toeval nog de hoop dat er na het een altijd nog het ander zou volgen. Dat er toch wel, toch iets moois staat te gebeuren, want er zijn heel veel mooie dingen. Verwonderlijk veel, ontzettend mooie dingen. Die je pas kunt zien als iemand je daarop wijst. Iemand die zegt, dit is er en het is leuk. Iemand die je de droge constatering geeft zonder conclusie. De pauze om te kijken, de ruimte om te zien, een komma, geen punt, een open blik die alles van twee kanten ziet en de woorden ombuigt tot hun betekenis. Iemand waartegen we dag moeten zeggen, maar weten dat dat twee dingen betekent. Dag is een afscheid, maar het is ook gewoon hallo.
1: Waar ik wel oprecht heel, heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch, weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van, nou, ik zeg eens wat. En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik veel voor over hebben om te weten wat dat eerste is geweest, wat is gezet. Dat kunnen we niet weten, weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weet

0: Leonard Gourvits. Ons afscheid nadert.
1: Ja, jammer hè.
0: Vond je het leuk hier?
1: Heel leuk. Ik heb veel bijgeleerd en nieuwe mensen leren kennen.
0: Leuk hè?
1: Ja.
0: Ik wens jou super veel succes met jouw clubtour.
1: Ja, clubtour in het voorjaar hè. Ja. Dus nu zijn we een clubtour bezig. Super leuk. En dan volgend jaar zijn de nieuwe data aangekondigd. En dan, dan is het Hek van de Dam hè. Dan is het Wintercircus in Gent.
0: En
1: Depot in Leuven. En zo.
0: Alle info, gewoon even kijken op de Instagram pagina van Lennart. En dan kan je daar doorklikken, je kaartje kopen en dan is dat helemaal gebakken, maar ik laat jou niet gaan, Lennart, voor ik je nog iets in onze vitrine laat zetten. We maken elke week een plekje vrij voor iets wat jou een culturele koetvoederen heeft gegeven. En ik vraag mij af, wat zet jij erin?
1: Ik zou er een serie willen inzetten. Widow's Bay.
0: Widow's Bay.
1: Ja, dat is op Apple TV Plus. Heeft nu een, tot ieders verbazing, heel veel Emmys gewonnen. Behalve termijnenverbazing. Want het is een fantastische combinatie van comedy en horror. Zoals dat ik er eigenlijk nog nooit gezien heb. Het is een beetje David Lynch ook.
0: Ja?
1: Het gaat eigenlijk over een burgemeester van een eilandje. Die graag meer toeristen wil aantrekken. Alleen dat eiland, dat zit vol met hele oude folkloristische vloeken en geesten en het is een trip, echt, het is echt een trip, ja.
0: Ik weet het al. Ik heb naar de eerste aflevering
1: gekeken. En dan heb je het opgegeven.
0: Ik durfde niet verder kijken. Het is wel echt een beetje met
1: toegeknepen poep af en toe.
0: Ja.
1: Maar dat maakt het ook wel heel fijn.
0: Kijk, als horror je ding is.
1: Zelfs als het niet helemaal je ding is. Want blijf dan voor de comedy.
0: Oké. Dus ik vond het wel echt goed, maar ik durfde gewoon niet verder.
1: Had een keer overdag moeten kijken.
0: Ja, het is dat met alle lichten in het huis.
1: Ja, voilà.
0: Lennart, bedankt voor jouw tip. Misschien moet ik het toch nog maar een nieuwe poging geven. Zo leuk dat je er was. Ik wens je een fijne, stijlvolle dag. En hier is nog Saint Vincent.
1: Dankjewel.
2: Compagnie Merkpoel.
3: Is in New York without you, love.

0: Radio EE.
1: Compagnie Merkpool.
0: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpool van gisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij